0: Hij zegt dat de actie niet zou worden getolereerd. Bij de nieuwe tijdelijke noodopvang voor asielzoekers in Loosdrecht waren gisteravond meer dan 300 tegenstanders. De ME moest ingrijpen nadat er vuurwerk werd gegooid naar het gebouw, waarna ook brand ontstond. Agenten die wilden blussen werden bekogeld. Meerdere mensen zijn aangehouden. En tot in de ochtend geldt er een noodbevel in het gebied rondom de opvang in Loosdrecht. Ook Saoedi-Arabië heeft geheime luchtaanvallen uitgevoerd op Iran. Dat meldt persbureau Reuters op basis van westerse en Iraanse functionarissen. De aanvallen van de Saoedische luchtmacht vonden waarschijnlijk eind maart plaats. Het is niet bekend wat de doelwitten waren. De Wall Street Journal meldde dat ook de Verenigde Arabische Emiraten actief aanval heeft uitgevoerd op Iran. Eerder waren daarover alleen geruchten. De Emiraten hebben niet op de berichten gereageerd. Erik van Merrieboer wordt de waarnemend burgemeester in Roosendaal. Hij vervangt Mark Buis, die nog herstellende is van een ernstig fietsongeluk. Van Merrieboer was eerder burgemeester van Terneuzen. Hij nam daar eind vorig jaar ontslag vanwege een conflict over een AZC in die gemeente. En bij een amateurclub in Hengelo, in Overijssel, hebben spelers afgelopen avond ongeveer een minuut lang gevoetbald. De wedstrijd tegen een club uit Zwolle eindigde 3 weken geleden in 3-3. Maar in de laatste minuut deed een Zwolse speler mee die een rode kaart had gekregen. Het slot van de wedstrijd werd daarom overgespeeld. Nou, dat heeft niets aan de uitslag veranderd. En het weer bewolkt en regenachtig. De komende uren klaart het langzaam op en koelt het af tot een graad of 6. Komende dag opnieuw buien, met ook kans op hagel en onweer. Het wordt dan maximaal 13 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Het NPO Radio 2 Top 2000 dossier.

0: NPO Radio 2.
1: 3 uur, Jelle Seubring met het NOS-journaal. Bij een protest tegen de tijdelijke noodopvang voor asielzoekers in Loosdrecht is gisteravond brand gesticht. Demonstranten gooiden vuurwerk en fakkels naar het gebouw, waarna brand uitbrak in de bosjes voor het pand. Gisteren kwamen de eerste 15 asielzoekers aan in de opvang. Meer dan 300 tegenstanders hadden zich 's avonds bij het gebouw verzameld. De mobiele eenheid greep in nadat agenten werden bekogeld. Rond de opvanglocatie geldt nu een noodbevel. Tot in de ochtend mag er niemand komen. Premier Jette noemt de brandstichting ronduit schandalig. En ook andere politici en bestuurders veroordelen de acties van de railschoppers. Er was van alles mis met het containerschip dat 2 jaar geleden een brug verwoestte in de Amerikaanse stad Baltimore. Dat blijkt uit aanklachten tegen de rederij en een bemanningslid. Gevaarlijke omstandigheden op het schip zouden zijn verzwegen en inspectieverslagen vervalst. Ondanks dat liet het bedrijf het schip gewoon varen. In maart 2024 botste het schip tegen een enkele kilometers lange brug die vervolgens instortte. 6 wegwerkers kwamen daarbij om het leven. De Amerikaanse justitie wil de economische schade die is berekend van $5 miljard gaan verhalen op de eigenaren van het schip. In de finale van het Eurovisie Songfestival zijn zaterdag onder meer Finland, Griekenland en België te zien. Gisteravond was de eerste halve finale in Wenen. Oostenrijk is als gastland automatisch door naar de finale. Tijdens het optreden van Israël, die ook door is, waren kort pro-Palestijnse leuzen te horen. 4 mensen zijn daarna uit de zaal verwijderd. Nederland doet dit jaar niet mee. Omroep Avrotros besloot het festival dit jaar te boycotten vanwege de deelname van Israël. En het weer nog bewolkt en regenachtig. De komende uren klaart het langzaam op en het koelt af tot 1 graad of 6. Komende dag opnieuw buien met ook kans op hagel en onweer. En dan wordt het maximaal 13 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Het NPO Radio 2 Top 2000 dossier.

demonstranten gooiden vuurwerk en fakkels naar het gebouw, waarna brand uitbrak in de bosjes voor het pand. Gisteren kwamen de eerste 15 asielzoekers aan in de opvang. Meer dan 300 tegenstanders hadden zich 's avonds bij het gebouw verzameld. De mobiele eenheid greep in nadat agenten werden bekogeld. Rond de opvanglocatie geldt nu een noodbevel. Tot in de ochtend mag er niemand komen. Premier Jette noemt de brandstichting ronduit schandalig. En ook andere politici en bestuurders veroordelen de acties van de relschoppers. Er was van alles mis met het containerschip dat 2 jaar geleden een brug verwoestte in de Amerikaanse stad Baltimore. Dat blijkt uit aanklachten tegen de rederij en een bemanningslid. Gevaarlijke omstandigheden op het schip zouden zijn verzwegen en inspectieverslagen vervalst. Ondanks dat liet het bedrijf het schip gewoon varen. In maart 2024 botste het schip tegen een enkele kilometers lange brug die vervolgens instortte. 6 wegwerkers kwamen daarbij om het leven. De Amerikaanse justitie wil de economische schade die is berekend van $5 miljard gaan verhalen op de eigenaren van het schip. In de finale van het Eurovisie Songfestival zijn

0: klachten tegen de rederij en een bemanningslid. Gevaarlijke omstandigheden op het schip zouden zijn verzwegen en inspectieverslagen vervalst. Ondanks dat liet het bedrijf het schip gewoon varen. In maart 2024 botste het schip tegen een enkele kilometers lange brug die vervolgens instortte. 6 wegwerkers kwamen daarbij om het leven. De Amerikaanse justitie wil de economische schade die is berekend van $5 miljard gaan verhalen op de eigenaren van het schip. In de finale van het Eurovisie Songfestival zijn zaterdag onder meer Finland, Griekenland en België te zien. Gisteravond was de eerste halve finale in Wenen. Oostenrijk is als gastland automatisch door naar de finale. Tijdens het optreden van Israël, die ook door is, waren kort pro-Palestijnse leuzen te horen. 4 mensen zijn daarna uit de zaal verwijderd. Nederland doet dit jaar niet mee. Omroep Avrotros besloot het festival dit jaar te boycotten vanwege de deelname van Israël. En het weer nog bewolkt en regenachtig. De komende uren klaart het langzaam op en het koelt af tot een graad of 6. Komende dag opnieuw buien met ook kans op hagel en onweer. En dan wordt het maximaal 13 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Het NPO Radio 2 Top 2000 dossier.

alles gaat dan door me heen. Dan zie ik heel mijn leven. Ik heb veel genoten, maar ook heel veel gehuild.

0: NPO Radio 2.
1: 4 uur, Jelle Seubring met het NOS Journaal. Agenten hebben vorig jaar vaker geweld gebruikt dan het jaar ervoor. De politie registreerde 25.000 incidenten, 2.000 meer dan in 2024. Er is geen eenduidige verklaring voor die stijging, maar de politie ziet wel een verharding in de samenleving en meer maatschappelijke onrust. Het meeste geweld gebruiken agenten tijdens aanhoudingen, bijvoorbeeld om iemand onder controle te krijgen of om ergens binnen te komen. Agenten gebruiken steeds minder vaak hun vuurwapen. Dat komt volgens de politie door betere trainingen en omdat agenten vaker kiezen voor het stroomstootwapen. Politici en bestuurders hebben verontwaardigd gereageerd op de brandstichting bij een noodopvang in Loosdrecht gisteravond. Premier Jetten noemt de actie schandalig. De burgemeester zegt dat de actie van relschoppers een diepe impact heeft op de bewoners van de noodopvang en van omwonenden. Bij het protest in Loosdrecht gooiden relschoppers met vuurwerk, waardoor brand ontstond. En ook werden agenten bekogeld. Er was van alles mis met het containerschip dat 2 jaar geleden een brug verwoestte in de Amerikaanse stad Baltimore. Dat blijkt uit de aanklachten tegen de rederij en een bemanningslid. Gevaarlijke omstandigheden op het schip zouden zijn verzwegen en inspectieverslagen vervalst. En ondanks dat liet het bedrijf het schip toch varen. In maart 2024 botste het schip tegen een grote brug die vervolgens instortte. 6 wegwerkers kwamen om het leven. De Amerikaanse justitie wil $5 miljard aan economische schade gaan verhalen op de eigenaren van het schip. Odido wist pas 2 dagen na de hack begin dit jaar dat er miljoenen klantgegevens waren gestolen. Het telecombedrijf kwam daar pas achter toen de hackersgroep ze een bericht stuurde. Odido zei gisteren dat ze beter hadden kunnen communiceren na de hack. De gegevens van ruim 6 miljoen klanten werden gestolen. En het weer, opklaringen met in het noorden nog kans op een bui. Het is tussen de 3 en 10 graden. Overdag trekken buien over het land met kans op hagel en onweer. Tussendoor schijnt wel de zon. En het wordt 10 tot 13 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Jelle Seubring, dankjewel.

0: 2026. Dit is het begin van episode 348 van Dag Nacht. Het programma dat je richting het daglicht gaat brengen. En dat is al snel, zeg. Dat is vandaag om 19 minuten voor 6. Het zonnetje laat zich op tijd zien als die gaat schijnen, maar wat...
1: Bij het protest.

0: kwam om het leven. De Amerikaanse justitie wil $5 miljard aan economische schade gaan verhalen op de eigenaren van het schip. Odido wist pas 2 dagen na de hack begin dit jaar dat er miljoenen klantgegevens waren gestolen. Het telecombedrijf kwam daar pas achter toen de hackersgroep ze een bericht stuurde. Odido zei gisteren dat ze beter hadden kunnen communiceren na de hack. De gegevens van ruim 6 miljoen klanten werden gestolen. En het weer, opklaringen met in het noorden nog kans op een bui. Het is tussen de 3 en 10 graden. Overdag trekken buien over het land met kans op hagel en onweer. Tussendoor schijnt wel de zon. En het wordt 10 tot 13 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Jelle Seubring, dankjewel.

moet je je reis even goed plannen. Ik wil je niet laten schrikken, maar vanaf vanochtend rijden er geen treinen van, naar en via Amsterdam-Zuid. Wordt gewaarschuwd voor extra reistijd, dus lekker op tijd de deur uit. Er is een speciale B9-top. Klinkt een beetje alsof Sebastien en Adriaan een willekeurige letter en een willekeurig cijfer achter elkaar hebben laten zetten. Maar er zit een gedachte achter, het zijn de Boekarest 9. Die komen vandaag bij elkaar in Boekarest. Hoe kan dat ook anders? Dan hebben we het over de landen in Oost-Europa. En ook onze eigen Mark Rutte is daarbij. Ze gaan daar koffie drinken en praten over transatlantische veiligheid. Nou, dat wordt leuk. En de zanger van Aerosmith, Steven Tyler, staat vandaag voor de rechter. Hij zou in 1973, dat is dus 53 jaar geleden, opzettelijk aan iemand emotionele schade hebben toegediend. Hij was toen 25, zij was toen 16. Hij is nu 78, zij 69.

we gaan handballen. De WK-kwalificatiewedstrijd Griekenland-Nederland is vanmiddag om 5:00. Het is allemaal in de aanloop naar het wereldkampioenschap in 2027. Zolang we winnen, is er niets aan de handbal. Hou vol.

0: voor Girls. En dit is een love song. Madonna daarvoor staat op 1 oktober niet in Amsterdam. Staat 2 oktober ook niet in Eindhoven. Waarschijnlijk ergens met Sabrina Carpenter een nieuwe autotune machine aan het komen. Je hoorde Into the Groove. Begonnen woensdag 13 mei. De NPO Live staat voor je open. Marco is erbij en zegt: we zijn weer ingelogd op Radio 2, al rijdend richting Groningen. En dan vanmiddag hebben we een lang weekend. Dat is ook zo. Het voelt als een vrijdag op woensdag. Want morgen is het hemelvaart. Ja, en als je dan die vrijdag erbij gesnoept hebt, ja, dan is het lekker zeg. Dan is het gewoon de laatste werkdag van de week. Ik krijg een appje van Ronnie.
1: Hey, Gijs, padvinder uit Enter.
0: Padvinder uit Enter. Goedemorgen, Ronnie. Dat is heel treffend na de Scouting for Girls, uiteraard. Judith is erbij, zit in de sportschool, net als Roland. Die rijdt dan weer op de A2 richting Luik. Marco Nijssen, dat is wel goed. Hij zegt bijna weekend. Het weekend zit weer goed vol. Ik ga vrijdag naar Hilversum voor Jan-Willem Ruimtop. Nou, dan gaan we de beveiliging vast inlichten, Marco. Zaterdag heeft hij zijn verjaardag. Zondag PSV Twente. PSV Twente, Jarno, was dat spannend?
2: Zeker.
0: Zondag moet iedereen tegelijk, toch? Is toch de laatste? Ik heb daar heel veel verstand van.
2: Ja, iedereen moet tegelijkertijd, ja.
0: Dat wordt een ding?
2: Nou, voor Twente wel.
0: Want?
2: Ja, die kunnen nog derde worden als ze winnen van PSV.
0: Dat is toch goed nieuws, zeg. Marco wenst ons alvast een fijne hemelvaart. René de Hoon, die zegt omdat het morgen hemelvaart is, moet ik vandaag naar de groothandelmarkt in Bordeaux. Nou, René, neem een flesje mee voor dit weekend. Dat zou toch lekker zijn. En Steve die zegt, goedemorgen strijders. Die handbalwedstrijd is volgens mij op 17 mei. Maar daar zijn wij ingedoken, dat klopt dus niet. Het is vandaag, alleen we weten niet precies hoe laat. De ene website zegt 16:30, de andere zegt 17:00. Maar er is vanmiddag handbal. Zeker weten.
3: De dag nachtplaat.
0: Griekenland, Nederland, dat gaat om het WK volgend jaar. Ja, en dan moeten we nog even over iets hebben, want het is 13 mei. Dan denk je, er is wat te vieren. Ja en nee, want het is Top Gun Day. Maar eigenlijk ook weer niet, want de film kwam uit op 16 mei 1986. Dat is dus komende zaterdag, 40 jaar geleden. Maar elk jaar wordt Top Gun Day gevierd op 13 mei. En dat is dus vandaag, sinds 14 minuten en 4 uurtjes. Want ze hebben in 2009 een fout op de poster gemaakt van Top Gun Day. En toen dachten ze, nou, we laten het gewoon staan. Dus het is vandaag Top Gun Day. En daarom de dag-nachtplaat in het thema van een film die dus zaterdag 40 jaar bestaat, maar wat we vandaag met z'n allen vieren. En dat zijn dan twee platen, ja, uiteraard uit Top.

0: Nuggets niet ontbreken en Danger Zone. Staat op de plek van de dagplaat. Mocht je daar zin in hebben, dan stuur je het woordje dag naar de NPO Luisterapp. Maar je zou ook voor deze nachtplaat kunnen gaan.
1: Hey, Gijs.
0: Nee, dat is Ronnie. Dat zou een beetje jammer zijn. Ik zat er zo lekker in. Je zou ook voor deze nachtplaat kunnen gaan.

0: Mission Unknown staat op de plek van de nachtplaats. Resume. Je zou kunnen gaan voor Kenny Loggins. Danger Zone staat op de dagplaat. Maria de Waters en Destination Unknown is de nachtplaat van vandaag. Laat het maar weten via de NPO Luister app.
1: Dit is dag nacht. Hallo.
2: Hey Gijs.
1: Wat ben je er goed bij?
3: His name is
4: Mr. Doubleina, Mr. Bob Doubleina, Mr. Doubleina, Mr. Bob Doubleina, Mr. Doubleina.

Annelie is er veel. En die zat er dan ook weer gisteren. En dan zit ik weer vandaag. En dan krijg je morgen weer Annelie. En dan is de week voor je de week voorbij. Op de plek van de dagplaats stond Kenny Loggins, Danger Zone. Had alles te maken met het feit dat het vandaag Top Gun dag is. Niet omdat vandaag 40 jaar geleden de film uitkwam. Dat is namelijk aanstaande zaterdag.

0: een Stefan, ik noem een François. Zo, bonjour. Bartes, Timo, Herbert, Tristan en ook een audio-appje van Stefan. Die moet ik er even bij pakken hoor, want hij stuurt dit.
1: Hey Gijs, aparte keuze, want als je dan twee platen draait uit Top Gun 1986... denk je bij de nachtplaat toch eerder aan Berlin met Take My Breath Away. Maar ja, dan ga ik toch maar lekker voor lekker motorrijden, lekker Kenny Loggins met Danger Zone.
0: Ja, daar hebben wij lang over vergaderd, Jarno.
2: Heel lang over vergaderd,
0: ja. Maar wij dachten, Berlin is een beetje een open deur, die hoor je vaak.
2: Ja, en die andere hoor je dus helemaal nooit.
0: Precies. Nou, bijvoorbeeld die Kenny Loggins. Danger Zone. Veel opgestemd dus. Op de plek van de nachtplaats stond Marietta Waters, Destination Unknown. Kwamen toch ook een paar stemmen voor binnen. Noem een Roland, noem een Lika. Marco zegt, doe voor mij maar de nachtplaat. En ook Teun en ook Gerard.
3: De dag nachtplaat.
0: Maar voordat ik hem ga draaien, eerst even een stukje nazorg richting André. André, goedemorgen.
4: Goedemorgen.
0: Het is een tijdje geleden dat ik jou heb gezien dan al gesproken.
4: Dat klopt inderdaad, ja.
0: Gaat het goed?
4: Het gaat uitstekend.
0: Heel
4: maar
0: goed.
4: Wat ik net tegen Jarno al vertelde, ik ben een beetje mijn dag-nachtpatroon aan het verschuiven.
0: Ah, dus jij wil uit de nacht en weer wat meer richting de dag?
4: Ja.
0: Oh, waarom dan toch, André? Het is toch hartstikke gezellig?
4: Oh, ik verander wel een soort van schema, hè.
0: Oh ja, gewoon voor de leuk?
4: Ja.
0: Oké. Okay. Maar waarom ben je er dan vandaag wel? Of wil je de slaap niet vatten dan vandaag?
4: Ik had een beetje slapeloos nacht, toevallig vandaag een keer.
0: En heeft dat een onderliggende reden waar je het met ons over wil hebben, André? Kan ik jou helpen?
4: Nou, daar heb ik een psychiater voor.
0: Nou, dat, ik heb dat geprobeerd. Ik kan dat niet. Dus,
4: nee, maar dat was ook maar een grapje, hoor. Dus, ik had gewoon een nacht waarop ik een keer lekker niet kon slapen. Niks aan de hand.
0: Ja, nou ja, ik ken ze ook, André. Dat moet ik eerlijk zeggen. Ik ben al bijna 24 uur wakker. Dus wat dat betreft gaat het hartstikke goed met ons.
4: Dan is het voor jou gewoon de nacht waard. Dus.
0: Ja, ja. Hey, André, ga je iets leuks doen met Hemelvaart, of niet?
4: Nou, op zaterdagavond gaan we weer lekker naar een mooie band kijken. Een bruin cafeetje hier aan Veldhoven.
0: Leuk, ja.
4: En verder lekker een eindje pizza als het weer een beetje naartoe laat. En ik heb een schuurtje op te ruimen. Nog een stoep schoon te maken.
0: Ah, gewoon heerlijk de ruimte om dat soort dingen eens even aan te pakken.
4: Heerlijk.
0: Heerlijk, André. Hey, en kan ik dan nog daar een dag- of nachtplaat voor jou aan toevoegen?
4: Nou, ik had gestemd op de dagplaat, hè.
0: Ja, Kenny Loggins, Danger Zone.
4: Helemaal goed.
0: Ik ga jouw naam erachter zetten en ik wens jou een fijne nacht, dag en alles wat er van over is, André.
4: Dank je wel. Helemaal goed, kom jij.
0: Snelle.
4: Hey, hoi.
0: Chefkok Jarno.
2: Ja.
0: Goedemorgen. Je hebt jouw telpet op, zie ik.
2: Telpet?
0: Ja, telpet. Of ja,
2: dit
0: is geen
2: elke dag al volgens mij.
0: Oh ja, dat is waar. Je hebt vaak je telpet op, ja.
2: Ja. Met 71,42, 75,73%
0: Overmacht.
2: Ja, een grote overmacht zelfs. Kenny Loggins.
0: Leuk zeg.

Uit 2016, Sia and the Greatest. Ik had Sia altijd best wel hoog zitten. Zover je dat over zo'n superster kan zeggen. Een doodnormale vrouw heeft waarschijnlijk leuke kinderen. Doet niet per se

0: bedacht is? Dat aliens bestaan. Ze heeft ooit de voormalig Canadese minister van Defensie horen zeggen dat hij weet dat de Amerikaanse regering momenteel met 5 verschillende soorten buitenaardse wezens samenwerkt. En deze CIA was daar zo van op hol geslagen dat ze er nu van uitgaat dat aliens bestaan. En dan komt diezelfde CIA met een plaat met lange Frans.
1: Het zijn allemaal hele kleine mindfuckjes om je uiteindelijk om ons als volk één kant op te duwen.
2: Ontag lieben glazen globen.

0: liggen. Er komt een letter uit. De eerste letter is van de artiest waar we naar op zoek zijn. De tweede letter is van de plaat. En ik heb daar je hulp hard voor nodig. Ik had vorige week twee letters. Voor mij kwam er maar één plaat uit.
1: Twee W's.
0: Twee W's. Dat was ingewikkeld. Het was Waylon en Wicked Way.
1: Ja, Wham en Wake Me Up Before You
0: Go. Dat is ook leuk. Ja, maar goed, je hoeft er niet over na te denken. Want ik ga er een nieuwe draai aan geven. Het is de L van Leo.
1: Die hadden we maandag ook.
0: Oh, voor de artiest ook?
1: Ja.
0: Oh, nou. Maar waar moet de plaat mee beginnen?

0: die begint met de K.
1: Ja.
2: Maar één grote vraag.
0: Iets van Lenny Kravitz misschien?
2: Led Zeppelin. Cashmere.
0: Cashmere?
2: Cashmere.
0: Ook, ja, mooi. Nou, ja. De NPO Luister-app. Op het moment dat je een plaat weet te verzinnen, een artiest die begint met de letter L. Een plaat die begint met de K. We hebben je hulp hard nodig. Heel de week draaien we bij Dagnacht een plaat van een van de grootste nieuwe talenten van ons land. Het is muziek met wel een boodschap hoor. Die gaat over een steeds pessimistische blik op de wereld van een 22-jarige vrouw uit Alkmaar.
3: Hoi allemaal, ik ben Iris Jean en dit is mijn nieuwe single End of the World.

We draaien hem de hele week voor je. De nieuwe Iris Jean heet End of the World. In Dagnacht, waar we op zoek zijn naar een... we hebben een ingewikkelde opdracht.

0: in de vroege ochtend van 2 waar we voor een opdracht en dan wel uitdaging.
1: Pim Pam Plaat.
0: We zitten namelijk midden in een nieuwe editie van Pim Pam Plaat. We waren op zoek naar een artiest die begon met de L. Plaat die begon met de K. Nou, dat heb ik geweten. Er is toch wel het een en ander binnengekomen via de NPO Luister. Ook veel wat ik niet per se meteen kende. Dat hoeft natuurlijk niks te betekenen. Wat ik wel kende was bijvoorbeeld die van Jacco. Level 42, Kansas City Milkman. Mooi, Jacco. Ik zag iets van Limp Bizkit, van Neriot. Led Zeppelin, die noemde Chef Kok Jarno natuurlijk al. Jarno, een goede keus.

0: Frans van aan de lijn. Frans van, goedemorgen.
1: Ja, goedemorgen.
0: Hoe zit je erin?
1: Nou, handenbak koffie.
0: Lekker, lekker. Wordt hij gewoon zwart gedronken, François? Of hoe doe je dat?
1: Nou, ik heb er nou twee zoetjes in zitten.
0: Oh, twee. Maar je zegt, ik heb er nou twee zoetjes in zitten, alsof je dat normaal niet doet.
1: Ja, jawel, jawel, jawel.
0: Oh, jawel.
1: Het is nog vroeg, hè?
0: Het is nog vroeg, absoluut. En wat gaat de rest van de dag brengen? Of zeg je, valt me niet lastig?
1: Nou, gewoon werken vandaag.
0: Ja? Ja, noem het maar gewoon. Wat ga je er precies doen?
1: Ik ben lasser, dus we gaan weer lassen.
0: Ah, we gaan weer lassen. Wat gaat er gelast worden vandaag?
1: Transportrollen.
0: Transportrollen?
1: Ja.
0: Zijn dat van die dingen die dan op een trailer gaan, zodat ze beter kunnen transporteren?
1: Nee, van de transportbanen bij distributiecentrums en zo, zeg maar.
0: Oh? Oh?
1: Ja.
0: Nou ja.
1: Bij NW Waalwijk.
0: Ah.
1: Ja.
0: Ja, ja.
1: Kijk.
0: Nou.
1: Ik vind het... Je komt ze overal tegen, joh, dus.
0: Je komt ze overal tegen, zo is het toch ook?
1: Ja, precies.
0: Nou ja, werk genoeg, François.
1: Ja, zeker werk genoeg.
0: Maar ondanks jouw zwarte koffie met twee zoetjes... Heb jij een lekkere zomerse plaat uitgekozen?
1: Ja, ik zag op internet, ben ik even googelen.
0: Ah, je bent er aan je geholpen, begrijp ik.
1: Ja, precies.
0: Ja.
1: Dat ken ik, of niet?
0: Ja, absoluut.
1: Ja, zeker. Dat was Last Ketchup.
0: Ja, met ketchup song.
1: Ja,
0: en dan moet ik even meteen naar notaris, dan wel chefkok Jarno. Want we doen niet zo moeilijk over de lidwoorden, hè?
2: Ja, we zijn heel streng, alleen lidwoorden laten we weg inderdaad, ja.
0: Dus in dit geval de ketchup song begint...
1: Ja.
0: Ja.
2: Maar wordt dus de Stones, dan is het Rolling Stones.
0: Oh, oké. Okay.
1: Ja. Oh, zo, ja.
0: Ja, snap je?
1: Ja, snap me.
0: Heel goed. François, dat betekent dat jij met vlag en wimpel... door de ballotagecommissie heen bent, dan we hem gaan draaien voor je.
1: Ja, kijk eens wel, jongen.
0: Vind je het ook een leuke plaat of heb je zoiets van, nou, dat hoeft van mij eigenlijk niet?
1: Ja, lekker fout, hè?
0: Lekker fout. Lekker fout.
1: Geniet
0: van,
1: Frans.
0: Lekker fout.

0: NPO Radio 2.
1: Jelle Seubring met het NOS Journaal. Agenten hebben vorig jaar vaker geweld gebruikt dan het jaar ervoor. De politie registreerde 25.000 incidenten. Dat zijn er 2.000 meer dan in 2024. Er is geen eenduidige verklaring voor die stijging, maar de politie ziet wel een verharding van de samenleving en meer maatschappelijke onrust. Het meeste geweld gebruikten agenten tijdens aanhoudingen, bijvoorbeeld om iemand onder controle te krijgen of om ergens binnen te komen. Agenten gebruiken minder vaak hun vuurwapen. Dat komt volgens de politie door betere trainingen en omdat agenten vaker kiezen voor het stroomstootwapen. Premier Jetten noemt de brandstichting bij de noodopvang in Loosdrecht gisteravond schandalig. En ook minister Van Wil van Justitie en Veiligheid heeft gereageerd. Hij zegt dat de acties niet zullen worden getolereerd. Bij de nieuwe tijdelijke noodopvang voor asielzoekers in Loosdrecht waren gisteravond meer dan 300 tegenstanders. De ME moest ingrijpen nadat er vuurwerk werd gegooid naar het gebouw waarna brand ontstond. Agenten die wilden blussen werden bekogeld. Meerdere mensen zijn aangehouden. Tot in de ochtend geldt er een noodbevel in het gebied rondom de opvang. Saoedi-Arabië heeft tijdens de oorlog in het Midden-Oosten directe aanvallen uitgevoerd op Iran. Dat meldt het persbureau Reuters op basis van westerse en Iraanse bronnen. Het gaat om luchtaanvallen van eind maart. Wat de doelwitten waren is niet bekend. In de finale van het Eurovisie Songfestival zijn zaterdag onder meer Finland, Griekenland en België te zien. Gisteravond was de eerste halve finale in Wenen. Oostenrijk is als gastland automatisch door naar de finale. Nederland doet dit jaar niet mee. Omroep Avrotros besloot het festival dit jaar te boycotten vanwege de deelname van Israël. Israël ging gisteravond wel door naar de finale. Het weer, opklaringen met in het noorden nog kans op een bui. Het is 3 tot 10 graden. Overdag trekken er buien over het land met ook kans op hagel en onweer. Tussendoor schijnt wel af en toe de zon. Het wordt 10 tot 13 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Jelle Seubring.

Bijvoorbeeld om iemand onder controle te krijgen om ergens binnen te komen. Agenten gebruiken minder vaak hun vuurwapen. Dat komt volgens de politie door betere trainingen en omdat agenten vaker kiezen voor het stroomstootwapen. Premier Jetten noemt de brandstichting bij de noodopvang in Loosdrecht gisteravond schandalig. En ook minister Van Wil van Justitie en Veiligheid heeft gereageerd. Hij zegt dat de acties niet zullen worden getolereerd. Bij de nieuwe tijdelijke noodopvang voor asielzoekers in Loosdrecht waren gisteravond meer dan 300 tegenstanders. De ME moest ingrijpen nadat er vuurwerk werd gegooid naar het gebouw, waarna brand ontstond. Agenten die wilden blussen werden bekogeld. Meerdere mensen zijn aangehouden. Tot in de ochtend geldt er een noodbevel in het gebied rondom de opvang. Saoedi-Arabië heeft tijdens de oorlog in het Midden-Oosten directe aanvallen uitgevoerd op Iran. Dat meldt het persbureau Reuters op basis van westerse en Iraanse bronnen. Het gaat om luchtaanvallen van eind maart. Wat de doelwitten waren, is niet bekend. In de finale van het Eurovisie Songfestival zijn zaterdag onder meer Finland, Griekenland en België te zien. Gisteravond was de eerste halve finale in Wenen. Oostenrijk is als gastland automatisch door naar de finale. Nederland doet dit jaar niet mee. Omroep Avrotros besloot het festival dit jaar te boycotten vanwege de deelname van Israël. Israël ging gisteravond wel door naar de finale. Het weer, opklaringen met in het noorden nog kans op een bui. Het is 3 tot 10 graden. Overdag trekken er buien over het land met ook kans op hagel en onweer. Tussendoor schijnt wel af en toe de zon. Het wordt 10 tot 13 graden. Dit was het NOS Journaal. Jelle Seubeling.

Meerdere mensen zijn aangehouden. Tot in de ochtend geldt er een noodbevel in het gebied rondom de opvang. Saoedi-Arabië heeft tijdens de oorlog in het Midden-Oosten directe aanvallen uitgevoerd op Iran. Dat meldt het persbureau Reuters op basis van westerse en Iraanse bronnen. Het gaat om luchtaanvallen van eind maart. Wat de doelwitten waren, is niet bekend. In de finale van het Eurovisie Songfestival zijn zaterdag onder meer Finland, Griekenland en België te zien. Gisteravond was de eerste halve finale in Wenen. Oostenrijk is als gastland automatisch door naar de finale. Nederland doet dit jaar niet mee. Omroep Avrotros besloot het festival dit jaar te boycotten vanwege de deelname van Israël. Israël ging gisteravond wel door naar de finale. Het weer, opklaringen met in het noorden nog kans op een bui. Het is 3 tot 10 graden. Overdag trekken er buien over het land met ook kans op hagel en onweer. Tussendoor schijnt wel af en toe de zon. Het wordt 10 tot 13 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: naar 2010. Paula Abdul ervoor en Strip Up. Zo'n hele goede morgen. Welkom op de woensdag. Moet even kijken, maar inderdaad, woensdag 13 mei 2026. En het is er eentje hoor. Het zou zomaar jouw laatste werkdag van de week kunnen zijn. Ik weet niet of je al plannen hebt gemaakt. Onze vriend, dan wel collega Sam Shuega, die zit in Italië.
1: Ga ik dus vanavond achteraan?
0: Ja. Hij komt ergens wel weer terug van zijn droomstage als Napolitaanse pizzabakker. Ik doe het iets rustiger aan. Maar daarom hoor je morgen en overmorgen Annelie hier 's ochtends tussen 4 en 6. En het wordt een prima dag hoor, die 13 mei 2026. De zon die schijnt hier en daar tussen de wolken door. In het noorden valt nog een enkele bui, in het zuiden overwegend droog. Wel flink wat wind moet ik zeggen, het blijft de hele dag wisselvallig. Het zonnetje laat zich af en toe zien. En dat zonnetje dat komt dus over exact 30 minuten al op. Dat is lekker vroeg, zeg. En ondertussen heb ik nog een partij fijne platen voor je meegenomen. Ik zie Everything But A Girl, Kings of Leon, Bob Marley. En als dat nog niet genoeg is, komen de Wailers er ook nog bij. Maar eerst even een korte blik op wat deze woensdag gaat brengen. Veel sport, onder andere de play-offs voor promotie en degradatie. Dat noemen ze dan de heenwedstrijden. Oftewel de speelronde in de halve finales. Dat klopt, hè?
2: De eerste speelronde in de halve finales.
0: Precies, dat zeg ik ongeveer. Frankrijk maakt de selectie bekend voor het WK. Daar moeten wij dus voor vrezen, want zij zijn goed en wij moeten daartegen.
2: Misschien
0: moeten wij dat tegen.
2: In de halve finale of zo.
0: Zul je net zien, precies. En de vijfde etappe in de Giro d'Italia. Ze gaan van Praia e Mare naar Potenza. Ik weet niet waar dat ligt, maar waarschijnlijk ergens in Italië. Nou, verder vliegt de Trump vandaag naar China. Hij gaat daar kletsen met Xi Jinping. Dat is een gesprek onder hoogspanningen. Twee van de machtigste leiders ter wereld. Zeker na die keiharde handelstarieven van Trump. Ze zouden afgelopen maand al om tafel, maar toen was er iets met een oorlog. En nu is er een soort van staakt het vuur en dachten ze, nou, laten we dan nu maar een keer een bakkie doen. En er is ook nog positief nieuws. In Haasbroek wordt vandaag het nieuwe zwembad geopend. Dus niet in Zwembroek, maar in Haasbroek. Daar kon je al een tijdje zwemmen. Maar vandaag wordt hij officieel geopend met een wethouder, een lint en een schaar. En er is gratis ijs om het te vieren. Dus mocht je zin hebben in ijs, dan moet je in Haasbroek zijn. Dan kun je lekker van de glijsbaan.

0: love.
1: Snow Patrol, The Beginning. En over die beginning gesproken, ik ga een plaat voor je draaien van een man die niet bij zijn beginning, maar bij zijn ending heel wat de grond mee innam. Dat klinkt een beetje raar, want als je in Nederland wordt begraven, dan krijg je te maken wat dat betreft met een hele lijst regels. Want alles wat je mee naar beneden neemt, dat moet dus biologisch afbreekbaar zijn. Dus geen plastic, geen rubber, geen elektronica, allemaal dat soort dingen. Want nou ja, wij zijn een land met veel regels, maar in Jamaica in 81 deden ze het dus niet zo moeilijk. Want in de kist van Bob Marley lag zijn halve leven uitgestald. Er lag uiteraard een flinke pluk cannabis. Dat is dan natuurlijk biologisch afbreekbaar. Maar de rest zou hier in Nederland, ja, de keuring niet halen.

14 mei 2026. Dit is Dagnacht. Je luistert naar NPO Radio 2. Met nu de vrouw die eind deze maand gaat vieren dat ze 20 jaar in het vak zit. We gaan een feestje vieren in Avans Live. Miss Montville. Haar nieuwste plaat heet Schuilen.

is Montreal. Heet Schuilen op NPO Radio 2. Waar ik zo meteen een plaat van vinyl voor je ga draaien, waar we eens even lekker de tijd voor moeten nemen, want de plaat die duurt lang. En niet zomaar lang, de plaat duurt ongelooflijk lang. Sterker nog, in de afgelopen 1,5 jaar is deze plaat maar 2 keer gedraaid op het moment dat de zon scheen. En daar ga ik zo meteen een 3de keer aan toevoegen. Want het zonnetje komt op met 1 minuut of 7. De plaat duurt dik 14 minuten en het is een instituut. Hij staat torenhoog in de top 2000, maar toch hoor je hem te weinig. En dat komt omdat die plaat zo lang duurt. Je draait hem niet zomaar even. Veel Amerikaanse radiostations vinden die dik 14 minuten te lang. Ze draaien hem daarom dus niet tot nauwelijks. En die hebben zich ook bij de makers van de plaat gemeld met de vraag, joh, maak eens een American Edit, maak eens een 5-minuten versie. Maar de band heeft het geweigerd. Sterker nog, ze willen daar eigenlijk niet eens op reageren. Zo'n vraag is het antwoorden niet waard, zeggen ze. Want die plaat moet je in zijn totaliteit beluisteren. En daarom heb ik hem op de platenspeler liggen. Ga ik hem zo voor je draaien. Maar ja, misschien wil je een gokje doen. Hij komt heel langzaam op. Dus je moet heel goed luisteren. Mocht je hem hier al van willen herkennen, luister goed. Ja, er moeten kenners zijn die denken, nou, dit is wat je zo gaat draaien. Mocht je een gokje willen doen, pak hem er maar bij, de NPO Luisterapp. 14 minuten en 10 seconden zometeen. Vanaf hier. Naar Peter Gabriel, Steamhoy en zo.

in de vroege ochtend van 2. Daarvoor liet ik je iets horen van Vinyl. De vraag aan jou was, wat is het? Wat is die lange plaat van dik 14 minuten die ik voor je ga draaien? Rob dacht November Rain, Guns N' Roses. Anka dacht iets van Pink Floyd. Harold kwam met Shine On You Crazy Diamond. Is het allemaal niet, maar Ferry, Willem, Guido, Vincent en Martin, die hadden het goed. Die dachten allemaal Telegraph Road van Dire Straits. Het is geen gewone plaat, het is een muzikale reis van, ik zei het al, ruim 14 minuten van het album Love Over Gold heb ik op de platenspeler liggen. Hij komt uit 82, het wordt vaak gezien als een van de magische, de allemaal meest magische nummers van Mark Knopfler. Het idee ontstond toen hij onderweg in Amerika over een echte Telegraph Road reed, een eindeloze weg bij Detroit, en zich begon af te vragen hoeveel levens en geschiedenis zich daar op die weg hadden afgespeeld. En dat nummer, of dat hoor je terug in het nummer. Het vertelde eigenlijk het verhaal van de opkomst en de neergang van een samenleving. Het is een kale weg in niemandsland die uitmondt in industrie, files, verval en uiteindelijk weer leeg. Het is geen simpel liefdesliedje, het is een korte film op muziek. En juist op vinyl werkt dat prachtig, want je hoort de dynamiek, de stilte en de explosies veel beter en intenser binnenkomen met een klein beetje gekraak tussendoor. Van fluisterzacht naar enorme gitaarsolo's. En daar nemen we vanochtend lekker de tijd voor. Vanaf vinyl, Dire Straits, Telegraph Road, de volle 14 minuten lang.

Straits, Telegraph Road, de volledige versie van 14 minuten 20. Christian stuurt, wow, wat is dat toch prachtig. Past zo mooi bij de opkomende zon en de snelweg die nog enigszins verlaten is. Wat een meesterwerk. Ik zie Vincent, die zegt heerlijk de dag starten zo. Martin is de hond aan het uitlaten met deze muziek. Wat fijn. Frank stuurt de radio aan en wat hoor ik? Telegraph Road, ruim 14 minuten lang. Geniet er heerlijk. En Peter zegt, het nummer is als een metafoor van het leven zelf. Je wordt geboren, groeit op, raakt in verval en sterft. Nou Peter, met die woorden geef ik het stokje over aan Jan Willem en Jeroen. De beste ochtendshow van Nederland staat op het punt om van te beginnen. Dat was een bijna grammaticaal correcte zin, maar ik heb mijn best gedaan. Fijne woensdag en behouden hemelvaart. En tot de volgende.

0: NPO Radio 2.
1: 6:00, Jelle Seubring met het NOS Journaal. Nederland importeert nog altijd vloeibaar gas uit Rusland. Afgelopen kwartaal kwam 12% van de totale import in Nederland uit Rusland. Dat is opvallend. Nederland en andere Europese landen proberen juist de afhankelijkheid van Russisch gas zo snel mogelijk af te bouwen sinds de inval in Oekraïne. Het is niet duidelijk hoeveel van het Russisch gas in Nederland zelf wordt gebruikt, omdat de haven van Rotterdam een belangrijke rol heeft als doorvoerhaven voor andere Europese landen. Premier Jette noemt de brandstichting bij de noodopvang in Loosdrecht schandalig. Ook andere politici en bestuurders reageren woedend op het geweld van de relschoppers. Een protest bij de opvang liep gisteravond uit de hand. Demonstranten gooiden vuurwerk en fakkels, waarna brand ontstond in de bosjes naast het gebouw. Agenten die het vuur wilden blussen werden bekogeld. De ME greep in om de demonstratie te stoppen. Rond de opvang geldt nog tot vanochtend een noodbevel. Het aantal keren dat de politie geweld heeft gebruikt is vorig jaar opnieuw toegenomen. Er waren 25.000 geweldsincidenten, 2.000 meer dan het jaar ervoor. De politie spreekt van een verharding van de maatschappij. Het meeste geweld wordt gebruikt bij aanhoudingen. En eerder werd al bekend dat er ook steeds meer geweld is tegen agenten. In Engeland heeft een pedoseksueel geprobeerd zijn rechtszaak te ontlopen door te doen alsof hij ernstig ziek was. De man werd verdacht van seksueel misbruik van 3 jongens tussen de 4 en 14 jaar. Bij het eerste politieverhoor kwam hij in een rolstoel aan en praatte hij niet. Volgens zijn broer had hij een beroerte gehad en kon hij daardoor niet het misbruik hebben gepleegd. In eerste instantie geloofde de politie dat, maar later bleek via camerabeelden dat de man loog. Hij is gisteren alsnog veroordeeld tot 15 jaar cel. Het weer, de hele dag wisselvallig met een mix van zon en wolken en ook regen. Ook is er kans op hagel en onweer. Aan de kust kan het flink waaien tot 10 tot 13 graden. Morgen opnieuw regenachtig en dan een graad of 12. Dit was het NOS Journaal.
2: Jelle, dankjewel. Dan de verkeersinformatie, Robert Vriezen, goedemorgen.
3: Jan Willem, goedemorgen. En Jeroen natuurlijk ook.
4: Dag Robert. Hallo, goedemorgen.
3: Alle rustig op de Nederlandse wegen op dit moment. Al staat er wel een file op de A12 vanuit de Duitse grens naar Arnhem. Bij Duiven, namelijk een kapotte auto op de rechterrijstrook. 7 kilometer file daar in een kwartier vertraging. Verder verwacht ik voor vanochtend een redelijk normale spits voor de woensdag. Maar in de loop van de middag wordt het wel drukker. Want we gaan hemelvaart tegemoet natuurlijk.
4: Oh, natuurlijk.
2: Ja, precies. Het is vakantieuittocht vanmiddag.
3: Ja, het weer voor douwtrappen is niet echt best.
2: Nee,
3: het
2: ziet er niet goed uit, hè?
3: Nee, dat niet. Maar dus zullen misschien nog meer mensen met de auto gaan. Dus hou zeker voor vanmiddag en vanavond rekening met drukte op de weg.
2: Robert, dankjewel. Tot zo weer.
3: Next.
5: Hollands Nieuwe heeft iets nieuws.
6: Woehoe! Nu 1 jaar internet en tv voor maar 1 euro per dag. Woehoe! En in 1 klik geregeld. Dus woehoe! Naar hollandsnieuwe.nl. Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jarig abonnement.
7: Nu bij Quantum, 15% korting op alles voor je tuin. Zoals lounge sets, tuinstoelen, bloempotten en meer. Kom ook korting shoppen. Hoe leuk is dat? Quantum.
8: Beste ondernemers, het zijn weer de Citroën Business Days. Profiteer tot 30 juni tot 12.000 euro korting en 5 jaar lang 0% rente op de financiering van een nieuwe Citroën bedrijfswagen. Standaard tot 8 jaar garantie. Dat is het betaalbare comfort van Citroën.
9: We denken na over een koophuis.
10: Oh, dan moet je Bart van Unive hebben.
9: Bart? Met die loopgroep?
10: Ja, en als hypotheekadviseur zet hij ook een stap extra.
11: Een betrokken hypotheekadviseur. Iemand die je kent en de tijd voor je neemt. Dat voelt vertrouwd. Kijk op unive.nl of kom langs in een van onze winkels. Unive, daar plukt u de vruchten van.
12: Hey, zag je die flitser? Tom wel. Tom Waars.
2: Dankjewel. Dan de verkeersinformatie, Robert Vriezen, goedemorgen.
3: Jan Willem, goedemorgen. En Jeroen natuurlijk ook.
4: Dag Robert. Hallo, goedemorgen.
3: Alle rustig op de Nederlandse wegen op dit moment. Al staat er wel een file op de A12 vanuit de Duitse grens naar Arnhem. Bij Duiven, namelijk een kapotte auto op de rechterrijstrook. 7 kilometer file daar in een kwartier vertraging. Verder verwacht ik voor vanochtend een redelijk normale spits voor de woensdag. Maar in de loop van de middag wordt het wel drukker. Want we gaan hemelvaart tegemoet natuurlijk.
4: Oh, natuurlijk.
2: Ja, precies. Het is vakantieuittocht vanmiddag.
3: Ja, het weer voor douwtrappen is niet echt best.
2: Nee, het ziet er niet goed uit, hè?
3: Nee, dat niet. Maar dus zullen misschien nog meer mensen met de auto gaan. Dus hou zeker voor vanmiddag en vanavond rekening met drukte op de weg.
2: Robert, dankjewel. Tot zo weer.
3: Next.
5: Hollands Nieuwe heeft iets nieuws. Nu 1 jaar internet en tv voor maar 1 euro per dag. En in 1 klik geregeld. Dus naar hollandsnieuwe.nl. Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jarig abonnement.
7: Nu bij Quantum 15%

0: rekening met drukte op de weg.
1: Robert, dankjewel, tot zo weer.
0: Next.
2: Hollands Nieuwe heeft iets nieuws. Nu 1 jaar internet en tv voor maar 1 euro per dag. En in 1 klik geregeld. Dus naar hollandsnieuwe.nl. Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jarig abonnement.
3: Nu bij Quantum, 15% korting op alles voor je tuin. Zoals lounge sets, tuinstoelen, bloempotten en meer. Kom ook korting shoppen. Hoe leuk is dat? Quantum.
4: Beste ondernemers, het zijn weer de Citroën Business Days. Profiteer tot 30 juni tot 12.000 euro korting... en 5 jaar lang 0% rente op de financiering van een nieuwe Citroën bedrijfswagen. Standaard tot 8 jaar garantie. Dat is het betaalbare comfort van Citroën.
5: We denken na over een koophuis.
6: Oh, dan moet je Bart van Unive hebben.
5: Bart, met die loopgroep?
6: Ja, en als hypotheekadviseur zet hij ook een stap extra.
7: Een betrokken hypotheekadviseur. Iemand die je kent en de tijd voor je neemt. Dat voelt vertrouwd. Kijk op unive.nl of kom langs in een van onze winkels. Unive, daar plukt u de vruchten van.
8: Hey, zag je die flitser? Tom wel. Tom waarschuwt voor flitspalen, files en obstakels voor jij ze spot. Geen telefoon, geen scherm, geen abonnement. Alleen belangrijke waarschuwingen. Maak kennis met Tom bij TomTom. Jouw extra paar ogen op de weg. Thanks, Tom.
9: Quick Wash is het wasmiddel voor korte wasjes van Robijn. De schone en frisse was, al vanaf 15 minuten. Zo snel en fijn. Nu ook Optimum White voor stralend witte was. En puur en zacht, met een heerlijke zachte geur die je verrast.
8: Die flitsers, met Tom bij TomTom.
10: Welkom in de wereld van food. Welkom bij Sligro, de groothandel van Nederland. Met de beste versproducten, exclusieve merken en altijd een persoonlijk advies. Kom naar Sligro en ontdek het zelf.
11: Ciao Nederland. Klaar voor een beetje dolce vita in je leven? De Italiaanse weken bij Fiat zijn begonnen. Dat betekent tot 2500 euro extra inruilvoordeel op onze kleurrijke modellen. Zoals de iconische 500, de stijlvolle 600 of de verrassend ruime Grande Panda. Wacht niet te lang, de Italiaanse weken duren maar even. Dus bezoek je Fiat verkooppunt of ga snel naar fiat.nl.
10: Alles voor je terras vind je bij Sligro. Vraag met je KVK-nummer je Sligro-pas aan.
12: Bij een pensioen van ASR krijg je ook ASR Vitality. Zo worden je werknemers nu beloond door te wandelen, zodat ze later financieel fit en vitaal van hun pensioen genieten. En altijd draag je bij aan een vitaler Nederland. Dit doet ASR voor jou en een gezondere samenleving. ASR doet het.
13: Wie denkt dat hij het kan en wie denkt dat hij het niet kan, hebben beide gelijk. Dus stap in. Klim, bouw, sjouw, word nat, word vies, verlies, verlies je adem, verlies je twijfel en bewijs aan jezelf dat je gelijk hebt. Als je denkt dat je meer kan dan je denkt. Wij staan er klaar voor. Ready, set, Ford. Ontdek de Ford e-Transit Custom. De best verkochte bedrijfswagen van het best verkochte bedrijfswagenmerk. Financieren met minder dan 1% rente. Boek nu je proefrit op Ford.nl.
14: Nu vakantiegelddeals bij Beter Bed. Tot wel 50% korting. Jouw droombestemming, een nieuw bed. Voor jarenlang uitgerust wakker worden. Kom langs of ga naar beterbed.nl.
15: Ik wil danser worden. Later als ik beter ben.
16: Laat kinderdromen uitkomen. Momenteel geneest 81% van de kinderen met kanker. Maar we moeten naar de 100%. Kijk wat je kunt doen op kika.nl.
1: Jan Willem, start op.
17: Good morning, starshine. The Earth says hello.

0: Een hele goede morgen. Mijn 12 punten gaan vandaag met David Bowie. Oh ja, en de andere 12 punten gaan naar Stevie Ray Vaughan voor de gitaarsolo. Stevie Ray Vaughan, toch ook een topper, hè? Ik kan er altijd erg van genieten. Dan is het een beetje alsof hij achter een gordijntje staat... en dan op een gegeven moment komt hij dan naar voren en dan begint hij te spelen... en dan, ja, dan kun je mij wegdragen, want een lekker begin van je dag.
1: Maakt David Bowie plaats op het podium en dan...
0: ja, kan hij schitteren met zijn gitaartje. Ja. Ja. China Girl, lekker begin van woensdag 13 mei. Goedemorgen, Jeroen Kijkende Vechter.
1: Goedemorgen, Jan-Willem Roodbeen.
0: Eens even checken of je er zin in hebt.
2: Are you excited?
3: Nou, ik dacht het wel.
0: Ja, ik dacht het wel. Ja, reken maar. Hoe gaat het met je? Hoe was het gisteravond?
1: Nou, ik heb de volle anderhalf uur geslapen, Jan-Willem. Dus fris en fruitig als altijd.
0: 12 points voor je nachtrust.
1: Oh, ja, zoiets, ja.
0: Maar nee. ik denk wel dat als je de berichten bekijkt... dat het je vleugels moet geven. Want ik lees deze ochtend kijkers lovend over Henry en Jeroen... als presentatieduo bij het Songfestival. Ja. Sommige mensen die schrijven zelfs dat jullie het gewoon voor altijd moeten blijven doen. De positiviteit is heerlijk. Anja die schrijft bijvoorbeeld... Tot nu toe komt het enige vocale talent bij het Songfestival... toch wel van Henry Schut en Jeroen Kijkende Vechten. Ja, dat is toch wel bedoeld als compliment.
1: Ja, maar het is toch fantastisch. Ja, ik vind het zo tof, want we hebben er zo hard en lang naartoe gewerkt. De hele ploeg die dat hier aan het doen is voor de NOS. En allemaal mensen die dat echt zo serieus hebben genomen de afgelopen maanden. En dat het zo goed gelopen is. En dan deze complimenten vind ik echt heel bijzonder.
0: Ja, gewoon maanden droog geoefend. En mocht je het niet gezien hebben, even een klein stukje van het commentaar.
1: Oh ja,
0: dit waren jullie bij Georgië.
1: Oh ja.
3: Wat is uw oordeel, meneer Kijkende Vechten?
1: Meneer Schut. Georgië, ik heb hier on replay... Zo te zien hebben ze ervan genoten.
3: Zeker.
1: Dat is mooi dat ze dat vandaag gedaan hebben. Want ik betwijfel heel eerlijk gezegd of we ze zaterdag nog eens een keer on replay gaan zien in de grote finale.
3: On replay, nee.
1: Ja, was leuk, hè. Het is ook heel leuk om met Henry samen te werken. Ik denk dat hij ook anderhalf uur geslapen heeft. Want ik kreeg vannacht om 2:30 nog appjes van hem. Heb je dit gezien? Oh, we moeten nog even hierop letten, want de EBU heeft nog iets gezegd. Weet je, hij neemt het ook zo serieus. Het is zo mooi om te merken en om te zien hoe wat ik al zei. Dat hij natuurlijk, dat iedereen zegt, oh ja, maar hij is toch van de sport. En hoe fan hij is van dit hele gebeuren. En hoe hij er ook van zit te genieten hier.
0: En Merel ineens in de voorbeschouwing. Die zag ik ook niet aankomen, dat wist ik helemaal niet.
1: Oh, wist je dat niet?
0: Nee, Merel wist niet dat ze dat zou doen.
1: Oh, dat was wel een soort van aangekondigd.
0: Ja, dat zal ik lees niet alle persberichten van hem. Nee, dat... Maar die deed dat ook heel goed. Ik kan me voorstellen dat vooral dat eerste half uur even spannend is. Hè? Dat je toch moet voelen van, oké, we hebben het geoefend. En hoe voelt het dan als we het in het echt moeten doen?
1: Nee, maar ook zorgen dat je eigenlijk wat je zegt, dat de goede toon hebt. Want het is natuurlijk ook, het is uiteindelijk ook een feestje. En ik dacht ook van, als je dat Songfestival aangezet hebt als kijker, dan heb je ook bewust dat Songfestival aangezet. Dan ga je daar niet een beetje zitten zuurpruimen over alles en nog. Wat ook heel begrijpelijk zou zijn, hè. Maar dat ik ook wel dacht van, nou, let's go. Hup.
0: Nou, in ieder geval, je favoriete Finland en Griekenland zijn door naar de finale.
1: Heb je het nou gezien? Griekenland gezien?
0: Nee, ik heb ze nog niet gezien. Nee. Ik lag heel vroeg in bed gisteren. Was ook een lang dagje, dus ik heb een lange nacht slapen gemaakt. Maar ik heb wel wat dingetjes teruggekeken. Vooral het begin. Ik denk, ik wil wel even weten hoe je het doet. En dat stukje van Georgië van net. Nee, maar
1: ik heb ze nog gezien, de Grieken. Ik heb ze bijna aangeraakt. Want na de uitzending liepen ze allemaal in een soort zegentocht door die zaal. En onder luid gejuich werd iedereen daar onthaald. Alle inzendingen die door waren.
0: Nou, premier Jette is er in ieder geval niet bij, hè?
1: Nee, die was op bezoek in het Caribisch deel van het Koninkrijk. En gisteren, nota bene, moet je voorstellen, op de dag van de zorg heeft hij een paar uur in het ziekenhuis van Bonaire moeten doorbrengen. Hij ging heel even zwemmen voor zijn officiële programma. En toen is hij door iets geprikt daar in het water. Dat zorgde voor een allergische reactie. Uiteindelijk is hij even naar het ziekenhuis gegaan. Het viel allemaal mee. En al snel plaatste hij een vrolijke foto waarop hij lachend met zijn duim omhoog zit tussen het zorgpersoneel.
0: Ja, was qua beeldvorming en timing ook niet echt handig, die foto trouwens. Want in Nederland buitelden ze over elkaar heen in de Tweede Kamer. Onder andere over die rellen in Loosdrecht, maar ook over de hypotheekrente. Een crisisje in het kabinet.
1: Ja.
0: De verruiming daarvan VVD tegen en de andere twee coalitiepartijen voor. En ondertussen staat er Jette dan met de duim omhoog op de foto. Ja. Terwijl hij de grote afwezige was. En natuurlijk als premier daar misschien ook wel even wat daadkracht had kunnen laten zien.
1: Ja.
0: Maar dat was het dus niet zo, want hij was er niet. Gisteren werd het restant van de wedstrijd tussen ATC 65 uit Hengelo en WVF uit Zwolle 42 seconden gespeeld. Dat moesten ze doen omdat de scheidsrechter de vorige wedstrijd een fout maakte. Iemand die had 2 keer geel en hij stuurde die persoon niet het veld uit. Dus die laatste 42 seconden moesten over. De wedstrijd begon met een ingestudeerde vrije trap. Precies waar de vorige wedstrijd ophield, maar die ging helemaal mis. En toen kwam er een inworp en toen was de wedstrijd al voorbij.
1: Oh!
0: Ja, het waren de meest spannende 42 seconden uit het leven van deze voetballers. Uiteindelijk bleven 3-3.
4: Jouw startnummer.
0: En het bleef nog lang onrustig.
1: Onrustig, ja.
0: In Hengelo. Het is 7:10. Als jij denkt van jongens, ik weet wel een lekker nummer. Gewoon een fijne plaat om dag mee af te trappen. Bijvoorbeeld de inzending van Georgië. Dat ze toch nog een keer op replay gaan.
1: Ja, of nou, iets of anders niet, natuurlijk.
0: Ja, precies. Als je denkt...
1: Finland aanvragen of Griekenland. Hartstikke leuk.
0: Of iets wat helemaal niet met het Songfestival te maken heeft.
1: Dat kan ook.
0: Ik noem maar wat. Eens met gitaren bijvoorbeeld.

0: Robin S. Verder, het klinkt een beetje als een verdachte natuurlijk, Robin S. Maar in principe is alleen maar schuldig bevonden aan het maken van lekkere dansbare liedjes.
1: Van lekkere 90s hitjes.
0: En zo is het fijn opstarten met Robin S. Woensdagochtend. Show Me Love was die andere in. Dit was Love for Love. Hoe is het op de weg?
1: Nou, toch al een file hoor. Het is eigenlijk hetzelfde als gisteren. Op de A4 van Den Haag naar Amsterdam bij het knooppunt Hofvliet. Vlak voor Leiden is een ongeluk gebeurd. De linkerrijstrook is daar dicht. Vanaf Leidschendam sta je nu in de file met een kwartier vertraging.
2: Radio 2, Topsong.
3: Deze week is In the Stars van de Rolling Stones. NPO Radio 2, Topsong.

0: zijn. Ik vind het zo grappig. Ik vraag me ook iedere keer af welke computer heeft Mick Jagger ingeslikt. Dat hij zo goed klinkt. Hij is nog nooit zo goed gezongen, joh.
1: Nou, joh, laat het toch gaan. Het is toch mooi zoals het is. Ik vind, ik vind het gek.
0: 100%. Ja, ik ook. Ja. In The Stars van de Rolling Stones. De nieuwe single. Wel grappig, hè. Dat zij dus 10 juli met een nieuwe album komen. En dan 29 mei heeft Paul McCartney zijn nieuwe album. Het is altijd Stones tegen de Beatles. Hè. Dat is toch vaak een beetje de wedstrijd.
1: Nou, hij is samen ook, toch? Want hij heeft McCartney doet toch ook mee op de plaats van de Stones?
0: Ja, die hebben ze nog over van de vorige opname. Die Hackney Diamonds, daar staat ook een nummer met McCartney op. En in die sessie hebben ze meer nummers opgenomen. Dus ze hebben een van die opnames gebruikt en die staat dan weer op de nieuwe plaat.
1: Maar alsof het gewoon weer 1988 is.
0: Ja, Rolling Stones en Beatles samen.
2: Jouw startnummer.
0: Ja, maar ik vind het is toch mooi dat deze gasten het gewoon zo lang al doen. 66 jaar, joh, niet te geloven.
1: Ja. Ja.
0: Patrick, goedemorgen.
3: Hey, goedemorgen, jongen.
1: Hey, Patrick.
3: Goedemorgen.
0: Hey. Hi. Mis je Egypte een beetje qua temperatuur?
3: Ik mis Egypte heel erg, ja. Niet alleen qua temperatuur, hoor, maar alles.
0: Ja, zat je in zo'n all-inclusive hotel?
3: Ja, het was wel een redelijk goedkope tafel, maar ja, we kwamen uiteindelijk om het ook. Dus een beetje wat drinken aan het eten en verder zijn we er niet van geweest.
0: Ja, 's ochtends duik je op het ontbijtbuffet en dan daarna de zee in. Ja.
3: Ja, klopt. Dus het was fantastisch daar. Dus, ja,
0: het is heerlijk om daar je meivakantie te vieren. Heb jij mooie dingen gezien onder water?
3: Ja, we zijn toch weer van alles tegengekomen. Ja, wij behoorlijk qua vis natuurlijk en wel wat aparte dingen, maar dus ja.
0: Aparte dingen, noem eens iets?
3: Ja, waar krokodilvis en waar meleen is en van alles best wel.
0: Je zegt het alsof het de meest logische zaak is, maar wat noem je nou net?
3: Steenvissen,
0: ja.
3: Krokodilvissen, waar een paar murenes. Dat we het dolfijnen gezien, dus dat was, het was
1: mooi. Topless Britten.
3: Nee, niet gezien.
1: Oh, niet gezien, oké.
0: Okay. Nee. Lege bierflesjes van Duitse toeristen, ook niet.
3: Ja, dat valt op zich allemaal neer. Ja. Het is allemaal onder water ingeschoten. Boven water is wel een beetje bende, maar...
0: voor die steenvissen, moet je nog wel een beetje opletten, toch? Om ze te kunnen zien. Want die zijn goed gecamoufleerd.
3: Er was er iemand geprikt, geloof ik niet. Die had er niet opgelet.
0: Ja, precies, ja. Een of andere minister-president van een zeker land.
3: Ja. Maar goed. Moet je gewoon in Nederland blijven.
0: Bij jou geen allergische reacties?
3: Nee. Ja, dat weer moet werken. Ben ik een beetje leeg.
0: Ja, precies.
3: Maar dat groeien wel beginnen.
0: Ja, en misschien een beetje van het buffet. Dat is ook een veelwoordenklas natuurlijk.
1: Nee, en jij klinkt als het type hard voor weinig, nooit chagrijnig.
3: Dat bedoel ik. Tegenaan,
1: juist.
0: Patrick, nou, je hebt een goed startnummer om toch weer even in gedachten terug te zijn op die plek waar je eigenlijk het liefst nog een weekje langer was gebleven.
3: Ja, klopt. Doe maar de Bengals met Walk Like an Egyptian.
1: Ja,
0: in jouw geval Swim Like an Egyptian.
3: Ja, zeker doen. Ja,
0: of Dive Like an Egyptian.
1: Ga je weer?
3: Ja.
0: Oh, dan gaan we mee, hoor.
3: Ja, kom op.
0: Mooi woensdag, Patrick.
3: Yo, jullie ook. Fijne uitzending.

0: aan Patrick. Met een big smile op zijn gezicht vanwege al die leuke vakantieherinneringen van vorige week. Hij dook weer even.
1: Ja, we waren er even bij, hè?
0: Ja, en nu zijn geheugen in met al die mooie herinneringen. Walk Like an Egyptian van de Bengals, aangemaakt door Patrick. Ik heb het weerbericht voor je. Vandaag een beetje regen, maar het kan ook keihard plensen. En er is ook kans op behoorlijk wat windstoten, hagel en onweer. Dus weer een beetje four seasons in one day. Want tussen de buien door probeert de zon het ook af en toe. Er zijn dus ook regenbogen vandaag, om een beetje positief te blijven. Wordt er een graad of 13.
1: Koud ervan.
0: Ja, speciaal voor het Songfestival ook.
1: Ja, heerlijk.
0: En de verkeersupdate komt van Robert Vriessen. Goedemorgen.
2: Goedemorgen. Ja, op sommige plaatsen kan je het weer al goed bekijken vanuit de auto. Lekker warmpjes. Op de A4 vanuit Den Haag naar Amsterdam rijden namelijk al langzaam. Over 8 kilometer tussen knooppunt Prins Klausplein en knooppunt Hofvliet. Dat is na een ongeluk. De vertraging is 10 minuten. Linker rijstrook is dicht. Verderop zijn er twee rijstroken dicht van de A4 vanuit Den Haag naar Amsterdam. Dat is bij Roelof Arendsveen. 5 kilometer file en een half uur vertraging daar. En het is ook alweer druk op de A7 vanuit Hoorn naar Zaanstad. 10 kilometer langzaam rijdend verkeer tussen afrit Avenhoorn en Purmerend. Maar het rijdt wel door, want de vertraging is maar 10 minuten.
0: Dankjewel. Alsjeblieft. Het nieuws van 6:30. Carmen is aangeschoven en praat je bij.
3: Ja, goedemorgen. Relschoppers hebben gisteravond fakkels en vuurwerk naar een tijdelijke noodopvang in Loosdrecht gegooid. En daardoor ontstond brand in de struiken vlak voor dat gebouw. Binnen waren al asielzoekers en medewerkers. Ze raakten niet gewond.

0: hond. Maar zijn volgens de waarnemend burgemeester wel erg geschrokken. De relschoppers bekogelden ook de politie en hielden de brandweer tegen. Deze demonstrant stond erbij en keek ernaar.
1: Wat vindt u ervan?
2: Ja, dit vind ik niet leuk. Als u dat bedoelt. Het gedoe.
1: Hoe zouden die mensen binnen dat vinden?
2: Ja, ik denk vervelend. Maar of ik er echt meelij mee heb, dat weet ik niet.
0: Premier Jette noemt het schandalig wat er gisteren is gebeurd. En ook in Apeldoorn en Den Haag verliepen demonstraties tegen een noodopvang voor vluchtelingen onrustig. Nederland importeert nog altijd vloeibaar gas uit Rusland. Afgelopen kwartaal ging het om 12% van de totale import. En dat is opvallend, omdat Nederland en andere Europese landen sinds de inval in Oekraïne zo snel mogelijk van dat Russische gas af willen. Het is niet duidelijk hoeveel van het Russische gas in Nederland wordt gebruikt, omdat de haven van Rotterdam ook een belangrijke doorvoerhaven is voor andere Europese landen. Er was van alles mis met het containerschip dat 2 jaar geleden een brug verwoestte in de Amerikaanse stad Baltimore. Er zouden inspectieverslagen zijn vervalst en gebreken verzwegen. Toch liet het bedrijf dat schip varen. In maart 2024 botste het schip tegen de brug die daarna instortte. 6 wegwerkers kwamen om het leven. Justitie wil dat de eigenaren van het schip de economische schade van $5 miljard betalen. Ja, er was de afgelopen maanden veel te doen om het Eurovisie Songfestival. Vanwege de deelname van Israël is Nederland er dit jaar niet bij. Fans hebben er gemengde gevoelens bij. In een queercafé in het centrum van Utrecht gingen sommigen wel kijken. Maar een feest, zoals het normaal gesproken is, werd het niet.
3: Er zijn er maar weinig hier die naar het scherm kijken, volgens mij.
4: Kijken jullie altijd samen?
3: Nee, dit is een eerste date.
4: Gaan jullie expres weg nu?
5: Ja.
4: Hier gaan de eerste mensen al weg, want Israël gaat er. Komt eraan?
5: Nou, we staan natuurlijk niet achter wat er allemaal gebeurt op dit moment in de wereld. Wij willen inderdaad Israël niet supporten, dus daarom gaan we naar buiten.
0: Ja, favorieten Finland en Griekenland zijn door naar de finale van het Eurovisie Songfestival in Wenen. En ook België is door.
6: De Top 2000 collectie. Nu bij aflevering 1988. Ja, we tellen op naar 2029 mei, onze 2000ste aflevering. Dus iedere dag voegen we een liedje toe dat correspondeert met het afleveringsnummer vandaag 1988. Ik hou mijn hart vast, Jeroen, want jij bent aan de beurt voor wat je gaat toevoegen.
7: Waarom?
6: Nou, ik hoorde net de sirenes al langskomen in Wenen. Ik weet niet wat er aan de hand was. Misschien was Helga weer in de buurt.
7: Helga.
6: Ik dacht, het staat nog niet in jouw nieuws, Carmen.
0: Nee,
7: ik heb hier het raam van het balkon openstaan. Want het is hier een prachtige zonnige ochtend. Dus ik denk eventjes een beetje frisse lucht binnenlaten. Na die avond van gisteren. Maar ik weet niet, wat is er aan de hand? Nou, ze reageren niet. Nou. Ik heb een plaatje meegenomen uit 1988 en het was weer, de keuze was weer reuze. Maar ik denk, Carmen, ik heb aan je gedacht toen ik hem uitzocht. Ik denk, ik weet zeker, als je deze hoort, dan word je er heel blij van.
0: Oh, ik ben benieuwd.
7: Roger Troutman, zo heet hij echt. En zijn artiestennaam is Roger.
0: I Want to Be Your Man is dat.
7: Ja, dat is hem. Hij kwam in 87 uit met zijn grote hit. Het was eigenlijk in 88 een grote hit. Stond ook in de top 100.
6: Hij is toch bekend van de Talente Zee in de Lucht. Van Blij Dat Ik Glij.
7: Ja. Het is een enorme glijer. Ja, het is een plaat die gaat over mannen die het lastig vinden om in een relatie zich te binden. Terwijl vrouwen heel graag willen dat je bindt. Nou goed, zo'n algemeen thema. Het meest opvallende is eigenlijk de voicebox die hij gebruikt om te zingen. Dus hij heeft zijn eigen stem en daar komt dat hele computerachtige geluid overheen. Het was heel ingewikkeld om dat allemaal op te nemen. En hij was er zelf eigenlijk helemaal niet tevreden over. Hij dacht, zo'n leuk opvullertje voor op de plaat. Maar de platenmaatschappij die vond het echt een knaller. En dat bleek ook wel, want een van de meest memorabele platen uit 88, wat mij betreft, Roger, I Wanna Be Your Man, baby.
6: Glij je toch lekker in je ochtend.
7: Dit is toch fantastisch.

0: Er komen wel reacties binnen op jouw Roger van net. Roger.
1: Oh, ja. Roger. Oh, ik heb de app niet hier bij me, dus ik moet je me eventjes mee helpen.
0: I Wanna Be Your Man, vooral ook liefdesverdriet. Bij Mario Veenstra in dit geval. I Wanna Be Your Man van Roger is toegevoegd aan onze tot 2000 collectie. We zijn bij 1988. Mario hebt, terug naar toen ik 16 was. Was tot over mijn oren verliefd op Brenda van Turaans. Onbeantwoord ze trouwens. Oh. Mario, sorry. Dat er dat gebroken hart weer naar boven bracht. Dan voor zijn ochtend. Hij is toch voor zijn ochtend de 13e. En dat wordt ook een beetje bij. En een beetje ongelukkig voel je je straks alleen maar gelukkiger als Taylor begint te zingen. Na Taylor Swift is dit de scene en blauw.

0: indrukwekkend, hè? Want het is best wel fris. We zijn er natuurlijk een beetje mee verwend met die temperaturen van de afgelopen dagen. En dan is het in één keer weer fris, 12, 13 graden vandaag buiten. Hoe is het op de weg?
1: En al een behoorlijke ochtendspits hoor voor deze woensdagochtend met de A4. Die moeten ze wel hebben deze week. Nu van Den Haag naar Amsterdam is dat bij Roelof Arendsveen is nu ook een ongeluk gebeurd. Er zijn er twee rijstroken afgesloten. Vanaf Zoeterwoude Rijndijk sta je in drie kwartier file. Houd er rekening mee dat die file van het eerdere ongeluk bij Leidschendam, of tussen Den Haag en Leidschendam, er ook nog steeds staat. En iedereen die aan het omrijden is via de A44. Dus een drukke ochtend daar vandaag.
2: Goedemorgen Jan-Willem.
0: Goedemorgen Henny.
2: Goedemorgen Jeroen.
3: Hey, hallo Gretel.
2: Is er nog nieuws?
0: Oh, wat leuk. Ik had Henny Schut.
1: Had je Henny Schut?
0: Henny Schut, ja.
1: Oh, ja. Wie is dat dan?
0: Dat ik weet, misschien is het familie van Henry.
1: Familie van Henry.
0: Ja, moet je maar even vragen straks. Het vakantiegeld komt over 2 weken. En misschien heb je wel iets gevonden waar je het aan kan besteden. Ja, meestal is het al op voordat je het op je rekening hebt. Hè. Dus dat heb ik altijd.
1: Ja.
0: Je zou het bijvoorbeeld kunnen uitgeven aan een raceauto. Die gebouwd is in de jaren 70. Ja, die staat te koop in het Drentse Veenoord. Ja, dat is heel leuk. Heb je de foto gezien?
1: Ik heb het gezien, ja.
0: Dat ziet er ook heel snel uit.
1: Een platgeslagen, ja, maar dan wel op zijn jaren 70 snel,
0: een,
1: zeg maar.
0: Een platgeslagen space shuttle met 4 wielen.
1: Ja.
0: Dan zijn we heel dicht in de buurt met de reclame erop. Weinig kilometers op de teller ook. Altijd binnengestaan van een oud vrouwtje geweest. Technisch zit hij ook prima in elkaar. Hij is gemaakt van aluminium. Aluminium. Aluminiumplaatmateriaal. Heerlijk aerodynamisch carrosserie. En dat alles op een chassis van een Formule 2 auto. Ja, dan weet je het wel.
4: Mercedes-Benz turbodiesel motor. Een 5-cilinder 3 liter diesel. Ja. 187.
0: Dat bedoel ik. Allemaal om wereldrecords te verbreken.
1: Een dieselauto voor zo'n snelle auto?
0: Ja, maar dat kan, hè?
1: Oh.
0: Rij maar eens met hem mee. Dan gaan die diesels, ja, je moet ze niet onderschatten.
1: In je vulvaatje.
0: Ja, die wereldrecords, dat lukte in november 1975 maar liefst 3 keer.
4: 0 tot 100 in 5,6 seconden.
1: Huh?
4: 1000 meter in 26 seconden. En natuurlijk als belangrijkste een topsnelheid van 253 km per uur. Wat voor die tijd enorm was.
0: Ja, dat krijg je natuurlijk met aluminium plaatmateriaal en een aerodynamische carrosserie en het chassis van een Formule 2 auto. Ja, als je hem wil hebben, moet je diepe zakken hebben, want hij heeft 1,5 ton moet hij gaan kosten.
1: Je zou dan met die auto vervolgens heel snel van Zweden naar Nederland kunnen gaan, of je pakt de fiets. En dat laatste, dat gaat Per Kampman doen. Hij begint zo meteen met zijn fietstocht van Stockholm naar Meppel om op die manier geld op te halen voor Parkinson, een ziekte waar hij zelf ook mee te maken heeft. Per, goedemorgen.
5: Goedemorgen.
0: Ja, je staat op het punt om te gaan vertrekken, hè? 7:30 straks?
5: Ja, ongeveer. Ja,
0: ja, vanuit Stockholm, hoeveel kilometer gaat dat zijn?
5: Nou, voor vandaag 124 ongeveer, maar in totaal kleine 1500.
0: Zo, hé. Hoe kwam je op dit idee? Waarom ga je dit doen?
5: Ja, je roept wel eens wat in de opwelling.
0: Ja.
5: Ik heb eigenlijk een uitdaging voor mezelf ook. Een doel om voor op te staan. En ja, dat is dit geworden uiteindelijk. Op een stadsfiets. Wel elektrisch uiteraard. Anders dan kom ik helemaal niet meer aan in Nederland, denk ik. Maar ja, dat is eigenlijk een opwelling geweest. En die wat serieus opgepakt is.
0: Ja.
5: Die zit ik hier.
1: Ja, maar je hebt zelf ook Parkinson. Is dat dan niet heel, heel ingewikkeld om dat te doen?
5: Nou, het gaat fysiek wel een uitdaging worden. Absoluut.
1: Ja.
5: Maar goed, ik daar hou ik op zich ook wel van. En dat was ook de reden om dit op te pakken. Maar het belangrijkste reden is uiteraard geld op te halen voor de stichting en voor het onderzoek. En daarnaast proberen deze uitdagingen te volbrengen.
0: Ja, wat goed man. Wat merk je zelf al van Parkinson in je dagelijks leven?
5: Ja, nou ja, best veel eigenlijk. Hè. Ik werk niet meer. Dat is al een jaar niet meer aan de orde. Dus dat is al een grote gap natuurlijk. Verder beetje in de kleine dingetjes, in motoriek, in spullen oppakken uit de bestekla, of je veten strikken, of slapen, wat heel slecht gaat. Dus dagelijks, met alles, word je er wel mee geconfronteerd.
1: Ja, dan hoe oud ben je, Per?
5: 47.
1: 47, jonger. Oké.
5: Ja, ja.
0: Ja, maar dan lijkt me dat nog een grotere uitdaging, denk ik, dan om zo'n fietstocht af te leggen dan de kilometers slijten, kan ik me zo voorstellen.
5: Het zal een combinatie zijn van beide inderdaad, die pittig maakt. En met het weer. Het is hier de afgelopen 2 weken prachtig weer geweest, begreep ik. En ik kom gisteren aan en het is regen en harde wind.
0: Ja.
5: Dus er zijn extra uitdagingen bij nog. Nee, maar ja, goed, Dat is er van tevoren en dan moet ik niet zo'n grote mond hebben.
0: Ja, dat hoort er dan een beetje bij voor je gevoel. Ja, regen en wind tegen. Ja, het is altijd, weet je, als je naar school fietst, dan is het, en dan denk ik, ach, dan heb ik 's middags heb ik een wind mee en dan is de wind weer gedraaid.
5: Ja, absoluut.
0: Ja. Maar ik vind het echt fantastisch dat je dit doet. Daarom dachten we van, wij zien hier even op het podium. Je hebt een website, perbeweegtvoorparkinson.nl. Dat is lekker overzichtelijk. Ja. Waar staat de teller inmiddels op?
5: Ruim 18.000 euro.
0: Kijk, dat schiet er lekker op. Maar er kan natuurlijk altijd nog wat bij, hè?
5: Altijd. Het meer is nooit vol.
0: Zo is het. Het meer is nooit vol. Perbeweegtvoorparkinson.nl. Perbeweegtvoorparkinson.nl. Per heel veel succes.
5: Dankjewel.
0: 1500 kilometer. We blijven je volgen. En zet hem op, hè?
5: Yo, hartstikke bedankt.
1: Succes, man. Toi, toi, toi.
5: Fijn dag. Dag, hè. Hoi.

0: Radio 2 op de vroege woensdagochtend en de Logical Song van Supertramp. En zometeen het nieuws van 7 uur. Carmen, goedemorgen.
1: Ja, goedemorgen. Ja, jullie mogen weer raden waar het straks over gaat. Luister eens.
2: Dan is iets aan de knikker.
1: Dan is er iets aan de knikker.
0: Is dit een beetje de kanarie in de kolenmijn?
1: Kanarie in de kolenmijn?
0: Ja, dus zodra de vogel begint te piepen, dan is er wat aan. Dit is een bewaakpakiet.
1: Een bewaakpakiet?
0: Ja, dus je hebt honden, hier waak ik. En dit is een pakiet. Het is een soort alarm, levend alarm.
3: Als het zuurstof opraakt, dan gaat dat pakietje
0: door. Ja, of van inbreken. Het is een multifunctioneel alarm. Het is,
1: nou, je bent er nog niet.
3: Ik weet dat wolven geholpen worden door kraaien. En die helpen elkaar dan om een soort, eten te zoeken. En dan vliegen ze erboven en dan geven ze signalen. Zoiets.
1: Ik zou zeggen...
4: Dit is NPO Radio 2.
1: Je bent een beetje ver weg, toch?
3: Ja, ik wil Helga wel. Helga!
5: Sugero, keer terug. Op vrijdag 29 mei, live in Ziggo Dome, Amsterdam. Tickets zijn nu verkrijgbaar via mojo.nl/Sugero.
6: Kom binnen bij Beter Horen tijdens de Lente Voordeelweken. En profiteer van unieke kortingen op de laatste hoorinnovaties. Beter Horen, Beter Leven.
7: Start je dag zonder barst.
8: Opgelost, Autotaalglas.
9: Soms voelt het alsof je niet vooruit komt. Totdat het wel lukt. Er is altijd een weg. Met die overtuiging proberen we bij Vattenfall steeds meer fossielvrije stroom op te wekken uit wind en zon.
10: Hele aantrekkelijke prijzen bij Trekpleister. Nu 1+1 gratis op alle producten van Garnier. Wauw, wat een voordeel. Ga dus snel naar de winkel of trekpleister.nl. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
11: Heb jij nog dromen? Over wie je morgen zou willen zijn, als mens en als professional? Dan ben je bij ICM precies op je plek. Bij ICM volg je niet alleen een training of opleiding. Wij helpen je jouw droom waar te maken. Dus neem je droom serieus. Dat doen wij ook. ICM. Je kunt meer dan je denkt als je het samen doet.
12: Gun jezelf ruimte. Weg van de massa. Met Eliza Was Here. Boek je last minute vakantie met uniek verblijf, huurauto en vlucht. Nu op elizawashere.nl.
13: ICM, de duurzame opleider met een B Corp certificering.
14: Voor je paspoort, voor je rijbewijs en eentje voor je moeder.
15: Pasfoto nodig? Bij Primera zijn je officiële pasfoto's meteen klaar. Even naar Primera.
16: Ja, de vakantie komt eraan. Paspoort, check. Zonnebrand, check. Reisverzekering, check. Je waardevolle spullen, die horen niet thuis te liggen. Berg ze op bij de Nederlandse Kluis. Dan ga je met een gerust gevoel op vakantie. Regel het nu op denederlandsekluis.nl.
17: Geef je tuin een goede basis met Karwei. Profiteer nu van 1+1 gratis op Florella potgrond en tuinaarde. Karwei, maak het mooier.
18: Jouw kluis de hele zomer gratis. Regel het nu op denederlandsekluis.nl.
19: Beleggen lijkt je best wel episch, maar beleggen geeft je best wel brain freeze. Koop rond af en beleg, koop rond af en beleg. Gebruik je wisselgeld, maak stacks, zeg maar oeh.
1: Beleg je wisselgeld terwijl je betaalt. Met ING rondaf en beleg, slim toch? Ga naar ing.nl. Beleggen kent risico's en kosten. Je kunt je inleg of een deel hiervan verliezen.
7: Of je nu gaat voor kinderpret in je Peugeot 2008, of voor gamende tieners in je strakke 3008... of voor elke lifter die je tegenkomt met je ruime 5008.
9: Hey, bedankt.
6: Merci.
7: Met de Peugeot vakantiedeals krijg je tot €6.000 voordeel op alle SUV's. Ontdek ze nu op Peugeot.nl.
13: Waarom ik als schilder kies voor Sikkens Rubbel Buitenlak?
2: Nou, smeert goed en een spiegelglad resultaat.
14: Buitenlak die moeiteloos indruk maakt. Met jouw vakmanschap en onze Rubbel Buitenlakken lever jij het beste schilderwerk. Sikkens, voor vakmanschap.
10: Fans van lekkere zomerse salades? Opgelet! Deze week nergens goedkoper. Roma tomaten, 750 gram, voor maar €1,49.
11: Dat is een zonnig prijsje.
10: Ja, zo goedkoop. Dan gaan we weer. Aldi.
8: Klaar voor hemelvaart? Bij Kees-Smit Tuinmeubelen vind je alles om te tafelen, te loungen en volop te genieten van jouw buiten.
6: Wij zijn elke dag geopend.
20: En ook zo goedkoop bij Aldi. 1 ster Beterleven Saucijzen, 2 stuks voor maar 1,49. En deze sla je al helemaal niet over als je iets te vieren hebt. Rauwkostsalade, 2 voor slechts 3 euro. Aldi.
0: 2 minuten over 7 op woensdagochtend met het NPO Radio 2 Internationaal. Gelezen door Carmen Verheul. Carmen, goedemorgen.
21: Dag Jan-Willem. Agenten hebben vorig jaar vaker geweld gebruikt dan het jaar daarvoor. Bijvoorbeeld als iemand zich verzet bij een arrestatie of als de politie ergens moet binnendringen. Ook zijn er volgens de politie meer demonstraties waar allerlei verschillende groepen aan meedoen.
22: Je hebt mensen die volkomen terecht, en dat is een groot goed, moeten wij ook beschermen, hun geluid willen laten horen ergens over. Maar er is ook een grote groep die daar aanwezig is met hele andere intenties. Ja, het plegen van strafbare feiten, het vernielen van spullen of het gewoon het gerellen tegen de politie als doel aan zich.
21: De politie en de ME moesten gisteravond nog in actie komen tegen relschoppers in Loosdrecht. Ze waren bij een demonstratie tegen een noodopvang voor asielzoekers, bekogelden de politie en gooiden vuurwerk en fakkels naar het gebouw. Bosjes voor de opvang vatten vlam en daarna werd de brandweer tegengehouden. Er zijn meerdere mensen opgepakt daar. En ook in Apeldoorn en Den Haag verliepen demonstraties onrustig. Premier Jette heeft er geen goed woord voor over. Na maanden op zee meert marineschip Evertsen weer aan in de haven van Den Helder. Het schip zou eigenlijk op oefening gaan. Maar door de oorlog tussen Amerika, Israël en Iran werd de Evertsen naar de Middellandse Zee gestuurd om Franse schepen te helpen tegen mogelijke drone- en raketaanvallen. Maar later werd in overleg met Frankrijk besloten om niet langer in het gebied te blijven. Een bijzonder jubileum in Groningen, want daar vieren ze dat voor de 10e jaar op rij slechtvalken broeden op de Gasuniegebouw. De 4 jonkies uit het nest zijn ook gelijk geringd.
23: En met die ring weten we wat die vogel later gaat doen. Als hij terug wordt gevonden, weten we vaak hoe die dood is gegaan. We weten hoe oud hij geworden is en weten waar hij naartoe is gevlogen. Als het goed gaat met de roofvogels, dan heb je ook een gezond ecosysteem. Dus daarom is het van ons voor belang. Als er minder roofvogels komen, dan is er iets aan de hand. Dan is er iets aan de knikker.
21: Ja, je kunt trouwens meekijken met die kleintjes in het nest. Want ze hebben in Groningen een webcam opgehangen. En die beelden zijn live te volgen.
0: We hebben toch wel eens een voorspelwedstrijd gedaan? Kan je dat nog herinneren? Dat was een paar jaar geleden.
3: Dit was Ria Valk.
0: Ja, met Ria Valk, ja.
3: Ja.
0: Ja. Moeten we opschrijven voor volgend jaar. Gokje voor mokje. Wanneer komt het ijsje uit?
21: Ja, goed idee. Het weer nog. Vanuit het westen trekken stevige buien over het land met kans op onweer, hagel en windstoten. Tussen de buien door is er ook ruimte voor de zon. En het is fris, 12 tot 14.
22: Volkomen terecht. En dat is een groot goed. Moeten wij ook beschermen. Hun geluid willen laten horen ergens over. Maar er is ook een grote groep die daar aanwezig is met hele andere intenties. Ja, het plegen van strafbare feiten, het vernielen van spullen of het gewoon het gerellen tegen de politie als doel aan zich.
21: De politie en de ME moesten gisteravond nog in actie komen tegen relschoppers in Loosdrecht. Ze waren bij een demonstratie tegen een noodopvang voor asielzoekers, bekogelden de politie en gooiden vuurwerk en fakkels naar het gebouw. Bosjes voor de opvang vatten vlam en daarna werd de brandweer tegengehouden. Er zijn meerdere mensen opgepakt daar. En ook in Apeldoorn en Den Haag verliepen demonstraties onrustig. Premier Jette heeft er geen goed woord voor over. Na maanden op zee meert marineschip Evertsen weer aan in de haven van Den Helder. Het schip zou eigenlijk op oefening gaan. Maar door de oorlog tussen Amerika, Israël en Iran werd de Evertsen naar de Middellandse Zee gestuurd om Franse schepen te helpen tegen mogelijke drone- en raketaanvallen. Maar later werd in overleg met Frankrijk besloten om niet langer in het gebied te blijven. Een bijzonder jubileum in Groningen, want daar vieren ze dat voor de 10e jaar op rij slechtvalken broeden op de Gasuniegebouw. De 4 jonkies uit het nest zijn ook gelijk geringd.
23: En met die ring weten we wat die vogel later gaat doen. Als hij terug wordt gevonden, weten we vaak hoe die dood is gegaan. We weten hoe oud hij geworden is en weten waar hij naartoe is gevlogen. Als het goed gaat met de roofvogels, dan heb je ook een gezond ecosysteem. Dus daarom is het van ons voor belang. Als er minder roofvogels komen, dan is er iets aan de hand. Dan is er iets aan de knikker.
21: Ja, je kunt trouwens meekijken met die kleintjes in het nest. Want ze hebben in Groningen een webcam opgehangen. En die beelden zijn live te volgen.
0: We hebben toch wel eens een voorspelwedstrijd gedaan? Kan je dat nog herinneren? Dat was een paar jaar geleden.
3: Dit was Ria Valk.
0: Ja, met Ria Valk, ja.
3: Ja.
0: Ja. Moeten we opschrijven voor volgend jaar? Gokje voor mokje. Wanneer komt het ijsje uit?
21: Ja, goed idee. Het weer nog. Vanuit het westen trekken stevige buien over het land met kans op onweer, hagel en windstoten. Tussen de buien door is er ook ruimte voor de zon. En het is fris, 12 tot 14 graden maar.
0: Verkeersupdate komt van

0: Apeldoorn en Den Haag verliepen demonstraties onrustig. Premier Jette heeft er geen goed woord voor over. Na maanden op zee meert marineschip Evertsen weer aan in de haven van Den Helder. Het schip zou eigenlijk op oefening gaan. Maar door de oorlog tussen Amerika, Israël en Iran werd de Evertsen naar de Middellandse Zee gestuurd om Franse schepen te helpen tegen mogelijke drone- en raketaanvallen. Maar later werd in overleg met Frankrijk besloten om niet langer in het gebied te blijven. Een bijzonder jubileum in Groningen, want daar vieren ze dat voor de 10e jaar op rij slechtvalken broeden op de GasUniegebouw. De 4 jonkies uit het nest zijn ook gelijk geringd.
1: En met die ring weten we wat die vogel later gaat doen. Als hij terug wordt gevonden, weten we vaak hoe die dood is gegaan. We weten hoe oud hij geworden is en we weten waar hij naartoe is gevlogen. Als het goed gaat met de roofvogels, dan heb je ook een gezond ecosysteem. Dus daarom is het van ons voor belang. Als er minder roofvogels komen, dan is er iets aan de hand. Dan is er iets aan de knikker.
0: Ja, je kunt trouwens meekijken met die kleintjes in het nest. Want ze hebben in Groningen een webcam opgehangen. En die beelden zijn live te volgen.
2: We hebben toch wel eens een voorspelwedstrijd gedaan. Kan je dat nog herinneren? Dat was een paar jaar geleden.
3: Dit was Ria Valk.
2: Ja, met Ria Valk, ja.
3: Ja.
2: Ja. Kunnen we moeten opschrijven voor volgend jaar. Gokje voor mokje. Wanneer komt het eitje uit?
0: Ja, goed idee. Het weer nog. Vanuit het westen trekken stevige buien over het land met kans op onweer, hagel en windstoten. Tussen de buien door is er ook ruimte voor de zon. En het is fris, 12 tot 14 graden maar.
2: Verkeersupdate komt van Robert Vriesen. Goedemorgen.
4: Goedemorgen, Jan Willem. 65 kilometer file in het land. Dat is een redelijk normaal beeld. Maar oneerlijk verdeeld hoor. Want op de A4 vanuit Den Haag naar Amsterdam zijn twee rijstroken dicht bij Roelof Arendsveen. Dat resulteert vanaf knooppunt Hoogvliet in 10 kilometer file en een uur vertraging. Dus vertrek je vanuit de regio Den Haag. Rijd dan om via de N44 en de A44. Al kom je wel in de file op de N44. Al vanuit Den Haag naar Wassenaar bij Wassenaar Noord 4 kilometer en een kwartiertje op onthoud. En 10 minuten vertraging op de A7 vanuit Hoorn naar Zaanstad. Langzaam rijden tussen Avenhoorn en Purmerend.
2: Dankjewel. Zometeen gaat hij rollen.
5: De dobbelsteen.
2: De dobbelsteen met plek voor 6 verzoekjes en de 4 allemaal erbij. Moet je hem even appen? Als je denkt, nou, ik heb eigenlijk helemaal geen idee. We brengen even je hersenen op gang.
0: Bijvoorbeeld.
2: Met leuke ideeën.
0: Ja, door te roepen R met All I Need.
6: Oeh ja.
0: Mooi.
6: Weet je waar ik aan toe ben? Oh, black coffee. All Saints.
5: De dobbelsteen.
2: Ik snap het wel. Laat het maar weten via de NPO Luister. Mag het ook iets sterker zijn?
7: Nu bij Jumbo, Unox Good Pasta, noedels of potatoes of knorkuppensoep. Diverse soorten, 2 plus 3 gratis. En Nederlandse aardbeien, bak van 400 gram voor maar 2,99. Elke week de beste aanbiedingen. Dat is de ja van Jumbo.
8: Hey, zag je die flitser? Tom wel. Tom waarschuwt voor flitspalen, files en obstakels voor jij ze spot. Geen telefoon, geen scherm, geen abonnement. Alleen belangrijke waarschuwingen. Maak kennis met Tom bij TomTom. Jouw extra paar ogen op de weg. Thanks, Tom.
9: Chris?
10: Ja?
9: Hoef jij niet te werken vandaag?
10: Nou, bij de Belastingdienst bepaal je zelf de indeling van je werkweek. Zoals 36 uur werken, verdeeld over 4 dagen.
9: Dus, heb je nu
10: een vrijdag? Wel in overleg natuurlijk.
9: Oh, dat is goed geregeld. Werken bij de Belastingdienst, dat werkt voor jou. Check werken.belastingdienst.nl.
8: Die flitsers, met Tom bij TomTom.
11: Vlieg met me mee. Musicalsterren Simone Kleinsma, Brigitte Heidser en vele anderen in een hartverwarmende musical met de hits van Paul de Leeuw. Een nieuw en vrolijk verhaal over 3 generaties vrouwen van de schrijver van Oogappels. Te zien in meer dan 40 theaters, ook bij u in de buurt. Boek meteen op vliegmetmemeemusical.nl.
12: Gun jezelf ruimte, weg van de massa. Met Eliza Was Here. Boek je last minute vakantie met uniek verblijf, huurauto en vlucht. Nu op elizawashere.nl.
13: Nooit meer je kozijnen schilderen? Bestel topkwaliteit kunststof kozijnen van Creon Kozijnen. Ontdek de scherpste prijs in onze webshop.
14: Creon Kozijnen.
15: Heb jij nog dromen? Over wie je morgen zou willen zijn, als mens en als professional? Dan ben je bij ICM precies op je plek. Bij ICM volg je niet alleen een training of opleiding. Wij helpen je jouw droom waar te maken. Dus neem je droom serieus. Dat doen wij ook. ICM. Je kunt meer dan je denkt als je het samen doet.
16: Doen ze bij jou declaraties nog in Excel? Beetje zonde van je tijd, niet? Upgrade je HR-afdeling met de online software van Numbers. Van verlof tot salaris in 1 voordelig pakket. Ontdek het op numbers.nl.
15: ICM.

0: duurzame opleider met een B-Corp-certificering.
1: Numbers, de complete oplossing voor HR en salaris.
2: Steen, Evenhout, sterk. Marquardt Kuusje staat voor één rotsvast geloof. Een keuken is pas een keuken als er steen in zit. Van ruw tot gepolijst, van rotsblok tot keukenblok. En van schets tot realisatie één contactpersoon. Maak een afspraak bij Marquardt Kuusje. Altijd dicht bij de bron.
3: Stel je voor, een huis waar je dier volledig in de watten wordt gelegd. Vol comfort, speelplezier en heerlijke tractaties. Klinkt goed? Dan is het tijd om naar MaxiZoo te gaan. Waar je altijd meer krijgt voor minder. Ontdek verrassend betaalbare producten en aanbiedingen bij ons in de winkel. MaxiZoo, alles voor je dier.
4: Ik ben Marije van Beek, journalist bij Trouw. En ik geloof in een eigen weg. Ik merk dat mensen misschien wel meer dan ooit op zoek zijn. Op zoek naar een zinvol leven. Maar je verdwaalt al snel in de wirwar van goeroes, meningen, coaches. Bij Trouw willen we lezers helpen bij hun vragen. De zin van de onzin scheiden. Trouw. Voor mensen met idealen.
5: Meer dan 1 miljoen vluchtelingen in Libanon.
6: Krijgen een hongersnood in Afrika door prijsstijging.
7: Ik kan mijn benzine niet meer betalen.
8: Oorlog raakt ons allemaal. Kijk je weg of kijk je om? Steun Cordate. Voor mensen in nood, dichtbij en ver weg. Geef op cordate.nl.
9: Ontdek de volledig nieuwe Mazda 6e. Elektrisch rijden met de klasse van Japans vakmanschap. Eindelijk biedt een elektrische auto ook uiterlijke schoonheid en ruimte waar alles samenkomt. Geniet van het pure rijplezier van de volledig nieuwe Mazda 6e. Ontdek meer op mazda.nl.

Alhoewel, ze maakt ook wel verdrietige liedjes natuurlijk, Cindy Lauper. Maar deze, daar worden we vrolijk van zo vroeg in de ochtend. Girls Just Wanna Have Fun. Goedemorgen. Nou, je krijgt van alles vandaag, hoor. Van een beetje regen tot kaart plensen. Kans op windstoten, hagel en onweer. Tussendoor ook wat ruimte voor de zon.

0: Hilversum.
1: Hou ik nog een beetje vol. Het was een kort nachtje. Gisteravond was je natuurlijk samen met Henry Schut. Commentator bij het Songfestival. Hoe laat lag je erin?
2: Nou, volgens mij was het 12:30 of zo. Want de rest van de mensen ging toch nog even een heel klein drankje doen. Maar ik dacht, nee, ik moet morgenochtend weer fris en fruitig zijn. Maar ik heb natuurlijk geen ogen dicht gedaan. Ik lag zo te stuiten. Ja, maar prima.
1: Snap ik, ja, helemaal vol met adrenaline. Ja. Kijk je dan ook de reacties terug? Voordat je gaat slapen?
2: Ja, uiteindelijk wel. Ik heb tijdens de uitzending heb ik alles uitgezet. Want ik denk, daar heb ik nu geen zin in en geen tijd voor. En het is helemaal niet als mensen dan zouden gaan zeuren. Want ik denk, nee, we moeten nu eventjes keep your eyes on the prize, zeg maar. Ja, eventjes door. Maar toen we klaar waren, heb ik natuurlijk wel mijn telefoon aangezet. En dat was wel echt, echt heel leuk om te lezen. Ja, leuk dat iedereen er zoveel plezier aan heeft gehad gisteravond.
1: Met een glimlach in slaap gevallen. Ja, ja, mensen waren echt positief. Maar jullie deden het ook echt hartstikke leuk.
2: Ja, leuk.
1: Ja. De mystery guest. Ja, zou het... Kun je heel even tegen Helga zeggen dat ze niet een mystery guest is?
2: Nee, en ophouden met die vieze oploskoffie.
1: Ik druk heel even op de printerknop, Jeroen. Als het goed is, rolt hij bij jou een wenen uit de printer.
2: Hoe is het mogelijk?
1: Het eerste liedje van onze mystery guest vandaag.
2: Ja, ik heb het hier. En dat is Tranen gelachen van Guus Meeuwis.
1: Dat is heel grappig. Dan moet je heel even op die... even kijken. Nee, daar, met die lege fles wijn.
2: Deze?
1: Ja, met die doen het in principe alleen om 2:00 s'nachts, maar... Ja, kan je daar heel even drukken?
2: Ja, zo.
3: Ik heb tranen gelachen.
1: Oh, zie je, dan krijg je ook...
2: Het
1: is wel het goede nummer.
2: Ja, ja. Maar over wie gaat het? Wie kiest zo'n liedje?
1: Ik heb geen idee. Tranen gelachen.
2: Ja. Is dat iets voetballerigs?
1: Ik heb tranen gelachen, onnozel gedaan. Ja, misschien iemand met... misschien iemand... We hebben weinig mensen uit de cabarethoek gehad. Richard Groenendijk is een keer mystery guest geweest. Maar verder hebben we weinig cabaretiers gehad. Tranen gelachen. Misschien is het Peter Pannenkoek of zo.
2: Ja, of Katinka Polderman. Die we natuurlijk vrijdag in de uitzending hadden.
1: Zou ook heel erg leuk zijn. Over een uurtje krijgen we de andere 4 liedjes. En dan begint het grote raden.
2: En vanavond is al The Passion Hemelvaart op televisie. Normaal gesproken is dat pas morgen op Hemelvaartsdag. Maar dan is er iets met Songfestival op televisie. Wat een gedoe allemaal. Hm. En dus wordt The Passion vanavond al uitgezonden. Ook deze editie is vanuit Dwingelo. Net als de Passion, zeg maar. Het is al wel opgenomen. Vanavond om 8:30 is dat te zien op NPO 1.
1: Ja, en we blijven printen. Die maakt echt overuren. Deze rolt er hieruit. Of rolt er bij jou ook uit?
2: Ik zie hier niks. Ik heb hier alleen nog maar een goed mailtje.
1: Ik heb de eindexamen klachtmetercijfers. Na 3 dagen eindexamens is er ruim 160 keer geklaagd. Het blijft toch ook weer vermakelijk. Ja. Om iedere dag dit bericht voor te lezen. Het zijn er 60.000 meer dan gisterochtend. En dat na pas 3 dagen examens. In dit tempo zijn we na vandaag op het totaal van vorig jaar. Toen was het in totaal 230.000.
2: En vandaag een nieuwe dag vol met examens dus. Wiskunde en filosofie voor het VWO staan op het menu. Frans voor de HAVO en economie en beeldende vorming voor het VMBO.
1: Heel veel succes weer vandaag. En zij zijn goed in marketing, onze vrienden van Spotify.
2: Ja.
1: Natuurlijk aan het eind van het jaar altijd Wrapped. En dan deelt iedereen wat de meest gestreamde liedjes zijn van het afgelopen jaar. Ze hebben nu Wrapped 2.0 voor ons klaargezet. Want Spotify bestaat dit jaar 20 jaar. En dat vieren ze. Als je dan intikt in je browser spotify.com/20... dan kun je een QR-code scannen. En dan krijg je dus te zien wat je allereerste liedje is. Het allereerste nummer dat je hebt gestreamd. En je meest gestreamde artiest komt ook voorbij.
2: Ja.
1: Is wel grappig. Weet je wat mijn allereerste liedje is?
2: Nou.
1: 4 juli 2010. En ik heb 17.029 nummers beluisterd op Spotify. De meest beluisterde artiest bij mij is Coldplay.
2: Oh, wauw. Nou ja, ik durf het bijna niet te zeggen wat mijn meest beluisterde artiest op Spotify is.
1: Zeg eens.
2: Abba. Ja. Dat was eigenlijk
1: niet te verwachten. Dat zag niemand aankomen.
2: En mijn allereerste liedje, ik was er laat bij. Want jij zegt, ik was in 2010 al op Spotify. Ik was pas in 2015. En dit was mijn eerste liedje, Dua Lipa, Be The One. Ja.
1: Dat is ook wel vreemd, want ik heb je wel eens horen zeggen...
2: Ja, sowieso. Nee, maar deze was dan blijkbaar... was dit voor mij de reden om Spotify aan te slingeren. Om deze te kunnen horen.
1: Wat grappig, maar het is wel heel lollig... dat je dan toch ABBA als meest gestreamde artiest hebt.
2: Hoe is het mogelijk, hè?
1: Ja, bij mij is Coldplay vanwege Everyday Life. Dat album heb ik grijs gedraaid tijdens corona. Dan ging ik iedere keer wandelen. En draaide ik dat album van begin tot eind. Dus Coldplay
2: en hoor je die nu ook nog wel eens? Heb je
1: eigenlijk heel weinig. Maar ik dacht net ineens, dat is dan toch leuk als je dit weer ziet. Van, misschien is het wel eens goed om lekker te gaan wandelen met dat album op mijn oren. Want het is echt een prachtige, ondergewaardeerde plaat van Coldplay. Ja. Nou, Be The One hoef je ook niet voor te schamen. Hoe is het onderweg?
2: file. Na twee verschillende ongelukken op de A4 vanuit Den Haag naar Amsterdam. Bij Roelof Arendsveen zijn nu nog twee rijstroken dicht. Er staat 11 kilometer file, een uur vertraging. Omrijden via de A44. Maar reken ook daar op een kwartiertje file rijden op dit moment. Jan Willem start op.

0: Lauryn Hill. Radio Now The Voice Direct en One Fall. Als je denkt, nou jongens, ik weet ook nog wel lekker, hè? Dan mag je ons nu bellen voor...
1: De Dobbelsteen.
0: 0800-1122. Dek 5 en 6 zijn nog vrij. De anderen zijn binnengekomen via de app. Alice bijvoorbeeld, of Alice. Voor de Dobbelsteen, graag Fireball van Pitbull. Lekker om mijn verjaardag mee te beginnen. Nou, van harte, Alice. Alice.
2: Twee is Nicole, Alice. Goedemorgen. Graag dat eerste Spotify-nummer van Jan Willem op de Dobbelsteen. Geen idee hoe het heet, maar het klinkt heel leuk. Groetjes van Nicole.
0: Oh, dat was die Peter Schelling met de meester Tom. Voetjes leusgelust. Ja. Op drie, Yara. Goedemorgen allemaal. Ik wil graag op de Dobbelsteen Night Swimming van R.E.M. omdat het nummer voor mij voelt als een warme deken. Even een wereld waarin alles goed is. Dat zou vandaag echt wel heel fijn zijn. Mooie dag. Groetjes en liefst van Yara.
2: Vier is Maurice, morgen het Songfestival Liedjesgeweld van deze week vraagt om een robuuste tegenhanger. Vandaar wil Maurice graag Tenacious D met Tribute op de Dobbelsteen. Groetjes van Maurice.
0: Kijk, we hebben al een beller op 5. Goedemorgen.
3: Goedemorgen.
0: Hi, met wie spreken wij?
3: Met Zoe.
0: Hey, Zoe. Goedemorgen. Wat mag er op plekje 5?
3: Ik wilde graag Die van Olivia Dean aanvragen.
0: En waarom die van Olivia Dean, van alles wat ze gemaakt heeft?
3: Het is mijn favoriete nummer en ik was bij het concert vorige weekend. En het was zo'n heerlijk warm muziekbad. En het zonnetje was vanochtend een verrassing, dus ik dacht, daar wil ik nog even naar terug.
0: Nou leuk, hij staat op 5.
3: Wow. Ja, dankjewel.
0: En nu maar duimen, dankjewel voor het bellen. Mooie dag.
3: Doeg, jullie ook.
2: Doeg, zo.
0: Dankjewel. We gaan naar plekje 6. Goedemorgen met Willem en Jeroen.
4: Goedemorgen.
0: Hi, met wie spreken wij?
4: Hey, je spreekt met William Plug uit Noordwijk.
0: Hey, William, begin maar met je plug.
4: Ja, nou ja, ik wou zeggen, doe maar een keertje Papa Roach met Last Resort. Even lekker die gitaren erin.
0: Ja, heb je er behoefte aan?
4: Ja, kan het wel gebruiken.
0: Ja, en waar zit hem dat in?
4: Het is een lekkere opstart van de dag en vol motivatie er weer tegenaan.
2: En waarom heb je het zo hard nodig?
4: Ik geef straks weer les aan een stuk of, wat zal het zijn, 16... gasten en meiden tussen de 16 en 20 jaar, dus die moet je wel eens voorop peppen af en toe.
0: Ja, precies. En dan is het fijn als alles wat je in je hebt, zeg maar, al die blokkades er alvast even uit zijn, zodat je straks weer opgeruimd en lekker
5: voor de groep kan staan.
2: Mijn hemel, ik berg me vast even.
0: Ja, je kan hier iedere dag 6 gooien, maar wie zal het zeggen?
5: Ja, hij rolt de gang op.
0: Nou, dat is het. Ja, het moet zo zijn. Dan hangt het in de lucht. William.
4: Ja, het is hem. Yes.
0: Ja, het is hem. Zet hem op vandaag, hè.
4: Heerlijk.
0: Ik kon niet verstaan wat je zei, maar je bedoelt het goed. Wat zei je net, William?
4: Ik zei, ga het even op

0: Noordwijk. Wat was Helga aan het denken? Die dacht, oh, ja. Het is toch herrie, ga even stofzuigen.
1: Ja. Ik zei, denkt hij, ik hoor ook een stofzuigergeluid. Dan kan ik net zo goed zelf ook even gaan stofzuigen.
2: Het is trouwens wel bijzonder. Er komt net nog een appje binnen van een andere William. Jongens, ik moet heel even terug de geschiedenis in. Er wordt heel veel geappt, dank jullie wel daarvoor. Oh ja, het moest zo zijn. Hier

0: Van William, dus dat is al toevallig. Hij schrijft, vannacht is een vroegere buurman overleden en ik ken dit nummer via zijn zoon.
1: Oh joh.
0: Dat is toch bijzonder, hè? Dat zo'n nummer dan blijkbaar toch in de lucht hangt. Op plekje 6 vandaag, Last Resort van Papa Roach. Ik heb het weerbericht voor je. We krijgen van alles vandaag. Van een beetje regen tot keihard. Kans op windstoten, hagel en onweer. Tussendoor ook nog wat ruimte voor de zon bij een graad of 13. En de verkeersinformatie is van Robert Vriesen. Goedemorgen.
2: Goedemorgen. Het is een tikkeltje drukker dan normaal op de Nederlandse wegen. 160 kilometer file staat er bij elkaar. Verspreid over veel korte files, hoor, over het algemeen. Veel vertraging nog steeds op de A4 vanuit Den Haag naar Amsterdam. Al gaat het wel wat beter, want bij Roelof Arendsveen is de weg weer vrijgegeven na een ongeluk. Maar ja, ondertussen staat er nog 8 kilometer file met 50 minuten vertraging. Dan zou je natuurlijk om kunnen rijden vanuit Den Haag via Wassenaar over de N44 en de A44. Maar ook dan moet je er zeker rekening houden met 25 minuten vertraging, want vanuit Den Haag naar Amsterdam rijdt het langzaam over 13 kilometer tussen Wassenaar Centrum en Noordwijkerhout. Verder nog 10 minuten vertraging op de A20 vanuit Hoek van Holland naar Gouda, door 5 kilometer file tussen Rotterdam Prins Alexander en Moordrecht.
0: Dankjewel. Het nieuws van 7:30 met Carmen. Goedemorgen.
3: Goedemorgen. Ja, het is gisteravond uit de hand gelopen bij een noodopvang in Loosdrecht. Daar waren honderden demonstranten die volgens verslaggever Nicole Lefever tegen de komst van asielzoekers zijn.
4: Het feit dat het alleen maar mannen zijn, ze zijn bang voor de veiligheid, vinden het ook dat hun eigen kinderen op huis moeten wachten, terwijl deze mensen zomaar onderdak krijgen. Dat zijn de zorgen die geuit worden. Maar ook veel zwaarwegende uitlatingen, extremere uitlatingen, die zich richten tegen elke vorm van migratie. En af en toe zelfs xenofoob zijn.
3: De ME moest er op een gegeven moment aan te pas komen, omdat relschoppers de politie bekogelden en vuurwerk en fakkels naar het gebouw gooiden. Bosjes voor het gebouw vatten vlam. Daarna werd de brandweer tegengehouden. Er zijn meerdere mensen aangehouden. En rond de opvang geldt nog tot vanochtend een noodbevel. Premier Jette reageert woedend op wat er gisteravond is gebeurd. De pensioenopbouw van miljoenen Nederlanders heeft schade opgelopen, zo meldt het ANP. De grote pensioenfondsen die al zijn overgestapt naar het nieuwe stelsel hebben last van de oorlog in het Midden-Oosten en een gedaalde rente. Het is nog te vroeg om in te schatten wat dit betekent voor gepensioneerden volgend jaar, maar pensioenfonds Metaal en Techniek is bang dat er een verlaging zit aan te komen. De staat loopt miljoenen mis doordat geëmigreerde Nederlanders hun studieschuld niet terugbetalen. Het AD schrijft dat de dienstuitvoering onderwijs zo'n 170 miljoen euro aan studieschuld niet kan incasseren, omdat mensen die naar het buitenland zijn verhuisd van de radar verdwijnen. Nu verjaart zo'n verscheten schuld na 5 jaar... en het kabinet wil dat verlengen naar 10 jaar. Ook moeten studenten die naar het buitenland vertrekken verplicht hun contactgegevens doorgeven. 66 kilometer rijden voor 45 seconden voetbal. De spelers van WVF uit Zwolle moesten gisteren naar ATC in Hengelo voor de kortste wedstrijd uit hun carrière. De scheidsrechter had eerder een fout gemaakt. In de blessuretijd gaf hij een speler een tweede gele kaart, maar vergat hem van het veld te sturen. Het restant van de wedstrijd, 45 seconden dus, moest daarom worden overgespeeld. Hart van Nederland ging kijken, de stand was 3-3... en de wedstrijd werd hervat met een vrije trap voor ATC.
5: Nee, we zijn in het volste vertrouwen. Dit wordt een magnifieke variant. Het wordt gewoon 4-3.
6: En als die vrije trap erin gaat, dat zou toch mooi zijn?
3: Maar dat liep even anders. De ingestudeerde vrije trap liep helemaal in de soep. En dus is de definitieve eindstand 3-3.
7: Nee, ik heb de Amsterdamse katern van de Telegraaf hier. En daarin een kop. Ik ben benieuwd of je raadt waar het over gaat. Nou ja, de kop zegt het ook wel een beetje. Maar ik vond het wel een mooi verhaaltje. Iris ruimt iedere dag de rotzooi op.
3: Oké. Okay. Nou, ja. Dat kan natuurlijk na zo'n Koningsdag, weet ik nog. Hè?
0: Ja, zoiets. Ik moest ook gelijk aan een veegwagentje denken of zoiets.
3: Of op het strand, hè? Dat doen ze ook ieder jaar. Zo'n schoonmaakdag op het strand.
7: Nee. Iris is iets consequenter daarin. Iris die woont in Amsterdam. Bij het Sarfati Park in de Pijp. Dat is een wijk in Amsterdam. En daar loopt ze dan elke dag met de hond. En toen ontdekte ze, ze zegt, doordat je een hond hebt, ontdek je hoe ontzettend veel troep er in dat park ligt. En hoeveel rommel mensen achterlaten. En daar was ze zo klaar mee. Vooral ook omdat die hond, die vindt alles lekker. Dus die gaat alles opeten. Onder andere ook sigarettenpeuken. Dus toen begon ze ermee om zelf hier en daar het een en ander op te ruimen. Maar toen zag ze uiteindelijk natuurlijk steeds meer liggen. Dus ze ging ze een pikstokje meenemen en handschoentjes. En nu doet ze het elke dag. En
0: inmiddels laat ze de hond uit met een vuilniswagen.
7: Nou, eigenlijk wel. En ze zegt ook, de hond die helpt ook mee. Want ja, dan gaat hij ergens snuffelen in de bosjes of zo. En dan ziet hij weer wat liggen en dan kan ik dat meenemen. Ze heeft wel een soort van ondergrens aan dingen die ze niet meeneemt. Namelijk mensenpoep laat ze liggen.
3: Maar die hond is zeker een vuilnisbakkenras, of niet?

0: Ja, training season is over. Sinds Jeroen haar voor het eerst beluisterde op Spotify, dat weet ik sinds vandaag, dat het je allereerste Spotify-liedje was.
1: Ja, Dua Lipa,
0: ja. Ja, met Be The One is ze niet meer uit de hitparades verdwenen, volgens mij.
1: Nou, zou er een oorzakelijk verband zijn, denk je?
0: Nou ja, je hebt Hanson ook groot gemaakt met Mbop, dus ik sluit het niet uit.
1: Dat bedoel ik. Het is een soort geheime machine.
0: Ja, we krijgen er nog vragen over. We brachten dat net een half uurtje geleden, dat Spotify 20 is en die hebben hun marketing goed voor elkaar. Dus kun je Spotify Wrapped over 20 jaar bekijken. En dan kun je onder andere zien wat het allereerste nummer was dat je speelde op Spotify, maar ook wat de meest gedraaide artiest is, heel grappig. Spotify.com en dan /20, dat was het. En dan kun je een QR-code scannen en dan kom je erachter wat je statistieken zijn.
1: Het is ook altijd wel een soort van mild confronterend. Maar ook wel elke een hele leuke walk down memory lane.
0: Confronterend? Had je wat anders verwacht dan Abba als meest gedraaide artiest?
1: Helemaal niet, natuurlijk niet. Maar dat is toch wel weer dat je denkt, oh ja.
0: Het was pas confronterend geweest als het in één keer Slayer was geweest.
1: Papa Roach.
2: Nieuwe muziek. Op
0: Roodbeens Radar. Ja, nieuwe muziek op Roodbeens Radar. Het is vandaag echt Boas weer. Zijn nieuwe single heet Catch a Rainbow. Staat al een tijdje op de radar. En de kans is groot dat je vandaag een regenboog vangt. Want we krijgen af en toe plensbuien. Maar hierna breekt de zon er ook doorheen. Met andere woorden, time to catch a rainbow.

0: Boas, vrijdag is hij bij ons te gast in de tv-show. Jan-Willem ruimt op vrijdagavond 5:30, NPO 1.
1: Jan-Willem, start op. Intro rally.
0: Dan komt hij deze doen en ook de dobbelsteencover. Wordt ook leuk, want dan is het thema Songfestival.
2: Ik ben heel benieuwd
0: wat hij moet gaan doen. En wat er überhaupt op de dobbelsteen komt.
2: Ja.
0: Dat moet toch heel grappig zijn als we hem straks dingen dom horen zingen.
2: Ja, of Waterloo. Leuk.
0: Zou ook kunnen.
2: Of Arcade.
0: Ja, of Hemel en Aarde, wie zal het zeggen. Jochem, goedemorgen.
3: Goedemorgen.
0: Hi.
2: Hallo Jochem.
0: Jochem uit Venray.
3: Yes, dat ben ik.
0: Ja, hallo Venray. Goedemorgen. Jij wil spelen met jaren 90 vandaag.
3: Yes, dat is wel de bedoeling.
0: Nou ja, dat kunnen we regelen.
3: Prima.
0: We hebben een beetje vertraging op de lijn. Ben je zo ver van huis? Of?
3: Ja, ik zit in de Ardennen.
0: Oh, we hebben een Belgische verbinding.
1: Ja, ronde 1.
0: Het is net als de ring bij Antwerpen, hè? Altijd vertraging.
2: Ja.
0: Goed, zie je? Jochem, ik heb er 5 voor je. Ik hoop dat ze goed doorkomen daar in de Ardennen. Allemaal uit de jaren 90. Je eerste is 10 seconden.
3: Yes.
0: Komt-ie aan, succes hè.
3: Dankjewel.

0: Dat is de Wicked Game.
1: En dat is helemaal goed.
2: Ronde 2 van Chris Isaac speel je door voor 8 seconden.
0: Zeker. Dit is volgens mij Open Sesame van Leila Kay.
2: Ronde 3.
1: En volgens mij ook, Jochem. Je gaat lekker. Gaan we 2 seconden vanaf. Hebben we 6 seconden over in ronde 3. Op jouw teken.
0: Ja, kom maar. Dit is Cornflake Girl.
2: Ronde 4.
3: Ja, lekker man.
1: Ja, Tori Amos. Nog 2 te gaan, 4 seconden.
0: Oké.
1: Ben je er klaar voor?
0: Ja, dat ben ik. Kom maar op. Dit is No Matter What van Boyzone.
1: Ja, helemaal goed. Ja, helemaal goed. Ja, ik was iets te vroeg, want je reageerde nog. Ik dacht al van, oeh, dan heb je effectief maar 2 seconden. Maar je had er genoeg aan. No Matter What van Boyzone.
3: Nou,
1: Jochem uit Venray, vandaag in de Ardennen, op vakantie. Speel jij voor de laatste ronde van 2 seconden?
0: Ja, doe die dan ook nog maar.
1: Komt ie aan.
0: Dit is One of Us van Joe.
3: Ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja,

0: vijf prijzen. Wat krijg je nou? Kijk eens even wat hier ligt. Het blinkerend zonnetje. Zaadjes voor cherry tomaatjes. Je krijgt goudglanzende body scrub. Zachte verwijderingscrub voor gladde en stralende huid. Vanillegeur. Houten stempelset met inktkussen. Inkt is niet of moeilijk uitwasbaar. Je krijgt een Radio 2 geurhanger met de geur van Jeroen van Inkel. Dat is een combinatie van Saitaku Tsuchinori, Sif sanitair reiniger en baklava. Het boek Het Gore Lef door Sarah Arnold. En omdat je het zo goed hebt gedaan, is hij van jou, die exclusief en felbegeerde jouw webstart.
1: Kermomok.
2: Jochem, van harte gefeliciteerd. Goed gespeeld.
1: Ja, dankjewel.
2: Ja, de Belgen zullen trots op je zijn.
1: Dat hoop ik wel, ja.
2: Ja, straks gaan ze jou zeggen. Allee, jij komt het land niet meer uit. Je zegt dat goed in intro's
0: raar. In Ardennen praten ze Frans.
2: Ja, dat weet ik wel, maar ja, uiteindelijk misschien onderweg naar huis in Antwerpen dat hij wordt tegengehouden. Oh, ja. Maar nooit, ja. Nou. Wat zou je willen horen van jou, vijf?
1: Doe die laatste maar, One of Us.
2: One of Us van Joan Osborne, die kan alle

0: Joan Osborne uit de intro-rally van Jochem. Vandaag een Grand Slam. One of Us hoorde je. Zometeen het nieuws van 8 uur. Carmen, goedemorgen. Wat zit erin?
1: Daar komt hij. Waar gaat het straks over?
2: Ja, dan wou ik het ook naar mijn eigen smaak allemaal doen. Dus ook allemaal marmer en een beetje bling-bling.
0: Ja, een vrouw probeert huis te verkopen, maar mensen zijn nog niet enthousiast. Iets te veel marmer, denk ik.
1: Jij denkt haar huis? Nee.
3: Nee, deze mevrouw heeft een nagelsalon. En dacht ze, weet je, als ik hier toch 8 uur per dag zit, dan moet het wel een beetje naar mijn smaak zijn.
0: Ja, of een marmeren toilet of zo. Dat is iets te veel glitter en glamour, zoiets.
1: Toilet? Ik ga koffie voor jou.
4: Dit is NPO Radio 2.
5: Goed. Oh, die eerste zonnestralen, het briesje, voorjaar, wat is er toch een... Ah, oh, nee hè.
6: Tja, droog weer kunnen we niet garanderen in Nederland. Wel een schone en droge veranda. Kies voor exclusief op maat gemaakte glazen schuifwanden van Terrasbeglazing op Maat. Bereken jouw prijs op terrasbeglazingopmaat.nl. Glas, hoe het hoort.
7: Tijd voor een nieuw interieur? Ontvang nu bij Goossens tot wel €750 voordeel op alle woon- en slaapkamermeubels. Ontdek het in de winkel of op goossens.nl.
8: Stel je voor dat je in de zorg niet nog harder werkt, maar slimmer. Omdat je medewerkers zorgdossiers kunnen bijwerken vanaf een telefoon. En zo meer tijd hebben voor hun cliënten. Ontdek onze slimme technologie op kpn.com/slimmerwerken. KPN. Voor een beter werkend Nederland.
7: Tot wel €750 voordeel op je hele interieur. Kom nu naar een van de 25 Goossenswinkels.
9: Ruimte. Weg van de massa. Je vindt het nog bij Ila.

0: last minute zonvakanties? Ontdek nu de collectie op ElizaWasHere.nl. Eliza Was Here. Unieke vakanties. Weg van de massa.
1: Je zoekt een kantoor, maar wat je echt toekomst biedt, is een bestemming. En precies dat vind je op Schiphol. De plek waar ambitieuze bedrijven zich thuis voelen. Of je nu een nieuwkomer bent of een gevestigde naam, hier heb je onbegrensde mogelijkheden. Vind jouw wereldplek bij Schiphol Real Estate.
2: Ontdek de volledig nieuwe Mazda 6e. Elektrisch rijden met de klasse van Japans vakmanschap. Eindelijk biedt een elektrische auto ook uiterlijke schoonheid en ruimte waar alles samenkomt. Geniet van het pure rijplezier van de volledig nieuwe Mazda 6e. Ontdek meer op Mazda.nl.
3: Heb jij nog dromen? Over wie je morgen zou willen zijn, als mens en als professional? Dan ben je bij ICM precies op je plek. Bij ICM volg je niet alleen een training of opleiding, wij helpen je jouw droom waar te maken. Dus neem je droom serieus. Dat doen wij ook. ICM. Je kunt meer dan je denkt als je het samen doet.
4: Nu bij Jumbo, Unox Good Pasta, noedels of potatoes of knorkuppensoep. Diverse soorten, 2 plus 3 gratis. En Nederlandse aardbeien, bak van 400 gram voor maar 2,99. Elke week de beste aanbiedingen, dat is de ja van Jumbo.
5: ICM, de duurzame opleider met een B Corp certificering.
6: Als je business door het plafond gaat, met TikTok rijden tot om de hoek, of bestellingen die blijven binnenkomen.
7: Wow.
6: Doe dan de ING Quickcheck en bereken in no time wat de financiële mogelijkheden zijn voor jouw bedrijf. Bijvoorbeeld om uit te breiden. Slim toch? Kijk op ing.nl/zakelijk.

0: zaterdag zomaar vallen.
1: Oh, nu al zin in zaterdag.
0: Dus speel nu mee. Lotto, een spel van Nederlandse Loterij. Speel bewust 18+.
2: Passie voor techniek? Mooi. Bij Hanap werk je aan techniek die Nederland draaiend houdt. In energie, water, installatie en telecom. Bij Hanap vind je collega's die net als jij houden van een uitdaging. Ook technisch de beste worden? Ga naar werkenbijhanap.nl.
3: Prachtige planten en geurende bloemen. Het is genieten buiten. Bij Intratuin vind je alles voor jouw tuin, terras of balkon. Kom langs en beleef het zelf. Blijf je verwonderen. Intratuin.
2: Toe aan een uitdaging in techniek? Bekijk alle Hanap vacatures op werkenbijhanap.nl.
4: 1 minuut over 8 op woensdagochtend het NPO Radio 2 NOS Journaal, gelezen door Carmen van der Hul. Carmen, goedemorgen.
5: Goedemorgen. Premier Jetten noemt de brandstichting bij de noodopvang in Loosdrecht ronduit schandalig. Ook andere politici en bestuurders reageren woedend op het geweld van relschoppers. Een protest bij de opvang liep gisteravond uit de hand. Er werd met vuurwerk en fakkels gegooid, waarna brand ontstond in de bosjes naast het gebouw. Hulpverleners die het vuur wilden blussen werden bekogeld. De ME greep in, meerdere mensen zijn opgepakt. En vanochtend werd ook bekend dat de politie vorig jaar meer geweld heeft gebruikt. Er waren 25.000 incidenten.
6: En dan moet je denken aan het forceren van deuren of ramen, dan wel fysiek geweld om iets te stoppen, rondom demonstraties bijvoorbeeld. Het zit op het gebruik van het spuugmasker. Dat is echt substantieel gestegen.
5: Met zo'n masker kunnen arrestanten niet meer spugen of bijten. Blijkt ook dat agenten steeds minder vaak een vuurwapen gebruiken, en dat komt door betere trainingen en omdat agenten vaker kiezen voor het stroomstootwapen. Gisteravond was de eerste halve finale van het Songfestival. Nederland doet niet mee, AfroTros boycott het, omdat Israël ondanks de oorlog gewoon meedoet. In een café in Utrecht ging het geluid uit tijdens de Israëlische inzending en werd Duncan Lawrence gedraaid.
7: Ja, dit is expres natuurlijk. Hier hebben we mee gewonnen. Dus dat gaan we aanzetten tijdens Israël.
8: Voelt het goed om dit zo te doen?
7: Ja, ik ben hier heel blij mee. Ja, het raakt mij zelfs.
8: Tranen in je ogen?
7: Ja, ik vind gewoon, wat er gebeurt in de wereld is niet leuk. Dus dan moeten we daar wat mee.
5: Zaterdag is de finale van het Songfestival. België heeft zich gisteravond gekwalificeerd, net als favorieten Finland en Griekenland. En toiletjuffrouw Renate uit Apeldoorn zorgt er al 30 jaar voor dat alles weer blinkt. Of dat nou in de V&D was of later in de HEMA. Maar die winkel gaat haar vervangen door een paar poortjes. En dus begint ze nu in de stad haar eigen openbaar toilet.
9: Toen dacht ik van, nou, dan ga ik kijken of ik ergens toch een pandje in het centrum van Apeldoorn kan krijgen. En dan heb ik zelf toiletten.
10: Dit is mijn nieuwe plekje.
9: Dit is mijn nieuwe plek, ja. Hier heb ik dan de toiletten. En het is allemaal een beetje met dat, dan wou ik het ook naar mijn eigen smaak allemaal doen. Dus ook allemaal marmer en een beetje bling bling.
5: Ja, en in dat pandje verkoopt ze straks ook kleding.
11: En dan kleding en een wc?
5: Ja, want ze zegt, ik kan van alleen maar de toiletopbrengst niet leven. Dus moet er even iets bij doen om toch het hoofd boven water te houden.
11: Ja, ja, ja.
4: Nou ja, dan kun je eerst even uit qua shoppen en dan luxe kakken.
5: Ja, zo is het.
11: Ik vind het wel blij dat je in de wc het hoofd boven water kan houden.
5: Ja, nieuwe onderbroek kopen, denk ik.
11: Oh ja.
5: Dat kan ook nog, hè, als het fout is gegaan. Het weer, er trekken stevige buien over het land met kans op onweer, hagel en windstoten. Tussen de buien door is er ruimte voor de zon. Het is fris vandaag weer, hoor, 12 tot 14 graden.
4: Hoe vaak heb jij gedacht na het toiletbezoek van, nou, ik wou dat hier een kledingwinkel zat?
11: Voor schone onderbroeken.
5: Nou, er zijn weinig openbare toiletten, dus het komt vaker voor, denk ik.
4: Dat is waar, ja. Het is vaak echt zoeken, ja. De verkeersupdate, Robert Vriesen, goedemorgen.
12: Goedemorgen. 211, daar staat mijn tellertje op. Dat is het aantal kilometers dat er in het land verspreid over het land. Een aantal files dus. Het is een tikkeltje drukker dan normaal op de weg. Zo heb je op de A4 nog vertraging vanuit Den Haag naar Amsterdam. 20 minuten tussen Zoetewoude Rijndijk en Nieuw-Vennep rijdt het langzaam. Kwartiertje vertraging op de A44 vanuit Den Haag naar Amsterdam bij Kaagdorp. De kop van 11 kilometer langzaam rijdend verkeer. De meeste vertraging momenteel op de A58. Vanuit Breda naar Eindhoven is het file rijden over 9 kilometer tussen knooppunt De Baars en afrit Oorschot. Een uur vertraging daardoor komt allemaal door een ongeluk. De linkerrijstrook is dicht. En de rechterrijstrook van de A76 is dicht vanuit Aken naar Geleen. Daardoor 6 kilometer file bij Spouwbeek met een kwartier vertraging.
13: Een noodsituatie komt meestal onverwachts.
5: Op. En dus begint ze nu in de stad haar eigen openbaar toilet.
9: Toen dacht ik van, nou, dan ga ik kijken of ik ergens toch een pandje in het centrum van Apeldoorn kan krijgen. En dan heb ik zelf toiletten.
10: Dit is uw nieuwe plekje.
9: Dit is mijn nieuwe plek, ja. Hier heb ik dan de toiletten. En het is allemaal een beetje met dat... dan wou ik het ook naar mijn eigen smaak allemaal doen. Dus ook allemaal marmer en een beetje bling bling.
5: Ja, en in dat pandje verkoopt ze straks ook kleding.
11: Kleding en een wc?
5: Ja, want ze zegt, ik kan van alleen maar de toiletopbrengst niet leven. Dus moet je even iets bij doen om toch het hoofd boven water te houden.
11: Ja, ja, ja.
4: Nou ja, dan kun je eerst even uitgebreid shoppen en dan luxe kakken.
5: Ja, zo is het.
11: Ik vind het wel blij dat je in de wc het hoofd boven water kan houden.
5: Ja, nieuwe onderbroek kopen, denk ik.
11: Oh ja.
5: Dat kan ook nog, hè, als het fout is gegaan. Het weer, er trekken stevige buien over het land met kans op onweer, hagel en windstoten. Tussen de buien door is er ruimte voor de zon. Het is fris vandaag weer hoor, 12 tot 14 graden.
4: Hoe vaak heb jij gedacht, na toiletbezoek, van nou, ik wou dat hier een kledingwinkel zat?
11: Voor schone onderbroeken.

0: Okay. Hoofd boven water te houden.
1: Ja, ja, ja.
2: Nou ja, dan kun je eerst even uitgebreid shoppen en dan luxe kakken.
0: Ja, zo is het.
1: Ik vind het wel blij dat je in de wc het hoofd boven water kan houden.
0: Nieuwe onderbroek kopen, denk ik.
1: Oh ja.
0: Dat kan ook nog, hè, als het fout is gegaan. Het weer, er trekken stevige buien over het land met kans op onweer, hagel en windstoten. Tussen de buien door is er ruimte voor de zon. Het is fris vandaag weer, hoor, 12 tot 14 graden.
2: Hoe vaak heb jij gedacht na het toiletbezoek van, nou, ik wou dat hier een kledingwinkel zat?
1: Voor schone onderbroek.
0: Nou, er zijn weinig openbare toiletten, dus het komt vaker voor dan je denkt.
2: Dat is waar, ja. Het is vaak echt zoeken, ja. De verkeersupdate Robert Vriesen, goedemorgen.
3: Goedemorgen. 211, daar staat mijn tellertje op. Dat is het aantal kilometers dat er in het land verspreid over het land. Een aantal files dus. Het is een tikkeltje drukker dan normaal op de weg. Zo heb je op de A4 nog vertraging vanuit Den Haag naar Amsterdam. 20 minuten tussen Zoetewoude Rijndijk en Nieuw-Vennep rijdt het langzaam. Kwartiertje vertraging op de A44 vanuit Den Haag naar Amsterdam bij Kaagdorp. De kop van 11 kilometer langzaam rijdend verkeer. De meeste vertraging momenteel op de A58. Vanuit Breda naar Eindhoven is het file rijden over 9 kilometer tussen knooppunt De Baars en afrit Oorschot. Een uur vertraging daardoor komt allemaal door een ongeluk. De linkerrijstrook is dicht. En de rechterrijstrook van de A76 is dicht vanuit Aken naar Geleen. Daardoor 6 kilometer file bij Spouwbeek met een kwartier vertraging.
4: Een noodsituatie komt meestal onverwachts. Opeens valt alles stil. Hoe zorg je dan dat jouw bedrijf blijft draaien? Met een draaiboek zorg je dat je voorbereid bent en je klanten en je omgeving weten waar ze aan toe zijn. Start met je eigen draaiboek op denkvooruit.nl/bedrijven.
5: Ontworpen in Zweden, geproduceerd in België. De volledig elektrische Volvo EX30. Een compacte SUV met een rijbereik tot 475 kilometer. De Volvo EX30 is er nu, vanaf €32.995. Boek nu een proefrit op volvocars.nl of bij de Volvo dealer.
6: Oh, de hebben weken zijn terug. Met nu alle Kruidvat gezichtsreiniging 3 voor maar €5. Dus hup, alle gezichten dezelfde kant op naar
7: Kruidvat. Steeds verrassend, altijd voordelig.
5: De Volvo EX30 is nu leverbaar in speciale Europa-uitvoeringen. Met voordeel tot wel €6.000. Kijk op volvocars.nl.
8: Je stelt je doelen, je maakt slimme keuzes en gaat altijd vooruit. Alles voor het beste resultaat. Waarom zou je dat met je financiën anders doen? Jij bepaalt de koers, wij regelen de rest. Zo win je iets waardevols. Tijd voor wat echt belangrijk is. Raisin. Sparen en beleggen, slim geregeld.
9: Heb jij nog dromen? Over wie je morgen zou willen zijn, als mens en als professional? Dan ben je bij ICM precies op je plek. Bij ICM volg je niet alleen een training of opleiding, wij helpen je jouw droom waar te maken. Dus neem je droom serieus. Dat doen wij ook. ICM. Je kunt meer dan je denkt als je het samen doet.
10: Al 7 jaar de beste congreslocatie van Midden-Nederland. Buitenplaats Kamerijk.
9: ICM. De duurzame opleider met een B Corp certificering.
11: Wat het juiste hoortoestel voor je doet, je kunt jezelf blijven. En tijdelijk hoeven beide toestellen je niets te kosten. Want deze lente vergoedt Audica voor zorgtoestellen de kosten die de zorgverzekeraar niet vergoedt. Eigen risico en kosten oplaadbaar mogelijk van toepassing. Informatie en voorwaarden op audica.nl.
12: Nieuw als Eurovlammer bij Burger King. 6 chicken nuggets met een saus naar keuze. Nu voor maar €2 bij Burger King.
13: Keukenkopers, opgelet! Nu
14: big deals bij Keukenconcurrent.
13: Dat betekent 5 apparaten gratis bij aankoop van jouw nieuwe keuken. Met keuze uit Whirlpool, Etna, Beko, Siemens, Bora en nog veel meer. Keukenconcurrent, gegarandeerd de laagste. Prijs van Nederland.
15: Bij Youfone krijg je kwaliteit voor weinig. Dus krijg je wel SIM-only op het best geteste 5G-netwerk, maar hoef je niet de spaarpot van je kinderen te plunderen.
16: Precies, want bij Youfone krijg je SIM-only met 40 gig nu de eerste 12 maanden voor maar €3,50 per maand. Bekijk alle deals op youfone.nl.
15: Dus waar moet je zijn voor de magic?
16: Jojo.
17: Dankzij de natuur kunnen we leven. Maar er zijn steeds minder bijen en vlinders. Zonder hen stopt het groeien en bloeien. Samen kunnen we ze meer ruimte geven. Laat de natuur leven. Ontvang nu het gratis bij- en vlinderpakket met bloemzaadjes. Kijk op natuurmonumenten.nl.
18: Nu bij Gamma 30% korting op vloeren.

0: Autohuur met Sunnycars voelt alsof de kinderen niet mee zijn. Kiezelstranden, zandwoorden, hectisch verkeer verdwijnt. Vakantie kan chaotisch zijn, maar wie zorgeloos een auto huurt zegt... uno, dos, no stress, geen eigen risico, nooit onverwachte kosten... altijd volledig verzekerd. Zo voelt autohuur zonder zorgen. Ga naar je reisadviseur of sunnycars.nl.
1: Jan Willem, start op.

0: Oh. Wild van Steppenwolf, goedemorgen.
1: Je krijgt van alles vandaag, als het om het weer gaat. Van een beetje regen tot een keiharde plensbui. En tussendoor ook nog ruimte voor de zon.
0: En dus de regenboog. Het wordt een graad of 13.

0: dag. Dat betekent
1: dat wij straks gaan bellen met de mystery guest. Eén ding is zeker. Eigenlijk zijn er wel twee dingen zeker. 5 liedjes.
2: Ja.
1: En het is iemand die we niet kennen. Of in ieder geval iemand die we misschien wel nu kennen, maar waarvan we niet weten wie het is.
2: Ja.
1: En aan de hand van die liedjes moeten we het zien te ontrafelen. We hebben er al eentje binnen. Dat was Guus Meeuwis, een tranige lacher.
2: Ja, ja, ik heb hier weer wat uit mijn printertjes zien rollen op de kamer. Arcade Fire, Rebellion.
0: Ja.
2: Dat is goed doel. België. The Swedish House Mafia. Don't You Worry, Child. En André van Duin, Paard in de Gang.
1: Oké, het is een Brabander. Dat kan niet anders, denk ik. Want je hebt Guus Meeuwis. En Paard in de Gang, dus carnaval.
2: Ja, of iemand die in België woont nu. Jan-Jaap van der Wal.
1: Oh, en houdt hij van carnaval?
2: Geen idee, maar ik denk, ja, België.
1: Het ruimt wel op zijn achternaam.
2: Ja, ook nog
1: Jan-Jaap van de carnaval.
2: En André van Duin, dus hij houdt van grapjes.
1: Ja. Even kijken, andere. Ja, ik ga volgens nog heel even voor snollebollekes.
3: Ja, oh ja, zijn ze. Rob Kemp.
2: De drie
3: van vandaag.
1: Ah, nee, dat kan eigenlijk helemaal niet. Want dan had er wel een Franse chanson tussen gestaan. Het kan niet zijn dat hij met 5 nummers komt en dat er niks Frans tussen staat.
2: En Jacques Brel.
1: Nee. Mocht jij nog een idee hebben of zien we een linkje over het hoofd? Laat het ons weten. Raad gewoon even mee via de
3: app. Nummer 3.
1: Over een minuutje of 6 dan gaan we bellen met onze mystery guest en dan weten we het. Op plekje 3 vandaag, in de 3 van de dag. In volstrekt willekeurige volgorde, net als iedere dag. Zijn er majesteit de Evertsen? Nederlandse luchtverdedigings- en commandofregat komt vandaag weer aan in Nederland. Het marineschip vertrok natuurlijk in februari naar de Middellandse Zee om te helpen bij de bescherming tegen mogelijke Iraanse aanvallen. Toen was er nog gedoe, weet je nog, omdat het kanon niet werkte.
2: Oh ja.
1: Om 10:00 deze ochtend wordt het schip verwacht in Den Helder.
3: Nummer 2.
2: Op 2 vandaag Rob Jetten, onze premier, die moest naar het ziekenhuis op Bonaire. Voor zijn officiële programma nam hij nog heel even een duik, maar toen werd hij door iets geprikt of gestoken en daar kreeg hij een behoorlijke allergische reactie op. In het ziekenhuis hebben ze hem snel weer opgelapt en nu kan hij rustig door met zijn bezoek. Vandaag is hij op Aruba en morgen sluit hij het bezoek af op Curaçao.
3: Dit zijn de 3 van vandaag met op nummer 1...
1: Daar staat het Eurovisie Songfestival.
4: Are you excited?
5: Nou, dacht het wel.
1: Reken maar. Lovende reacties op de mensen die het gezien hebben op de 2 commentatoren. Dat is die gast van NOS Sport, weet je wel?
2: Ja, Henry Schut.
1: Ja, en die gozer van de ochtendshow van NPO Radio 2. Tegenwoordig ook op televisie. Die zit daar als commentator. Dus misschien is dat ook omdat hij dan kan oefenen voor het Songfestival, denk je niet?
2: Ja, dat denk ik ook
1: wel. Ik zie hem altijd op vrijdagavond achter zo'n desk zitten.
2: Ja, precies. Ja. Met een koptelefoon met zo'n headset op. Misschien komen we vrijdag ook wel weer.
1: Ja, Jeroen kijken de vechten. Maar je hebt het echt heel erg goed gedaan door samen
2: te
1: werken.
2: Ja, leuk.
1: Ja,
2: leuk.
1: En jullie favoriet is door. Ja, ik zeg jullie Finland. Favoriet. Ik weet dat het een van jouw favorieten was, toch, Finland?
2: Ja, favoriet. Het is gewoon een gedoodverfde favoriet. Want de bookmakers, de wedkantoren, hebben dit nog steeds 4 op nummer 1 staan. Als de gedoodverfde winnaar van de finale komende zaterdag. Logisch dat ze door zijn gegaan gisteravond.
1: Winkans van 36% op dit moment bij de bookmakers Finland. En dan is de vraag van, hoe heeft het Songfestival geleefd in Nederland? Het is natuurlijk een omstreden editie. Avrotros heeft vanwege de deelname van Israël besloten dat Nederland geen inzending doet. En dan zou je kunnen verwachten dat het dus ook minder leeft bij de kijkers. En die voorzichtige conclusie zouden we in ieder geval naar aanleiding van de eerste halve finale wel kunnen trekken. Want de kijkcijfers zijn beduidend lager dan voorgaande edities. Dan scoort het ruim boven de miljoen, toch?
2: Ja, zeker. Nee, dat is hartstikke lood. Een beetje hetzelfde als dat je een WK hebt waar Nederland niet aan meedoet. Dan zullen de echte voetballiefhebbers nog steeds wel kijken. Maar 541.000 mensen hebben gisteren gekeken.
1: Tweede halve finale

0: Elton John en Turn the Lights Off voor Fleetwood Mac en Everywhere. The Mystery Guest. Het is woensdag Mystery Guest dag. Wij gaan weer bellen met iemand waarvan we de identiteit nu niet weten, maar misschien dat de liedjes wat weggeven. Guus Meeuwis, Tranen Gelachen, Arcade Fire, Rebellion. Het Goede Doel, België, Swedish House Mafia, Don't You Worry Child, André van Duin, Paard in de Gang. Ik moest heel even denken aan Rob Kemst, Brabant Carnaval. Jeroen, jij dacht Jan-Jaap van der Wal?
1: Ja, ik roep ook maar wat hoor.
0: Ja, maar ook vanwege België natuurlijk.
1: Ja, ja, ja. Ja.
0: Ja, de grote vraag
1: Jasper
0: is...
1: Jasper die hebt...
0: Wat hebt Jasper?
1: Nou, Ankie van Gunsven vanwege Paard in de Gang.
0: Oh,
1: Ankie al gehad.
0: Jullie hebben al gehad, ja. Ja, het zou natuurlijk kunnen, maar ligt niet voor de hand.
1: Nee.
0: Mystery Guest, goedemorgen.
2: Goedemorgen.
0: Je bent een man.
2: Een man.
0: Een man, ja. Een man.
1: Ja.
0: Kennen we je van televisie?
2: Ja.
0: En van muziek?
2: Soms.
0: Soms.
1: Maar bent u kortaf, Mystery Guest?
2: Ja, het hoort er een beetje bij, toch?
0: Ah. Ik snap het ook, want we hebben natuurlijk aan 5 woorden genoeg om te horen wie je bent. Thomas van Groningen?
1: Ja, ik
2: zou het heel knap vinden als dat zo is.
0: Ja, nou ja. Ja, er is maar één iemand die klinkt als Thomas van Groningen. Dat is Thomas van Groningen.
1: Dit is heel maf, want ik zat net een stuk over je te lezen, Thomas. Dat je het zo druk hebt deze dagen.
2: Oh, nou, dat valt best mee, toch?
0: Nou, volgens mij ga je voor een weekendje naar Curaçao, toch?
2: Ja, eind deze maand, ja.
1: En VI presenteren in je radioprogramma.
2: Ja, op zich. Ja, druk zat eigenlijk wel. Ja, maar alleen maar leuke dingen, dus dan voelt het heel druk.
1: Oh, zo.
0: Zat je gisteravond niet op de stoel van Wilfred, ja, toch?
2: Ja, klopt.
0: En,
2: ja.
0: Hoe ging dat?
2: Ik zou het niet terugkijken als je het niet gezien hebt. Maar.
0: Wat? Nee, waarom?
2: Nou, ik kreeg van mensen te horen dat ze het allemaal heel leuk vonden. Maar ik vond het wel. Het is wel even. Weet je, ik heb dat kanon tegenover je van Johan Derksen. Weet je wel. Wat ik eigenlijk gedaan heb, is ik heb gewoon zo min mogelijk gezegd. Dus er was ook mijn vader die zei. Was je er wel? Want de eerste kwartier heb je hebt alleen maar goedenavond gezegd.
1: Maar dat was natuurlijk omdat Johan Derksen tegen jou had gezegd dat je zoveel aan het woord bent de hele tijd.
2: Ja, daarom. Dus ik dacht, ik gun mezelf weg uit deze uitzending. Dus, maar dat is best gelukt.
0: Ja, ik zag net een klein stukje. Dat was als fragment gedeeld waar je dan aan het eind ook nog aan Johan Derksen vraagt wat hij ervan vond.
2: Ja, ik dacht, dat doen ze bij dat programma altijd. Je moet wel in de stijl van het programma blijven.
0: Oh, Wilfred,
2: dus ik dacht, normaal zegt hij dan vreselijk niet meer, maar dat hij natuurlijk niet eens erbij bent, dan krijg je een compliment. Dan denk ik, nou, die steek even in mijn zak.
0: Ja, maar wat niet wil zeggen dat hij er dan vandaag niet op terugkomt, hè? Dat doet hij ook nog wel eens.
2: Ja, dat kan. Dat zien we dan alweer. Ja,
0: aardig tegen mensen aan tafel. Maar moet je vanavond weer presenteren of is Wilfred
2: gewoon? Ja, de rest van de week, want Wilfred zit al op Curaçao. Want die is daar een nieuw programma aan het opnemen, dus ik doe de rest van de week ook. Dus, en dan zaterdag gaan die mannen daarheen en dan ga ik eind van de maand daarheen, ja. Oh, ja.
0: Maar vind je het dan belangrijk wat hij vindt? Want dat kan je toch geen zak schelen, want hij heeft altijd wel wat te zeuren.
2: Nou, wel in die zin, want kijk, het is net bij jullie, weet je, stel dat ben ik veel, Daniel Lippens jou vervangt, dan moet Jeroen het maar net oké vinden, want snap je, dus, en stel dat hij dan zegt, ja, maar dat vind ik niks, dan is het ook niet leuk samenwerken. Dus
1: ja, maar uiteindelijk ben je natuurlijk op je sterkst, Thomas, als je gewoon lekker jezelf bent en gewoon doet wat je denkt dat goed is.
2: Ja, dat is gisteren al niet gelukt, maar daar komt...
0: Oh. Je bent wel heel streng voor jezelf, hoor. Hey, Paard in de Gang heeft natuurlijk te maken met de carnavalslink, hè? Je bent natuurlijk een carnavalsartiest ook.
2: Ja, en groot liefhebber van André van Duin ook.
1: Ja.
2: Dus het is zo simpel, Paard in de Gang, maar het is, ik draai het plaatje. Zelfs DJ en ik manage het. Paard in de Gang is gewoon nog steeds, gewoon als je dat ergens aanzet... Die bel die afgaat, en dan gaat er steeds een energie door zo'n zaal heen. Dat is ongelooflijk.
0: En is dat lantefantje, is dat dan een uit de hand gelopen grap? Of vind je dat ook echt leuk om dat iedere carnaval weer even te doen?
2: Nee, dat vind ik ook echt leuk. Maar ik zeg al, dat televisie doe ik er een beetje bij. En dat plaatjes draaien, dat doe ik dit jaar 20 jaar. Dat is ook het enige wat ik echt kan.
1: Core business.
2: Ja. Ja.
0: Okay. Ben je weer zo streng voor jezelf? Dat nieuws van de dag, dat presenteer je toch ook vol enthousiasme?
2: Ja, heel enthousiast, ja. Ja. Nee, wow. Maar ik natuurlijk kan ik het wel, maar laat zo zeggen, je moet ook een beetje de natuurlijk besef hebben dat soort dingen, daar heb je geluk mee dat je dat mag doen en zo. Daar ben ik heel blij om en natuurlijk doe ik heel veel best en weet ik veel maar niet, maar dat plaatje draaien, dat is echt iets wat ik, daar leef ik echt wel van op. Want ik had dit weekend dan weer ik moet donderdag naar Wijk en Aalburg, daar zijn mijn dorpsfeesten. Nou, daar heb ik wel helemaal zin in, mag ik een uurtje
1: zo'n tent.
2: Na Gerard Joling. Ja.
0: Oh, wat grappig. Gerard Joling staat in je voorprogramma.
1: Even een biertje.
0: Ja. Ja. wat is eigenlijk je meest dierbare in dit lijstje? Want het is best wel, ik bedoel, Arcade Fire. Dat is weer een hele andere hoek natuurlijk.
2: Nou ja, dat is wel een heel duur liedje voor me. Ik vind dat op een of andere manier, Lies vind ik echt een heel goed liedje. Rebellion Lies heet het liedje. Ik had het in de lijstje gezegd omdat ik een beetje een rare muzieksmaak vind. Spotify snapt mij ook niet. Want ik kan bijvoorbeeld zo'n band als Arcade Fire, kan ik echt verslinden. Daar ben ik echt heel erg fan van. Maar ik kan dus ook letterlijk in de auto naar Paard in de Gang luisteren. Dus ja, dat is best raar. Maar zo'n band als Arcade Fire, ik ben toen zij de laatste keer in Nederland waren ook geweest. En ja, ik vind op een of andere manier vind ik dat echt een fenomenale band. En ik vind het jammer, ze zijn een beetje onderuit gezakt. Hè. Die zijn beschuldigingen over die zanger geweest, die vreemd gingen. Ja. Ze zijn ook, het was een stel, hè, met z'n tweeën. Ja. Regine en Wynn, ze zijn ook uit elkaar inmiddels gescheiden. De vraag is of ze ooit nog samenkomen. Maar ik vind die band echt magisch.
0: Dat is toch mooi, Jeroen? Kijk, we gooien er een kwartje in. En ik vind het allemaal leuk, hoor. Ja, onze hoor je niet zeuren. Ja, zo is het. En een plaatje draaien met een brede smaak is alleen maar goed, Thomas. Welke mag ik voor je draaien van deze vijf?
2: Nou, dan toch. Ik dacht voor de ochtend om een beetje lekker te wakker worden.
1: Paard in de gang.
2: Henk Westbroek. Ja, als je een paard in de gang wil doen, moet je het lekker doen. Maar ik dacht, het goede doel met België, daar word ik lekker wakker van. Dat vind ik echt een ochtendliedje.
0: En wat is het favoriete zinnetje?
2: In Amerika dat gaat alles stuk.
0: In Amerika is dat waar. Je kan ze ook allemaal meezingen.
2: Denk ik wel, ja. Uit het lijstje wel, ja, zeker.
0: Wat is de eerste, Jeroen? Weet jij hem zo uit je hoofd?
1: Waar kan ik heen? Ik wil niet naar Duitsland.
0: Want daar zijn ze zo streng of zijn ze daar zo eng? Ik raak altijd in de war. Thomas van Groningen.
1: Thomas.
0: Onze mystery guest vandaag. Dankjewel en succes weer vanavond.
2: Jullie bedankt. Jullie hebben succes vanavond. Morgen.
1: Ja, dankjewel, man. Hoi.

0: België van het goede doel. De keuze van onze mystery guest vandaag, Thomas van Groningen. En ondanks dat hij zo kritisch is op zichzelf, is dat toch de best bekeken talkshow. Boven de miljoen had hij.
1: Oh, wat goed. Ja, nou, dus, goed gedaan.
0: Het Gené helemaal niet gemist. Vanavond vast een complimentje van opa Derrickson. Het goede doel in België en het favoriete zinnetje van Thomas van Groningen. En wat Amerika betreft, dat land bestaat niet echt. Ik heb het weerbericht voor je. We krijgen vandaag van alles, van een beetje regen tot een keiharde plensbui hier en daar. Tussendoor ook nog ruimte voor de zon bij een graad of 13. En Robert Griessen, die weet waar het vast staat. Goedemorgen.
2: Goedemorgen. Op de A's 176 kilometer file in het land. En op de A4 vanuit Den Haag naar Amsterdam is het weer file rijden. Nu door werkzaamheden bij knooppunt De Hoek. De weg is daar dicht en je moet dus omrijden. 19 kilometer file heeft dat als gevolg met zo'n 20 minuten vertraging. Op de A10 vanuit het Koenplein naar Watergraafsmeer bij Durgerdam een kwartiertje op onthoud. En al dik 20 minuten vertraging op de A20 vanuit Hoek van Holland naar Gouda. Want bij Moordrecht is een ongeluk gebeurd. De rijbaan is daar dicht. Je moet daar via de vluchtstrook of omrijden via Den Haag over de A16. A4 en A12.
0: Dankjewel. Ruim 8:30, kamer is aangeschoven, een praatje bij.
3: Ja, de schrik zit er nog goed in bij de asielzoekers die in Loosdrecht worden opgevangen. Gisteravond liep een protest tegen de noodopvang daar uit de hand. Relschoppen schooiden met fakkels en vuurwerk, waardoor bosjes en bomen vlam vatten. Later werd de brandweer ook belemmerd tijdens het blussen. Premier Jetten noemt het schandalig. Vluchtelingenwerk Nederland is flink geschrokken.
4: Laat ik als eerst zeggen dat dat onaanvaardbaar is en dat we dat een hoop moeten toeroepen. Want het heeft effect op een politiek debat, het ontwricht de samenleving. Het heeft ook heel grote effecten op de mensen om wie het gaat, om de mensen die daar nu wonen.
3: En ook bij AZC-protesten in Apeldoorn en Den Haag was het onrustig. De AIVD doet onderzoek naar de escalatie van de protesten van de laatste tijd. Ook de pensioenfondsen die al zijn overgestapt naar het nieuwe stelsel hebben klappen gekregen op de beurs. De rente is gedaald door de oorlog in het Midden-Oosten. Pensioenfonds Metaal en Techniek is bang dat de pensioenen volgend jaar moeten worden verlaagd. De fondsen BPF Bouw en Zorg en Welzijn denken op dit moment nog dat de pensioenen gelijk gehouden kunnen worden. Op een parkeerterrein in Nieuw-Vennep zijn een paar auto's door criminelen volledig gestript. Er werden bumpers en dashboards meegenomen. Bij één auto was de motorkap eraf. Er zaten ook geen deuren meer in. Mensen die het parkeerterrein gebruiken zijn niet eens verbaasd.
5: Ik zie een hele kapotte auto met geen deuren en geen motorkap en alles. En wat dacht je toen je dit zag?
6: Ja, ik vond het wel gek eruit zien. Ja, dat de hele auto is bijna helemaal uit elkaar gehaald.
5: Heb je nu het gevoel dat je auto hier veilig staat vandaag? Nou, ik hoop het wel, maar ik ben eerder bang voor mezelf. Mijn auto mogen ze hebben.
3: Ja, vooral 's avonds is er het onveilig daar. Er zou ook drugs worden gedeeld. En op het terrein parkeren vaak mensen die naar Schiphol gaan. Een man is de afgelopen weken helemaal plat gebeld door een fout van de parkeerdienst in Breda. Mensen die in de stad een wielklem hadden gekregen moesten buiten kantoortijden een nummer bellen. En dat was verkeerd doorgeschakeld. En dus stond ineens de telefoon van Stijn Klaassen roodgloeiend.
1: Oh, nee.
3: Ja, die niet vermoedend lag te slapen in zijn campertje op een camping in Zuid-Frankrijk. Nou, al met al duurde dat 3 weken voordat er eindelijk eens werd ingegrepen. Niet alle telefoontjes waren volgens hem trouwens vervelend, want met een Haags stel ging het al snel over de promotie van Ader.
0: Die kunnen daar de hele zomer opteren dat ze weggepromoveerd zijn. Hè? Dan krijg je een Hagenees niet chagrijnig.

0: had die Goche maar wat van zich moeten laten horen. Dat is inmiddels echt iemand die we ooit kenden. He, daar hoor je weinig meer van.
1: Daar zit toch in Australië nu?
0: Oh, echt? Oh, dat wist ik niet. Heeft hij jou dat laten weten? Hij heeft mij geen appje gestuurd.
1: Oh, volgens mij wel. Nou, we duiken er even in.
0: Ja, terwijl hij oorspronkelijk uit België komt, hè?
1: Ja, daarom.
0: Ja, Wally de Bakker. Teddy Swims was dit en Mr. Noah Dolder voor Kim Wilde en Kids in America.
2: De NPO Radio 2 App Service.
0: Ja, er wordt heel veel geappt. Dankjewel daarvoor. Ook veel vragen over de tv-show van aanstaande vrijdag. Een bericht binnengekomen van Alex. Zie hem staan, Jeroen.
1: Alex, ik zit te kijken. Er zijn heel veel berichtjes hier. Even kijken.
0: Anders pak ik hem wel mee, hoor.
1: Nee, je moet hem even...
0: Duurt te lang. Hallo Team Ochtendshow. Het is eigenlijk maar meer een vraag voor jou. Is er al bekend wie vrijdag de co-host is bij JW?
1: Oh, dat is een goede vraag. Nou, dat kunnen we wel zeggen, toch?
0: Dat ben jij. Ja,
1: dat ben ik.
0: Ben je anders, ja. Ja, jij bent er gewoon vrijdag bij.
1: Ja,
0: je
1: neem gewoon de slaaptrein.
0: Ja, zo is het. En is er al bekend wie er live komen spelen? Alex vraagt dit voor zijn vriendin, zegt hij. Maar ik wil het zelf ook eigenlijk wel weten, omdat we erbij zijn vrijdag. En dat is prima. Nou, leuk Alex. Leuk dat je erbij bent met je vriendin. We kunnen wel een klein tipje van de sluier oplichten. En dat is misschien ook goed nieuws voor Ronald. Want die appt, hey Jan-Willem. En hij appte dat vanochtend vroeg al. Dus ja, ik weet niet of hij nu nog luistert. Zometeen om 6:50 ga ik naar het ziekenhuis om een nieuwe start te maken. Mijn hart wordt namelijk gereset.
1: Oh, joh.
0: En die loopt dan een paar weken uit de maat, schrijft hij. En dus gaan ze hem opnieuw opstarten. Daarom heel graag Sommieu. Nou, Ronald, sowieso heel veel sterkte. Ik hoop dat iemand tegen je wil zeggen dat we voor je duimen. Of dat je het misschien net nog zelf meekrijgt. Maar ik denk dan net niet, hè? Als hij dit 6:50 en hij zegt zometeen moet ik naar het ziekenhuis.
1: Ja. Nee, nou, dan stuur we wel een bandje op.
0: Maar ik begin erover, Ronald, omdat wij vrijdag Sommieu te gast hebben.
1: Nou, ja!
0: En die gaan uitpakken. Dat wordt echt te gek. Verder hebben we Boas. Die hoorde je eerder in de show met Catch the Rainbow. En we gaan een waanzinnige finale doen. Waarbij we mijn lievelingsinstrument in het zonnetje gaan zetten.
1: Oh! Wat is dat? Oh, ik dacht
0: niet de koebel. Nee, niet de koebel. Ja, ik zag je denken dat je... Je hoorde hem en je dacht, de gitaar. Want de Rolling Stones Magazine heeft de top 100 van beste gitaarsolo's ooit gemaakt. En er is er wel het een en ander op aan te merken. Dus we zinderen in die finale aanstaande vrijdag in Jan-Willem Ruimtop. Dus kijk.

0: sprak ooit een agent in de Verenigde Staten. En daar hebben ze de gewoonte, als ze mensen aanhouden waarvan ze vermoeden dat ze misschien iets te diep in het glaasje hebben gekeken, om die dan een rechte lijn te laten lopen. Maar deze agent die had er nog iets extra's bij bedacht. Dan moest die persoon Creedence Clearwater Revival uitspreken en dan foutloos. Dat is gewoon, hoe meer je hebt gedronken, hoe lastiger het wordt.
1: Voor sommige mensen
0: is het al onmogelijk, omdat zelfs als je geen druppel op hebt, foutloos uit te spreken.
1: Nou, probeer het eens dan.
0: Real words, right?
1: Oké.
2: Het is 9:10. Tijd voor het 9:10 journaal.
0: Ja, en dan zeg je gewoon CCR, hè. Daar kom je altijd mee weg. CCR, Creedence Clearwater Revival, Down on the Corner. We laten even de boel.
1: Ja, tijd voor het belangrijkste nieuws van deze woensdagochtend. Kopje zwarte koffie erbij op deze waanzinnige woensdag. Gemaakt door onze eigen Helga. Met misschien... Goedje, want ik zit in Wenen voor het Songfestival. En hier in ditzelfde hotel is ook Tommy Cash.
0: Brengt de espresso macchiato rond.
1: Ja, het een van de opvallendste acts van vorig jaar natuurlijk. Ik zag hem ineens lopen gisteren. En toen dachten we van, hey, wat doet hij nou hier? Volgens land. En toen dachten we, even, volgens mij... Nou, sterk nog weet ik wel zeker. Joost Klein en Caria en Tommy Cash hebben dit op Instagram gepost. Ze hebben met z'n drieën een nummer gemaakt. Dat is ook grappig. Drie songfestival-inzendingen die de koppen bij elkaar hebben gestoken en zeggen we miss us. Dus we zaten een beetje te mijmeren hier, Henry en ik ook. Misschien dat dit komende zaterdag wel de verrassingsact is in de finale.
0: Maar denk je dat ze bij de EBU Joost Klein gaan vragen op het songfestival?
1: Ik heb geen idee. Ja. Er zijn natuurlijk gekkere dingen gebeurd op het songfestival.
0: Nou, dat kun je wel zeggen. Ja.
1: Het zou zomaar kunnen dat Gerard Joling en Gordon elkaar vandaag weer eens zien. Imca Marina is de vrouw die ze zomaar weer eens bij elkaar kan brengen. Want die viert namelijk haar 85ste verjaardag met een groot feest. En Geer en Goor zijn daarbij allebei uitgenodigd. De enige, vrij belangrijke vraag is, komen ze? Maar ik denk van wel, want Imca Marina, als die je uitnodigt, dan zeg je geen nee.
0: Dit was het?
1: Ja, hiervoor hebben wij die hele satellietverbinding laten aanleggen. Ja, nee, ja. Einde.

0: is toch bijzonder. We hadden net het berichtje van Ronald, die aan zijn hart geopereerd werd. Hè?
1: Ja.
0: Die heeft er natuurlijk 6:50. Komt net een berichtje binnen. Hoe grappig. Ik kom net uit narcose en ik hoor Sommieu. Het had zo moeten zijn.
2: Huh?
0: Ronald?
3: Ja. Goedemorgen.
0: Hey, goedemorgen.
2: Hallo.
0: Ik vind het heel bizar, want we bellen je nu in het ziekenhuis. Je komt net uit narcose.
3: Ja, ik heb een cardio... Hoe zeg je het? Cardio...
0: Iets met je hart. Ja. En je hart heeft een doorstart gemaakt. Nou, dat is zo te horen. Goed gegaan.
3: Ja, zeker.
0: Maar ik vind het heel bizar, Ronald, dat je dan ook gelijk de radio aanzet en dan ons een appje stuurt en nu ook opneemt.
3: Ja,
1: en zo wakker klinkt ook.
0: Ja, wat moet je anders doen dan zo? Je hebt daar verder toch niks te doen, wou je zeggen. Ja, je ligt er maar een beetje. Hé, maar wat mooi, want we hadden het net over je. Dat heb je dan misschien net niet of net wel meegekregen?
3: Nee, dat heb ik niet meegekregen.
0: Ja, maar dat maakt de cirkel helemaal rond. Dus ja, vlak voor 8:50 journaal heb ik jouw berichtje voorgelezen en verteld dat wij morgen, vrijdag in de show, Sommieu hebben. En nou ja, die wilden we aan jou opdragen. En we wilden je heel veel sterkte wensen. Dat hebben we net ook gedaan. Maar goed, dat was dus op het moment dat jij uit narcose kwam.
3: Ja, hoe bizar is dat?
0: Nou ja, toeval bestaat niet, zeggen wij.
1: Het moest zijn.
0: Je komt dus 22 mei naar de show.
3: Ja, absoluut.
0: Nou, te gek. Spoedig herstel, Ronald. En dan gaan we jou eens even goed verwennen tegen die tijd in de studio.
3: Dankjewel, Willem.
0: Sterkte daar, hè.
3: Dankjewel.
0: En fijn je stem te horen. Dit is toch bijzonder.
1: Dankjewel. Niet normaal.
0: Ja, en Fred, je hebt net ook nog. Hey jongens, ik kijk in de gids, maar jullie zijn vrijdag pas om 9:55 te zien. Ik zei 9:55. Dat zijn we natuurlijk gewend. Maar vanwege het Songfestival gaat Even tot hier naar de vrijdag. Die zitten dan op onze tijd. En dan zitten wij na Even tot hier vrijdag.
1: Nou, wel gezellig.
0: Ja, toch?
4: Aan de slag met Corné Klein.
0: Hey, Corné, goedemorgen.
2: Goedemorgen. Ook reset zojuist. Dus ik ben er helemaal klaar voor.
0: Ja, je hart heeft ook een doorstart gemaakt. Zometeen de eerste platen aan de slag.
2: Dat is deze.
1: Ja.
0: Makkie. Ja, als jij denkt te weten, stuur even een appje naar... het liefst hebben we dat je het inspreekt of inziet of inschreeuwt of influistert. Laat jezelf horen en dan mag jij misschien straks aan de slag aftrappen. Mooie show, Corné.
2: Dankjewel, Jan Willem.
0: Dit was Jan Willem start op voor woensdag 13 mei. Fijn dat je erbij was.
1: Ja, maakt een hele mooie donderdag van. Dan zijn wij de vrijdagavond weer met Jan Willem ruimt op. En morgenavond met... Wat zeg je?
0: Ik zeg niks.
1: Woens.
0: Was dat helpbaar weer?
1: Nee, helpbaar.

0: is NPO Radio 2.
1: Ik maak me toch een beetje zorgen om jou, Ryan Wees.
2: Helder, dat is eigenlijk wel goed. Ja,
0: meneer. Nieuw in de Lidl Plus app, Lidl punten. Scan je app en spaar automatisch mee. Iedere euro aan boodschappen is een Lidl punt. En daarmee spaar je voor heel veel gratis producten. Start nu en ontvang een startbonus van 100 punten. Lidl, je verdient het.
3: Kom je aan het einde van je werkweek ook tijd tekort? Nou, stop eens met Excel-sheets bijhouden, mailen over je vakantie, declaratiebonnen verzamelen om over te typen in. Goed, je begrijpt wat ik bedoel. Of je nu een grote of een kleine organisatie bent, met Avast Software regel je al je bedrijfsprocessen in één systeem. Dus wil jij ook meer tijd en minder werkdruk? Ontdek het op avast.nl. Succes begint met Avast.
0: Door de Consumentenbond bewezen, Lidl is de goedkoopste. Tot wel 19% goedkoper in biologisch. Lidl, je verdient het.
4: Ga je verhuizen? Dan is het goed om je inboedel- en opstalverzekering ook te verhuizen. Naar ANWB. Dan weet je zeker dat je mooie nieuwe huis en spullen goed verzekerd zijn. Bereken je premie vandaag nog op anwb.nl/woonverzekering. Nu met 20% korting. Zo helpen wij Nederland op weg. En niet alleen bij pech. ANWB en gaan.
5: Ontdek de volledig nieuwe Mazda 6e. Elektrisch rijden met de klasse van Japans vakmanschap. Eindelijk biedt een elektrische auto ook uiterlijke schoonheid en ruimte waar alles samenkomt. Geniet van het pure rijplezier van de volledig nieuwe Mazda 6e. Ontdek meer op Mazda.nl.
6: Wauw, de mooiste deals bij Ethos. Zoals alle Golden Naturals supplementen, nu met 20% korting. Daar wordt toch iedereen blij van? Kom voor nog veel meer wow-deals naar de winkel of shop op ethos.nl.
7: Mooi van Ethos.
8: Proef wat aandacht met smaak doet. De signatuur van Michelin-sterrenchef Sidney Schutte. Nu gewoon bij jou thuis, zonder zelf te koken. Uitgekookt. Neem de tijd voor wat goed is.
9: Het is vloer 14-daagse bij Quantum. 15% korting op laminaat, PVC, tapijt en meer. Kom ook korting shoppen. Hoe leuk is dat? Quantum.
10: Ja, de vakantie komt eraan. Paspoort, check. Zonnebrand, check. Reisverzekering, check. Je waardevolle spullen, die horen niet thuis te liggen. Berg ze op bij de Nederlandse Kluis. Dan ga je met een gerust gevoel op vakantie. Regel het nu op denederlandsekluis.nl.
11: Bespaar tijd en leer hoe je met minimale voorbereiding beter presenteert. Spreken in het openbaar leer je bij Spreek. Spreek.nl.
10: Jouw kluis de hele zomer gratis. Regel het nu op denederlandsekluis.nl.
12: Obeling, alles voor kampeergeluk.
13: Als kind liep ik met mijn moeder naar de campingwinkel voor vers brood. Dit jaar doe ik dat met mijn eigen dochtertje.
12: Obeling, tijd voor nieuwe herinneringen.
14: Alles voor kampeergeluk.
15: Als u de radio harder moet zetten, kan dat betekenen dat uw gehoor is veranderd. Boek dan een hoortest bij Beter Horen. Wij nemen de tijd voor u met een uitgebreide meting en advies. Probeer onze producten gratis thuis uit. Beter Horen, Beter Leven.
16: Ontdek het grootste kampeerassortiment van Europa op obelink.nl. Alles voor kampeergeluk.
17: Zes bekende Nederlanders gaan de baaiers in voor een nieuw seizoen van de EO-serie Hell of Hotel.
18: Ah, ik wil uit!
17: Stylist Mike de Boer, influencer Chachi Versace en zanger Xander de Buissonnier ervaren het echte leven in de gevangenis. Houden ze zich staande?
19: Je moet blij zijn dat de deur ertussen zit.
20: Hou je weg, man.
17: Stream Hell of Hotel, alleen op NPO Start.
21: Bij Plus houden we van eten recht uit het seizoen. Nu op zijn best, met lekker veel voordeel. Zoals Plus blauwe bessen, frambozen of Nederlandse aardbeien per schaal €2,49. En Plus Nederlandse witte asperges, 500 gram, €3,99. We doen met je mee. Plus.
22: 9:02, zometeen aan de slag op NPO Radio 2. Maar nu het laatste nieuws gelezen door... Carmen, goedemorgen.
23: Hey, goedemorgen, Corné. Bij de rellen gisteren in Loosdrecht zijn meerdere mensen opgepakt. De demonstratie tegen een noodopvang van asielzoekers begon rustig, maar liep al gauw uit de hand. Relschoppers gooiden met vuurwerk en daardoor ontstond brand. De politie werd bekogeld en de brandweer tegengehouden. Deze verslaggever van NH Nieuws weet meer over die relschoppers.
24: Wat er gisteren ook wel gebeurde, was dat er wel mensen van buiten de gemeente ook zich aansloten. Ik hoorde ook van iemand uit Loosdrecht dat hij wat voetbalhooligans bijvoorbeeld had zien lopen.
23: Premier Jette noemt het schandalig wat er gisteren is gebeurd en zegt dat er nooit geweld mag worden gebruikt. De waarnemend burgemeester van Weidemeren reageert ook fel. Hij noemt het een gerichte actie tegen kwetsbare mensen. Vorig jaar zijn in Nederland 100 mensen verdronken. Dat zijn er 13 minder dan in 2024. Onder de slachtoffers zijn er relatief veel ouderen. 41 slachtoffers waren ouder dan 60. In de cijfers zijn zelfdoding en verdrinking na een verkeersongeluk niet meegenomen. Iran heeft nog veel wapens. Van de 33 Iraanse raketbases langs de straat van Hormuz zijn er 30 nog bruikbaar, dat zegt de New York Times. En dat is een directe bedreiging voor Amerikaanse oorlogsschepen en olietankers. Als het bericht klopt, dan staat dit haaks op uitspraken van president Trump en minister Hegseth van Defensie. Die zeiden eerder dat het Iraanse leger verpletterd is en niet langer een bedreiging vormt. En zaterdag is het zover, dan begint Harry Styles aan zijn concertreeks in de Johan Cruijff Arena. Hij is al in Amsterdam en daarom proberen sommige mensen hem in het wild te spotten.
1: Ik dacht, ik moet even denken.

0: Waar zou hij naartoe gaan? Ja, als hij gewoon een broodje gaat eten. Ik denk dat hij bij voor 9 zo lekker kaasvlees gaat eten. Maar ik sta hier ook alweer even, ik loop hier een beetje op en neer. Ik heb nog niet gezien.
1: Om te voorkomen dat de fans gaan kamperen rond het stadion, hangen er ledschermen met de waarschuwing dat dat verboden is. Het weer: vanuit het westen trekken stevige buien over het land, met kans op onweer, hagel en windstoten. Tussen die buien door is er ook ruimte voor de zon en het is fris, 12 tot 14 graden.
2: Dankjewel Carmen, en tot straks dan de verkeersinformatie. Robert Vriezen, goedemorgen.
3: Hi Corné, goedemorgen. Langzaam maar zeker wordt het een beetje minder druk op de Nederlandse wegen, maar er staat toch nog 140 kilometer bij elkaar. Zo wordt het verkeer op de A4 vanuit Amsterdam, vanuit Den Haag naar Amsterdam tegengehouden door werkzaamheden bij knooppunt De Hoek. 13 kilometer file daar, 20 minuten oponthoud. Op de A20 vanuit Hoek van Holland naar Gouda gebeurde een ongeluk bij Nieuwerkerk aan Den IJssel. Er staat nog 4 kilometer file met een half uur vertraging, maar de weg is wel weer vrij. A28 Amersfoort-Utrecht, 5 kilometer file tussen afrit Den Dolder en Utrecht Centrum met een kwartier vertraging.
2: Robert, dankjewel. Dan de eerste plaat. Zometeen in Aan de Slag, audio-appje van de heer Haier.
4: 'Cause I like you, yeah I like you, and I'm feeling so bohemian like you. Ja, yeah, dat is Bohemian Like You van de Dandy Warhols natuurlijk.
5: Ster. Zeg, lukt het jou een boze klant blij te maken? Ga de uitdaging aan en test je gespreksvaardigheid. Hoe? Door in gesprek te gaan met de AI-acteur van Lo van Eck. Gratis, zo vaak je wilt, met feedback van Lo van Eck.
6: Sugiro, keer terug. Op vrijdag 29 mei, live in Ziggo Dome, Amsterdam. Tickets zijn nu verkrijgbaar via mojo.nl/sugiro.
5: Je gespreksvaardigheid verbeteren? Oefen een gesprek op lovanek.nl.
7: Bij Auto First houden we van...
0: Ik dacht, ik moet even denken, waar zou die naartoe gaan? Ja, als hij gewoon een broodje gaat eten. Ik denk dat hij bij voor 9 zo lekker kaasvlees gaat eten. Maar ik sta hier ook alweer even, ik loop hier een beetje op en neer. Ik heb nog niet gezien.
1: Om te voorkomen dat de fans gaan kamperen rond het stadion, hangen er ledschermen met de waarschuwing dat dat verboden is. Het weer: vanuit het westen trekken stevige buien over het land, met kans op onweer, hagel en windstoten. Tussen die buien door is er ook ruimte voor de zon en het is fris, 12 tot 14 graden.
2: Dankjewel Carmen, en tot straks dan de verkeersinformatie. Robert Vriezen, goedemorgen.
3: Hi Corné, goedemorgen. Langzaam maar zeker wordt het een beetje minder druk op de Nederlandse wegen, maar er staat toch nog 140 kilometer bij elkaar. Zo wordt het verkeer op de A4 vanuit Amsterdam, vanuit Den Haag naar Amsterdam tegengehouden door werkzaamheden bij knooppunt De Hoek. 13 kilometer file daar, 20 minuten oponthoud. Op de A20 vanuit Hoek van Holland naar Gouda gebeurde een ongeluk bij Nieuwerkerk aan Den IJssel. Er staat nog 4 kilometer file met een half uur vertraging, maar de weg is wel weer vrij. A28 Amersfoort-Utrecht, 5 kilometer file tussen afrit Den Dolder en Utrecht Centrum met een kwartier vertraging.
2: Robert, dankjewel. Dan de eerste plaat.

0: Zeker wordt het een beetje minder druk op de Nederlandse wegen, maar er staat toch nog 140 kilometer bij elkaar. Zo wordt het verkeer op de A4 vanuit Amsterdam, vanuit Den Haag naar Amsterdam tegengehouden door werkzaamheden bij knooppunt De Hoek. 13 kilometer file daar, 20 minuten oponthoud. Op de A20 vanuit Hoek van Holland naar Gouda gebeurde een ongeluk bij Nieuwerkerk aan Den IJssel. Staat nog 4 kilometer file met een half uur vertraging, maar de weg is wel weer vrij. A28 Amersfoort-Utrecht, 5 kilometer file tussen afrit Den Dolder en Utrecht Centrum met een kwartier vertraging.
1: Robert, dankjewel. Dan de eerste plaat. Zometeen in Aan de Slag, audio-appje van de heer Haier.
2: 'Cause I like you, yeah I like you. And I'm feeling so bohemian like you. Ja, yeah, dat is Bohemian Like You van de Dandy Warhols natuurlijk.
3: Ster.
4: Zeg, lukt het jou een boze klant blij te maken? Ga de uitdaging aan en test je gespreksvaardigheid. Hoe? Door in gesprek te gaan met de AI-acteur van Lo van Eck. Gratis, zo vaak je wilt, met feedback van Lo van Eck.
5: Sugero, keer terug. Op vrijdag 29 mei, live in Ziggo Dome, Amsterdam. Tickets zijn nu verkrijgbaar via mojo.nl/Sugero.
4: Je gespreksvaardigheid verbeteren? Oefen een gesprek op lovanek.nl.
6: Bij Auto First houden we van alle auto's. Van oud tot nieuw. Ga voor auto-onderhoud naar Auto First.
7: Wij zijn Medipoint.
8: Medipoint is er voor de rollator van Safa.
9: Zodat ik mijn kleinkinderen zelf kan ophalen.
8: En voor de sta-opstoel van Toon.
10: Zo kan ik langer thuis blijven wonen.
8: Medipoint is er voor advies en service. In de winkel en online.
7: Medipoint.
8: Met de juiste zorghulpmiddelen kun je zoveel meer.
6: Wij houden van alle auto's. Auto First, geen gedoe, goed geregeld.
7: Medipoint.
8: Met de juiste zorghulpmiddelen kun je zoveel meer.
11: Voor aannemers die streven naar perfectie. Topkwaliteit kunststof kozijnen. Altijd op tijd bezorgd en tegen een voordelige prijs.
12: Creon kozijnen.
13: De wereld houdt haar hart vast. Onrecht, armoede, klimaatverandering. Kijk niet weg, kijk om. CoreDate helpt met overleven vandaag en een goed leven morgen. Ga naar CoreDate.nl. CoreDate. Op de wereld om elkaar te helpen.
14: Uit pure woede je zonnepanelen van het dak trekken met je blote handen, schreeuwend, in het volle zicht van je buren, omdat je jaarlijks honderden euro's aan terugleverkosten gaat betalen? Slecht plan. Nee, dan een goed plan. Zonneplan. Geen terugleverkosten, wel zonnebonus. Ga naar zonneplan.nl. Goed plan. Zonneplan.
15: Begon jouw dag met ruitschade?
16: Opgelost. Autotaalglas.
17: Gun jezelf ruimte, weg van de massa, met Eliza Was Here. Boek je last-minute vakantie met uniek verblijf, huurauto en vlucht nu op elizawashere.nl.
18: Wil je kunnen Facebooken op je mobiel en FaceTimen op je tablet? Foto's bewerken op je laptop, tussendoor even online shoppen of parkeren met je app en met je kleinkind kunnen praten over Snapchat, maar eigenlijk snap je er helemaal niks van? SeniorWeb is er om je hierbij te helpen. En ook gewoon om veilig je computer te updaten. Kijk dus snel op seniorweb.nl.
19: Al 7 jaar de beste eventlocatie van Midden-Nederland. Buitenplaats Kamerijk.
11: Steen, Evenhout, Sterk. Marquardt Kuusje staat voor één rotsvast geloof. Een keuken is pas een keuken als er steen in zit. Van rul tot gepolijst, van rotsblok tot keukenblok. En van schets tot realisatie één contactpersoon. Maak een afspraak bij Marquardt Kuusje. Altijd dicht bij de bron.
4: Kun je design voelen? Kun je voorsprong zien? Ontdek tijdens de Audi ID's al onze elektrische modellen. Met een bereik tot wel 772 kilometer. En nu tijdelijk met aantrekkelijke e-premies. Ervaar hoe voorsprong eruit ziet en voelt. Plan een proefrit op Audi.nl.
15: De meest gehoorde reactie in de klinieken van Feio? Dit had ik veel eerder moeten doen. Wil jij ook leven zonder bril? Ontdek de mogelijkheden bij Feio. De specialist in ooglaseren en lensimplantatie. Ga naar levenzonderbril.nl.
4: Ervaar voorsprong in de Audi A6 e-tron. Nu tijdelijk met €2000 e-premie tijdens de Audi e-days. Plan een proefrit op Audi.nl.
15: Geen leesbril bij de hand? Geen probleem.

0: Feio. Levenzonderbril.nl. Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Jacques Hensen Mannenmolen.
1: Aan de slag.

0: aan de slag.
1: NPO Radio 2.
2: Corné Klein.
0: En de Dandy Warhols worden hier met Bohemian Like You aan het begin van deze aan de slag. Een hele goede morgen. Er komt al een appje binnen van Mark. Die zegt yes, goedemorgen Corné. Je weet het, ik app je elke keer voor die ene jingle. Zou je die willen draaien? Half mens, half machine. Nou Mark, hou je vast, daar ga je.
3: Corné Klein. Half mens, half machine.
0: Hebben we die gehad? Het is woensdag, de week is doormidden. Of is het eigenlijk vrijdag? Het is een beetje een raar gevoel natuurlijk, hè? Morgen is het hemelvaart. Ben je waarschijnlijk...

met de groep Train. Want als je aan merchandise denkt voor een band of een artiest, dan denk je meestal aan een petje of een t-shirt of een tas of iets in die richting. Sokken misschien ook nog. Maar Train die maakt al jaren in samenwerking met een wijnboer uit Californië hele speciale wijn gebaseerd op de muziek van de band. Muziek dus van Train. Naast een flesje rode wijn op basis van Drops of Jupiter hebben ze ook nog een Soul Sister Pinot Noir en een Calling All Angels Chardonnay. Altijd lekker, altijd goed. Ook zo vroeg op deze woensdagochtend. Nou, ik hou het even bij mijn potje. Ik zit aan de matcha thee. Dat is ook weer nieuw en lekker. Yeah, right. There she was,

0: Diddy. Later ook nog een hit voor de Dolly Dots. Ook leuk, toch?
1: Zeker.
0: Het is 9:50. Dit zijn de hoofdpunten met Carmen.
2: Er wordt woedend gereageerd op de rellen gisteren bij een noodopvang in Loosdrecht. Er werd brand gesticht, de politie werd bekogeld en de brandweer werd tegengehouden. Asielminister Van der Brink zegt: wat we gisteravond hebben gezien heeft niks te maken met demonstreren, maar met vernieling, geweld en agressie. Er komt aan de Australische kust toch geen Trump Tower. 3 maanden geleden werd hij nog met veel bombardie aangekondigd en zou met 91 verdiepingen het hoogste gebouw van Australië worden. Maar meer dan 120.000 mensen tekenden een petitie tegen de bouw en projectontwikkelaars zeggen nu dat de naam Trump Tower te veel negatieve reacties oproept. Nederland importeert nog altijd vloeibaar gas uit Rusland. Afgelopen kwartaal ging het om 12% van de totale import. En dat is opvallend omdat Nederland en andere Europese landen sinds de inval in Oekraïne zo snel mogelijk van het Russische gas af willen. Koning Charles houdt later vanochtend in het Verenigd Koninkrijk de King's Speech. Zeg maar de troonrede, zoals koning Willem-Alexander hier op Prinsjesdag geeft. Maar met de onzekerheid rond het premierschap van Starmer vragen ze zich in Groot-Brittannië af wie de plannen van de regering eigenlijk moet gaan uitvoeren. Het weer: vanuit het westen trekken stevige buien over het land met kans op onweer, hagel en windstoten. Tussen die buien door is er ruimte voor de zon en het is fris met 12 tot 14 graden.
0: Ook een hele goede film, King's Speech.
2: Ja, dat klopt.
0: Dat is gezien.
2: Ja, heb ik zeker gezien.
0: Met die stotterende koning.
2: Ja.
0: Ja. De file is verkeersinformatie. Robert, waar staan ze?
3: Nou, 70 kilometer is er nog over van de ochtendspits. Op de A2 zijn nog, de A1, daar zijn nog 2 rijstroken dicht vanuit Amersfoort naar Amsterdam bij Naarden. Daar gebeurde een ongeluk. 8 kilometer file, daar en een uur vertraging. Dus ik zal maar omrijden. En dat gaat via Almere over de A27 en de A6. Op de A4 vanuit Den Haag naar Amsterdam. Bij knooppunt De Hoek 10 minuten vertraging door de werkzaamheden. Op de A5 staat een kapotte vrachtauto vanuit Amsterdam naar Hoofddorp bij knooppunt De Baars. Kwartiertje vertraging daar doordat de rechter rijstrook dicht is. En ook een kwartier vertraging op de A10 vanuit het Koenplein naar knooppunt Amstel bij Amsterdam Buitenveldert.
0: Dankjewel.

0: heeft even een dikke week vrij. Heerlijk. Lekker genieten, toch? Zometeen muziek van onder andere U2.
1: Op NPO Radio 2 hoor je nieuwe Nederlandse muziek.
2: Dit zijn Hannah May en Bluff met Ik ben niet meer...

0: Max hoorde je Bridge to Your Heart. En mijn favoriete beetje Depeche Mode, Enjoy the Silence. Zometeen jouw kans op de aan de slagroomtaart in het 60 seconden spel.
1: Er is

0: Op windenergie van de Noordzee kun je wel bouwen. Wij maken groene energie slimmer en goedkoper. Steeds slimmere energie van de bron.
1: Verleg je grenzen met de Kia EV5. Een krachtig SUV-design met ongekend veel ruimte en comfort en een rijbereik tot 530 kilometer. Daag jezelf uit om verder te gaan. Ontdek de Kia EV5. Tijdelijk met €3000 inruilvoordeel. Boek je proefrit op kia.com.
2: Kia. Movement that inspires.
0: Steeds slimmere energie van de bron. Dat is een Nederland dat 100% groene energie gebruikt en daardoor goedkoper uit is. Daar doen we het voor. Ga naar vandebron.nl.
3: Nieuw op NPO Start, de dramaserie Mokro's.
4: Ik ben verscholen getrapt.
5: Hoe ga je ouders dit vertellen?
4: Niet dus. Dit jaar nog zit ik in een serieuze film.
6: Goed om te zien dat de migratie van onze ouders niet voor niets is geweest.
7: Als je dit echt wil, dan geef je 110%.
8: Ik doe toch mijn fucking best!
3: Stream Mokro's, gratis op NPO Start.
9: Indeed presenteert werk dat niet fout mag gaan, zoals bij een magazijnmedewerker.
10: Hey, vraag je, waar zijn de heftrucks?
11: Te duur. Wij gebruiken nu stepjes.
10: Voor pallets van 100 kilo?
11: Zie het als een kans. Train die core, mensen.
12: Tijd voor gesponsorde vacatures.
9: Dit is wat er gebeurt als je je vacature niet sponsort op Indeed. Dus de volgende keer dat je iemand zoekt die het werk echt goed doet, maak gebruik van een gesponsorde vacature op Indeed en word gematcht met geschikte kandidaten. Ga naar indeed.com/sponsor nu.
13: Gun jezelf ruimte, weg van de massa, met Eliza Was Here. Boek je last minute vakantie met uniek verblijf, huurauto en vlucht nu op elizawashere.nl.
14: Oh, die eerste zonnestralen, het briesje, voorjaar, wat is er toch een... Ah, nee hè!
15: Tja, droog weer kunnen we niet garanderen in Nederland. Wel een schone en droge veranda. Kies voor exclusief op maat gemaakte glazen schuifwanden van Terrasbeglazing op Maat. Bereken jouw prijs op terrasbeglazingopmaat.nl. Glas, hoe het hoort.
16: Ga je op vakantie? Vergeet dan niet de ANWB Visa Goldcard. Daarmee betaal je makkelijk en veilig wereldwijd en is het eigen risico van je huurauto gedekt. Vraag hem nu aan met 50% korting op anwb.nl/creditcard. Check de voorwaarden. ANWB en gaan.
17: Bij NCOI leggen we al 30 jaar de lat hoog voor onszelf. Zo hebben we al onze opleidingen en trainingen compleet vernieuwd. Slimmer, korter, voordeliger. Ze starten na de zomer, dus ga snel naar ncoi.nl.
18: Fans van lekkere zomerse salades? Opgelet! Deze week nergens goedkoper. Roma tomaten, 750 gram, voor maar €1,49.
19: Dat is een zonnig prijsje.
18: Ja, zo goedkoop.
20: Dan gaan we vieren.
18: Aldi.
21: Schuren, afplakken, lakken.
22: Daar hoef jij voorlopig niet mee bezig te zijn. Want met Hiscard Perfect Protection buitenlak heb je 7 jaar schildervrij garantie. En als je binnen 7 jaar opnieuw moet schilderen, ontvang je gratis nieuwe buitenlak. Hiscard, mooi vooruit.
18: En ook zo goedkoop bij Aldi. 1 ster beter leven saucijzen, 2 stuks voor maar €1,49. En deze sla je al helemaal niet over als je iets te vieren hebt. Rauwkostsalade, 2 voor slechts €3. Aldi.
23: Het is precies 10 uur, NPO Radio 2, NOS Journaal met...
24: Carmen Verheul.
23: Carmen, een hele goede morgen.
25: Goedemorgen. De dienstuitvoering onderwijs Duo loopt €170 miljoen mis. Mensen die hebben geleend in hun studententijd en daarna naar het buitenland vertrekken, die kunnen makkelijk van de radar verdwijnen. Duo staat dan met lege handen. En dat komt volgens politiek verslaggever Wilco Boom door een gat in de wet studiefinanciering.
26: Daarin is geregeld dat als Duo 5 jaar geen contact heeft gehad met een student die in het buitenland zit, en die student heeft in al die 5 jaar niks van zijn schuld afgelost, nou dan verjaart dat deel van de studieschuld dat in die periode afgelost had moeten worden, plus de eventuele boetes voor achterstallige betaling, want ook die verjaren dan.
25: Het kabinet wil daarom dat studenten verplicht worden om hun contactgegevens door te geven aan Duo. En ook dat de verjaringstermijn wordt verlengd. De avondvierdaagse in Loosdrecht past een deel van de route aan vanwege demonstraties bij het gemeentehuis, zo meldt NH Nieuws. De organisatie van het wandelevenement wil voorkomen dat kinderen in vervelende situaties terechtkomen of worden lastiggevallen. De route gaat nu niet langs het oude gemeentehuis in Loosdrecht, waar een protest gisteravond tegen een noodopvang escaleerde. Er werd brand gesticht en geweld gebruikt tegen hulpverleners. Er hebben een stuk minder mensen naar de halve finale van het Songfestival gekeken dan voorgaande jaren. Nederland doet namelijk niet mee. Omroep Avro Tros boycott het evenement omdat Israël meedoet. In dat land is het dit jaar ook allemaal wat minder, vertelt correspondent Sander van Hoorn.
1: Het werd hier wel live uitgezonden natuurlijk door de publieke omroep, maar het is hier een uur later, dus het was al vrij laat. Er hebben veel mensen naar gekeken, schrijft een van de websites vandaag, maar toch minder dan de afgelopen jaren. Dus de meeste mensen zullen wakker geworden zijn met het ochtendnieuws. Nou, de publieke omroep die opent er natuurlijk wel mee, maar bijvoorbeeld het best bekeken ochtendprogramma, daar zat het echt pas na een half uur in de uitzending.
25: Donderdag dan is de tweede halve finale en de finale van het Songfestival is zaterdag. Een populair all-you-can-eat restaurant in Spanje is het helemaal zat dat mensen zoveel sushi eten dat ze ervan moeten overgeven. En daarom hebben ze een nieuwe regel bedacht: wie kotst, die krijgt een boete. Door het all-you-can-eat-principe proppen mensen zich helemaal vol met alle gevolgen van dien. Volgens het restaurant zit niet alleen de wc onder, maar ook de tafels.
2: Nou, mocht je toevallig nog aan een laat ontbijt zitten,
25: ja,
2: smakelijk eten allemaal.
25: Het weer. Eerst nog af en toe zon. Later vanuit het westen overal stevige buien. Met kans op onweer, hagel en windstoten. Tot in de avond blijft het wisselvallig. Het wordt 10 tot 13 graden.
2: Dankjewel, de files. Waar staan ze, Robert?
14: Op de A5, Corné, vanuit Amsterdam naar Hoofddorp. Want er staat een kapotte vrachtauto op de rechterrijstrook bij knooppunt Raasdorp. Die veroorzaakt daar 3 kilometer langzaam rijdend verkeer. Vanaf afrit IJmuiden doe je er 10 minuten langer over. En een klein kwartiertje vertraging bij Amsterdam Buitenveldert. Als je over de A10 vanuit het Koenplein naar knooppunt Amstel rijdt.
2: Dankjewel. En tot straks. Eerste vraag voor het 60 seconden spel spelen we zo meteen in de tweede uur van Aan de Slag. Jouw kans op de Aan de Slagroomtaart. En de highscore staat op 16. Gisteren, Peter, heel goed gedaan. Ik draai zo meteen Aerosmith en het liedje Crying. En over crying gesproken. Wat voor tranen heb je als je niet echt verdrietig bent, maar doet alsof? Dat is de startvraag voor het 60 seconden spel. Wat voor tranen heb je als je niet echt verdrietig bent, maar doet alsof? Je antwoord is van harte welkom via de app NPO Luister.

0: met je eigen draaiboek op denkvooruit.nl/bedrijven.
1: Alles voor je terras vind je bij Sligro. Vraag met je KVK-nummer je Sligro-pas aan.
2: AI. Iedereen praat erover. Bij PwC laten we zien waar de echte waarde zit. Zodat jouw organisatie slimmer kan werken, sneller kan schakelen, harder kan groeien. Ga naar pwc.nl. PwC. So you can.
3: Sta op met de gezelligste ochtendshow Jan Willem start op. Of ontdek de podcast 30 minuten rauw met Ruud de Wild. Of geniet van de beste hip-hop, R&B en soul van NPO Blend. Radio, podcast, muziek. Download nu de gratis NPO Luister-app.
4: Klaar voor hemelvaart? Bij Kees-Smit Tuinmeubelen vind je alles om te tafelen, te loungen en volop te genieten van jouw buiten. Wij zijn elke dag geopend.
5: Gun jezelf ruimte, weg van de massa, met Eliza Was Here. Boek je last-minute vakantie met uniek verblijf, huurauto en vlucht nu op elizawashere.nl.
6: Het zijn weer hamerweken bij Praxis. Daarmee bespaar je in één klap op meer dan 1000 artikelen. En deze week krijg je ook 20% korting op één artikel naar keuze met Praxis Plus bij besteding vanaf 10 euro. Bespaar snel op praxis.nl.
7: Voor de makers. Praxis.
8: Bij een pensioen van ASR krijg je ook ASR Vitality. Zo worden je werknemers nu beloond door te wandelen, zodat ze later financieel fit en vitaal van hun pensioen genieten. En altijd draag je bij aan een vitaler Nederland. Dit doet ASR voor jou en een gezondere samenleving. ASR doet het.
9: Vlieg met me mee. Musicalsterren Simone Kleinsma, Brigitte Heidser en vele anderen in een hartverwarmende musical met de hits van Paul de Leeuw. Een nieuw en vrolijk verhaal over drie generaties vrouwen van de schrijver van Oogappels. Te zien in meer dan 40 theaters, ook bij u in de buurt. Boek meteen op vliegmetmemeemusical.nl.
10: Nu bij Jumbo, Unox Good Pasta, noedels of potatoes of Knorr kuppensoep. Diverse soorten, 2 plus 3 gratis. En Nederlandse aardbeien, bak van 400 gram voor maar 2,99. Elke week de beste aanbiedingen. Dat is de ja van Jumbo.
11: Aan de slag.

0: 60 seconden spel.
1: We gaan naar Limburg, naar Roermond om precies te zijn. Gabi, goedemorgen.
2: Goedemorgen, Corné.
1: Hallo dan. Ja, met mij heel erg goed. Ik hou van Limburg, dus als ik iemand aan de telefoon heb uit Roermond, is het helemaal goed. Ik zal je vertellen, mijn allerbeste vrienden komen allemaal uit Limburg.
2: Ja, daar kan ik me best wel iets voor voorstellen natuurlijk. Zo
1: uit
2: gezellig Bourgondisch volk.
1: Uit Zwalmen, uit Nederweert,
2: ja,
1: uit Ospel.
2: Ja. Oh, mooi.
1: Ja, geweldig.
2: Moulin Blues in Ospel.
1: Ja, Moulin Blues, legendarisch bluesfestival.
2: Zeker weten.
1: Ja, ga je daarheen?
2: Ja, ik wil. Ja, het is al geweest, geloof ik.
1: Oh, echt waar?
2: Ja, ik heb het gemist. Ja, ja.
1: Hebben we dat weer gemist met z'n allen.
2: Ja.
1: Maar wat we niet missen vandaag, Gabi, is dat we een spel gaan spelen. Jij hebt nog nooit meegedaan, je luistert elke dag en dan zit je thuis ook mee te doen. Dat gaat redelijk goed, hè?
2: Ja, redelijk, ja. Maar ja, goed, in het echt is het natuurlijk wel eventjes afwachten.
1: Ja, precies. En de highscore die staat op 16, dus dat is best wel pittig.
2: Wow,
1: maar we gaan het gewoon proberen. Het is maar een spelletje, toch?
2: Zeker weten.
1: De klok, Gabi, gaat lopen als jij antwoord geeft op de eerste vraag. Je hoorde dus Aerosmith Crying over Crying gesproken. Wat voor tranen heb je als je doet alsof?
2: Krokodillentranen.
1: Krokodillentranen is helemaal goed. Daar gaan we. Waar staat...

0: afkorting DWZ voor?
1: Dat wil zeggen.
0: Een labradoedel is een kruising tussen een labrador en een...
1: poedel.
0: Wie zong You'll Be In My Heart voor de film Tarzan?
1: Pas.
0: Noem een woord dat rijmt op meloen.
1: Zoen.
0: Reken deze som uit. Wat is 100 min 54?
1: 46.
0: Welke dag was het eergisteren?
1: Maandag.
0: Waarop lopen de Beatles op hun albumhoes Abbey Road?
1: Zebrapad.
0: Is New York of Washington de hoofdstad van de Verenigde Staten?
1: New York.
0: Welke zanger staat vanaf dit weekend 10 keer in de arena?
1: Pas.
0: Wat voor drank is Earl Grey?
1: Thee.
0: Als je iemand goed vertroetelt, dan leg je iemand in de...
1: Watten.
0: Wie won het allereerste seizoen van de Nederlandse Idols?
1: Jamai.
0: Uit welk land komt ABBA?
1: Zweden.
0: In welk lichaamsdeel zit het slakkenhuis?
1: In je oor.
0: Waar staat de bandnaam BZN voor?
1: Band van de naam.
0: Welk gas wordt meestal gebruikt om ballonnen te laten zweven?
1: Helium.
0: Ik krijg een duimpje van Liedeke. Zij zegt die laatste is nog goed. Reken okay, maar net
1: mooi,
0: goed.
1: Mooi.
0: Nou, volgens mij heb je er twee gepast, maar het ging best wel als een speer.
1: Ja, het ging best goed. Ja.
0: Eens even kijken of je er ook 16 hebt.
1: Twijfel.
0: Je twijfelt, hè. Wie zong You'll Be In My Heart voor de film Tarzan? Volgens mij was dat een pas, hè? Dat is Phil Collins.
1: Ja,
0: Phil Collins. Dan nog, is New York of Washington de hoofdstad van de Verenigde Staten? Daar zei jij?
1: Ik zei New York.
0: Ja, en het is Washington. En welke zanger staat vanaf dit weekend 10 keer in de Johan Cruijff Arena? Dat is Harry Styles.
1: Oké,
0: Ik dacht, ze gaat zeggen, nooit van gehoord.
1: Oh jawel.
0: Je hebt er 14 goed.
1: Oh, jammer.
0: Geen 16, maar ik vind het toch heel erg knap hoor, 14.
1: Dankjewel.
0: Fantastisch. Ja, Gabi, een hele fijne dag nog en bedankt voor het meespelen.
1: Gaat lukken, de groetjes.
0: Bye.

0: Radio 2, Fluorescent Adolescent, lekkere tongtwister. Het is precies 10:30. Dit zijn de hoofdpunten van het nieuws met Carmen. Goedemorgen.
1: Goedemorgen. Bij de rellen in Loosdrecht zijn gisteravond 3 mensen opgepakt, onder wie 2 minderjarigen. Daar liep een protest tegen een noodopvang van asielzoekers uit de hand. En ook in Apeldoorn en Den Haag was het gisteravond onrustig. In Apeldoorn werden 5 relschoppers opgepakt. In Den Haag hield de politie voor- en tegenstanders uit elkaar. Na maanden op zee is marineschip Evertsen weer aangekomen in de haven van Den Helder. Het schip was de afgelopen 2 maanden op missie in de Middellandse Zee om landen in de regio te beschermen tegen Iraanse aanvallen. Een Britse man is veroordeeld tot 15 jaar cel voor seksueel misbruik van minderjarige jongens. De man probeerde eerst een rechtszaak te ontlopen door te doen alsof hij ernstig ziek was. Ook zijn broer werkte eraan mee door hem in een rolstoel naar het politieverhoor te brengen. Later in het onderzoek ontdekte de politie dat de man loog over zijn ziekte. En Wouter Koolmees blijft voorlopig de topman van de NS. Hij gaat nog zeker 4 jaar door. Koolmees trad aan op 1 november 2022 en is nu herbenoemd. Het weer. Eerst nog af en toe zon. Later vanuit het westen overal stevige buien met kans op onweer, hagel en windstoten. Tot in de avond blijft het wisselvallig en het wordt 10 tot 13 graden.
0: Dankjewel Carmen en tot zometeen om 11 uur. De verkeersinformatie met Robert Vriezer. Robert, goedemorgen.
2: Hi Corné, goedemorgen. 40 kilometer file in het land. De A5 vanuit Amsterdam naar Hoofddorp. Een kapotte vrachtwagen op de rechterrijstrook van bij knooppunt Raasdorp. En daardoor 3 kilometer file en 10 minuten vertraging. Vanaf IJmuiden rijdt het langzaam. Op de A10 vanuit het Koenplein naar knooppunt Amstel bij Amsterdam Buitenvelde. 10 minuten oponthoud door 5 kilometer file. De grenscontroles die zijn weer begonnen op de A12 vanuit Arnhem naar Duitsland. Vanaf Zevenaar 3 kilometer langzaam rijdend verkeer met een kwartier vertraging. En de meeste vertraging dit moment op de A27 vanuit Utrecht naar Breda bij knooppunt Gorkum. Want er staat een kapotte auto op de rechterrijstrook. Die rijstrook is dicht en daardoor 9 kilometer file en een half uur.

0: je hoorde Nadan Adic. Wil je zometeen zelf bepalen wat er gedraaid wordt op NPO Radio 2? Dat kan via de Top 2000 Shuffle.
1: Every day I'm shuffling.
0: Gewoon hier achter de microfoon zitten en zeggen van oké, dit gaan we draaien. 5 fragmenten uit de Top 2000. Jij mag aan- of uitroepen en bepalen welke de zender op gaat. Laat het weten via NPO Luister. Stuur Shuffle of gewoon je eigen naam via NPO Luister. En ik spreek je zometeen in de Top 2000 Shuffle.

0: Grootros, de omroep voor ons. Dit is NPO Radio 2.
1: De Belastingdienst heeft vanaf 1 mei een nieuw rekeningnummer.
2: Oh, wat betekent dat voor mij?
1: Nou, betaal je via automatische incasso? Dat hebben wij al voor je aangepast.
2: En wat als ik zelf geld moet overmaken?
1: Gebruik dan het nummer uit onze brieven of digitale post en pas dit aan in je online bankomgeving.
2: En moet ik verder nog ergens op letten?
1: Ja, wij sturen nooit betaalverzoeken via telefoon, sms, e-mail of berichtenapps. Heb je nog vragen? Kijk op belastingdienst.nl/bank.
3: Stel je voor dat je in de veiligheidssector niet nog harder werkt, maar slimmer. Omdat je inspecteurs binnen een paar minuten een rapport kunnen opstellen. En zo per dag nog meer bedrijven uit de brand helpen. Ontdek onze slimme technologie op kpn.com/slimmerwerken. KPN, voor een beter werkend Nederland.
4: Vergroot je overtuigingskracht en ontwikkel de magie van verbinding. Leer presenteren als een leider. Kijk op spreek.nl.
5: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
6: Sugero, keer terug. Op vrijdag 29 mei, live in Ziggo Dome, Amsterdam. Tickets

0: En van Crayon Kozijnen. Ontdek de scherpste prijs in onze webshop.
1: Crayon Kozijnen.
2: Moet je kijken daar, leuke gast.
3: I know.
2: Ja, hij is hier wel vaker als ik aan het studeren ben.
3: Is ook echt jouw type.
2: Ja, toch? Maar hoe begin je zo'n gesprek?
3: Nou, gewoon zo. Hoi, zin in koffie?
4: Een klein gebaar brengt mensen bij elkaar. Met wie zou jij een koffietje willen doen?
5: Je voelt je thuis, maar je touwen echt per strikt.
6: Nieuw van Forfood, de Food Monitor. Real-time inzicht in recepturen, van ingrediënt tot etiket, volledig geautomatiseerd. Forfood Food Monitor. Kijk op gewoonuitnederland.nl.
7: Ja, de vakantie komt eraan. Paspoort, check. Zonnebrand, check. Reisverzekering, check. Je waardevolle spullen, die horen niet thuis te liggen. Berg ze op bij de Nederlandse Kluis. Dan ga je met een gerust gevoel op vakantie. Regel het nu op denederlandsekluis.nl.
6: Forfood Software. Jouw software voor de voedingsindustrie. Gewoon uit Nederland.nl.
7: Jouw kluis de hele zomer gratis. Regel het nu op denederlandsekluis.nl.
8: Nu bij Quantum, 15% korting op alles voor je tuin. Zoals lounge sets, tuinstoelen, bloempotten en meer. Kom ook korting shoppen. Hoe leuk is dat? Quantum.
9: Centraal Beheer Ondernemersdesk met Tessa.
10: Hallo, met bouwbedrijf Pim van der Steen. Ik ben al maanden druk met een enorme renovatie, maar ben zelf helemaal gesloopt.
9: Ai, de man met de hamer.
10: Ja, en gisteravond tijdens het voorlezen had ik het ineens over klusje nooit genoeg.
11: Even over je zakelijke risico's. Door vaker vrij te nemen, verklein je de kans op fouten en uitval. Onze specialisten helpen je met de juiste zakelijke verzekeringen. Centraal Beheer.
12: Wil jij het nieuws van vandaag met meer uitleg en met meer rust? Kijk dan naar het NOS-journaal in makkelijke taal.
13: Het NOS-journaal in makkelijke taal. Elke werkdag om 5 uur op tv. Op NPO 1. Of kijk op NPO Start.
14: Voor 11, hier is met het NOS-journaal in makkelijke taal. Goedemorgen.
15: Ja, goedemorgen. De politie heeft gisteravond in Loosdrecht 3 mensen aangehouden, onder wie 2 minderjarigen. De een zou een journalist en agenten hebben belaagd, de ander wordt verdacht van het gooien van stenen en fakkels. De verdachten komen geen van allen uit Loosdrecht. Gisteravond werd er bij een tijdelijke noodopvang voor asielzoekers brand gesticht en was er geweld tegen hulpverleners. Verslaggever Danny Simons is nu in Loosdrecht en hoort wisselende reacties.
16: Er kwam hier net een vrouw langs en zij zei tegen mij: ja, ik snap wel dat het gisteravond is gebeurd, dat het uit de hand liep. Het is niet chic, maar we zijn heel gefrustreerd. En die frustratie merk je ook heel erg op de hekken hier langs het gebouw. De woede richt zich vooral tegen de burgemeester hier van de gemeente Weidemeren. Er kwam ook net een vrouw hier langs en die vrouw schreeuwde vanaf de andere kant van het hek: ik schaam me voor wat er gisteravond is gebeurd.
15: En straks is er een persconferentie over de rellen. De voorzitter van de Vereniging Nederlandse Gemeenten gaat reageren. Alle scholen in Arnhem komen met een gezamenlijke oproep aan ouders. Geef je kind zo laat mogelijk een telefoon. Ze maken zich zorgen over de ontwikkeling van leerlingen.
17: Ze worden er niet slimmer van, zou ik maar zeggen, niet socialer. En de meeste ouders worstelen ermee. Geef mijn kind zelf niet een smartphone, want het is een enorme groepsdruk om het wel te doen. Dus wij sluiten aan bij meerdere initiatieven die je ziet nu in het land en ook internationaal. Van jongens, stel het uit. Doe het niet.
15: Niet alleen scholen, ook BSO's, maatschappelijke organisaties en de gemeente Arnhem staan achter die oproep. Telefoons zijn al verboden in de klas, maar buiten de school zouden kinderen dus ook geen smartphone moeten hebben, vinden ze. In Amerika wordt gerouwd om het overlijden van voormalig NBA-speler Jason Collins. Hij was in 2013 de eerste atleet in een van de grote Amerikaanse sporten die uit de kast kwam. Hij vertelde toen dat het een opluchting was en dat hij zichzelf voor zijn coming-out voor de gek hield.
18: I sort of describe it as you know that the sky is blue, but you keep telling yourself that it's red. But when you finally get to that point of acceptance, there's nothing more beautiful. And just allowing yourself to, you know, really be happy and be comfortable in your own skin.
15: Hij kreeg voor zijn eerlijkheid veel lof, onder meer van toenmalig president Obama. De NBA zegt dat Collins ervoor heeft gezorgd dat de basketbalcompetities inclusiever zijn voor de volgende generaties. Collins stierf aan een hersentumor en was 47 jaar. Het weer, eerst nog af en toe zon, later vanuit het westen overal stevige buien. Met kans ook op onweer, hagel en windstoten. Tot in de avond blijft het wisselvallig en het wordt vanmiddag 10 tot 13 graden.
14: Dankjewel Carmen. En nog steeds files, zei Robert.
19: Ja, een handje vol in dit land. Op de A10 rijdt het langzaam vanuit het Koenplein naar knooppunt Amstel bij Amsterdam-Buitenvelde. 10 minuten oponthoud. Kwartiertje vertraging door de grenscontroles op de A12 vanuit Arnhem naar Duitsland rijdt het langzaam vanaf Zevenaar. 20 minuten oponthoud op de A27 vanuit Utrecht naar Breda. 11 kilometer file tussen knooppunt Everdingen en knooppunt Gorkum. En 20 minuten vertraging op de A59 vanuit Zonzeel naar Den Bosch. Daar 6 kilometer file tussen Waalwijk, Oost en Nieuw-Kuik.
14: Thank you very much.

0: meest gehoorde reactie in de klinieken van Feio? Dit had ik veel eerder moeten doen. Wil jij ook leven zonder bril? Ontdek de mogelijkheden bij Feio. De specialist in ooglaseren en lensimplantatie. Ga naar levenzonderbril.nl.
1: Van Green Choice krijg je positieve energie. Met 100% groene stroom uit zon en wind. En door samen bij te dragen aan natuurprojecten. Dichtbij en ver weg. Als klant doe je daar automatisch aan mee. Green Choice. Positieve energie.
0: Geen leesbril bij de hand? Geen probleem. Feio. Levenzonderbril.nl.
1: 100% groene stroom uit zon en wind. Kies voor de positieve energie van Green Choice.
2: Rij jij al langere tijd een Suzuki? Grote kans dat je garantie hebt. En die is nu tot 10 jaar. Voor extra lang rijplezier. Doe de garantiecheck op suzuki.nl.
3: Dankzij de natuur kunnen we leven. Maar er zijn steeds minder bijen en vlinders. Zonder hen stopt het groeien en bloeien. Samen kunnen we ze meer ruimte geven. Laat de natuur leven. Ontvang nu het gratis bij- en vlinderpakket met bloemzaadjes. Kijk op natuurmonumenten.nl.
4: Ga je verhuizen? Dan is het goed om je inboedel- en opstalverzekering ook te verhuizen. Naar ANWB. Dan weet je zeker dat je mooie nieuwe huis en spullen goed verzekerd zijn. Bereken je premie vandaag nog op anwb.nl/woonverzekering. Nu met 20% korting. Zo helpen wij Nederland op weg. En niet alleen bij pech. ANWB en gaan.
5: Goed isoleren en energie besparen. Dat kan met kunststof kozijnen van Creon. Voor de scherpste prijs, solide service en levering aan huis. Creon kozijnen.
6: Shop bij Designer Outlet Roermond. De PC Hoofdstraat van het Zuiden. Luxe die je voelt, kwaliteit die je ziet en een prijs die je verrast. Ontdek 200 designermerken en stel je favoriete outfit samen voor het nieuwe seizoen. Designer Outlet Roermond.
7: Nu in het Centraal Museum. De tentoonstelling Gerard van Honthorst. In alles anders dan Rembrandt. Tijdgenoot van Rembrandt en een van de grootste schilders van de 17e eeuw.
8: De lente. Je voelt echt het fijnst op twee wielen. Heerlijk de voorjaarszon in je gezicht. De wind in je haren. Kom daarom deze lente naar jouw gezellige fietsenwinkel in de buurt. En maak een proefrit op een van onze nieuwe, comfortabele of avontuurlijke e-bikes. Maak een proefrit en fiets de lente met Gazelle.
7: Nu in Utrecht. Gerard van Honthorst. In alles anders dan Rembrandt.
9: Steen. Evenoud. Sterk. Marquard Kuusje staat voor één rotsvast geloof. Een keuken is pas een keuken als er steen in zit. Van ruw tot gepolijst, van rotsblok tot keukenblok. En van schets tot realisatie één contactpersoon. Maak een afspraak bij Marquard Kuusje. Altijd dicht bij de bron.
10: Autotaalglas zit echt overal.
11: Opgelost. Autotaalglas.
12: Meer dan 1 miljoen vluchtelingen in Libanon.
13: Krijgen een hongersnood in Afrika door prijsstijging.
14: Ik kan mijn benzine niet meer betalen.
15: Oorlog raakt ons allemaal. Kijk je weg of kijk je om? Steun Cordate. Voor mensen in nood, dichtbij en ver weg. Geef op cordate.nl.
16: Kom je aan het einde van je werkweek ook tijd tekort? Nou, stop eens met Excel-sheets bijhouden, mailen over je vakantie, declaratiebonnen verzamelen om over te typen in. Goed, je begrijpt wat ik bedoel.
17: Of je nu een grote of een kleine organisatie bent, met Avast Software regel je al je bedrijfsprocessen in één systeem. Dus wil jij ook meer tijd en minder werkdruk? Ontdek het op avast.nl. Succes begint met Avast.
18: Je zoekt een kantoor, maar wat je echt toekomst biedt, is een bestemming. En precies dat vind je op Schiphol. De plek waar ambitieuze bedrijven zich thuis voelen. Of je nu een nieuwkomer bent of een gevestigde naam, hier heb je onbegrensde mogelijkheden. Vind jouw wereldplek bij Schiphol Real Estate.
19: Bij Plus houden we van eten recht uit het seizoen. Nu op zijn best met lekker veel voordeel. Zoals Plus blauwe bessen, frambozen of Nederlandse aardbeien per schaal 2,49. En Plus Nederlandse witte asperges 500 gram 3,99. We doen met je mee. Plus.
20: Aan de slag.
8: Er is maar één. Maak een proefrit en fiets de lente met Gazelle.
7: Nu in Utrecht. Gerard van Honthorst. In alles anders dan Rembrandt.
9: Steen. Evenoud. Sterk. Marquardt Kuusje staat voor één rotsvast geloof. Een keuken is pas een keuken als er steen in zit. Van ruw tot gepolijst, van rotsblok tot keukenblok. En van schets tot realisatie één contactpersoon. Maak een afspraak bij Marquardt Kuusje. Altijd dicht bij de bron.
10: Autotaalglas zit echt overal.
11: Opgelost. Autotaalglas.
14: Meer dan 1 miljoen vluchtelingen in Libanon.
21: Krijgen de hongersnood in Afrika door prijsstijgingen.
22: Ik kan mijn benzine niet meer betalen.
15: Oorlog raakt ons allemaal. Kijk je weg of kijk je om? Steun Cordate. Voor mensen in nood, dichtbij en ver weg. Geef op cordate.nl.
16: Kom je aan het einde van je werkweek ook tijd tekort? Nou, stop eens met Excel-sheets bijhouden, mailen over je vakantie, declaratiebonnen verzamelen om over te typen in. Goed, je begrijpt wat ik bedoel.
17: Of je nu een grote of een kleine organisatie bent, met Aval Software regel je al je bedrijfsprocessen in één systeem.

0: 2000.
1: Ja, ja, dan komen de beste toch wel voorbij.
0: Ja, zeker. Ja. Je zegt, ik ben een intense luisteraar in die laatste week van het jaar.
1: Ja, klopt. Dat meestal ben ik dan ook vrij en dan staat hij non-stop aan me.
0: Dan moet alles aan de kant voor de top 2000.
1: Bijna wel.
0: Ja, bijna wel, ja. En jij dacht, ik ga lekker even shuffelen.
1: Juist.
0: Maar goed, dat kan natuurlijk een ingewikkelde keuze worden, hè?
1: Dat is absoluut waar. Ja. Dus ja, ik ga aandachtig luisteren.
0: Perfect, we gaan beginnen. Jij roept gewoon keihard aan of uit. En blijf je, ja, ga je door tot aan de vijfde, dan wordt het vijfde fragment.
1: Ik ken het principe.
0: Oké, daar gaan we, Paul.
2: 1665.
1: Oh. Oh. Oh, de Elfparken Project. Ja, godverdomme, nu al gelijk. De eerste al.
0: Gelijk stress.
1: Ja, ja. Ja, je hoort ze heel weinig.
0: Ja, maar is dat een aan of een uit?
1: Nieuwsgierig naar de rest, een uit.
2: 353.

0: Mijn vrouw die zegt moi. Dus de volgende.
1: Ik hoor het al, wie de broek aan heeft daar zo, toch?
0: Ja, dat ben ik niet.
2: 1295. Ich bin die du.
1: Het is een pittige shuffle met goede liedjes.
0: Ja, dat kan je zeggen, ja. Ik ben die du.
1: Ja, je vrouw had moeten shuffelen, Paul.
0: Ja, ik ga wat moeten shuffelen. Wil je er hebben?
1: Dat mag ook hoor, maar... Gaan we naar fragment nummer 4?
0: Ja, doe maar.
1: Oké. Okay. 1333.
0: Nee, deze hoor ik te vaak. Dan gaan we toch voor de laatste.
1: Ja, dat dacht ik al.
0: Ja. 1365. Oh. Nou, hier ben ik wel content mee.
1: Ja toch, dat geloof ik. Dat is een hele goede shuffle. Alan Parsons Project, Gary Moore, Marianne Rosenberg, Snow Patrol en deze, Ultravox.
0: Ja.
1: Paul, dankjewel.
0: Top. Hey, jij ook.
1: En de groetjes aan je vrouw, hè.

0: 12. Dit zijn de hoofdpunten van het nieuws met Carmen. Goedemorgen.
1: Dag Corné. Voor het geweld bij de noodopvang voor asielzoekers in Loosdrecht zijn 3 mensen gearresteerd. Geen van de verdachten komt uit Loosdrecht. Een man van 28 uit Huizen wordt verdacht van brandstichting. 2 minderjarigen komen uit Kortehoef en Amersfoort. En zij worden verdacht van geweld en het gooien van stenen en fakkels. Bij grote webwinkels zijn boeken te koop die door AI zijn gemaakt, maar waarbij dat niet wordt vermeld. Die boeken komen van een bedrijf uit Zuid-Holland dat veel vertaalwerk doet en de boeken met veel taalfouten op grote schaal aanbiedt aan platforms. Nadat Trouw het aan de kaak had gesteld, hebben webshops zoals Bruna en De Slechte de beschrijving aangepast. Het laboratorium waar vorig jaar de gegevens van honderdduizenden vrouwen werden gestolen had veel meer moeten doen aan de beveiliging, dat zegt de inspectie. Als het zich had gehouden aan de regels rondom het beveiligen van persoonsgegevens, dan was de kans op een hack volgens de inspectie veel kleiner geweest. En de douane heeft in een maand tijd 43 miljoen illegale sigaretten onderschept. De meeste partijen werden door speurhonden gevonden in zeecontainers in de Rotterdamse haven. Als de sigaretten op de markt waren gekomen, dan was de Nederlandse staat bijna 17 miljoen aan accijnzen misgelopen. Het weer, eerst nog af en toe zon. Later vanuit het westen stevige buien met kans op onweer, hagel en windstoten. Tot in de avond blijft het wisselvallig en het wordt 10 tot 13 graden.
0: Dankjewel, fijne middag. Ben je er morgen ook of heb je een snipperdag?
1: Morgen heb ik een snipperdag.
0: Snipperdag, natuurlijk.
1: Tot vrijdag.
0: Dan tot vrijdag, ja, gezellig. De verkeersinformatie, het gaat maar door. Het is woensdag en toch druk, Robert.
2: Ja, toch wel, Corné. 70 kilometer bij elkaar. Ik heb de indruk dat het verkeer op de A59 wat last heeft van die buien die Carmen net noemde. Vanuit Zonzeel naar Den Bosch 7 kilometer file tussen Waalwijk Oost en Vlijmen met zo'n 20 minuten vertraging. Dan gaan we even naar het noorden van het land, want op de A7 vanuit Groningen naar Duitsland wordt gecontroleerd aan de grens. Vanaf Oudeschans 2 kilometer file en 10 minuten vertraging. 10 minuten vertraging op de A10 vanuit het Koenplein naar knooppunt Amstel bij Amsterdam Buitenveldert. En ook grenscontroles op de A12 vanuit Arnhem naar Duitsland. Langzaam rijden vanaf Zevenaar over 3 kilometer met een kwartiertje tijdsverlies.

de slag van de woensdag. Een soort van Boogie Wonderland met, als je het mij vraagt, de beste soul, disco, funk band aller tijden. Earth, Wind and Fire. Ik heb een appje gekregen van Björn voor deze. Hij wil heel graag Golden Earring horen. Maar je weet het, your wish is my command. When the lady smiles.

0: AfroTros, de omroep voor ons. Dit programma werd mede mogelijk gemaakt door Jacques Hensen Mannenmode. Dit is NPO Radio 2.
1: Wij zijn Medipoint.
2: Medipoint is er voor de krukken van Gijs.
3: Ja, zodat ik toch bij de derde helft kan zijn.
2: En voor de aangepaste fiets van Maria.
4: En zo kan ik er weer op uit.
2: Medipoint is er voor advies en service. In de winkel en online.
1: Medipoint.
2: Medipoint. Met de juiste zorghulpmiddelen kun je zoveel meer.
5: Bij Auto First houden we van alle auto's. Van oud tot nieuw. Ga voor auto-onderhoud naar Auto First.
2: Medipoint. Met de juiste zorghulpmiddelen kun je zoveel meer.
5: Wij houden van alle auto's. Auto First. Geen gedoe. Goed geregeld.
6: Uit pure woede je zonnepanelen van het dak trekken. Met je blote handen schreeuwend in het volle zicht van je buren. Omdat je jaarlijks honderden euro's aan terugleverkosten gaat betalen. Slecht plan. Nee, dan een goed plan. Zonneplan. Geen terugleverkosten, wel zonnebonus. Ga naar zonneplan.nl. Goed plan. Zonneplan.
7: Als je werkt bij de Belastingdienst, krijg je veel mogelijkheden voor cursussen en studie.
8: Oh, Chris, dan zou ik lekker Italiaans gaan doen of...
7: Nou, het moet wel met je werk te maken hebben. En daarin kan je je blijven ontwikkelen. Je werkt toch in het belang van ons allemaal.
8: Ja, klinkt logisch. Werken bij de Belastingdienst, dat werkt voor jou. Check werken.belastingdienst.nl.
9: Nu bij Jumbo, Unox Good Pasta, noedels of potatoes of knorkuppensoep. Diverse soorten, 2 plus 3 gratis. En Nederlandse aardbeien, bak van 400 gram voor maar 2,99. Elke week de beste aanbiedingen, dat is de ja van Jumbo.
10: Alles voor iedere werkplek en meer dan 200.000 artikelen op voorraad, dat is Manutan. En heb je een duurzame product al ontdekt?
11: Manutan.
10: Bestel op manutan.nl.
12: Zeg. Lukt het jou een boze klant blij te maken? Ga de uitdaging aan en test je gespreksvaardigheid. Hoe? Door in gesprek te gaan met de AI-acteur van Lo van Eck. Gratis, zo vaak je wilt, met feedback van Lo van Eck.
10: Alles voor hygiëne, veiligheid en gereedschap.
12: Je gespreksvaardigheid verbeteren? Oefen een gesprek op lovaneck.nl.
13: De Burger King hamburger, onze klassieker. Met heerlijke flame grilled beef. Nu als eurovlammer. Voor maar 1 euro bij Burger King.
14: Nooit meer je kozijnen schilderen? Bestel topkwaliteit kunststof kozijnen van Creon Kozijnen. Ontdek de scherpste prijs in onze webshop.
15: Creon Kozijnen.
16: Sta op met de gezelligste ochtendshow Jan Willem start op. Of ontdek de podcast 30 minuten rauw met Ruud de Wild. Of geniet van de beste hip-hop, R&B en soul van NPO Blend. Radio, podcast, muziek. Download nu de gratis NPO Luister-app.
17: Ongewenste en aanhoudende gedachten over eten? Misschien heb je last van food noise. Veel mensen met overgewicht of obesitas ervaren food noise. Dit is geen gebrek aan wilskracht. Het wordt vaak veroorzaakt door een verstoring van je hormonen. Kijk voor meer informatie op evenovergewicht.nl. Een initiatief van Novo Nordisk.
18: Wie denkt dat hij het kan en wie denkt dat hij het niet kan, hebben beide gelijk. Dus stap in. Klim, bouw, sjouw, word nat, word vies, verlies, verlies je adem, verlies je twijfel en bewijs aan jezelf dat je gelijk hebt. Als je denkt dat je meer kan dan je denkt, wij staan er klaar voor. Ready, set, Ford. Verleg je grenzen in de elektrische Ford Explorer. Vanaf €35.950. Of zakelijk vanaf €212 per maand. Boek nu je proefrit op Ford.nl.
19: En zometeen, Lenny gelooft erin en Thin Lizzy is back in town. Eerst het nieuws van 12 uur en dat is met Juri Stubenitski.
20: Goedemiddag Annemieke. Voor de rellen bij de noodopvang in Loosdrecht zijn 3 mensen opgepakt. 2 daarvan zijn nog minderjarig. Verslaggever Josephine Trehi is in Loosdrecht, waar rond deze tijd een persconferentie begint.
21: Eentje komt uit Korte Hoef hier in de buurt. Die zou geweld hebben gebruikt tegen politie en een journalist. En de ander komt uit Amersfoort en die zou ook geweld hebben gebruikt en stenen en fakkels hebben gegooid.
20: Gisteravond liep het anti-AZC-protest in Loosdrecht volledig uit de hand. Er brak brand uit in de bosjes bij het gemeentehuis, waar asielzoekers tijdelijk worden opgevangen. En ook in Apeldoorn en Den Haag was het gisteravond onrustig. In Apeldoorn werden 5 mensen opgepakt. Nederland importeert nog steeds vloeibaar gas uit Rusland. In de eerste 3 maanden van dit jaar zo'n 12%, zegt deze energiedeskundige.
0: In 2023 en 2024 was het maar ongeveer 5%. En ik was ervan uitgegaan dat het nog steeds een vergelijkbaar percentage zou zijn, maar het is meer dan verdubbeld.
20: Wat volgens hem meespeelt is dat er ook lange termijn contracten zijn waar bedrijven niet zomaar vanaf kunnen. Het wordt een van de drukste avondspitsen van het jaar, verwacht Rijkswaterstaat. Veel mensen gaan een weekendje weg vanwege hemelvaart, en ook het slechte weer kan leiden tot meer vertraging. Volgens de ANWB stond er vorig jaar op de woensdag voor hemelvaart meer dan 1000 kilometer file. En na 2 maanden is het marineschip Evertsen weer terug in Nederland. Het was op de Middellandse Zee om landen te beschermen tegen eventuele Iraanse aanvallen. Op de kade in Den Helder staan veel familieleden van mensen die aan boord waren. Deze vrouw schrok wel even toen haar man richting de oorlog in het Midden-Oosten ging.
3: Vonden we wel heel spannend. Vooral de oudste, die maakte het nu wel heel erg mee. En die vond het ook echt wel heel spannend. Die was echt bang dat papa niet meer terug zou komen. Maar goed, het ging goed gelukkig. Hè? Dus dat konden we ook wel vertellen.
22: Ja, heb jij angstige momenten gehad?
23: Ja.
20: Mogelijk komt er nog een missie. Het kabinet kijkt nog of Nederland gaat helpen bij het beveiligen van de Straat van Hormuz. Het weer. Vanuit het westen stevige buien met kans op onweer, hagel en windstoten. Tot in de avond blijft het wisselvallig. Het wordt vanmiddag 10 tot 13 graden. En morgen ook buien en fris.
19: Nou, oké. Okay. Dankjewel, Joeri. Over naar Robert Vriezen, want er zijn ook nog files.
24: Ja, zeker. En dat hoorde je al in het nieuws. Vanmiddag wordt het helemaal bar en boos, wil ik niet op voorhand
19: gaan
24: zeggen.
19: Gaan we weer horrorspits?
24: Nou, horrorspits des doods. Nee, laten we het niet over onszelf afroepen. Maar druk wordt het wel op de weg. Nu zo'n 120 kilometer file bij elkaar. Bergingswerkzaamheden houden de rechterrijstrook van de A2 dicht vanuit Eindhoven naar Maastricht. Dat is bij Gratum. 6 kilometer file en een kwartier vertraging daar. Half uurtje vertraging aan de grens met Duitsland op de A12. Als je vanuit Arnhem naar Duitsland rijdt, kom je vanaf 7 uur al in de file. A28 Amersfoort-Utrecht. 10 minuten oponthoud bij Utrecht. En de rechterrijstrook van de A59 is dicht vanuit Zonzeel naar Den Bosch bij Vlijmen. Daardoor vanaf Waalwijk Centrum 9 kilometer file en een half uur vertraging.
19: En dankjewel, Robert. Ja, er komt een boel muziek aan. Zometeen eerst, nou ja, 2 keer Take Me, On en Out, Aha en Franz Ferdinand. Maar die derde...
25: 3 is voor jou.
19: Ja, die is dus helemaal voor jou. Het is nog een beetje vroeg, maar een Virgin-variant kan altijd. Het is Wereldcocktaildag. Nou ja, waarom vandaag? Want op 13 mei 1806, let wel, verscheen het woord voor het eerst in de krant. De Balance and Colombian Repository. Je zal het maar bijhouden, maar goed, je voelt hem al aankomen. Een plaat over spannende drankjes met of zonder zoutlaag en parapluetjes. Kom maar door.
26: Ster. Tijd voor een nieuw interieur? Ontvang nu bij Goossens tot wel €750 voordeel op alle woon- en slaapkamermeubels. Ontdek het in de winkel of op goossens.nl.
27: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
26: Tot wel €750 voordeel op je hele interieur. Kom nu naar een van de 25 Goossenswinkels.
28: Al 7 jaar de beste eventlocatie van Midden-Nederland. Buitenplaats Kamerijk.
29: Soms voelt het alsof je niet vooruit komt. Totdat het wel lukt. Er is altijd een weg. Met die overtuiging proberen we bij Vattenfall steeds meer fossielvrije stroom op te wekken uit wind en zon.
30: Kun je design voelen? Kun je voorsprong zien? Ontdek tijdens de Audi ID's al onze elektrische modellen. Met een bereik tot wel 772 kilometer. En nu tijdelijk met aantrekkelijke e-premies. Ervaar hoe voorsprong eruit ziet en voelt. Plan een proefrit op Audi.nl.
31: Voor je paspoort, voor je rijbewijs en eentje voor je moeder.
32: Pasfoto nodig? Bij Primera zijn je officiële pasfoto's meteen klaar. Even naar Primera.
30: Ervaar de Audi Q6 e-tron tijdens de Audi ID's. Met een netto bijtelling vanaf €378 per maand. Plan een proefrit op Audi.nl.
33: Gun jezelf ruimte, weg van de massa, met Eliza Was Here. Boek je last-minute vakantie met uniek verblijf, huurauto en vlucht nu op elizawashere.nl.
34: Van showvel tot hoogwerker, van designertas tot Sidmeijer. Op onlineveilingmeester.nl vind je altijd een verrassend aanbod.
35: Pap, die moeten we hebben!
34: Yes, gewonnen! Scoor jouw buitenkans op onlineveilingmeester.nl.
1: wat het juiste hoortoestel voor je doet. Je kunt jezelf blijven. En tijdelijk hoeven beide toestellen je niets te kosten. Want deze lente vergoedt Audica voor zorgtoestellen de kosten die de zorgverzekeraar niet vergoedt. Eigen risico en kosten oplaadbaar mogelijk van toepassing. Informatie en voorwaarden op audica.nl.
2: Heb je als bedrijf iets te verkopen?

0: Spot Sidmeijer. Op onlineveilingmeester.nl vind je altijd een verrassend aanbod.
1: Pap, die moeten we hebben!
0: Yes, gewonnen! Scoor jouw buitenkans op onlineveilingmeester.nl.
2: Wat het juiste hoortoestel voor je doet, je kunt jezelf blijven. En tijdelijk hoeven beide toestellen je niets te kosten. Want deze lente vergoedt Audica voor zorgtoestellen de kosten die de zorgverzekeraar niet vergoedt. Eigen risico en kosten oplaadbaar mogelijk van toepassing. Informatie en voorwaarden op audica.nl.
0: Heb je als bedrijf iets te verkopen?

0: maak stek, zomaar oeh.
1: Beleg je wisselgeld terwijl je betaalt. Met ING rondaf en beleg. Slim toch? Ga naar ing.nl. Beleggen kent risico's en kosten. Je kunt je inleg of een deel hiervan verliezen.
2: Bij NCOI leggen we al 30 jaar de lat hoog voor onszelf. Zo hebben we al onze opleidingen en trainingen compleet vernieuwd. Slimmer, korter, voordeliger. Ze starten na de zomer, dus ga snel naar ncoi.nl.
3: Wow, wow. Pas op hoor, Lotto heeft de vaakst spannende jackpot in Nederland. Dat dus. En hij kan ook deze zaterdag zomaar vallen.
4: Nu al zin in zaterdag.
3: Dus speel nu mee. Lotto, een spel van Nederlandse Loterij. Speel bewust 18+.
5: Schuren, afplakken, lakken.
6: Daar hoef jij voorlopig niet mee bezig te zijn. Want met Histor Perfect Protection buitenlak heb je 7 jaar schildervrij garantie. En als je binnen 7 jaar opnieuw moet schilderen, ontvang je gratis nieuwe buitenlak. Histor, mooi vooruit.
7: Fans van lekkere zomerse salades, opgelet. Deze week nergens goedkoper. Roma tomaten, 750 gram, voor maar €1,49.
8: Dat is een zonnig prijsje.
7: Ja, zo goedkoop. Dan gaan we vieren. Aldi.
9: Je stelt je doelen, je maakt slimme keuzes en gaat altijd vooruit. Alles voor het beste resultaat. Waarom zou je dat met je financiën anders doen? Jij bepaalt de koers, wij regelen de rest. Zo win je iets waardevols. Tijd voor wat echt belangrijk is. Raisin. Sparen en beleggen, slim geregeld.
7: En ook zo goedkoop bij Aldi. 1 ster beter leven socijzen, 2 stuks voor maar €1,49. En deze sla je al helemaal niet over als je iets te vieren hebt. Rauwkostsalade. 2 voor slechts €3. Aldi.
10: Annemiekes, A-lunch.
11: Aprotros.
12: Nou, we hebben er weer enorm veel zin in.

0: je een beetje energie wil, dan is er altijd Franz Ferdinand. Ze hebben trouwens een fijne neus voor bijzondere locaties. Kastelen in Frankrijk om op te treden. Carcassonne, misschien ken je dat wel. Pinkpop ook trouwens dit jaar. En twee keer Werchter, het festival en ook nog solo. Goedemiddag, welkom in de A-lunch op 13 mei. Nou ja, een bijzondere dag op meerdere vlakken, want 13 mei 2026. Twee winnaars van de kinderjury, belangrijkste publieksprijs voor kinderboeken, die worden bekendgemaakt vandaag. En Bette Westra die houdt de Annie M.G. Schmid lezing 2026. En elk jaar geeft een schrijver een persoonlijke kijk op de studie van de kinder- en jeugdliteratuur. En de kinderboekenweek is overigens pas september, oktober. Goed stel heb ik ook nog voor je. En veel muziek, wat wil je horen? Vergeten plaat misschien. En oh ja, die derde.
1: Drie is voor jou.
0: Die is ook nog voor jou. Het gaat om de Wereldcocktaildag. Gaan we daar iets mee doen? Als in...
2: Ja, ik ben niet zo van de cocktails eigenlijk.
0: Eigenlijk ook niet. Ja, misschien is het ouderdom, maar één cocktail, dan denk ik altijd klaar.
2: Ja, ik vind een pilsje op zijn tijd lekker, of een wijntje, maar ja...
0: Je zou dan 2, 23 bier, dat zie ik jou nog wel. Nou goed, dit is wel leuk om er even over na te denken. En vooral natuurlijk in het kader van platen. Want wat voor platen kun je allemaal bedenken met cocktail? Is die binnengekomen? Het cocktailtrio, natuurlijk. Love it.
3: Je kangaroes vindt. Zoek de kangaroemoeder naar de kangaroo.
0: Onder andere Agnes, die kwam ermee. Sven, die zegt Mai Tai. Ja,
2: oh ja.
0: Natuurlijk. Toppertje van Tropical Danny en Guillermo. Ja, noem het een cocktail, maar er zit inderdaad wel behoorlijk wat booze in. Ja, Hilde, goedemiddag.
4: Goedemiddag.
0: Ja, soms moet je de usual suspect plaat gewoon meteen bellen. Ja.
4: Absoluut.
0: Ja, waarom moeilijk doen?
4: Ja. Precies.
0: Het is ook wel grappig, want het nummer heet Escape. Maar ik denk dat Rupert Holmes wel slim was door er de Pina Colada song achter te zetten. Want dan weet iedereen meteen om welke het gaat, toch?
4: Precies. Ja, dat had ik ook geëffekt. Dat Pina Colada song en dan tussen haakjes Escape. Ik denk dan, laat wel even weten waar ik het over heb. Ja. Maar voor iedereen is het toch wel even duidelijk dat het dat niet is.
0: Ja, en hij past perfect. Ik ga hem draaien. Dankjewel.

0: Het is ook best een prima stel, toch? Damiano David, Tyler en Nile Rodgers, Talk to Me. Daarvoor nog Escape. Ja, Pina Colada song, leuk. Trouwens, over Damiano David. Heb jij gisteren nog het Songfestival gekeken?
1: Ja, ik heb toch gekeken.
0: Ik ook.
1: Ja.
0: Ik ben wel deels. Ja. Ik wilde even weten hoe Jeroen het deed en Henry.
1: Nou, dat vond ik echt heel goed.
0: Fantastisch.
1: Ja.
0: Heel leuk, enthousiast, alles. En toch wel grappig om er even naar te kijken.
1: Ja, en we besloten op een gegeven moment tijdens de uitzending dat we voor België waren. Want die hadden veruit het leukste liedje.
0: Nou, die zijn ook door.
1: En die zijn door, dus dat was top. Toen kon ik hem daar meteen uitzetten.
0: Ja, dat is wel even goed. Nou ja, wel leuk. En dan over naar Lenny Kravitz, de man, de legend. Nou ja, daar stond hij al aan het hoofd van een steeds meer uitbreidende familie van celebrities. Nu is er niemand minder dan Harry Styles toegevoegd. Een tijdje geleden, die is namelijk verloofd met zijn dochter Zoe. En Lenny gelooft erin. Believe!

0: Gravity dus. Believe op NPO Radio 2. Per keer. Ja, Helene, goedemiddag.
1: Goedemiddag.
0: Robert Friese zei dat het een horrorspits gaat worden.
1: Nou, dat is natuurlijk weer wat overdreven.
0: Ja, hij zei het niet hoor, maar ik zei het.
1: Ja, nee, 150 kilometer staat er nu. Dat is wel druk en dat hadden we ook wel verwacht. Want er is natuurlijk heel veel recreatieverkeer onderweg. Heeft te maken met het lange hemelvaartweekend. Onder andere ook wat ongelukken. Op de A2 is er eentje van Eindhoven naar Maastricht bij Gratum. De rechter rijstrook is dicht, de vertraging een kwartier. Op de A12 Arnhem-Duitse grens tussen Zevenaar en de Duitse grens 25 minuten oponthoud. Een ongeluk veroorzaakt ook een lange file op de A27 van Gorkum naar Utrecht bij Hagestein. Er zijn twee rijstroken dicht, kost je 20 minuten. Op de A28 van Utrecht naar Zwolle bij Nijkerk een half uur vertraging door een ongeluk. De linker rijstrook is dicht. En op de A59 van knooppunt Zonzeel naar Den Bosch is juist de rechter rijstrook dicht bij Vlijmen. Vanaf Waalwijk is de extra reistijd 40 minuten.
0: Dankjewel, Helene. En over naar Jury. Misschien komt er straks wel een bericht over de horrorspits.
2: Ja, maar ik denk dat het weer de grootste rol gaat spelen vandaag.
0: Oké.
2: Ja. Het goed nieuws, daar begin ik mee. Het datacenter in Almere, dat doet het weer. 5 dagen geleden was er brand en konden tientallen bedrijven, gemeentes en scholen niet meer bij al hun systemen. En inmiddels worden die 1 voor 1 weer opgestart. Het laboratorium dat tests uitvoert voor het bevolkingsonderzoek naar baarmoederhalskanker, Clinical Diagnostics, voldeed niet aan de regels voor het beveiligen van persoonsgegevens. Dat zegt de inspectie. Vorig jaar werden de medische gegevens van honderdduizenden vrouwen gestolen. In een week tijd zijn op 2 plekken in het land bijna 220.000 illegale vapes in beslag genomen. Ook lagen er ruim 50.000 doosjes met snoes. Dat zijn nicotinezakjes die je in de mond kunt doen. Het lag bij een bedrijf in Hoekse Waard en in een opslagbox ergens in Brabant. Een plaats wordt niet genoemd. En in een dorp in Zuid-Frankrijk in de buurt van Toulouse zijn mensen gewaarschuwd voor een ontsnapte cobra. De burgemeester roept zijn inwoners op om binnen te blijven. Scholen zijn dicht, net als parken, sportvelden en het gemeentehuis. Creepy, hè?
0: Oh, ja. Heel eng.
2: Weer. Er trekken stevige buien over het land bij een graad of 12. Vanavond en vannacht ook buien. Morgen ook buien. En dan wordt het een graad of 12.
0: Dank u wel. Zeg, welke vergeten plaats of albumtrack of andere parel mag ik zo meteen voor je draaien? Ik heb er een plekje voor vrijgemaakt, dus kom vooral door in de app.

0: En Liza Doolittle, pack-up, altijd gefascineerd door die mannenstem en die zo lekker overstuurd zingt. Ze zouden hem op zijn minst wel een strepsel hebben aangeboden, toch? Ik denk van wel. Daarvoor ook nog Thin Lizzy, Boys Are Back in Town. Heel veel platen die binnenkomen van appers zeggen, nou, die wil ik wel weer eens horen. Of, zoals Koen, goedemiddag.
1: Goedemiddag, Annemieke.
0: Ja, even iets onder de aandacht brengen, dat mag natuurlijk ook.
1: Ja, een nieuwe single van een nieuwe plaat die volgende maand uitkomt.
0: Ja, en van wie?
1: Van de Strokes.
0: Tada! Ja, en de Strokes die zijn er nooit weg geweest, maar het vorige album is alweer 6 jaar geleden.
1: Ja, ze doen er wel vrij lang over de laatste tijd inderdaad, maar ik ben blij dat er volgende maand weer nieuw werk is.
0: Ja, precies. Het album komt en ze staan ook nog in de Ziggo Dome in oktober. Wist jij dat?
1: Dan
0: ben ik blij dat ik jou ook nog wat een tip kan geven, want dat is natuurlijk ook wel heel tof. Zeker als je al vanaf het begin een beetje fan bent van ze. Hoe heet de nieuwe single?
1: Die heet Going Shopping.
0: Ja, en die ze geloof het of niet, het klinkt als The Strokes.
1: Ja.
0: Nogal zelfs. Dankjewel, Koen.

0: Mary J. Blige.
1: S. Riet Eyers. Dat is dan weer wat anders. Mary J. Blige overigens, zij doet ook een Las Vegas residency. Dat is heel erg trek, hè? In trek, hè, bij de sterren. Op één plek optreden, een heleboel achter elkaar. En dan kunnen de fans mooi het combineren met wat gokautomaten, zullen we maar zeggen. Voor de artiest zelf is het ook wel prettig, gewoon elke dag in de auto naar je werk. Maar ze krijgt wel wat kritiek, want ze oogt nogal sloom. Er spat weinig energie vanaf. Maar goed, dat kun je bij de volgende niet zeggen, met hun 80+. Topsong van de Stones.
2: Radio 2, Topsong.
3: Deze week is In the Stars van de Rolling Stones. NPO Radio 2, Topsong.

0: Avrotros, de omroep voor ons. Dit is NPO Radio 2.
1: Ster. Met Libelle mag je gezien worden. Want bij een jaar Libelle krijg je nu een exclusieve Shabby's tas ter waarde van 189,95. Lees Libelle nu voor maar 2,95 per week. En krijg deze stijlvolle tas gratis. Maar wacht niet te lang, want op is op. Ga naar libelle.nl/actie.
2: Verleg je grenzen met de Kia EV5. Een krachtig SUV-design met ongekend veel ruimte en comfort en een rijbereik tot 530 kilometer. Daag jezelf uit om verder te gaan. Ontdek de Kia EV5. Tijdelijk met €3000 inruilvoordeel. Boek je proefrit op kia.com.
3: Kia. Movement that inspires.
4: Passie voor techniek? Mooi! Bij HANAP werk je aan techniek die Nederland draaiend houdt. In energie, water, installatie en telecom. Bij HANAP vind je collega's die net als jij houden van een uitdaging. Ook technisch de beste worden? Ga naar werkenbijhanap.nl.
5: Nieuw op NPO Start, de dramaserie Mokro's.
6: Ik ben van school afgetrapt.
7: Hoe ga je ouders dit vertellen?
6: Ja, niet dus. Dit jaar nog zit ik in een serieuze film.
8: Goed om te zien dat de migratie van onze ouders niet voor niets...

0: Stream Mokro's. Gratis op NPO Start.
1: Toe aan een uitdaging in techniek? Bekijk alle HANAP-vacatures op werkenbijhanap.nl.
2: Bij Specsavers vinden we dat iedereen goed moet kunnen horen. Daarom hebben we ons eigen merk ontwikkeld, Advance. Die heb je al voor 0 euro eigen bijdrage voor één toestel en wordt volledig op maat op uw wensen afgestemd. Een soort Italiaans maatpak dus, maar dan betaalbaar. En niet Italiaans. En voor je oren. Nou ja, u snapt het. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie. Oh, en wat ik nog vergeet te zeggen. Onze Advance is het best verkochte hoortoestelmerk van Nederland. En exclusief verkrijgbaar bij Specsavers. Dus maak een afspraak op specsavers.nl.
3: Al 7 jaar de beste congreslocatie van Midden-Nederland. Buitenplaats Kamerijk.
4: Autotaalglas. De ster in ruitschade.
5: Opgelost. Autotaalglas.
6: Ja, de vakantie komt eraan. Paspoort, check. Zonnebrand, check. Reisverzekering, check. Je waardevolle spullen, die horen niet thuis te liggen. Berg ze op bij de Nederlandse Kluis. Dan ga je met gerust gevoel op vakantie. Regel het nu op denederlandsekluis.nl.
7: Nu vakantiegelddeals bij Beter Bed. Tot wel 50% korting. Jouw droombestemming, een nieuw bed. Voor jarenlang uitgerust wakker worden. Kom langs of ga naar beterbed.nl.
8: Jouw kluis de hele zomer gratis. Regel het nu op denederlandsekluis.nl.
9: Ik ben Marije van Beek, journalist bij Trouw. En ik geloof in een eigen weg. Ik merk dat mensen misschien wel meer dan ooit op zoek zijn. Op zoek naar een zinvol leven. Maar je verdwaalt al snel in de wirwar van goeroes, meningen, coaches. Bij Trouw willen we lezers helpen bij hun vragen. De zin van de onzin scheiden. Trouw. Voor mensen met idealen.
10: Autohuur met Sunnycars voelt alsof de kinderen niet mee zijn. Kieselstranden, zand worden, hectisch verkeer, verdwijnt. Vakantie kan chaotisch zijn, maar wie zorgeloos een auto huurt zegt... uno, dos, no stress, geen eigen risico, nooit onverwachte kosten... altijd volledig verzekerd. Zo voelt autohuur zonder zorgen. Ga naar je reisadviseur of sunnycars.nl.

0: Gezellig bij de verfzaak.
1: Doen ze bij jou sollicitaties nog per mail? Dat kan toch veel slimmer? Upgrade je HR-afdeling met de online software van Numbers. Van declaratie tot salaris in één voordelig pakket. Ontdek het op numbers.nl.
2: Welkom bij de verfzaak.
3: Ga naar de webshop of bezoek een van de meer dan 20 verfzaken.
1: Numbers, de complete oplossing voor HR en salaris.
4: Zometeen na het nieuws een heel goed stel. Wat zeg ik? Prima stel. Een leuk stel. En dan moet je dan weer een link tussen kunnen verzinnen. Maar dat gaat wel goed komen, denk ik. Eerst Juri met het NOS Nieuws van 1 uur.
5: Oud-minister Faber van Asiel bleef het noodrecht doorzetten zonder dat ze daar juridische of feitelijke onderbouwing voor had. Dat blijkt uit stukken die Nieuwsuur heeft opgevraagd. Er was destijds veel te doen om die zogenoemde dragende motivering, zegt politiek verslaggever Nienke de Zoete.
6: Er moest een hele goede reden zijn om de Tweede Kamer tijdelijk buitenspel te zetten om heel snel strenge asielmaatregelen door te voeren. En dat was Faber van plan. Ja, daarvoor zijn eigenlijk buitengewone omstandigheden nodig. En Faber beweerde altijd dat ze die motivering had, of bijna had. Maar uit de stukken blijkt dat haar ambtenaren daar tot op het laatst heel anders over dachten.
5: PVV-minister Faber maakte zich volgens de ambtenaren schuldig aan stemmingmakerij en graaide naar argumenten. 2 jaar geleden wilde Faber het noodrecht invoeren voor wat werd genoemd het strengste asielbeleid ooit. Na het geweld bij de noodopvang voor asielzoekers in Loosdrecht gisteravond zijn 3 mensen opgepakt. Het zijn een man uit Huizen en 2 minderjarigen uit Kortenhoef en Amersfoort. De man uit Loosdrecht is helemaal klaar met al het geweld, ook nog eens door mensen van buitenaf.
7: Ik vind dat de mensen het verstand moesten gaan gebruiken.
8: En wie bedoelt u dan?
7: Nou, die mensen die hier allemaal staan te demonstreren, die hier helemaal niet wonen, die allemaal mee herrie komen maken. Dat vind ik het allerergste.
9: Ik bedoel, die mensen hebben plek nodig in Nederland en laten we er een beetje toleranter mee omgaan. Ik begreep dat ze het eng vinden, maar die mensen hebben toch onderdak nodig. Als het andersom was, zouden we toch reuze blij zijn als wij ook een plekje kregen.
5: Premier Jette noemt de brandstichting bij de noodopvang in Loosdrecht schandalig. In safaripark Beekse Bergen, in Hilvarenbeek, is vanochtend een cheetah uit zijn verblijf ontsnapt. Hij loopt ergens in een bosachtig deel van het park. Hij is dus niet buiten het terrein. Beekse Berg is dicht tot de cheetah is verdoofd en gevangen. En Lowlands heeft tientallen nieuwe namen aangekondigd. Onder andere deze 2 zangeressen komen.

0: Kelis en Celeste waren dat. Ook José González, Sophie Straat en Willem zijn toegevoegd aan de line-up. Anders dan andere jaren is Lowlands nog niet uitverkocht. Het weer vanuit het westen stevige buien.
1: Stop bij maar. Het is gewoon niet goed. Koud, regen, hagel, onweer.
0: Tot straks.
1: Ja, dankjewel. Joehoe. Helene.
2: Ja?
1: Hoe gaat het nu op de weg?
2: Ja, het wordt drukker en drukker. En dat heeft te maken met heel veel recreatieverkeer. Zowel Nederlanders als buitenlanders die in ons land het Lange Hemelvaart weekend willen doorbrengen. Op de A12 van Arnhem naar de Duitse grens staat een lange file tussen Duiven en de Duitse grens. Je hebt daar 20 minuten op onthoud. Er is een ongeluk gebeurd op de A27 van Gorkum naar Utrecht bij Hagestein. Daar zijn nu twee rijstroken dicht. Vanaf Noorderloos is de vertraging 25 minuten. Op de A59 knopen Zonzeel Den Bosch tussen Waalwijk en Nieuwkuik 35 minuten vertraging. Daar is de rechte rijstrook dicht door een politieonderzoek. En op de N35 vanuit Duitsland naar Enschede, vanaf de Duitse grens naar Enschede ook een kwartier op onthoud.
1: Dankjewel, Helene. Nou zeker, ik ga zo meteen twee platen draaien. En we maken er een quizje van. Als jij nou een link kunt verzinnen tussen die twee platen, dan maak je kans op het peper- en zoutstel. Ja. Ja, ik ga niet vragen, Nathan, of ze er nog zijn, want ik weet dat ze er nog zijn.
3: Zeker.
1: Ze zijn in trek.
3: Hè? Ja. Ja, ze zijn mooi, ze zijn ook solide, ze zijn duurzaam. Ja,
1: ze geven gul.
3: Ze geven ook heel gul,
1: daar moet je wel een beetje mee oppassen.
3: Denk om je nieren met zout, zeker.
1: Plof. Het is zo hot, dit peper en zoutstel, dat het zelfs een beetje wedijvert met de wandklok.
3: Ja.
1: Kan ik dat zeggen?
3: Ja, nou.
1: Of ga ik dan te ver?
3: Ga je wel ver, hoor.
1: Maar sowieso neemt je het gewoon op tegen de thermomok.
3: Zeker, zeker. Ja. Of zoals sommige mensen het noemen, thermomok!
1: Ja. Dat zou ik niet doen.
3: Nee.
1: Ik zou het eerst hebben over
3: de wandklok.
1: Ja, wat?
3: De wandklok of peperzoutstel.
1: Dat mag je ook schreeuwen. Nou goed, even terug naar waar we het overal om doen. Heb je een link gevonden? Denk aan de titel, de artiest, het verhaal erachter. De toonsoort. Ik bedoel, je kunt zo gek niet bedenken. Je mag AI gebruiken, maar dat zien we toch wel. De Motors, dat is de ene eerste plaat. Airport. Persoonlijke favoriet. En 21 Pilots met Ride.
3: Okay.
1: En ook hier geldt, ja, één link is misschien heel duidelijk. Toch insturen, anders win je niet.
4: Ster. Nieuw in de Lidl Plus app, Lidl punten. Scan je app en spaar automatisch mee. Iedere euro aan boodschappen is een Lidl punt. En daarmee spaar je voor heel veel gratis producten. Start nu en ontvang een startbonus van 100 punten. Lidl, je verdient het. Sugero keert terug. Op vrijdag 29 mei. Live in Ziggo Dome, Amsterdam. Tickets zijn nu verkrijgbaar via mojo.nl/Sugero. En ook extra goedkoop met Lidl Plus. Verse Hollandse aardbeien. 400 gram voor maar 2,59. Lidl, je verdient het.
5: Ontworpen in Zweden, geproduceerd in België. De volledig elektrische Volvo EX30. Een compacte SUV met een rijbereik tot 475 kilometer. De Volvo EX30 is er nu, vanaf €32.995. Boek nu een proefrit op volvocars.nl of bij de Volvo dealer.
6: Waarom ik als schilder kies voor Sikkens Rubbel Buitenlak? Nou, smeert goed en een spiegelglad resultaat.
7: Buitenlak die moeiteloos indruk maakt. Met jouw vakmanschap en onze Rubbel Buitenlakken lever jij het beste schilderwerk. Sikkens, voor vakmanschap.
5: De Volvo EX30 is nu leverbaar in speciale Europa-uitvoeringen. Met voordeel tot wel €6.000. Kijk op volvocars.nl.
8: Bij Specsavers krijg je nu een hoortoestel met 0 euro eigen bijdrage en daarbij een brilvoucher ter waarde van €100.
9: Wacht even hoor.
8: Een hoortoestel voor 0 euro en een brilvoucher? Klopt dat wel? Ja, dat hoor je goed. Iedereen goed horen. Daar zorgen we voor. Specsavers. Kosten eigen risico en oplader kunnen wel van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie.
10: Met Ziggo heb je altijd alle snelheid om een spannende actiefilm te streamen. Alle snelheid om je lievelingsgames te spelen. En alle snelheid om je favoriete sport te kijken. Altijd alle snelheid die je nodig hebt.

0: alles voor kampeergeluk.
1: Als kind liep ik met mijn moeder naar de campingwinkel voor vers brood. Dit jaar doe ik dat met mijn eigen dochtertje.
0: Obelink, tijd voor nieuwe herinneringen.
2: Alles voor kampeergeluk.
3: Stap over op Ziggo Internet en TV en krijg een gratis PlayStation 5 ter waarde van €600 bij een 2-jarig abonnement. Je hebt nog 5 dagen.
0: Ontdek het grootste kampeerassortiment van Europa op obelink.nl. Alles voor kampeergeluk.
4: Oh, die eerste zonnestralen, het briesje, voorjaar, wat is er toch een... Ah, nee hè.
5: Tja, droog weer kunnen we niet garanderen in Nederland. Wel een schone en droge veranda. Kies voor exclusief op maat gemaakte glazen schuifwanden van Terrasbeglazing op Maat. Bereken jouw prijs op terrasbeglazingopmaat.nl. Glas, hoe het hoort.
6: Internet sparen bij Nationale Nederlanden. Een slimme zet voor je spaargeld. Nu tijdelijk tot 2,3% rente. Open je gratis rekening eenvoudig online. Zet je geld in beweging. Onze support heb je. Ga voor de actievoorwaarden naar nn.nl/spaarnu.
7: Kan de nieuwe MG4 EV Urban het waarmaken? Maak kennis met de gloednieuwe MG4 EV-familie. Nu met een introductieprijs vanaf €23.950 of €133 bijtelling per maand. MG. Find your more.
6: Internet sparen bij Nationale Nederlanden. Een slimme zet voor je spaargeld. Nu tijdelijk tot 2,3% rente. Ga voor de actievoorwaarden naar nn.nl/spaarnu.
8: Kom je aan het einde van je werkweek ook tijd tekort? Nou, stop eens met Excel-sheets bijhouden, mailen over je vakantie, declaratiebonnen verzamelen om over te typen in. Goed, je begrijpt wat ik bedoel. Of je nu een grote of een kleine organisatie bent, met Avast Software regel je al je bedrijfsprocessen in één systeem. Dus wil jij ook meer tijd en minder werkdruk? Ontdek het op avast.nl. Succes begint met Avast.
1: Peergeluk. Als kind liep ik met mijn moeder naar de campingwinkel voor vers brood. Dit jaar doe ik dat met mijn eigen dochtertje.
0: Obelink, tijd voor nieuwe herinneringen.
2: Alles voor kampeergeluk.
3: Stap over op Ziggo Internet en TV en krijg een gratis PlayStation 5 ter waarde van €600 bij een 2-jarig abonnement. Je hebt nog 5 dagen.
0: Ontdek het grootste kampeerassortiment van Europa op obelink.nl. Alles voor kampeergeluk.
4: Oh, die eerste zonnestralen, het briesje, voorjaar, wat is er toch een... Ah, nee hè.
5: Tja, droog weer kunnen we niet garanderen in Nederland. Wel een schone en droge veranda. Kies voor exclusief op maat gemaakte glazen schuifwanden van Terrasbeglazing op Maat. Bereken jouw prijs op terrasbeglazingopmaat.nl. Glas, hoe het hoort.
6: Internet sparen bij Nationale Nederlanden. Een slimme zet voor je spaargeld. Nu tijdelijk tot 2,3% rente. Open je gratis rekening eenvoudig online. Zet je geld in beweging. Onze support heb je. Ga voor de actievoorwaarden naar nn.nl/spaar.

0: kunnen we niet garanderen in Nederland. Wel een schone en droge veranda. Kies voor exclusief op maat gemaakte glazen schuifwanden van Terrasbeglazing op Maat. Bereken jouw prijs op terrasbeglazingopmaat.nl. Glas, hoe het hoort.
1: Internet sparen bij Nationale Nederlanden. Een slimme zet voor je spaargeld. Nu tijdelijk tot 2,3% rente. Open je gratis rekening eenvoudig online. Zet je geld in beweging. Onze support heb je. Ga voor de actievoorwaarden naar nn.nl/spaarnu.
2: Kan de nieuwe MG4 EV Urban het waarmaken? Maak kennis met de gloednieuwe MG4 EV-familie. Nu met een introductieprijs vanaf €23.950 of €133 bijtelling per maand. MG. Find your more.
1: Internet sparen bij Nationale Nederlanden. Een slimme zet voor je spaargeld. Nu tijdelijk tot 2,3% rente. Ga voor de actievoorwaarden naar nn.nl/spaarnu.
3: Kom je aan het einde van je werkweek ook tijd tekort? Nou, stop eens met Excel-sheets bijhouden, mailen over je vakantie, declaratiebonnen verzamelen om over te typen in. Goed, je begrijpt wat ik bedoel. Of je nu een grote of een kleine organisatie bent, met Aval Software regel je al je bedrijfsprocessen in één systeem. Dus wil jij ook meer tijd en minder werkdruk? Ontdek het op avals.nl. Succes begint met Avals.
4: De Nederlandse aardbeien van Albert Heijn. Zo lekker zoet en fris. En deze week in de bonus, 1 bak van 400 gram voor maar €2,99. En ook in de bonus, AH Trostomaten per 500 gram voor 49 cent. Nescafé potten 100 of 200 gram, 40% korting. En een midweek of weekend weg bij Sumio Parks, vanaf

Annemiekes Alens.

0: 21 Pilot. Right. En daarvoor nog de Motors Airport. Is een hartstikke goed stel. Nou ja. Dat blijkt wel weer. Trouwens, nog een leuke tip van Lucie. Die zegt, ja, die prijzen die je kunt winnen. Is het niet een idee dat je die een beetje neerzet?
1: Oh.
0: Als in een display, zeg maar.
1: Oh, of dat je de webcam kan zien ook.
0: Ja,
1: gewoon.
0: Je kunt op de webcam meekijken. Daar zie je bijvoorbeeld ook de goede kop in hun lijstje staan.
1: Ja.
0: Ik kan inderdaad hier voor mij gewoon dat peper zoutstel neerzetten.
1: Nou, dat ga ik even regelen.
0: Het is natuurlijk radio, maar hey.
1: Volgens mij moeten we hier op kantoor eentje hebben. We zweven ergens. Werd er niet waar.
0: Nee, want dat zegt Agnes ook nog. Het fijne ook nog aan dit peperzoutstel is dat er een klein magneetje in verwerkt is.
1: Dat klopt.
0: Waardoor ze elkaar altijd vinden.
1: Ja. En er was één winnaar die heeft eentje gehad. Er zat het magneetje verkeerd om.
0: Oh, die stoot af.
1: Ja.
0: Nou, lekker dan.
1: Maar ik zei toen, maar dat is een unieke.
0: Dat is waar.
1: Die is nog meer geld waard,
0: zakjes. Item. Ja. Nou ja, goed. Eerst maar eens dit stel. Want wat is een link tussen die Motors Airport en 21 Pilots Ride? Ja, Patrick die heeft er eentje gevonden naast Vliegen en Reden. Aha. Het debuutalbum van beide acts was titelloos. Je moet het maar weten. Jeffrey die zegt 21 Pilots met Heathens. Daar begint de clip met een landend vliegtuig naar een, je raadt hem al, airport.
1: Nee joh.
0: Ja, en Motors zingt erover een airport. Heel goed, dank. Marcel zegt, ja, die handen van de zanger van 21 Pilots ziet er altijd uit alsof hij de hele dag aan motoren werkt.
1: Dat van het zwarte schminken op zitten, ja.
0: En dat je, als je van afstand lijkt met huge tattoos.
1: Ja.
0: Dat dus. Maaike, die zegt bewegen, transport. Hopelijk vindt ze zelf ook nog tijd om een beetje te bewegen vandaag.
1: Hup, Maaike.
0: Klopt, Maaike. Doe het. Kim zegt, je kunt een ride maken op je motor. Zeker wel. En dan heb ik nog Danielle. Goedemiddag.
2: Goedemiddag.
0: Wat is jouw goede link?
2: Nou, mijn goede link die ik gevonden had was alle airports zijn met pilots.
0: Ja, loop maar eens een airport op zonder piloten te zien.
2: Nee.
0: Ja, precies. Heel goed.
2: Dat is.
0: Ja, ik ga hem naar je opsturen. Het nu ontzettend gehypte zoutstel. Ah, wel ja. Hey, en nog een dingetje. De ene die is net uit de top 2000. Dat is dan 21 Pilots. En ik ben al... Nou, jaren aan het roepen dat de motors er nou weer eens een keer in moeten.
1: Ja, het is met Ride wel gelukt van 21. Die was eruit, die is net erin.
0: Oh, die is weer in.
1: Ja, en de motors moeten er eigenlijk erin.
0: Het is toch echt een top 2000 plaat?
1: Ja, vind ik ook.
2: Wel. Nou, dan moet iedereen gaan stemmen dan.
0: Ja, precies. Ik vind het altijd lullig om dat te initiëren, maar bij deze...
1: Nee, dat is Danielle.
2: Ja, iedereen gaat stemmen.
0: Zie je wel, Danielle. Ja! Yeah.

0: Simon. Zijn Graceland. Met die heerlijke zin. De Mississippi Delta was shining like a national guitar. Voor heel veel mensen geldt, voor mij ook, dat je even moet weten waar het over gaat. Want die denkt, nou, dat is een mooie zin, weet je wel. Poëtisch. Maar die national guitar die zo lekker aan het shinen is, dat is letterlijk een gitaar van het merk National. En die is dus metaal.
1: Ja.
0: Ja. En die is voor Nathan heel erg bekend. Want hij staat ook op de hoes van Money for Nothing van Dire Straits.
1: Dankjewel.
0: Je keek me zo aan alsof zij nu... Ik zou nooit de Dire Straits
1: zijn. Nee,
0: zeggen.
1: Nee, het is, ik ben toch altijd een beetje bang, inderdaad.
0: Echt? Zelfs bij mij? Het gebeurt, hoor. Het is ook wel, en wij vinden het ook altijd heel leuk als dan een DJ de Dire Straits zegt, dan ja. Mag je altijd appen.
1: Ja, zeker.
0: Nee hoor.
1: Ik heb wel eens dat ik me een beetje verspreek. Dat ik gewoon de Dire Straits zeg.
0: Een soort dan, stottertje.
1: Ja, ja, maar dan zeg ik niet de Dire Straits.
0: Jawel, dan zeg je dat wel. En dat is bij jou extra pijnlijk. Maar je moet ook niet te veel focussen. Je nu heel erg het focus, zeg eens.
1: Dire Straits.
0: Ja, dat gaat wel goed ook. Maar goed, ik ga Fatal Flowers draaien. Ook misschien een klein beetje tongbreker. Want het treft ook nog, want ze zijn terug voor heel even. Volgende week begint een tour met 2 try-out shows in Amsterdam. Die waren in 1 minuut uitverkocht, laten we melden. Het is een kleine zaal, maar dat maakt niet uit. Maar er is nog een try-out in Drachten. Daar zijn nog kaarten. En daarna gaan ze een hele fijne festival- en openluchtpodia-tour doen. Dus kans zat om ze ook daar ergens te spotten. Deze hoor je te weinig. Kom op. Johnny D is back. Fatal Flowers.

0: Fiddle Flowers. Johnny D is back. Veel leuke reacties. Ook van mensen die denken van, daar gaat Dobbers even naar kijken dan.
1: Per keer.
0: Deze zomer, want dat ze weer spelen, is toch wel heel erg bijzonder. Helene, hoe gaat het nu op de weg?
2: Ja, het is nog steeds heel erg druk. En ik denk dat het alleen maar drukker wordt in de loop van de middag. Bij elkaar staat er bijna 200 kilometer. Vooral veel recreatieverkeer. Dat merk je onder andere in de grensstreek. Zoals op de A1 Hengelo-Duitse grens. Tussen Oldenzaal en de grens is de vertraging een kwartier. Ook op de A12 Arnhem-Duitse grens. Vanaf 7 naar een kwartier extra reistijd. Op de A27 Breda-Gorkum tussen Geertruidenberg en de brug bij Gorkum een kwartier vertraging. Komt er een ongeluk, maar alle rijstroken zijn er inmiddels vrij. Op de A59 van knooppunt Zonzeel naar Den Bosch bij Nieuwkuik is nog wel een rijstrook dicht door een ongeluk. Of door politieonderzoek moet ik eigenlijk zeggen. De vertraging vanaf Waalwijk is 10 minuten. En op de A73 Maasbracht-Nijmegen tussen Nijmegen en knooppunt Ewijk ook 25 minuten extra reistijd.
0: Dankjewel, Helene. Over naar Juri voor het NOS Nieuws van 1:30.
3: Het Oekraïense leger zegt dat het meerdere Russische olie- en gasvoorzieningen heeft aangevallen. Onder andere een olieraffinaderij in Perm. Dat ligt op zo'n 1600 kilometer van de Oekraïense grens. De man van 73 die gisteren dood werd gevonden in zijn huis in Amsterdam is vermoedelijk slachtoffer van een misdrijf, denkt de politie. De man heeft mogelijk al langer in dat huis gelegen. En op een cruiseschip voor de kust van Bordeaux zijn honderden opvarenden in quarantaine geplaatst vanwege een mogelijke uitbraak van het norovirus. Daar krijg je buikgriep van. Zo'n 50 mensen hebben symptomen.
0: Oh, wacht even. Ik doe eens alsof het allemaal goed gaat en dan doe ik dan dit.
1: Ja, weer.
0: Buien. Is dat een goede kop te verzinnen?
3: Ja, die is heel leuk. Het weer, buien en fris en morgen ook.
0: Dank u wel. Heb je nog één berichtje?
4: Goeie kop.
0: Ja, die heb je, want dat weet ik reeds. Vertel.
3: Ja, een Italiaans dorpje wordt overspoeld door...
0: Pauwen!
3: Jazeker. Meer dan 100 zijn het er. Ze leefden eerst op een verlaten complex in het plaatsje Punta Marina. Maar nu lopen ze door het centrum. Ze klimmen op daken van huizen, beschadigen dakpannen en tuinen. Poepen op auto's en ze maken veel lawaai. Trekt ook aardig wat toeristen, die vinden dat heel leuk. Maar inwoners denken er wisselend over. Sommigen voeren de pauwen bij, anderen maken de eieren juist kapot. Yep, ze gaan in Punta Marina nu een pauwentelling doen om te kijken hoeveel het er precies zijn. En dan wil de gemeente gaan kijken naar wat er moet gebeuren.
0: Hoe komen die daar dan?
3: Nou, eerst waren het een paar.
0: Ja, en ja dat hoef je mij niet uit te leggen. Maar...
3: En dan worden het er steeds meer als die elkaar leuk vinden. Ja, en in de coronaperiode, toen is dat echt geëxplodeerd daar.
0: Ja. I get that. Mm-hmm. Maar het is meer zo van, goh, is er dan een hele enthousiaste inwoner geweest?
3: Een fokker,
0: van,
3: een pauwfokker.
0: Ik wil even gewoon een hele sloot pauwen in mijn tuin. Dat kan.
3: Dat is niet helemaal duidelijk. Maar ze zaten dus op een soort verlaten stukje in dat dorp. En ja, als je pauwen de ruimte geeft, dan pakken ze die ook dus.
0: Ik moet ook denken aan Hans Theo, zijn imitatie van een pauw. Die vond ik altijd leuk. Nou, kunnen we er een kop bij verzinnen? Ja, me dunkt.
3: Italiaans dorpje aan het verpauperen.
0: Nice. Oh ja. Ja. Oh, leuk. Ja, Nathan.
5: Ze zijn niet trots op de pauwen.
0: Wauw. Ja, het is Italië toch? Ja, ze wachten nu nog op het oordeel van de paus. wat die ervan vindt. Nou dat, ja. Kom maar door met je kop.

0: met dat plaatsje even gaan googlen. Punta Marina, dat is me toch een mooi plaatsje. Dat is ook nog maar even een ding. Stevie Wonder hoorde je, I Wish, ervoor nog Muse, Feeling Good. Maar die pauwen, daar gaat het over, die zitten in Punta Marina. Heel erg veel, meer dan 100. Het dorp denkt eigenlijk nu, ja, dit is too much. Ja, ze zitten overal. Ze maken dingen stuk, komen aardig wat toeristen op af. Maar uiteindelijk willen ze toch wel een oplossing, de inwoners van dat Italiaanse plaatsje. Al die pauwen, komen er goede koppen binnen, zeker wel. Heel veel woordgrappen met pauw, dat zeggen we nu vast. Dit is ook nog maar een tussenstand, dus mocht je nog een goede kop hebben of net pas het berichtje horen, dan ben jij van harte welkom. Wat heb ik dan al wel te zeggen? Imke, die zegt zomaar een dorp binnenkomen. Dat is wel een power move. En Stijn zegt, ja, zoeken jullie nou een goede kop of liever een gevleugelde uitspraak?
1: Mooi.
0: Goeie. Ja, daar denken we nog even over na. Dank Stijn. Heb je nog een kop? Kom maar door. Direct is dit. 90s Kids.

0: Tracy Chapman, Talking About Revolution op NPO Radio 2, waar wij...
1: Goeie kop.
0: Omkomen in de goede kop. En sommige berichten die leveren dat op. Hè, dat mensen denken, oh, ik heb er één. Ja, je kunt heel veel kanten op, maar de meeste mensen maken toch wel een woordgat met het woord pauw. Het heeft alles te maken met Punta Marina in Italië. Ik heb even een filmpje gekeken, inderdaad. Die pauwen, meer dan 100, lopen overal. En dat is hartstikke leuk voor toeristen en voor de inwoners. Maar die zijn het eigenlijk wel zat. Want ja, ze maken dingen stuk en zo. Dat zijn er een boel. Ja, wij houden ons gewoon lekker bij het bericht en dan een leuke kop erbij. Komt er wat leuks binnen? Ja, dus Karsten zegt meer dan 40 pauwen in Italiaans dorp. Dacht ik, ja nee, ik zeg toch 100, maar ja, dan moet je dus met de veer. Ja, leuk. Het dorp verpaupert, zag ik, ja. Onder andere van Marcel. ja, deze zit er altijd tussen. Ja. Ik vind hem ook altijd leuk. De pauw is aan de bird.
2: De bird.
0: De bird. Janne zegt power to the people. Zo. En Saskia die maakt ervan het voorplanten van die dieren mag wel even op een pauze.
2: Mooi.
0: En dan hebben we ook nog Rien. Ja, die heeft een heel leuk appje. Ook een heel vriendelijk appje. Vind ik leuk. Oppauwen. Dan komt het een beetje op neer. En groetjes terug.
2: Oppauwen.
0: Oppauwen. En Joost die zegt, ja, dit vind ik eigenlijk te ver gaan. We hebben het toch even bijgezet. Hij vraagt zich af hoe een Italiaans pistool klinkt. En hij wil natuurlijk dat ik pauw zeg. Ja. Maar dat zou ik nooit doen.
2: Nee, dat trap je niet in.
0: Ja, precies. En hij zegt ook nog terecht, en wat dat betreft zijn we even gek... Joost, want dit had ik ook bedacht... dat de winnaar van een goede kop aangekondigd moet worden met... Pauken. Sorry. Dat hoort erbij. Robby, goedemiddag.
3: Goedemiddag.
0: Wat is jouw goede kop?
3: Ik had als goede kop inwoners Punta Marina staan met pauwen oog in oog in oog in oog in oog in oog.
0: En dit gaat zo nog even door. Wat een goede, Robby. Ja, inwoners Punta Marina staan met pauwen oog in oog in oog in oog in oog. Stuur even een foto van je eigen goede kop. Dan kom je hier in de eregalerij ter goede kop.
2: Trots.

0: Nou, Horn.
1: On the loose.
0: Of on the loose. Op vele verzoek kan ik nog aankondigen dat zometeen Power Rabbering doorgaat. Ja, sorry.
1: Het zijn programma natuurlijk. Snijdt wel in nog.

0: De omroep voor ons. Dit is NPO Radio 2.
1: We denken na over een koophuis.
2: Oh, dan moet je Bart van Unive hebben.
1: Bart, met die loopgroep?
2: Ja, en als hypotheekadviseur zet hij ook een stap extra.
3: Een betrokken hypotheekadviseur. Iemand die je kent en de tijd voor je neemt. Dat voelt vertrouwd. Kijk op unive.nl of kom langs in een van onze winkels. Unive, daar plukt u de vruchten van.
4: Stel je voor, een huis waar je dier volledig in de watten wordt gelegd. Vol comfort, speelplezier en heerlijke tractaties. Klinkt goed? Dan is het tijd om naar MaxiZoo te gaan. Waar je altijd meer krijgt voor minder. Ontdek verrassend betaalbare producten en aanbiedingen bij ons in de winkel. MaxiZoo, alles voor je dier.
5: Wat het juiste hoortoestel voor je doet? Je kunt jezelf blijven. En tijdelijk hoeven beide toestellen je niets te kosten. Want deze lente vergoedt Audica voor zorgtoestellen de kosten die de zorgverzekeraar niet vergoedt. Eigen risico en kosten oplaadbaar mogelijk van toepassing. Informatie en voorwaarden op audica.nl.
6: Wil jij het nieuws van vandaag met meer uitleg en met meer rust? Kijk dan naar het NOS-journaal in makkelijke taal.
7: Het NOS-journaal in makkelijke taal. Elke werkdag om 5 uur op tv. Op NPO 1. Of kijk op NPO Start.
3: Wie denkt dat hij het kan en wie denkt dat hij het niet kan, hebben beide gelijk. Dus stap in. Klim, bouw, sjouw, word nat, word vies, verlies, verlies je adem, verlies je twijfel en bewijs aan jezelf dat je gelijk hebt. Als je denkt dat je meer kan dan je denkt. Wij staan er klaar voor. Ready, set, Ford. Verleg je grenzen in de elektrische Ford Explorer vanaf €35.950 of zakelijk vanaf €212 per maand. Boek nu je proefrit op Ford.nl.
8: Ga je verhuizen? Dan is het goed om je inboedel- en opstalverzekering ook te verhuizen. Naar ANWB. Dan weet je zeker dat je mooie nieuwe huis en spullen goed verzekerd zijn. Bereken je premie vandaag nog op anwb.nl/woonverzekering. Nu met 20% korting. Zo helpen wij Nederland op weg. En niet alleen bij pech. ANWB en gaan.
9: Voorheen had ik spreekangst. Nu is presenteren mijn co-business. Laat je trainen door Spreek. Ik ben Pieter Vrijters. Kijk op spreek.nl.
10: Goedemiddag. 2 uur is het geweest. Radio 2, daar luister je natuurlijk naar met het NOS Journaal nu. Hier is Juri.
11: Goedemiddag, Paul. Ouders moeten kinderen zo laat mogelijk een mobieltje geven en sociale media pas toestaan als hun kind 16 is. Dat staat in een advies van de gemeente Arnhem en van schoolbesturen, kinderopvangorganisaties en maatschappelijke clubs aan ouders in Arnhem. Een mobieltje is verslavend, geestdodend en het werkt pesten in de hand, zeggen ze. Er is nu al een telefoonverbod op scholen en dat werkt top, zegt deze schooldirecteur.
12: En daar zie je ook, hè, van tot voor kort zag je in de pauzes, was het gewoon stil op middelbare scholen. Zaten ze met z'n allen op hun telefoon. En nu bruist dat weer. Kinderen praten gewoon weer met elkaar. Dat is echt een verandering.
11: Safaripark Beekse Bergen is vandaag lange tijd dicht geweest omdat een cheetah uit zijn verblijf was ontsnapt. Hij liep op het terrein in een bosgebied. Hij is dus niet buiten het safaripark gekomen. De cheetah is verdoofd en inmiddels teruggebracht naar zijn verblijf. Beekse Bergen is inmiddels weer open. Vandaag is de dag van de Britse troonrede, de King's Speech, de plechtige opening van het parlementaire jaar door koning Charles. En daar horen allerlei bijzondere eeuwenoude tradities bij.
13: My government will respond to this world with strength and aim to create a country that is fair for all.
11: Op de troon, met kroon op en mantel om, las Charles alle plannen en wetsvoorstellen van de regering voor. Inhoudelijk heeft de koning niks te zeggen over die plannen. De toespraak viel samen met de toenemende druk op premier Starmer om op te stappen. En met nog iets meer dan 4 weken tot de eerste wedstrijd van het Nederlands elftal op het WK is de speciale Oranjebus al in de VS aangekomen. De Oranjebus kwam aan per boot na een reis van een maand vanuit Zeebrugge. Voor de wedstrijden van Oranje rijdt de bus traditiegetrouw vooraan in de Oranje optocht.
14: Geweldig. Zo'n hele grote touringcar waar alle spelers in zitten?
11: Ja, ik weet niet of de spelers daarin zitten, ja? Volgens mij, ja, weet ik eigenlijk niet.
14: Is het niet de spelersbus gewoon die daarheen gegaan is ook?
11: Dat ga ik eens even uitzoeken.
14: Denk je dat ze al die prolete auto's allemaal vervoeren, zodat ze daar met hun PC-hoofdstaat-trekker kunnen rijden? Dat denk ik niet.
11: Ik ga eruit. Ja. Het weer dan, het is 12 graden met buien. Vanavond ook buien en morgen ook. En het wordt morgen opnieuw fris.
14: Waar kan je in de file staan? Helene, die vertelt het je graag.
15: Ja, op heel veel plekken, want er is ontzettend veel recreatieverkeer onderweg. Dat heeft natuurlijk te maken met het lange hemelvaartweekend. Onder andere is het druk op de A2 nu, Maastricht-Eindhoven, tussen Nederweert en de afrit Budel, een kwartier extra reistijd. Ook de andere kant op de A2 van Utrecht naar Den Bosch, tussen Culemborg en Waardenburg, een kwartier verdraging. Op de A28 Amersfoort-Zwolle is het wegdek er slecht aan toe bij Zwolle Centrum. De linker rijstrook is daar al ruim een week dicht. Vanaf het harde is de vertraging 25 minuten. De politie doet onderzoek in de middenberm van de A59 bij Vlijmen. En daardoor is daar in beide richtingen de linker rijstrook dicht. Kost je in beide richtingen ongeveer 10 minuten. En dan is er ook nog een ongeluk gebeurd op de randweg van Eindhoven, de N2 van Maastricht naar Eindhoven. Daardoor tussen Hightech Campus en Eindhoven Centrum 20 minuten vertraging.
14: Dankjewel, alleen net wel. Jullie aan het griffelen is, heb je de spelersbus gevonden?
11: Ja, ik zie een fotootje. Het is een half open oude dubbeldekker. Ik denk niet dat hier oranje spelers in gezet.
14: Nee, dat moet een moderne bus zijn met een PlayStation erin natuurlijk.
11: Zo is het.
14: Gaan ze goed op.
16: Je zoekt een kantoor, maar wat je echt toekomst biedt, is een bestemming. En precies dat vind je op Schiphol. De plek waar ambitieuze bedrijven zich thuis voelen. Of je nu een nieuwkomer bent of een gevestigde naam, hier heb je onbegrensde mogelijkheden. Vind jouw wereldplek bij Schiphol Real Estate.
17: Bij een pensioen van ASR krijg je ook ASR Vitality. Zo worden je werknemers nu beloond door te wandelen, zodat ze later financieel fit en vitaal van hun pensioen genieten. En altijd draag je bij aan een vitaler Nederland. Dit doet ASR voor jou en een gezondere samenleving. ASR doet het.
18: Sluit de middag goed af met De Wild in de Middag. Of ontdek Blokhuis, de podcast. Elke week een bijzonder verhaal van een belangrijke artiest. Of geniet van de beste evergreens uit de jaren 60, 70 en 80. Van NPO Radio 5. Radio, podcast, muziek. Download nu de gratis NPO Luister-app.
19: Geef je tuin een goede basis met Karwei. Profiteer nu van 1+1 gratis op Florella potgrond en tuinaarde. Karwei, maak het mooier.
20: Ga je op vakantie? Vergeet dan niet de ANWB Visa Goldcard. Daarmee betaal je makkelijk en veilig wereldwijd en is het eigen risico van je huurauto gedekt. Vraag hem nu aan met 50% korting op anwb.nl/creditcard. Check de voorwaarden.

jij heel erg moet wennen aan dit nummer, dan ligt dat aan jou. Want jij bent gewoon nog niet hip en niet van deze tijd. Net als ik. Ik moet er ook heel erg aan wennen. Maar hij went wel steeds meer. Het is een hele bijzondere track. Het is vernieuwend. De nieuwe van Zara Larsson. Ken je haar nog? Ik was er eigenlijk al een beetje uit het oog verloren. Want ze had een veelbelovende carrière en opeens was het ja, niks. Met alle respect natuurlijk, hè. Maar... Zij is die zangeres van Lush Life, deze plaat.

overal. Het zal wel op TikTok wat zijn. Ja, en haar nieuwe single doet het dus ook heel goed. Dus het lijkt erop dat Zara Larsson nu echt wel een enorme stijging in haar carrière krijgt. Ook al moet je misschien een beetje wennen, net als ik, aan Midnight Sun. Crowded House daarvoor ook nog. En Don't Dream It's Over. NPO Radio 2 met prachtige plaats.

Joni Mitchell zag het ooit uit haar hotelkamer op Hawaii. They paved paradise. Veel te veel parkeerplekken. Big Yellow Taxi werd ook heel gaaf opnieuw gedaan door de Counting Crows en Vanessa Carlton. Zo'n grote, iconische Amerikaanse gele taxi. Dan denk je natuurlijk ook aan een Ford Crown Victoria en de Chevrolet Caprice. Ik lees dit voor. Ik had eigenlijk geen idee wat voor iconische merken dat waren. Ik zit niet zo goed in de American cars. Ik ben meer van de Europese, Duitse auto's, als ik eerlijk ben. Maar dan toch. Er is wel een American car die mijn hart gestolen heeft. En dat is eigenlijk pas vorige week gebeurd. En het is ook niet echt een auto. Het is meer een mooi liedje. De nieuwe single van Noah Kahan heet American Cars. Geniet jij er ook van?

0: gezondheid, Jori. Ik zit in een algoritme op Instagram.
1: Ja.
0: En ik zit vast in dit nummer.
1: Hoe?
0: Ik zit vast in Africa van Toto.
1: Hoe bedoel je?
0: Ik zie alleen maar filmpjes van muzikanten die uitleggen hoe briljant dat is. En dan zie je de originele drummer, Pacero, die dan laat zien hoe die dat indrumde. Ja, het is fascinerend. Ik kan niet drummen, maar het is fascinerend.
1: Het is ook een heel vet nummer.
0: Ja, dat is ook wel gewoon zo. Staat in de top 10 van de, of staat het nog steeds in de top 10 van de top 2000? Niet meer, denk ik. Hè? Maar het heeft er wel ingestaan. Het is echt, het is een fantastische plaat.
1: Van open editie niet.
0: Dus ik wil ook eigenlijk niet uit dit algoritme. Ik wil gewoon nog meer horen over hoe briljant Africa van Toto is.
1: Ik ben heel benieuwd of jij het aan het einde van dit jaar misschien gaat opvoeren. Omdat je er zoveel over weet.
0: Dat ik het, ja.
1: Dat je het gewoon doet.
0: In welk algoritme zit jij vast, Helene?
2: Oh, dat vind ik een hele lastige vraag.
0: Een hele persoonlijke vraag natuurlijk.
2: Ja, precies. Nou, ik zit sowieso niet op Instagram, dus dat scheelt.
0: Ja. Oké, nee, dan is het anders, ja.
2: Ja, precies. Ja. Maar ik ben wel helemaal thuis in de files. Daar zit ik nu middenin. En het zijn er ook ontzettend veel. Er staan er 60 en bij elkaar is dat zo'n 300 kilometer al. Heeft natuurlijk te maken met het hemelvaartweekend. Er zit heel veel recreatieverkeer op de weg. Dat merk je onder andere op de A2 van Maastricht naar Eindhoven tussen Kelpen-Oler en Budel, daar ruim 20 minuten vertraging. Op de A27 van Breda naar Utrecht bij Lexmond een uur oponthoud door een ongeluk. Er zijn er 2 rijstroken dicht. Op de A28 Amersfoort-Zwolle tussen het Harde en Zwolle centrum een half uur vertraging. Het wegdek is er slecht aan toe, daar is juist de linker rijstrook dicht. En de politie is bezig met onderzoek. Ze zijn een telefoon aan het zoeken in de middenberm van de A59 tussen knooppunt Zonzeel en Den Bosch. Daardoor is bij Nieuwkuik in beide richtingen de linker rijstrook dicht en dat veroorzaakt ongeveer een kwartier extra reistijd.
0: Ik denk dat de functie die ik op mijn smartwatch heb, namelijk zoek mijn telefoon, ook wel de meest gebruikte functie is die ik überhaupt op dat ding heb.
2: Ja, die zou hier ook van pas komen,
0: ja,
2: denk
0: toch?
2: Ik.
0: Ja. Dankjewel, Alain.
1: Oh, hij ligt naast me.
0: Ja, nee, ja. Maar dat, precies dat gebeurt thuis de hele dag. Ja. Oh, hey, wacht even, ik heb hem in mijn hand.
1: Leuk,
0: dat is grappig. Hey, Juri, het nieuws.
1: Klanten van het datacenter in Almere, waar vorige week een grote brand woedde, kunnen hun ICT-systemen weer langzaam in gebruik nemen. Sinds vanochtend is er een tijdelijke stroomvoorziening. Door die brand hadden bedrijven en instellingen problemen met hun sites en andere diensten. Rusland en Oekraïne vallen elkaar over en weer aan. Oekraïne zegt een olieterminal, een raffinaderij en een gasinstallatie in Rusland te hebben geraakt, onder meer in de buurt van Moskou. In een week tijd zijn ruim 200.000 verboden vapes en meer dan 50.000 doosjes met nicotinezakjes in beslag genomen. Snoes gaat het om. De Voedsel- en Warenautoriteit vond ze in zeecontainers in Hoekse Waard en in een opslag in Brabant. En de plannen voor een Trump Tower aan de Australische Gold Coast gaan niet door. De toren van $1,5 miljard werd 3 maanden geleden aangekondigd. Die zou met 91 verdiepingen het hoogste gebouw van Australië worden. Maar ruim 120.000 mensen hebben een petitie getekend tegen de bouw. Projectontwikkelaars geven de schuld aan de slechte naam van Trump en de oorlog in Iran, zegt een verslaggever.
3: The Trump brand has become increasingly toxic in Australia and that they would no longer be going ahead with the project with Trump. It was announced back in February by the US President Donald Trump's second son, Eric Trump, an executive of the Trump organization, that the Trump Tower would be coming to the Gold Coast.
1: Nou, die toren in Australië komt er dus niet.
0: Alleen maar vanwege de slechte naam eigenlijk, ja.
1: Mm-hmm.
0: Okay. In New York heb je er wel een, toch?
1: Ja.
0: Trump Tower?
1: Ja. Volgens mij verspreid over de wereld heb je er een aantal.
0: Een aantal, ja. Ja.
1: Een soort van gouden marmeren paleizen zijn dat. Het weer dan. Vanmiddag, vanavond en morgen buien en het wordt een graad of 12.
0: Het is helemaal niet warm.
1: Het is naar weer, het is paraplu weer.
0: Ja. Oh man, je zou maar gaan kamperen met hemelvaart dit weekend.
1: Ik zie jouw hoofd alweer.
0: Ja. Nee, ik ga niet. Okay. Nee, ik ga niet.

0: Geluiden, die grote galm, heerlijk klinken die hits. Je hoorde samen met Dermot Kennedy Paradise.
1: Top op 14. Top op 14.
0: Vandaag is een top op 14 met nummers die je echt niet zo vaak op de radio hoort. Eentje of twee misschien wel, maar andere zijn echt vergeten. En ik ben vooral benieuwd of Johan Ringmazen zelf nog wel herkent. Hallo Johan.
2: Goeiedag Paul.
0: Want we gaan naar jouw jeugd. Jij was 14 in welk jaar?
2: 1977.
0: En had je dan al een eigen stereotoren?
2: Ik had wel een stereotorentje. Ja, dat was echt zo'n klein dingetje. Bandjes liepen altijd vast. Dus, maar nog geen cd's, hè, want die waren er toen
0: die
2: nog
0: was
2: niet.
0: Er natuurlijk helemaal niet. Nee, zeker niet. Cassettebandjes zelfs nog niet eens, denk ik, hè?
2: Ja, wel. Ja, zo oud ben ik ook weer niet.
0: Oh, sorry.
2: Nee, het waren wel cassettebandjes en die gebruikte ik. Van TDK en Maxwell.
0: Oké. Ja, ja. Nee, gelijk name dropping nu natuurlijk om te laten weten dat het echt is. Ik begrijp het.
2: Oh.
0: Hey, Johan, wanneer ben je exact geboren?
2: 3 april 1963.
0: 3 april 1977 stond
2: 63 dit... 63 was ik, hè? Ja. Van 63.
0: Nee, precies. Maar we gaan naar 77, sorry. Hè?
2: Ja.
0: Ja, 3 april klonk de hitparade zo.
3: 5.
0: Herken je het?
2: Die hoor ik voor het eerst.
0: Oh, nou, dat is een duidelijke nee. Fairy Tale van Dana.
3: 4.
0: En Ronnie and the Big Bear.
2: Echt helemaal niks, zegt Big Bear.
0: Nou, dan gaan we naar nummer
3: 3.
2: Ja, die is leuk.
0: De herkenning, ja.
2: Ja.
0: Want wie is dit dan?
2: Crazy on You, ja, ik weet niet wie. Nee, ik zou niet weten wie dit zingt.
0: Was dit?
2: Hard, oké. Okay. Ja. Oh ja, ja.
0: En dan nu
3: 2. Appelle-moi si par bonheur elle
2: n'ouvrait pas. Na na na.
0: Ja, na na na. Ze laat hem zo noemen. Ja. Bij Frans is ook niet zo best.
3: 1.
2: Oh, way, ja, Fleetwood Mac.
0: Ja, deze hoor je natuurlijk nog vaak. Fleetwood Mac, Go Your Own Way.
2: Ja, belangrijk nummer ook.
0: Belangrijk, belangrijk wel.
2: Ja, mijn dochter heeft heel veel met teksten van Fleetwood Mac, hè, mijn jongste dochter. Dus
0: Dus belangrijk voor haar en daarmee voor jou.
2: Ja, natuurlijk. Ja, wat mijn kinderen belangrijk vinden, hè. Ik heb twee dochters en een kleindochter. Wat die belangrijk vinden, dat vind ik ook belangrijk.
0: Dan denk
2: natuurlijk
0: ik...
2: ook wat mijn vrouw vindt, hoor. Dat,
0: eigenlijk alle vrouwen in je leven bepalen het.
2: Ja, ik werkte alleen maar met vrouwen en ik heb thuis ook alleen maar te maken met vrouwen. Dus af en toe ben ik blij dat mijn schoonzoon komt om even samen voetbal te kijken.
0: Ja, heel goed. Maar ja, Johan, ga je die vrouwen nu ook laten bepalen wat er op radio klinkt?
2: Nee, maar we gaan toch voor Fleetwood Mac.
0: Ja, dus.
2: Ja.
0: Begrijp het. Goedjes thuis, hè?
2: Ja.

0: toploader. Dat was vroeger een wasmachine, die had mijn moeder thuis. Een bovenlader, ken je dat nog? Het is ook een bandnaam, Dancing in the Moonlight. René Leijsink vindt het een prachtig liedje. Het is een heel mooi liedje van de toploader. Ook vakkundig verknald, laat ik het maar netjes zeggen, door de formatie Baha Men. Ken je Baha Men nog? Baha Men ken je natuurlijk van dit.
1: Who let the dogs out?
0: Dat was Baha Men, maar die hadden dus ook dit ooit. En waarom laat ik dat nou allemaal horen? Omdat ik je graag ook een beetje inspireer. Met slechte muziek. Nee, het mag ook met goede muziek natuurlijk. Straks dan doe ik de 10 minute takeover. En als ik dan zo aan je vraag, noem een nummer in de NPO luisterapp, kan dat best wel eens lastig zijn. Want ja, verzin zomaar zijn nummer. Maar ja, ik heb je nu al wat laten horen. Misschien denk jij, ik wil die Baha Men horen. Of denk je aan een andere hondenplaat. Het kan allemaal natuurlijk. Hounds of Love. Zou ook kunnen.
2: It's coming.

Kate Bush en Hound of Love. Wil je nou dus wat horen? Vraag je plaat aan via de NPO Luister-app. Ik weet eigenlijk niet of ik dat nou heel duidelijk had gezegd. Dus dan doe ik het gewoon twee keer, dan weet je het. De NPO Luister-app.

0: is NPO Radio 2. Ster.
1: Wil jij het nieuws van vandaag met meer uitleg en met meer rust? Kijk dan naar het NOS-journaal in makkelijke taal.
2: Het NOS-journaal in makkelijke taal. Elke werkdag om 5 uur op tv. Op NPO 1. Of kijk op NPO Start.
3: Bij NCOI leggen we al 30 jaar de lat hoog voor onszelf. Zo hebben we al onze opleidingen en trainingen compleet vernieuwd. Slimmer, korter, voordeliger. Ze starten na de zomer, dus ga snel naar ncoi.nl.
4: In de Lidl Plus-app, Lidl-punten. Scan je app en spaar automatisch mee. Iedere euro aan boodschappen is een Lidl-punt. En daarmee spaar je voor heel veel gratis producten. Start nu en ontvang een startbonus van 100 punten. Lidl, je verdient het.
5: Doen ze bij jou de verlofadministratie nog in Excel? Nee joh, upgrade je HR-afdeling met de online software van Numbers. Van sollicitatie tot salaris in één voordelig pakket. Ontdek het op numbers.nl.
6: Ook extra goedkoop met Lidl Plus. Verse Hollandse aardbeien. 400 gram voor maar 2,59. Lidl, je verdient het.
5: Numbers, de complete oplossing voor HR en salaris.
7: Oh, die eerste zonnestralen, het briesje, voorjaar. Wat is er toch een... Ah, nee hè.
8: Tja, droog weer kunnen we niet garanderen in Nederland. Wel een schone en droge veranda. Kies voor exclusief op maat gemaakte glazen schuifwanden van Terrasbeglazing op Maat. Bereken jouw prijs op terrasbeglazingopmaat.nl. Glas, hoe het hoort.
9: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
10: De meest gehoorde reactie in de klinieken van Feio? Dit had ik veel eerder moeten doen. Wil jij ook leven zonder bril? Ontdek de mogelijkheden bij Feio. De specialist in ooglaseren en lensimplantatie. Ga naar levenzonderbril.nl.
11: Jouw voorbereiding op een spannende sportzomer begint bij de Postcode Loterij. Want naast alle andere prijzen maak je alleen deze maand ook kans op een van de 250 tv's met soundsystem. Dat is een mooie aftrap. Speel mee op postcodeloterij.nl.
12: 18 plus speelbewust.
10: Geen leesbril bij de hand? Geen probleem. Feio. Levenzonderbril.nl.
13: Soms voelt het alsof je niet vooruit komt. Totdat het wel lukt. Er is altijd een weg. Met die overtuiging proberen we bij Vattenfall steeds meer fossielvrije stroom op te wekken uit wind en zon.
14: Sugero, keer terug. Op vrijdag 29 mei, live in Ziggo Dome, Amsterdam. Tickets

0: 2 over 3. Straks het weer en dan hoor je precies waar het nat wordt. Dat is niet binnen, want Jori heeft zijn paraplu meegenomen. Wil je dat niet nog een keer, dat ding openen?
1: Dat is een goeie. Ja, ik doe het zo meteen maar even.
0: Niet binnen openen, alsjeblieft.
1: Maar eerst het nieuws, Paul. Goedemiddag. De voorzitter van de Vereniging van Nederlandse Gemeenten, de Utrechtse burgemeester Dijksma, noemt de rellen in Loosdrecht bij een tijdelijke asielopvang een aanval op de democratie. Ze is blij dat premier Jetten die meteen al schandalig noemde. Maar Dijksma ziet graag meer steun van politici in de Tweede Kamer.
2: Het is niet alleen zo dat het kabinet ons moet steunen, maar in de breedte van de Kamer zijn hier veel politici geweest om met de bewoners de zorgen te bespreken. Dat is prima en mooi, maar zorg er ook voor dat het veilig blijft met elkaar. En laten we nu ook met z'n allen, eensluidend van links tot rechts in de politiek, duidelijk maken dat geweld nooit een antwoord kan zijn.
1: Bij de rellen gisteren in Loosdrecht zijn 3 mensen opgepakt. Overmorgen moeten ze voor de rechter komen. In de Senaat in de Filipijnen zijn schoten gehoord. Mogelijk heeft het iets te maken met een senator die zich schuilhoudt voor het internationaal strafhof. Journalisten stonden in de gang te wachten toen ze politieagenten en militairen zagen binnenkomen. En kort daarna werden die schoten gelost. Niemand zou gewond zijn geraakt. Die senator op de Filipijnen wordt gezocht vanwege misdaden tegen de menselijkheid tijdens de harde aanpak van drugscriminaliteit. Op de A67 bij Venlo is vorige week een man opgepakt die 1000 kilo hennep in zijn kleine vrachtwagen had liggen. De Colombiaan werd betrapt tijdens een controle van het grensoverschrijdend politieteam. Hij is opgepakt en de hennep wordt vernietigd. En er is een update over de ontsnapte vogel uit vogelpark Avifauna in Alphen aan de Rijn. Papegaai Rio gaat het om. Hij verdween eergisteren tijdens een vogelshow en is weer gevonden. Hij zat in de bomen bij een schoolplein. Een verzorger van Avifauna ging er naartoe, riep hem en had hem zo weer op zijn arm zitten.
0: Nee, joh.
1: En als troost kreeg Rio een walnoot.
0: Fantastisch.
1: Lekker, hè?
0: Dat is een ara. Zo'n rode papegaai,
1: toch? Het is een groenvleugel ara.
0: Oh, ja.
1: Ja, net wat ander kleurtje.
0: Is dat zo eentje die ze vroeger bij Centerparks hadden?
1: Dat weet ik niet.
0: Weet je dat nog? Dat je dan, als je zo'n binnenplaats had, zo'n overdekt zwembad en zo'n hele plaza erbij, er zaten altijd gewoon 2 papegaaien ook.
1: Oh, dat zat ik denk ik bij de goedkope versie. Nou, dat hadden wij niet.
0: Ah, achteraf denk je altijd, het was een beetje zielig. Maar ik vond het altijd wel mooi om die beestjes te zien.
1: Het weer, dan is wisselvallig. Maximaal 12 graden. Perfect paraplu weer. Komt ie.
0: Doe dat nou niet.
1: Hoppa, ongeluk. En ook morgen buien bij een graad of 12.
0: Ja, dat ding van jou brengt echt het ongeluk. Want het is een levensgevaarlijke paraplu, man. Je kan ermee schieten.
1: Ja.
0: Gewoon, het is een soort Inspector Gadget apparaat.
1: Ik denk ook dat ik hem voor binnen bewaar. Want het is veel te leuk om hem nat te maken.
0: Hij bewaart zijn paraplu voor binnen. Goed, luisteraars. We zetten hem er even in de kast voor een half uurtje. Kan hij bijkomen, hoor je hem zo weer. Maar eerst Helene met de files.
3: Ja, dat zijn er inmiddels een heleboel. Bijna, precies 75. Bij elkaar bijna 350 kilometer. Er zijn ook wat ongelukken gebeurd. Op de A2 bijvoorbeeld een ongeluk van Maastricht naar Eindhoven bij Nederweert. Vanaf Kelpen-Oler is de vertraging 25 minuten. Verderop bij Budel staat ook nog een kapotte vrachtwagen. Daar is de rechte rijstrook dicht en het kost je ook nog een half uur. De andere kant op de A2 vanuit Utrecht naar het zuiden tussen Everdingen en Waardenburg moet je rekening houden met ruim 20 minuten vertraging. Op de A16 Rotterdam-Breda tussen Hendrik Ido Ambacht en de Moerdijkbrug een half uur vertraging, ook weer door een vrachtwagen met pech. En op de A28 heb je nu de meeste vertraging van Amersfoort naar Zwolle. Tussen het Harde en Zwolle Centrum 3 kwartier door slecht wegdek.
0: Dankjewel, Helene. Elmar Wilson stuurt nog in de app. Dat was in de camper Venne waar die ARA's zaten. Oh, was dat alleen daar? Nou, dat kan. Dat was een jeugdherinnering die ik had. Hoe gaat het, Jori? Sorry dat ik je beledigd had.
1: Het hoesje zit er weer om.
0: Om je paraplu.
1: Ja, alles voor de veiligheid.

0: Kan de nieuwe MG4 EV Urban het waarmaken? Maak kennis met de gloednieuwe MG4 EV-familie. Nu met een introductieprijs vanaf €23.950 of €133 bijtelling per maand. MG. Find your more.
1: Bij Youfone krijg je kwaliteit voor weinig. Dus krijg je wel sim-only op het best geteste 5G-netwerk... maar hoef je niet de spaarpot van je kinderen te plunderen.
2: Precies, want bij Youfone krijg je sim-only met 40 gig... nu de eerste 12 maanden voor maar €3,50 per maand. Bekijk alle deals op youfone.nl.
1: Dus waar moet je zijn voor de magic?
3: Joujou.
4: Wij zijn Medipoint.
5: Medipoint is er voor de krukken van Gijs.
6: Ja, zodat ik toch bij de derde helft kan zijn.
5: En voor de aangepaste fiets van Maria.
7: En zo kan ik er weer op uit.
5: Medipoint is er voor advies en service. In de winkel en online.
8: Medipoint.
5: Medipoint. Met de juiste zorghulpmiddelen kun je zoveel meer.
9: Passie voor techniek? Mooi! Bij HANAP werk je aan techniek die Nederland draaiend houdt. In energie, water, installatie en telecom. Bij HANAP vind je collega's die net als jij houden van een uitdaging. Ook technisch de beste worden? Ga naar werkenbijhanap.nl.
5: Medipoint. Met de juiste zorghulpmiddelen kun je zoveel meer.
9: Toe aan een uitdaging in techniek? Bekijk alle HANAP vacatures op werkenbijhanap.nl.
10: Nieuw op NPO Start, de dramaserie Mokro's.
11: Ik ben van school afgetrapt.
12: Hoe ga je ouders dit vertellen?
11: Ja, niet dus. Dit jaar nog zit ik in een serieuze film.
13: Goed om te zien dat de migratie van onze ouders niet voor niets is geweest.
14: Als je dit echt wil, dan geef je 110%.
15: Ik doe toch mijn fucking best!
10: Stream Mokro's, gratis op NPO Start.
16: Obelink, alles voor kampeergeluk.
17: Vroeger speelde ik de hele vakantie met mijn campingvriendjes. Dit jaar zie ik mijn kinderen dezelfde avonturen beleven.
16: Obelink, tijd voor nieuwe herinneringen.
18: Alles voor kampeergeluk.
19: Autohuur met Sunnycars voelt alsof de kinderen niet mee zijn. Kiezelstranden, zand worden, hectisch verkeer, verdwijnt. Vakantie kan chaotisch zijn, maar wie zorgeloos een auto huurt zegt... uno, dos, no stress, geen eigen risico... Nooit onverwachte kosten, altijd volledig verzekerd. Zo voelt autohuur zonder zorgen. Ga naar je reisadviseur of sunnycars.nl.
20: Ontdek het grootste kampeerassortiment van Europa op obelink.nl. Alles voor kampeergeluk.
21: Waarom ik als schilder kies voor Sikkens Rubbel Buitenlak?
22: Nou, smeert goed en een spiegelglad resultaat.
23: Buitenlak die moeiteloos indruk maakt. Met jouw vakmanschap en onze Rubbel Buitenlakken... lever jij het beste schilderwerk. Sikkens, voor vakmanschap.
24: Een noodsituatie komt meestal onverwachts. Opeens valt alles stil. Hoe zorg je dan dat jouw bedrijf blijft draaien? Met een draaiboek zorg je dat je voorbereid bent... en je klanten en je omgeving weten waar ze aan toe zijn. Start met je eigen draaiboek op denkvooruit.nl/bedrijven.

0: Met de juiste zorghulpmiddelen kun je zoveel meer.
1: Toe aan een uitdaging in techniek? Bekijk alle HANAP-vacatures op werkenbijhanap.nl.
2: Nieuw op NPO Start, de dramaserie Mokro's.
3: Ik ben verschool afgetrapt.
4: Hoe ga je ouders dit vertellen?
3: Ja, niet dus. Dit jaar nog zit ik in een serieuze film.
5: Goed om te zien dat de migratie van onze ouders niet voor niets is geweest.
6: Als je dit echt wil, dan geef je 110%.
7: Ik doe toch mijn fucking best!
2: Stream Mokro's, gratis op NPO Start.
8: Obelink, alles voor kampeergeluk.
9: Vroeger speelde ik de hele vakantie met mijn campingvriendjes. Dit jaar zie ik mijn kinderen dezelfde avonturen beleven.
8: Obelink, tijd voor nieuwe herinneringen.
10: Alles voor kampeergeluk.
11: Autohuur met Sunnycars voelt alsof de kinderen niet mee zijn. Kiezelstranden, zand worden, hectisch verkeer, verdwijnt. Vakantie kan chaotisch zijn, maar wie zorgeloos een auto huurt zegt... uno, dos, no stress... Geen eigen risico, nooit onverwachte kosten, altijd volledig verzekerd. Zo voelt autohuur zonder zorgen. Ga naar je reisadviseur of sunnycars.nl.
12: Ontdek het grootste kampeerassortiment van Europa op obelink.nl. Alles voor kampeergeluk.
13: Waarom ik als schilder kies voor Sikkens Rubbel Buitenlak?
14: Nou, smeert goed en een spiegelglad resultaat.
15: Buitenlak die moeiteloos indruk maakt. Met jouw vakmanschap en onze Rubbel Buitenlakken... lever jij het beste schilderwerk. Sikkens, voor vakmanschap.
16: Een noodsituatie komt meestal onverwachts. Opeens valt alles stil. Hoe zorg je dan dat jouw bedrijf blijft draaien? Met een draaiboek zorg je dat je voorbereid bent... en je klanten en je omgeving weten waar ze aan toe zijn. Start met je eigen draaiboek op denkvooruit.nl/bedrijven.

0: Autohuur met Sunnycars voelt alsof de kinderen niet mee zijn. Kiezelstranden, zandvoorden, hectisch verkeer verdwijnt. Vakantie kan chaotisch zijn, maar wie zorgeloos een auto huurt zegt... uno, dos, no stress, geen eigen risico, nooit onverwachte kosten... altijd volledig verzekerd. Zo voelt autohuur zonder zorgen. Ga naar je reisadviseur of sunnycars.nl.
1: Ontdek het grootste kampeerassortiment van Europa op obelink.nl. Alles voor kampeergeluk.
2: Waarom ik als schilder kies voor Sikkens Rubbel Buitenlak?
3: Nou, smeert goed en een spiegelglad resultaat.
4: Buitenlak die moeiteloos indruk maakt. Met jouw vakmanschap en onze Rubbel Buitenlakken... lever jij het beste schilderwerk. Sikkens, voor vakmanschap.
5: Een noodsituatie komt meestal onverwachts. Opeens valt alles stil. Hoe zorg je dan dat jouw bedrijf blijft draaien? Met een draaiboek zorg je dat je voorbereid bent... en je klanten en je omgeving weten waar ze aan toe zijn. Start met je eigen draaiboek op denkvooruit.nl/bedrijven.

0: gek. Ik denk dat hij daar heel lekker klinkt, deze. Lekkere plaat, hoor. Justy en Jack Style. En John met Turn the Lights Off. Volgende keer kondig ik je weer af als de drie is. Want wat een bek vol is dit toch. Red Hot Chili Peppers ook weer. En Under the Bridge. De legendarische plaat uit 1991 van ze natuurlijk. Robin?
1: Jazeker, hoi.
0: Hi, er was een tijd dat wij radiomakers ons zorgen maakten dat Spotify de wereld zou overnemen, dat niemand meer naar de radio zou luisteren.
1: Ja, maar nou, ik ben hoor.
0: Gelukkig. Ik ben blij dat je ons toch gevonden hebt.
1: Zeker. Nou, voor deze plaat kan het ook niet anders natuurlijk.
0: Nee, dat stuur je in je app, want hoe zit dit?
1: Nou, er is een liedje en dat luister ik één keer per jaar in de top 2000, want hij staat namelijk niet op Spotify. Dus ik dacht, nou, als ik 10 minute takeover kan doen, dan doe ik dat graag met dit liedje.
0: Hij staat niet op Spotify. Hoe kan dat nou, zeg?
1: Ja,
0: het gaat over welk nummer?
1: Het gaat over any place, anywhere, anytime. Anytime, ja. Anywhere, any place. Iets van die volgorde.
0: Ja.
1: Van Nena en Kim Wilde.
0: Want die Duitse versie van Nena, Irgendwie, Irgendwo, Irgendwann, die staat wel op, maar deze samenwerking gewoon niet.
1: Nee, bizar. Nou, ik hoor hem al. Ik ben helemaal blij.
0: Je vond het te lang om te wachten tot een nieuwe top 2000, begrijp ik.
1: Ja. Dit gaat helemaal goed komen.
0: Dankjewel, Robin.

deze is echt niet maar één keer per jaar op de radio. Nee, dat klopt. Ik heb hem nu nog een keer gedraaid, inderdaad. Volgende keer bij de Top 2000. Ja, of eerder, dat zou kunnen. Any place, anywhere, anytime. Voor Robin, Jordan, Nena en Kim Wilde. Midden in de 10 minute takeover. Een nummer van The War on Drugs. Je kan eigenlijk niet verkeerd doen. Die hebben zoveel mooie platen gemaakt. Arie koos voor deze. Change wil je horen. Ook leuk buiten de Top 2000, Tom.

0: Chain, Jordi van de War on Drugs. Het is NPO Radio 2. Ik kijk even naar de klok en ik zie dat ik nog net op het nippertje. Jordi komt er wel binnen, maar nog net op het nippertje. 10-minute takeover. Eén plaatje op verzoek kan doen, dan moet het wel een snelle, korte plaat zijn, Vincent.
1: Ja, dat moet lukken, denk ik.
0: Wat ga je aanvragen?
1: Faster van With Temptation.
0: Bam, in één keer raak zeg. En waarom?
1: Morgen voorrokken, dus dan staan ze.
0: Oh, gaaf. En jij gaat erbij zijn?
1: Ik ga erbij zijn.

0: With the Temptation, Faster. En zo is het maar een kleine stap naar Slower. Want oh, het is een drukke woensdag. En dat is natuurlijk ook niet zomaar zonder reden, Helene.
1: Nee, zeker niet. Nee, er staat bij elkaar 500 kilometer en er zit heel veel recreatieverkeer tussen. Want veel mensen trekken er natuurlijk een lang weekend op uit vanwege hemelvaart. En dat geldt niet alleen voor Nederlanders. Ook veel Duitsers die op weg zijn naar Nederland. Dus het is ook erg druk in de grensstreek. Zijn er ook nog wat ongelukken gebeurd, zoals op de A2 van Maastricht naar Eindhoven bij Nederweert. Vanaf Gratum is de vertraging nu bijna een uur. Op de A2 vanuit Utrecht naar Den Bosch tussen Culemborg en Zaltbommel 50 minuten oponthoud. Er staat een vrachtwagen met pech langs de A16 Rotterdam-Breda bij de Moerdijkbrug. Daar is ook een rijstrook dicht, kost je ook een half uur. Slecht wegdek veroorzaakt een lange file op de A28 van Amersfoort naar Zwolle tussen het Harde en het Zwolle Centrum. De linker rijstrook is daar dicht, kost je 50 minuten. En op de A73 is het heel erg druk door recreatieverkeer van Maasbracht naar Nijmegen. Tussen Belfeld en Venlo 25 minuten vertraging.
0: Helene, dankjewel. En hier is Jury met het laatste nieuws.
2: De leeftijd waarop iemand sekswerk mag doen gaat omhoog als het aan het kabinet ligt. Van 18 naar 21 jaar. In Amsterdam moeten sekswerkers al minimaal 21 zijn, maar dat is een lokale regeling. Het kabinet wil die grens in heel het land omdat jonge sekswerkers erg kwetsbaar zijn. Meer dan 1700 mensen zitten vast op een cruiseschip in Bordeaux. Mogelijk is er een uitbraak van het norovirus, dat veroorzaakt buikgriep. De Franse autoriteiten zeggen dat er geen verband is met het hantavirus. Ouders zouden hun kinderen zo laat mogelijk een mobieltje moeten geven en ze moeten toegang tot sociale media verbieden tot hun kind 16 is. Dat vinden alle Arnhemse schoolbesturen, kinderopvangorganisaties en ook de gemeente zelf. Ze zeggen dat online pesten nu bijna niet onder controle is te krijgen. En bijna alles wordt tegenwoordig gerecycled, ook fietsen. Bij de fietswerkplaats in Amersfoort hebben ze inmiddels 11.000 fietsen opgelapt. Het is een wonder, zegt de initiatiefnemer.
3: Dat mensen zoveel fietsen aan ons geven, daar verbaas ik me elke dag over. De schuur staat vol, maar ze kunnen hem ook een marktplaats zetten. Maar dat vinden ze dan weer een gedoe. Dan denken ze, ach, weet je wat we doen? We geven ze aan de fietswerkplaats. Dan weten we zeker dat die weer goed terechtkomt. Het geeft mensen werk. En het geeft mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt werk. En zo werkt het. En zo zijn we heel circulair bezig. Heerlijk, ja.
2: Er zitten wrakken bij, maar ook heel mooie fietsen, vertelt hij bij RTV Utrecht.
0: Mooi. Heb jij zelf nog een goede fiets eigenlijk?
2: Ik heb een goede stadsfiets.
0: Ja?
2: Ja, zeker. En jij?
0: Ja, ik heb een elektrische fiets. Dat is de leeftijd, hè? Ja.
2: Dat is toch lekker?
0: Nee, het is heel lekker.
2: Een beetje ondersteuning. Ja, maar dat op een gegeven moment
0: als je
2: het woord
0: ondersteuning uitspreekt, dat voel ik me al helemaal oud.
2: Ach joh, je bent nog hartstikke vitaal.
0: Ach, dat wordt!
2: Zeer dan. Kwiek. Het weer, buien, morgen ook buien. Het wordt een graad of 12 dan. Pas begin volgende week iets warmer, maar het blijft regenachtig.
0: Ah,

0: State of Mind. Je hoorde Jay-Z en Alicia Keys. De uitvoering met een stevige beat. Lekker is die. En ook nog met het Work Overkill.
1: De moeilijkste vraag.
0: Ik zoek vandaag een Frans elektronisch duo. Nu zeg ik even niks. Dit is het moment dat allemaal mensen Daft Punk gaan sturen. En het is niet Daft Punk. Echt niet. Dus ik zoek een Frans duo, elektronisch. En het is niet Daft Punk. En ze hadden wel hits rond diezelfde tijd. Nou, als jij weet wie dit is, stuur het door via de gratis NPO Luister-app. En win mijn memory spell.

0: NPO Radio 2 hoor je nieuwe Nederlandse muziek.
1: Dit is Ruben Heijn met It Feels Right.

0: heerlijke plaat voor een regenachtige dag. Of niet, is gewoon lekker. It feels right. Ruben Heijn.
1: De moeilijkste vraag.
0: Ingrid was al een beetje aan het fluisteren op de achtergrond. Hi Ingrid, neem maar niet uit.
2: Hallo. Hoi Paul, hi.
0: Met wie ben je daar dan?
2: Met mijn zoon. Ik leg even uit wat er aan de hand is hier.
0: Oh, ja, wat is er allemaal aan de hand? Je bent op de radio, Ingrid.
2: Ja, ja.
0: En jij dacht wel te weten, Frans duo, elektronisch, uit de tijd van Daft Punk, maar niet Daft Punk.
2: Nee, en het gekke is, ik zei tegen je, ik dacht meteen aan R. Ja. En dat is het denk ik ook, Daft Punk is, dat zat niet meteen in mijn hoofd als een Frans duo, gek hè?
0: Maar... Zat Daft Punk niet als Frans duo in je hoofd? Ik dacht dat was het eerste waar mensen aan denken. Maar, nee, R is inderdaad helemaal goed.
2: Yay!
0: Wij zeggen R, of eigenlijk zeggen de Engelsen dat, want hoe zou je het Nederlands R noemen? Wat is het naar het Nederlands vertaald? Dat is de makkelijke vraag.
2: Oh, lucht. Ja. Lucht natuurlijk. Oh, dat is inderdaad niet zo moeilijk, die vraag.
0: Nou, dan doen we het wel moeilijk. Hoe zeggen de Fransen het? Wat zeggen de Fransen tegen R?
2: Ciel, denk ik.
0: Ik weet het eigenlijk
2: ligt er een beetje aan.
0: Is het niet pneu? Pneu?
2: Nou, dat weet ik niet, maar ik weet, ciel is de hemel, dus die heb ik maar even zo genoemd.
0: Gelukkig is dit niet de moeilijkste vraag geworden, de makkelijkste vraag. Je had hem gewoon goed.
2: Dank je wel.
0: En dat betekent dat je mijn memory spel krijgt. Gefeliciteerd.
2: Ja, vind ik hartstikke leuk. Dank je wel, Paul.
0: Zit je zo nog een beetje in die leeftijd van dat spel?
2: Dat hoop ik, ja.

0: album Moon Safari. Ik zou het wel helemaal kunnen uitzenden. Maar dat lukt niet meer vandaag. De tijd is op bij mij. Ruud hoor je zo. Na 4, veel plezier.
1: Avrotros, de omroep voor ons. Dit is NPO Radio 2.
2: Ster. Proef wat aandacht met smaak doet. De signatuur van Michelin-sterrenchef Sidney Schutte. Nu gewoon bij jou thuis. Zonder zelf te koken. Uitgekookt. Neem de tijd voor wat goed is.
3: Nu, later en altijd. Bij een pensioen van ASR krijg je ook ASR Vitality. Zo worden je werknemers nu beloond door te wandelen, zodat ze later financieel fit en vitaal van hun pensioen genieten. En altijd draag je bij aan een vitaler Nederland. Dit doet ASR voor jou en een gezondere samenleving. ASR doet het.
4: Nu in de aanbieding bij Jumbo. Coca-Cola of Fanta, alle flessen van 1 liter voor maar 1 euro. En Nederlandse aardbeien, bak van 400 gram voor maar 2,99. Elke week de beste aanbiedingen. Dat is de ja van Jumbo.
5: Voor aannemers die streven naar perfectie. Topkwaliteit kunststof kozijnen. Altijd op tijd bezorgd en tegen een voordelige prijs. Creon kozijnen.
6: Dankzij de natuur kunnen we leven. Maar er zijn steeds minder bijen en vlinders. Zonder hen stopt het groeien en bloeien. Samen kunnen we ze meer ruimte geven. Laat de natuur leven. Ontvang nu het gratis bij- en vlinderpakket met bloemzaadjes. Kijk op natuurmonumenten.nl.
7: Van plannen maken naar veilig plannen maken. Van aanpakken naar veilig aanpakken. Van groeien naar veilig groeien. Van overal werken naar veilig overal werken. Van ondernemen naar veilig ondernemen. Stap over naar veilig van Vodafone Business. Up-to-date cyberveiligheid voor iedere business. Together we can. Vodafone Business.

0: windenergie van de Noordzee kun je wel bouwen. Wij maken groene energie slimmer en goedkoper. Steeds slimmere energie van de bron.
1: Bij Auto First houden we van alle auto's. Van oud tot nieuw. Ga voor auto-onderhoud naar Auto First.
0: Steeds slimmere energie van de bron. Dat is een Nederland dat 100% groene energie gebruikt en daardoor goedkoper uit is. Daar doen we het voor. Ga naar vandebron.nl.
1: Wij houden van alle auto's. Auto First, geen gedoe, goed geregeld.
2: De Burger King Cheeseburger met heerlijke flame grilled beef en smeuïge gesmolten cheddar. Nu als Eurovlammer voor maar €1,50 bij Burger King.
3: Zes bekende Nederlanders gaan de bias in voor een nieuw seizoen van de EO-serie Hell of Hotel.
4: Ik wil uit!
3: Stylist Mike de Boer, influencer Chachi Versace en zanger Xander de Buisonnier ervaren het echte leven in de gevangenis. Houden ze zich staande?
5: Je moet blij zijn dat de deur ertussen zit.
6: Hou je bek, man.
3: Stream Hell of Hotel, alleen op NPO Start.
7: Steen, Ewenhout, sterk. Marquardt Kuusje staat voor één rotsvast geloof. Een keuken is pas een keuken als er steen in zit. Van wil tot gepolijst, van rotsblok tot keukenblok. En van schets tot realisatie één contactpersoon. Maak een afspraak bij Marquardt Kuusje. Altijd dicht bij de bron.
8: Zeg, lukt het jou een boze klant blij te maken? Ga de uitdaging aan en test je gespreksvaardigheid. Hoe? Door in gesprek te gaan met de AI-acteur van Lo van Eck. Gratis, zo vaak je wilt, met feedback van Lo van Eck.
9: Het is vloer 14-daagse bij Quantum. 15% korting op laminaat, PVC, tapijt en meer. Kom ook korting shoppen. Hoe leuk is dat? Quantum.
8: Je gespreksvaardigheid verbeteren? Oefen een gesprek op lovanek.nl.
10: En zet het 4 uur tijd voor NPO Radio 2 NOS Journaal. Hier is Yuri Stubenitski. Yuri, goedemiddag.
11: Hey Ruud, goedemiddag. Als het kabinet nu geen besluit neemt over die hypotheekrenteaftrek, dan dreigt een chaos. Daarvoor waarschuwen ambtenaren van het ministerie van Financiën in een nieuw rapport aan de Tweede Kamer. Over 5 jaar vervalt voor veel Nederlanders het recht op de maximale hypotheekrenteaftrekperiode van 30 jaar. Om hoeveel mensen het gaat, weet niemand precies, want het wordt niet bijgehouden. Ambtenaren waarschuwen ook dat hypotheekrenteadviseurs nu al geen goede adviezen meer kunnen geven, omdat de toekomst zo ongewis is. In de Senaat in de Filipijnen zijn schoten gelost. Niemand zou gewond zijn geraakt. In het parlement houdt de ex-politiechef en senator Ronald de la Rosa zich schuil. Het internationaal strafhof heeft een arrestatiebevel tegen hem uitgevaardigd. Correspondent Mustafa Margari.
12: Ja, Ronald de la Rosa die heeft zichzelf gebarricadeerd in zijn werkkamer in de Senaat. Hij moest in de Senaat zijn voor een heel belangrijke stemming. Dat was gisteren. En toen al kwamen er agenten achter hem aan. Vandaag kwamen er opnieuw agenten van het Nationale Onderzoeksbureau. Maar ja, zijn kamer die was omringd door beveiligingsmensen die hem beschermden. Dat zorgde voor chaos met schoten tot gevolg. Volgens het Nationale Onderzoeksbureau niet door agenten gelost, maar door wie wel, is nog niet duidelijk.
11: De minister van Binnenlandse Zaken zegt dat de senator veilig is en uitrust in zijn werkkamer. De minister zegt dat het arrestatiebevel niet zal worden opgevolgd. De rechter vindt het niet nodig dat Edwin de Roy van Zuidewijn vooraf inzage krijgt in het script van een nieuwe videolandserie over het Koningshuis. De voormalig echtgenoot van prinses Margarita was een procedure begonnen omdat hij de scenario-schrijvers van Videoland niet vertrouwt. En na maanden op zee meerde marineschip Evertsen vandaag weer aan in Den Helder. Het schip zou eigenlijk op oefening gaan, maar door de oorlog tussen Amerika, Israël en Iran moest het toch richting de Middellandse Zee. Honderden mensen stonden dan ook ontzettend blij in Den Helder te wachten.
13: Op wie bent u aan het wachten?
14: Op mijn man.
13: Samen met uw 3 kinderen?
14: Ja, met 3 kinderen. Hè? Wachten we op papa, hè?
15: Ja.
14: Ja.
16: Hij zou op oefening gaan 4 weken. En nou, toen werd het halverwege ineens anders. En dat was wel even slikken.
11: Het weer. Het is te komen en gaan van buien. Ook vanavond. Morgen ook buien en ongeveer 12 graden.
10: Jury, dankjewel dat het zo werd. Helene Geest, wat een tijd geleden. Waar was jij?
17: Ja, ik was er gewoon, maar niet bij jullie.
10: Nee.
17: Nee, dus nee. Dat is leuk.
10: Oké, dus heerlijk. Ja, heerlijk. Fijn je weer te horen. Ja. Is het wat of...
17: Ja, het is zeker wat. 700 kilometer file staat er. Ja, het is heel erg druk vanwege het lange hemelvaartweekend. De meeste vertraging is er op de wegen in het midden en zuiden van het land. Onder andere een lange file op de A1 van Amsterdam naar Apeldoorn. Tussen knooppunt Hoevelaken en Voorthuizen is de vertraging een half uur. de A2 Maastricht-Eindhoven 35 minuten oponthoud tussen Gratum en Nederweert. Daar is een ongeluk gebeurd met een vrachtwagen. Op de A2 de andere kant op van Utrecht naar Den Bosch tussen Culemborg en Zaltbommel een half uur extra reistijd. Op de A16 Rotterdam-Breda daar sta je 3 kwartier in de file tussen knooppunt Ridderkerk en de Moerdijkbrug. En ook 3 kwartier op de A28 Amersfoort-Zwolle tussen het Harde en Zwolle Centrum door slecht wegdek. De linkerrijstrook is dicht.
10: Is het, zijn dit zomerse taferelen of wel is het een zwarte woensdag of niet?
17: Nou, het is een beetje een vrijdagmiddagbeeld eigenlijk.
10: Oké, okay, maar geen hysterische...
17: Ja, het zijn geen records nog, hoor.
10: Niet, oké. Okay. Nee. Goed, Helene, dank je wel, tot zo weer.
4: Zometeen bij de Wildteam in de middag.
6: NPO Radio 2.
15: Stel je voor, een huis waar je dier volledig in de watten wordt gelegd. Vol comfort, speelplezier en heerlijke tractaties. Klinkt goed? Dan is het tijd om naar Maxi Zoo te gaan. Waar je altijd meer krijgt voor minder. Ontdek verrassend betaalbare producten en aanbiedingen bij ons in de winkel. Maxi Zoo, alles voor je dier.
18: Wil jij het nieuws van vandaag met meer uitleg en met meer rust? Kijk dan naar het NOS-journaal in makkelijke taal.
19: Het NOS-journaal in makkelijke taal. Elke werkdag om 5 uur op tv. Op NPO 1. Of kijk op NPO Start.
20: Klaar voor hemelvaart? Bij Kees-Smit Tuinmeubelen vind je alles om te tafelen, te loungen en volop te genieten van jouw buiten. Wij zijn elke dag geopend.
21: Nooit meer je kozijnen schilderen? Bestel topkwaliteit kunststof kozijnen van Creon Kozijnen. Ontdek de scherpste prijs in onze webshop. Creon Kozijnen.
22: Heb jij nog dromen? Over wie je morgen zou willen zijn, als mens en als professional? Dan ben je bij ICM precies op je plek. Bij ICM volg je niet alleen een training of opleiding. Wij helpen je jouw droom waar te maken. Dus neem je droom serieus. Dat doen wij ook. ICM. Je kunt meer dan je denkt als je het samen doet.
23: Dirk heeft principes. Ja, ja, en daar staan we voor. Bij ons vind je bijvoorbeeld alles wat je nodig hebt voor een extreem lage prijs. Van aanmerken tot huismerken. En je hoeft nooit meer dan 1 product te kopen. Want acties zijn per stuk. Op Dirk kun je rekenen.
22: ICM. De duurzame opleider met een B Corp certificering.
23: Nu bij Dirk, Tony's Chocolonely, 2,99. Zo, dat is goedkoop.

0: Jennifer Lopez. En Waiting for Tonight, dames en heren, van hartelijk welkom. Het is woensdag, eigenlijk vrijdag. Voelt als een donderdag. Friday light, maar dan een woensdag. Beetje ingewikkeld. Het is, ja, voor 90% van Nederland is het een driedaagse werkweek. Want vanwege dan de donderdag vrije dag is het dan voor heel veel bedrijven goedkoop om een ATV door te voeren.
1: Ze hebben gewoon een vierdaags weekend.
0: Vierdaags weekend of een driedaags werkweek.
1: Dat is net wel
2: en die kinderen die hebben helemaal een luisleven. Want

0: Jennifer Lopez. En Waiting for Tonight, dames en heren, van hartelijk welkom. Het is woensdag, eigenlijk vrijdag. Voelt als een donderdag. Friday light, maar dan op woensdag. Beetje ingewikkeld. Het is, ja, voor 90% van Nederland is het een driedaagse werkweek. Want vanwege dan de donderdag vrije dag is het dan voor heel veel bedrijven goedkoper om een ATV door te voeren.
1: Ze hebben gewoon een vierdaags weekend.
0: Vierdaags weekend of een driedaags werkweek.
1: Dat is net wel.
2: En die kinderen die hebben helemaal een luisterleven. Want vorige week waren ze ook al de maandag 4 mei en bevrijdingsdag.
0: Ja, bizar. Oh, ja. En binnenkort Pinksteren.
2: Dan denken ze dat straks 5 dagen naar school moeten. Dan zijn ze helemaal.
0: Ja, die zijn helemaal moe. Ja.
1: Het is toch ook al bijna zomervakantie?
0: Nee, 5 dagen.
1: Dat het al bijna zomervakantie is.
0: Ja, niet normaal, hè?
1: Dat gaat wel heel hard. Gaat het
0: jongen niet zomeren. Zeg maar even.
1: Ongelooflijk, ja.
0: Koud, hè? Koud buiten.
1: Het is wel weer fris.
2: Volgende week 26 graden. Volgende week 26 graden.
0: Ik hoor Gijs al die dingen zeggen die met die oud-tante op mijn verjaardag zou roepen. Ja, dat wil maar niet zomer, hè? Het is ongelooflijk.
1: Het klopt wel wat ze zeggen.
0: Ja, het is behoorlijk. En altijd nat.
2: Ja, wij weer van die mensen die altijd in negatieve denken.
0: Goed, welkom bij het Drama Driehoek, dames en heren. We hebben hier een redder, een beschuldiger en een slachtoffer.
1: Oh, ik weet wel wie ik ben.
0: Dat heb ik geleerd met therapie.
2: Oh, ik ben de redder dan.
0: Ja?
2: Ja, vind ik. Jij bent de beschuldiger.
0: Nee, ik denk dat Gijs de beschuldiger is.
1: Ben ik de beschuldiger?
2: En ben jij het slachtoffer dan?
0: Ik ben de redder.
2: En ik dan? Ben ik het slachtoffer?
0: Nee, jij bent de beschuldiger natuurlijk. Jij met je boemerflappie en zo.
1: Oh ja.
2: Ga nou niet zo heilig doen alsof jij nooit iets zegt.
0: Oh, nou ben je het slachtoffer.
1: Wat wil dit zeggen? Dit heb jij bij therapie geleerd.
0: Ja, dat heb ik bij therapie geleerd.
1: En in elk gesprek is iemand zo'n...
0: Nee, dat kan in één persoon zitten. Of ook in een samenstelling van mensen.
1: Oh.
0: Dat een drama driehoek betekent dat je zit te flippen. Het pingpongen tussen de redder, de beschuldiger en het slachtoffer.
1: Ach.
0: Het kan dus in de synergie en het gesprek zitten. Heel leuk.
2: Goed.
0: Mensen sparen tegenwoordig niet meer. Ik zat laten denken. Vroeger moest je overal voor sparen, weet je wel.
1: Oh, sparen, ja.
0: Dat is helemaal niet meer. Waarom is dat?
2: Maar is het gewoon niet? Is het zo dat wij misschien niet sparen?
0: Nee, maar is dat gek? Jij misschien wel.
2: Ja.
0: Maar ik hoor jonge mensen.
2: Is dat omdat mensen geen geld meer hebben om te sparen?
0: Is dat het? Is het leven te duur dat we niet meer kunnen sparen? Dat we van de ene schuld naar de andere leven?
1: Of andersom, want je hoort ook veel dat er best wel veel spaargeld is, maar dat we er niets meer mee doen, omdat we bang zijn voor economische malaise.
0: Dat is het. Dat we potten, dus gewoon voor nood, maar dat we niet meer voor iets sparen. Is dat zo? Of bedenk ik me dat maar?
2: Dat weet ik eigenlijk niet.
0: Ik zat er net over na te denken. Ik stopte net bij een benzinestation.
1: Nou, daar moet je voor sparen tegenwoordig.
0: Ik rij elektrisch. Maar ik kocht iets anders waar ik een 13e maand voor moet hebben. Een extra hypotheek. Ik kocht zo'n beker, zo'n grote Mentos kauwgom.
2: Oh ja.
0: Wat kost dat?
2: Nou, ik denk dan heel duur. Maar
1: het kost veel. In de supermarkt €5.
0: €6,50.
1: Wauw. Volgens een paar
0: kauwpjes. Nee, een paar kauwpjes. Zo'n pot. Zeg maar zo'n mokgrootte.
2: Ja, maar het is niet normaal. Heb je wel eens even een heel ander iets? Weet je hoe duur een pak boter is van een merk?
0: €5.
2: Nee, dat kan wel €7,50 zijn.
0: Ongelooflijk!
2: Ja, het is niet normaal.
0: Dat vind
2: hebben
0: ik veel.
2: We meteen de oorzaak van waarom mensen nooit meer sparen? Het is op.
0: Dat is het dus. Maar goed, Gijs, wat houdt jou bezig?
1: Nou, gisteren ging het hier veelvuldig over Second Love. En dat we ons afvroegen, of eigenlijk vroeg jij je dat af, Ruud. Dat,
0: als je geen first love hebt,
1: mag je dan met second love. Maar gisteren was de klantenservice dicht.
0: Ja.
1: Ik heb het gecheckt, ze zijn vandaag open.
0: Oh.
2: Oh.
1: Dus wil je nu bellen of over 6 minuten?
0: Ja, nu. Doe nu weer.
1: Jazeker?
2: Ja.
1: Oké, klantenservice van Second Love.
2: Spannend.
0: Bettina, wat is jou eigenlijk nieuws? Heb je niks?

0: Jennifer Lopez. Waiting for tonight, dames en heren, van hartelijk welkom. Het is woensdag, eigenlijk vrijdag. Het voelt als een donderdag. Friday light, maar dan op woensdag. Beetje ingewikkeld. Het is, ja, voor 90% van Nederland is het een driedaagse werkweek. Want vanwege dan de donderdag vrije dag is het dan voor heel veel bedrijven goedkoper om een ATV door te voeren.
1: Ze hebben gewoon een vierdaags weekend.
0: Vierdaags weekend of een driedaags werkweek.
1: Dat is net wel.
2: En die kinderen die hebben helemaal een luis leven. Want vorige week waren ze ook al de maandag 4 mei en bevrijdingsdag.
0: Ja, bizar. Oh, ja.

0: Nee, ja, ik had wel iets, maar dat is allemaal niet zo boeiend, jongens. Dit is veel leuker.
1: Hoe zat dat? Weet je allemaal niet.
0: Nou, dat moet.
1: Ligt aan het antwoord, denk ik ook.
0: Oh.
1: Is het afgegooid? Probeer het nog een keer. Ze deed het net nog. Misschien is ze in gesprek.
2: Ja, of Radio 2 is second love.
0: Wat ga je eigenlijk vragen? Oh ja, of je eerste of tweede love moet.
1: Ja. Ze duwen ons weg.
2: Dan staat de radio aan, denk ik.
1: Dat zou het dat zijn. Ja, ze duwen ons echt weg.
0: Nou, wat is dat nou weer raar?
2: Ja, NPO Radio 2 is natuurlijk een second love. Wij zijn natuurlijk zo'n partner.
0: Wij zijn echt de doelgroep.
2: Ja, dat denk ik ook, ja.
1: Nee, ze nemen niet op.
2: Oh, geheim nummer?
1: Nee, ik heb met beide nummers gebeld.
2: Ah, oké, nou dan...
1: Ga het wel met mijn 06 proberen.
2: Of bel je de hele dag al. Dit is toch een beetje gek, is dit.
0: Vind ik heel raar. Bestaat het nog wel? Is het nog aan de orde?
1: Ik heb net gebeld en toen nam die iemand op. Die zei, met Dirk.
2: Oh!
1: Dat denk, Dirk, ik ben straks terug.
2: Dirk, ja, die wil niet... Nu weten... Dirk, hoe heet die verder, Dirk?
1: Bellen zo terug.

0: Lombard. Wie loopt daar tegen de pick-up aan? John van Halen. Wil nog één keer Second Love proberen, Ruud?
1: Ja, die neemt er niet op.
0: Even voor de volgende, anders kunnen we het afsluiten en loslaten.
1: Ja, gaat over.
2: Ben Dirk.
1: Hey Dirk, Ruud Wild spreek je. Goedemiddag.
2: Dag, hallo.
1: Ik heb even een vraag. Je bent van Second Love, toch?
2: Ja, klopt. Ja.
1: Als ik nou geen First Love heb, kan ik dan wel lid worden bij Second Love?
2: Jazeker, ja.
1: Oké, dus ik hoef niet aan te tonen dat ik een relatie heb?
2: Nee. We vragen helemaal geen ID of iets dergelijks.
1: Oh.
2: Dus, zitten best veel mensen op die...
1: Die gewoon dat als een datingplatform zien. Dus
2: ja,
1: en doen alsof ze...
2: Ja.
1: Oké, en denk je dat
2: niet
1: het...
2: doen als.
1: Niet,
2: niet doen alsof. Nee,
1: maar denk je wel dat het werkt als ik gewoon voor de spanning wel een trouwring omdoe?
2: Als jij het spannend vindt, moet je dat doen.
1: Okay.
3: Maakt het je dan gewilder als je al een partner hebt? Dat,
1: ja, is dat zo?
3: Ben je dan meer in trek?
1: Ja, dat precies.
2: Of je dan meer in trek bent?
1: Ja.
4: Ja, niet zoveel strings attached, toch? Niet zoveel gezeik. Hoppa.
1: Ja, precies.
2: Zoiets.
1: En doe jij dat zelf ook, Dirk? Want weet bijvoorbeeld jouw vrouw wel dat jij... Heb je een vrouw of niet?
2: Vriendin.
1: Een vriend. Maar weet je vriendin?
2: Maar ik doe het niet.
1: Ja, waarom niet?
2: Nee.
1: Moet dat niet? Een rare sollicitatieprocedure dan? Of don't get high on own supply, is dat het?
2: Correct. Oh, niet in je eigen winkel.
1: Niet in je eigen winkel, oké. Nou goed, ik weet genoeg. Dirk, dankjewel voor de uitleg.
2: Nou, heel graag gedaan.
1: Fijne dag.
2: Doei Ruud, hoi.
5: Er is maar één. NBO Radio 2. Radio 2.

0: dan morgen is het vanavond bij mij SHM-avond. Dus.
1: Even man met de hemelvaart.
0: Ja, oh ja. Morgen is dan iedereen vrij. Vanavond doen we dan met de hele buurt weer SHM-avond. Als je het snel hoort, dan denk je SHM-avond. Nee, SHM, Swedish House Mafia-avond. En dan doen we de ramen open als het een beetje knap weer is. Dat, zo noemen we dat dan.
2: Nou, dan heb je pech.
0: Hoezo?
2: Het is geen knap weer.
0: Is niet knap weer?
2: Vandaag niet.
0: Lelijk weer.
2: Ik, nou ja, het is waar je van houdt, maar het is niet dat je
0: maar
2: denkt,
0: we hebben
2: ik zet een
0: paar
2: de deur open.
0: Dat
2: dan moet je het gewoon lekker doen.
1: En komen ze dan allemaal weer voorbij?
0: Allemaal voorbij. Alle en hits. Ook alle samenwerkingen waar de Swedish House Mafia aan mee heeft gewerkt.
1: Oh.
0: Dus, ook in Grosso apart. En, dus het zijn allemaal super
1: goede platen hebben ze allemaal gemaakt. Hè, bijvoorbeeld.
0: Deze bijvoorbeeld, die ga ik ook draaien. Het is Miami to Ibiza. Hier, luister maar. She says she likes my watch, but she wants Steve's AP. En dan ga ik mee rappen, dus ga ik allemaal
2: Oh, wat
0: doen.
2: Leuk, je hebt ook zo'n mic.
0: Ja, ik heb
2: ook zo'n MC ben jij.
0: En Greyhound ga ik dan ook nog draaien.
1: Oh, ook lekker, ja.
0: Ja. Deze doet heel goed na 8:30.
1: En ook mixen dan eigenlijk, of niet?
0: Ja, dan ga ik mixen, ja. Oh. Dat is heel makkelijk, hè. De Swedish House Mafia is gewoon allemaal...
1: past allemaal op elkaar.
0: Ja, past allemaal. Okay. Dus, en dat is de hele avond, dat is hartstikke leuk. Doen we één keer in de maand.
1: Mogen wij daar ook een keer komen
0: nee,
1: eigenlijk?
0: Nee, dat is echt voor de buurt alleen.
2: Nou, dat zei je heel snel.
0: Ja. Nou ja, het is gewoon vol.
2: Je bent nu wel van de driehoek, ben je wel de...
0: Welke driehoek?
2: Waar je het net over had,
0: de dramatische driehoek.
2: Wat was jij nu? Wie was jij nu toen je zei, nee, je mag niet komen?
0: Was jij.
2: Wij waren sowieso het slachtoffer, beide.
1: Absoluut.
0: De dramatische driehoek bestaat uit de redder, de beschuldiger en het slachtoffer. Dus in dit dramatische driehoek ben ik dan de beschuldiger, denk ik.
1: Ja, denk het wel.
0: Ik denk het ook. Goed, waar waren we eigenlijk?
1: Het weerbericht.
0: Oh ja.
1: Het weerbericht. Vanmiddag en vanavond buien, morgen ook wisselvallig, ongeveer 12 graden.
0: En lees je dat er twee keer voor?
1: Ja, eigenlijk wel.
0: Heb ik twee keer uitgetypt. Het weerbericht, leuk.
3: Verkeerde formatie van de ANWB, Helene de Geest.
0: Ja, Helene, het is heel druk, hè?
4: Ja, het is nog veel drukker geworden. Ik had het net erover dat er geen records zouden vallen. Maar we beginnen behoorlijk in de buurt te komen. Okay. 900 kilometer.
0: In jouw relatie, als jij het even moeilijk hebt met je partner... Hè, en jullie zitten in een dramatische driehoek... ben je dan de redder, de beschuldiger of het slachtoffer?
4: Nee, ik ben de beschuldiger.
0: Ja, oh,
4: nee.
0: En jouw partner is dan het slachtoffer, automatisch?
4: Nee, dat is de redder, denk ik.
0: Dat is wel ook de redder.
4: Ja.
0: Goed. Druk dus.
4: Ja, het is hartstikke druk. 900 kilometer bij elkaar inmiddels. Het is vooral heel erg druk vanuit Utrecht naar het zuiden. Maar op de A15 van Rotterdam naar Gorkum ook een lange file. Tussen Hendrik-Ido-Ambacht en Sliedrecht sta je 40 minuten in de file door een vrachtwagen met pech. De rechterrijstrook is dicht. Op de A27 van Almere naar Gorkum, daar was het al druk. Maar er is ook nog een ongeluk gebeurd bij knooppunt Lunette. Daar zijn nu ook twee rijstroken dicht, kost je ongeveer een uur. Verder sta je ook een uur in de file op de A28 van Amersfoort naar Zwolle tussen het Harde en Zwolle Centrum. Daar is de linkerrijstrook dicht. Door het ongeluk op de A27 is het vastgelopen op de A28 van Amersfoort naar Utrecht. Tussen Den Dolder en Utrecht ook 3 kwartier vertraging. En in het zuiden een lange file op de A58. Eindhoven-Tilburg tussen knooppunt Batadorp en Moergestel een half uur vertraging.
0: Helene, dankjewel, tot zover. Ik krijg een appje van mijn buren, die zijn weg vanwege het lange Pinksterweekend. Het is helemaal hard weekend natuurlijk. Dus dit is plek, jullie kunnen er vanavond bij zijn bij de...
2: Oh, leuk! We zijn door, Gijs.
0: Oh, vet, was ik nog vergeten.
1: Zit daar eten en drinken bij, of niet?
0: Ja, zeker, ja. Hier ga ik me vanavond mee beginnen. Echt heel erg zin in.
2: Ik zie je al staan.
0: Het NOS Journaal van 4:30, hier is Joeri Stubenitski. Goedemiddag, Joeri.
5: Hey Ruud, goedemiddag. Een windhoos heeft vanmiddag voor veel schade gezorgd in Eersel in Brabant. Bij één woning vlogen de pannen van het dak, auto's raakten beschadigd... en buiten het dorp zijn volgens Omroep Brabant enkele honderden bomen omgewaaid. Sharon Dijksma is blij dat politici zich uitspreken... tegen de anti-AZC-rellen in Loosdrecht gisteravond. Dijksma is voorzitter van de Vereniging van Gemeenten en burgemeester van Utrecht... en zegt steun te voelen van het kabinet... maar ze ziet graag ook van andere politici steun... en ook doet ze een oproep aan de rest van Nederland.
6: En ik hoop eigenlijk dat een heel groot deel van de Nederlandse bevolking... die ik ken als tolerant en vredelievend... En die normaal eigenlijk niet zo snel zijn stem laat horen... misschien nu denkt, hier trekken wij ook een grens. Nou is het klaar.
5: Tot nu toe zijn er 3 mensen opgepakt voor de rellen in Loosdrecht. Ook in Apeldoorn was bij zo'nzelfde protest onrust te merken. Daar zijn 7 mensen opgepakt en dat zijn allemaal minderjarigen. Klanten van het datacenter in Almere, waar vorige week brand woedde, kunnen hun ICT-systemen weer gebruiken. Sinds vanochtend is er een tijdelijke stroomvoorziening. Vanwege die brand hadden bedrijven en onderwijsinstellingen problemen met hun websites. En de chocoladerepen van Milka, die in Duitsland kleiner, maar wel duurder werden gemaakt, hadden nooit verkocht mogen worden, zegt een Duitse rechter. Die noemt de actie misleidend. De verpakking van die repen was niet veranderd, waardoor klanten de verandering ook niet door hadden. De Duitse Consumentenbond was een zaak begonnen na veel klachten over deze krimpflatie.
0: Maar was de verpakking groot en de inhoud klein? Was dat het?
5: De verpakking was min of meer hetzelfde, maar de reep was een millimeter dunner gemaakt. Waardoor die niet meer 100 gram, maar 90 gram
0: woog. Waar een schorten.
5: En hij werd ook nog eens duurder.
0: Waar komt Milka vandaan?
2: Dat niet uit de bergen ergens?
5: Uit een paarse koe.
2: Ja, dat komt toch, is toch van Alpenmelk?
0: Is het echt van Alpenmelk?
5: Ja, dat is toch, nee, dat zal toch niet?
2: Ik. Ja, als echt? Is het niet het. Zwitserse chocolade? Nee. Je zit me helemaal uit te lachen.
0: Ja, natuurlijk. Dat komt er gewoon
2: iemand uit de fabriek. Googlen, want ik vind het echt heel vervelend. Dit.
0: Kun je even googlen? Hij is normaal zit je te googlen. Je bent,
2: ja, ik vind... Je
0: hij is al helemaal met zijn hoofd voorbij vanavond.
2: Laat Bettina maar lekker zwemmen met de Zwitserse chocolade.
1: Kijken, ja.
5: Hij is vanavond... Moet even Milka bellen dan? Of
2: nee. Nee, gewoon ChatGPT.
0: Of zou ik er bij Second Love zitten?
2: Oorsprong van Milka.
1: Denk na.
0: Ik denk, ben je al ChatGPT?
1: Komt oorspronkelijk uit Zwitserland, ontstond in 1901... toen de Zwitserse chocolatier Philippe Tucar een nieuw melkchocolade-ding op de markt bracht. De naam Milka is een samentrekking van Milch...
0: Milch?
1: Oh. En cacao. Milka. Snap je?
0: Ja, Milka.
2: Dus, de paarse kleur. Wie lacht er nu het hardst, hè?
1: De paarse kleur, wacht even. De paarse kleur hoort al heel lang bij het merk. De paarse koe werd later pas het herkenbare symbool.
0: Oh.
2: De Zwitserland.
0: Oké, echt applaus.
2: Ja, dankjewel.
0: Bettine, heel goed gedaan.
2: Ja.
0: Was het toeval of wijsheid?
2: Nee, dat weet ik gewoon allemaal.
0: Je weet het allemaal. Ja, dat komt er al bij weten van een
2: koeien Zwitserland. Ja,
0: dames en heren, we hebben een nieuwe top 5 over 5.
2: Flinke tegenvallen voor PostNL. Het bedrijf moet een boete van bijna 7 miljoen betalen... omdat het bedrijf in 2023 te veel post te laat heeft bezorgd. Het bedrijf wijst naar onder meer de krapte op de arbeidsmarkt natuurlijk... en waardoor er dus te weinig postbodes zijn.
1: Ze noemen het zelf overmacht, maar wij denken dat ze gewoon betere vacatures moeten maken... want dan zijn er meer postbodes en wordt er minder post te laat bezorgd. Dus wij van de Wild in de Middag helpen wel even mee.
0: Daarom vandaag in de top 5 over 5. Wat staat er in de vacature van een postbode? Dus wat staat er in de vacature van een postbode? Meedenken kan via de gratis app van NPO Luister.
1: Nou, hier ben ik trots op. Wat staat er in de vacature van een postbode? Je verdient hier zoveel, dat geloof je niet.
0: Oh, tuurlijk.
5: Ach, bij ons sta jij elke dag op de kaart.
0: Mooi!
2: Oh, ach,
1: dat is goed, ja.
0: Ja. We zoeken iemand die tegen druk kan werken. Tegen druk werken kan.
1: Tegen drukwerk.
0: Hier had je bij moeten zijn, denk ik.
1: Ja. Jij bent bij je hoofd al vanavond natuurlijk.
0: Ja,
2: ik heb een goede jongens. Ik ben een hele goede. Kunnen jullie stil zijn? Ik heb een hele goede. Wat staat er in de vacature van een postbode? Jouw salaris loopt in de papieren.
0: Oh, wauw. Goed, alles welkom via de gratis NPO Luister app. Ik zou nu willen draaien, maar dat kan niet. Vanavond ga ik hem draaien. Spannend hoor. Goed, wat staat er in de vacature van de postbode? Als je mee wilt denken via de NPO Luister app, dan is alles welkom.

0: Out. En Don't Speak. En dat waren we allemaal verliefd op. Nou, tenminste niet allemaal. Gijs niet. Gijs was nog niet geboren. Maar dat waren we allemaal verliefd op Gwen Stefani, hè. Was jij ook een beetje verliefd?
1: Ik was wel onder de indruk.
0: Ja?
1: Ik was niet verliefd, maar ik vond haar wel heel mooi.
0: Snap,
1: en
0: dat snap ik als geen ander.

0: koning. En koningin.
1: Rick Evers, waar
2: Rutte Wild.
1: Wat hoor ik allemaal op de achtergrond bij jou?
2: Hoor jij gekletter? Dat
1: nou,
2: is de fontein bij het gemeentehuis in Arnhem. Want hier is de koningin net aangekomen.
1: Ongelooflijk, ik heb jou een keer aan de telefoon terwijl jij in Nederland bent.
2: Ja, maar nooit thuis. Dat is
1: nee,
2: dan wel
1: dat is een, heb jij wel een thuis?
2: Ja, dat is een gevoelig onderwerp, Ruud.
1: Oh.
2: Nee,
3: maar de koningin is zijn thuis.
1: Precies, ja, precies. Maar wie is het met jou thuis? Ben je alleen? Ben je alleen
2: nou,
1: gegaan?
2: Jouw boulevard is hier en het NRC en de...
1: Nee, thuis, als je thuis bent. Met wie woon je thuis? Heb jij een thuis?
2: Ik woon met mezelf. Ik heb een thuis en daar woon ik met mezelf.
1: Heb je geen man?
2: En dat is... Nee. En ook geen vrouw en ook geen kind en geen hond. Helemaal niks. Nee.
1: Lekker, heerlijk.
2: Ja, hè?
1: Dat zijn mijn collega's. Zeg, Edwin de Roy van Zuiderwijn, de ex van prinses Margarita, is opnieuw opgedoken in de rechtbanken. Dit keer gaat het om een nieuwe spin-off van de dramaserie Maxima, getiteld Mabel en Margarita. Dus Maxima, getiteld Mabel en Margarita. Is dat zeg maar Maxima en dan de subtitel Mabel en Margarita?
2: Nee, het is een spin-off van Maxima. En die heet dus Mabel en Margarita Oranje Bitter.
1: Oh.
2: En Oranje Bitter, dat komt dan van die HP De Tijd-serie... die Margarita en Edwin destijds hadden... Waarin ze uit de doeken deden hoe het nou daadwerkelijk in de koninklijke familie eraan toe
1: ging. Oké, en toen waren ze nog... Ja, toen waren ze nog bros.
2: Toen waren zij getrouwd, inderdaad.
1: Ja.
2: En toen waren zij flink in verweer tegen de koninklijke familie.
1: Ja.
2: En al die artikelen, die zijn dus nu voor de schriftschrijvers van... Die serie.
1: Ja, nu ben jij royalty watcher, Rick, hè? En vind je dit ook interessant? Of denk je, dat is allemaal een beetje gedoe en allemaal verzonnen, of niet?
2: Ik denk vooral, hè, prinses Margarita, die heeft inmiddels al tientallen jaren een nieuw leven opgebouwd. Die werkt gewoon lekker voor de geld. Die is ontwerpster van juwelen en andere design dingen. En deze Edwin, het enige wat hij doet is een verdienmodel maken van het feit dat hij ooit, ja... familie was van de koninklijke familie.
1: Maar hij was ooit... hoe moet ik dat dan netjes zeggen? Ooit had hij het gelijk aan zijn zijde, hè? Toen mocht hij ook destijds dan bij Barend en Verdorp aanschuiven. Maar dat is niet echt meer over van zijn geloofwaardigheid.
2: Nee, en hij zegt ook dat de koninklijke familie hem al die tijd heeft tegengewerkt. En ook de politiek. En dat hij ook niet een normaal leven heeft kunnen opbouwen. En ja, ik snap dan ook wel dat het niet fijn is voor hem dat het allemaal weer opgerakeld wordt... En dat hij dus die script heeft willen inzien. En ik denk dat Margarita dat misschien nog wel driedubbel zo graag had willen tegenhouden. Want zij is al helemaal niet bijgebaat dat
1: nee,
2: dit weer
1: nee,
2: aan het
1: licht komt. Nee, die had het graag heel diep willen begaan.
3: Zij heeft toch een hele nieuwe carrière in sieraden.
2: Ja,
1: ze zat te tetrissen. Maar,
3: ja, ik zat even te tetrissen. Sorry hoor, Rick.
1: Hoeveel score heb je? 10.000 al?
3: Nee, ik was er bijna. Dus daar

0: Dan was ik afgeleid.
1: Ja, dat snap ik ook.
2: Oh, sorry. Zeg,
1: maar waarom is het zo belangrijk voor Edwin Drooy van Zuiderwijn dat hij dit inziet?
3: Nou, omdat hij natuurlijk weet hoe zwaar die media-aandacht voor hem is geweest. En wat dat allemaal weer teweeg gaat brengen. Dat het allemaal weer opgerakeld gaat worden.
1: Het vraag of het dat belangrijk is.
3: Natuurlijk niet. Ja. Nou ja, belangrijk. Ja.
0: Oh, je hebt het al gevraagd. Je hoort ook alles, hè, Rick? Is het belangrijk voor de Roy, Rick?
3: Ik denk het wel.
1: Ze hebben de score inmiddels al.
3: Hij een rechtszaak heeft aangespannen. Ik denk dat dat de reden is. Maar een lang verhaal kort. Hij heeft geen gelijk gekregen. Het belang van de vrijheid van meningsuiting, van Videoland, van de makers van de serie, is groter dan zijn wens en zijn idee dat de media hem weer slecht gaan neerzetten. Dat weegt dan toch minder zwaar dan onze vrijheid van meningsuiting.
1: Ja, wat doe je eigenlijk in Arnhem?
3: Nou, er is de modebiennale. En koningin Maxima is erbij.
1: Oh.
3: Dat was jaren geleden ook al. Toen had ze zo'n postzakjas aan, weet je
1: dat? Ja, die was van heel...
3: Jan Terminio, inderdaad. Dat was de eerste keer dat ze dat van hem droeg. Het was toen nog een beginnend ontwerper. Nou, kijk waar die nu staat. Dus ik ben benieuwd hoe het dit keer gaat. Nu gaat het over duurzaamheid. Dus eigenlijk mag ze dus niks nieuws aantrekken.
1: Dan doen ze dat pak weer aan van hem.
3: Ja, zou kunnen. Ja. Of een Argentijnse postzak zou ook kunnen.
1: Dat is ook leuk. Ja, goed. Een luchtpost. Rick, dankjewel.
4: Hij is de nummer 1 van de middag.

0: Ook deze kwam uit het bakje Ruud de Soleil.
1: Oh ja.
0: Ik weet nog waar we waren toen ik hem draaide.
1: Waar waren wij dan?
0: We waren op weg tussen Lyon en Aix-en-Provence. Oh. Toen draaiden we deze plaat. En we waren op weg
2: naar een camping. Toen was ik al net weg, denk ik.
0: Dat, ja, jij was
2: ja
0: weg.
2: Toen was ja, ik ja, net weg.
0: Daar was
2: ja, achtergebleven.
0: Anders had je het wel geweten.
2: Zeker.
0: Heerlijk. In 1987, Los Lobos en La Bamba. En Taylor Swift voor alle Swifties. En Ophelia. Opalite. Niet dat het allemaal op elkaar lijkt, maar toch. Zometeen het tweede gedeelte van dit radioprogramma. En daarin een nieuwe top 5 over 5. De laatste van deze week, want het is eigenlijk een soort van Friday Light.
2: Ja, dus geniet ervan.
0: Morgen.
1: Morgen zien ze maar.
0: Morgen zien ze maar, ja. Goed.
2: PostNL heeft een boete van bijna 7 miljoen euro gekregen omdat de postbezorging in 2023 niet snel genoeg ging. Er was volgens de postbezorger onder meer sprake van extreme krapte op de arbeidsmarkt.
1: Het is aan het bedrijf zelf om voldoende aantrekkelijk aanbod te bieden om werknemers natuurlijk te werven en ook te behouden. En in het landsbelang willen wij van De Wereld in de Middag daarom even meedenken.
0: Daarom vandaag in de top 5 over 5. Wat staat er in de vacature van een postbode? Dus wat staat er in de vacature van een postbode? Alles welkom via de NPO Luisterapp.
1: Emiel via diezelfde app, die zegt nou, er zijn veel loopbaanmogelijkheden.
0: Mooi. Ja. Nathalie, dankjewel. Wat staat er in de vacature van een postbode? We bezorgen kansen. Wij bezorgen kansen.
2: Ook mooi.
1: Wij bezorgen kansen.
0: Wij bezorgen kansen.
2: En wat staat er in de vacature van een postbode? Jennifer stuurt, zit jij niet bij de pakken neer?
0: Oh, mooi. Echt mooi.
1: Ja, echt mooi. Ja, het raakt mooi. Je, zie ik ook. Ja.
0: Vanavond, jongen. Nog 1 uur wachten. En dan ga ik weg naar de SHM-avond voor mij. Ja. She says she likes my watch, but she wants Steve's AP. En ook deze.
1: Oh, dat is dit ook alweer.
0: Antidote.
1: Oh.
0: Antidote. Ga ik ook meezingen.
1: Oh, vet.
0: Ja, is goed. Jij bent erbij, hè, vanavond?
1: Ik ben erbij, absoluut, ja.
0: En Bettina is ook bij, toch?
2: Zeker, ik ga los op dat balkon.
1: En we zijn morgen vrij, dus we kunnen zuipen.
0: Ja, hè?
1: Oh, pardon.
0: Dat is normaal gek.
3: Dit is NPO Radio 2. Ster.
4: Passie voor techniek? Mooi. Bij Hanap werk je aan techniek die Nederland draaiend houdt. In energie, water, installatie en telecom. Bij Hanap vind je collega's die net als jij houden van een uitdaging. Ook technisch de beste worden? Ga naar werkenbijhanap.nl.
5: Ja, het is weer tijd voor buitenschilderwerk. En met de verfzaak ben je er helemaal klaar voor.
6: Welkom bij de verfzaak.
5: Kies buitenverf van Sikkens. Nu extra voordelig bij de verfzaak.
4: Toe aan een uitdaging in techniek? Bekijk alle Hanap vacatures op werkenbijhanap.nl.
6: Welkom bij de verfzaak.
5: Ga naar de webshop of bezoek een van de meer dan 20 verfzaken.
7: Stel je voor, een huis waar je dier volledig in de watten wordt gelegd. Vol comfort, speelplezier en heerlijke tractaties. Klinkt goed? Dan is het tijd om naar Maxi Zoo te gaan. Waar je altijd meer krijgt voor minder. Ontdek verrassend betaalbare producten en aanbiedingen bij ons in de winkel. Maxi Zoo, alles voor je dier.
8: Wat het juiste hoortoestel voor je doet, je kunt jezelf blijven. En tijdelijk hoeven beide toestellen je niets te kosten. Want deze lente vergoedt Audica voor zorgtoestellen de kosten die de zorgverzekeraar niet vergoedt. Eigen risico en kosten oplaadbaar mogelijk van toepassing. Informatie en voorwaarden op audica.nl.
9: Van showvel tot hoogwerker, van designertas tot Sidmeijer. Op onlineveilingmeester.nl vind je altijd een verrassend aanbod.
10: Pap, die moeten we hebben!
9: Yes, gewonnen! Scoor jouw buitenkans op
10: onlineveilingmeester.nl.
11: Zes bekende Nederlanders gaan de Bias in voor een nieuw seizoen van de EO-serie Hell of Hotel.
12: Ik wil uit!
11: Stylist Mike de Boer, influencer Chachi Versace en zanger Xander de Buissonnier ervaren het echte leven in de gevangenis. Houden ze zich staande?
13: Je moet blij zijn dat de deur ertussen zit.
14: Hoi, weg man.
11: Stream Hell of Hotel, alleen op NPO Start.
9: Heb je als bedrijf iets te verkopen?
10: Online Veilingmeester.nl.
5: Voor aannemers die

0: voor je paspoort, voor je rijbewijs en eentje voor je moeder.
1: Pasfoto nodig? Bij Primera zijn je officiële pasfoto's meteen klaar. Even naar Primera.
2: Wie denkt dat hij het kan en wie denkt dat hij het niet kan, hebben beide gelijk. Dus stap in. Klim, bouw, sjouw, word nat, word vies, verlies, verlies je adem, verlies je twijfel en bewijs aan jezelf dat je gelijk hebt. Als je denkt dat je meer kan dan je denkt. Wij staan er klaar voor. Ready, set, Ford. Ontdek de Ford e-Transit Custom. De best verkochte bedrijfswagen van het best verkochte bedrijfswagenmerk. Financieren met minder dan 1% rente. Boek nu je proefrit op Ford.nl.
3: En het is 1 minuut na 5 uur. Tijd voor het NPO Radio 2 NOS Journaal. Hier is Juri Stubenitski. Juri, goedemiddag.
4: Hey Ruud, goedemiddag. Duizenden Nederlanders die kampen met langdurige klachten en chronische vermoeidheid door bijvoorbeeld long-covid of Q-koorts voelen zich vaak niet gehoord. Volgens de Gezondheidsraad is het tijd dat die ziektes veel serieuzer worden genomen. Het gaat om veel mensen met serieuze klachten, zegt redacteur Sander Zuurhaken.
5: Dan zie je dus dat mensen die deze ziekte hebben, ja, eigenlijk heel vaak niks meer kunnen, hun huis niet meer uit kunnen, niet meer kunnen werken, geen sociaal leven meer hebben. En ook de aantallen, dus op basis van wetenschappelijk onderzoek, dan weet je wel ongeveer wat het percentage is per bevolking. En nou ja, dan kom je toch in Nederland toch wel ongeveer 500.000 mensen, waarvan ongeveer denk ik 100.000 mensen echt heel ernstig het hebben. En de rest wat minder ernstig.
4: De Gezondheidsraad adviseert het kabinet om een langlopend onderzoeksprogramma op te zetten. Bij een Russische droneaanval op meerdere steden in Oekraïne zijn 6 doden gevallen, zegt president Zelensky. Het Oekraïense leger zegt dat het verspreid door Rusland olie- en gasfaciliteiten heeft aangevallen, onder meer in de buurt van Moskou. Over slachtoffers in Rusland is niet bekend. De politie vindt dat er iets moet gebeuren aan het geweld bij protesten rond AZC's. Zo werd bij de noodopvang in Loosdrecht brand gesticht en werden politieagenten aangevallen. Die agenten hebben het zwaar, zegt de politiechef.
6: Wij willen gewoon echt in verbinding staan met mensen. Wij willen gewoon tussen de mensen staan en niet tegenover de mensen. En dit trekt gewoon echt een zware wissel. Dus als je elke keer, elke avond weer voor zo'n situatie staat, en gisteravond was het natuurlijk ook echt grimmig, dat hebben we allemaal kunnen zien, dat gaat je gewoon niet in de koude kleren zitten.
4: 3 mensen werden opgepakt, maar die komen niet uit Loosdrecht. Volgens de politie moet er een oplossing komen.
6: Ik denk dat dat gewoon niet op het bord van de politie ligt, maar dat dat voor een deel in Den Haag ligt. Dus ik denk dat daar ook nagedacht moet worden. Want nogmaals, dit is niet iets wat alleen in deze eenheid plaatsvindt, maar dit vindt op veel meer plekken in Nederland plaats.
4: Gisteravond ook nog in Apeldoorn en Den Haag. En bondscoach Ronald Koeman neemt niet 1, maar 3 dagen de tijd voor de twijfelgevallen van het Nederlands elftal. Op 25, 26 en 27 mei kunnen zij zich bewijzen tijdens een trainingsstage, waarna Koeman de definitieve selectie voor het WK bekendmaakt. Het weer, ook vanavond en morgen buien en het wordt morgen een graad of 12.
3: Juri, dankjewel, tot zo weer. Helene Geest bij de ANWB, is druk?
7: Ja, het is heel druk. Meer dan 1000 kilometer file staat er nu. 1016 om precies te zijn. Daarmee is het een van de drukste spitsen van het jaar tot nu toe.
3: Ja, gewoon tafers druk, toch?
7: Ja, echt verschrikkelijk druk is het. Ja. En het is ook overal druk eigenlijk. In het midden van het land, maar ook in het zuiden en in de Randstad. Op de A1 bijvoorbeeld een hele lange file van Amsterdam naar Apeldoorn tussen Hoevelaken en Stroe. 10 kilometer en 40 minuten oponthoud. Op de A16 Breda-Rotterdam tussen knooppunt Ridderkerk en Rotterdam Centrum is het oponthoud 25 minuten door een kapotte auto. De andere kant op tussen knooppunt Ridderkerk en Dordrecht ook een half uur vertraging. En door slecht wegdek is het ook vastgelopen op de A28 van Amersfoort naar Groningen tussen het Harde en Zwolle Noord. Daar 50 minuten vertraging, de linker rijstrook is dicht.
3: Helene, dankjewel, tot zo weer.
8: Zometeen bij De Wild in de Middag.
9: Sugero, keer terug. Op vrijdag 29 mei. Live in Ziggo Dome, Amsterdam. Tickets

lekker zoet en fris. En deze week in de bonus, 1 bak van 400 gram voor maar 2,99. En ook in de bonus, AH Trostomaten per 500 gram voor 49 cent. AH Borrelhapjes van de versafdeling, 3 stuks, 5,99. En AH

0: kunststofkozijnen van Creon Kozijnen. Ontdek de scherpste prijs in onze webshop. Creon Kozijnen.
1: Shop bij Designer Outlet Roermond, de PC-hoofdstraat van het zuiden. Luxe die je voelt, kwaliteit die je ziet en een prijs die je verrast. Ontdek 200 designermerken en stel je favoriete outfit samen voor het nieuwe seizoen. Designer Outlet Roermond.
2: Kom je aan het einde van je werkweek ook tijd tekort? Nou, stop eens met Excel-sheets bijhouden, mailen over je vakantie, declaratiebonnen verzamelen om over te typen in. Goed, je begrijpt wat ik bedoel. Of je nu een grote of een kleine organisatie bent, met AVAS Software regel je al je bedrijfsprocessen in één systeem. Dus wil jij ook meer tijd en minder werkdruk? Ontdek het op avas.nl. Succes begint met AVAS.
3: Chris?
4: Ja?
3: Hoef jij niet te werken vandaag?
4: Nou, bij de Belastingdienst bepaal je zelf de indeling van je werkweek. Zoals 36 uur werken, verdeeld over 4 dagen.
3: Dus, heb je nu...
4: Een vrijdag? Wel een overleg natuurlijk.
3: Oh, dat is goed geregeld. Werken bij de Belastingdienst, dat werkt voor jou. Check werken.belastingdienst.nl.
5: Prachtige planten en geurende bloemen. Het is genieten buiten. Bij Intratuin vind je alles voor jouw tuin, terras of balkon. Kom langs en beleef het zelf. Blijf je verwonderen. Intratuin.
6: Ik ben Marije van Beek, journalist bij Trouw. En ik geloof in een eigen weg. Ik merk dat mensen misschien wel meer dan ooit op zoek zijn. Op zoek naar een zinvol leven. Maar je verdwaalt al snel in de wirwar van goeroes, meningen, coaches. Bij Trouw willen we lezers helpen bij hun vragen. De zin van de onzin scheiden. Trouw. Voor mensen met idealen.
7: Met rapportgeld de hele kantine leeggekocht. Maar nu dik onvoldoende geld om te sparen?

0: die anders doet.
1: Obelink, alles voor kampeergeluk.
2: Als kind liep ik met mijn moeder naar de campingwinkel voor vers brood. Dit jaar doe ik dat met mijn eigen dochtertje.
1: Obelink, tijd voor nieuwe herinneringen.
3: Alles voor kampeergeluk.
4: Mei is finale maand bij NOS Sport. De ontknopingen in volleybal, hockey, handbal, voetbal en veel meer. Iedere zondagmiddag in mei is het alles of niets. Beleef het bij de NOS, live op NPO 1 en NPO Radio 1.
1: Ontdek het grootste kampeerassortiment van Europa op obelink.nl. Alles voor kampeergeluk.
5: NPO Radio 2.

0: De hemelvaart van Christus vieren?
1: Ja.
0: Oké. Okay.
1: Van Jezus van Nazareth.
0: Ja.
1: Oké, okay. Goed.
0: Nieuwe top 5 over 5, hè?
1: Godzijdank.
0: Flinke tegenvaller voor PostNL.
1: Weet je eigenlijk wat het betekent, wat we morgen hemelvaart?
0: Ja, dat zijn ziel naar de hemel...
1: Is zijn...
0: Van de Heer Jezus Christus, okay, ja, van Nazareth.
1: Ja, precies.
0: Ja, die is dan in die grot gegaan en dan gaat hij naar de hemel toe. Naar zijn schepper.
1: Ja, ja. God. Hij is niet in de grot gegaan, daar is hij ingestopt.
0: Ja, dat snap ik ook wel. Ja, dat
2: hij is wel zelf uitgekomen. Ja.
1: Maar je doet nu als een soort...
0: Nee, het was niet vrijwillig. Hij is er ingestopt.
1: Houseparty in Berlijn.
0: Door, hoe heet die, Pontius Pilatus.
1: Ja. Oké. Okay,
0: dat soort dingen.
1: Ja, precies. En dan, wat komt daarna?
0: Daarna komt de wederopstanding, toch?
1: Pinksteren.
0: Ja. Pinksteren.
2: Dat is
0: toch
2: met
0: heel erg uit te horen.
2: Dat is met die vlammetjes.
1: Nee, het loopt niet. Ik ben zelf eigenlijk aan het checken.
0: Ik ben best wel gelovig opgevoed, hè.
1: Oh.
0: Ik weet het Oude en Nieuwe Testament, al die namen. Ja.
1: Oké. Okay. Doe eens dan.
0: Wat is de eerste ook alweer?
1: Genesis,
0: Exodus, Leviticus, Numeri, Deuteronomium.
1: Joshua. Nee.
0: Rut.
1: Esther, Psalmen, Spreuken, Prediker, Hooglied, Jesaja, Jeremia.
0: Ik ken het allemaal uit mijn hoofd.
1: Jeremia. Het wordt een hele andere middag ineens.
0: Het is geen poont meer,
1: kijk,
0: dit.
1: Wat?
0: Het is geen poont meer.
2: Hadden jullie Esther en Job al genoemd?
0: Ik zei Rut.
1: Esther en Job. Of zo, La Fuente. Goed, waar waren we nu?
0: Top 5 over 5.
1: Oh ja, ik had bijna vergeten.
0: Ja? Oké. Okay. Ja, flinke tegenvaller voor PostNL. Ja. Het bedrijf moet een boete van bijna 7 miljoen euro betalen... omdat ze in 2023 te veel post te laat hebben bezorgd. PostNL wijst naar de krapte op de arbeidsmarkt... waardoor er veel te weinig postbodes zijn.
2: Heb je van Leo, die zegt... praat AUB niet over God als jullie het allemaal niet precies weten?
0: Nou, ik vind dat wij al best veel... We geven hem aandacht. Hallo, we zeggen toch niet dat we God stom vinden?
1: Nee.
0: Wij lopen stoer te doen met dat we dingen weten.
1: Ja, nou, we wisten best wel niks.
0: Nou ja, van jou valt het me wel tegen. Ja, want jij komt echt uit de Bible Belt, toch?
2: Oh, Leo, stuur nu. Je komt toch zelf uit het geloof, Ruud?
1: Ja, ik kom uit het geloof.
2: Oh ja, dat is waar. Jij komt uit het geloof.
1: Ik kom uit het geloof.
2: Wij denken dat de PostNL gewoon betere vacatures moeten maken. Want
1: alles gaat om elkaar heen.
2: We hebben te weinig postbodes. En dat is doodzonde. En wij denken even mee over een vacaturetekst. Ja,
1: oké. Okay, ja.

0: Simple Minds and Don't You Forget About Me uit The Breakfast Club uit de film.
1: The Breakfast Club?
0: Ja, dat was The Breakfast
2: ja,
0: Club.
2: Ja, met Molly Ringwald.
0: Ja.
2: Die roodhaarige meid.
0: Dat, jij bent de eerste die het weet. Jij bent de eerste Bettien die dit gewoon hardop zegt. Normaal zeggen mensen altijd, hè? Film?
1: Zoals ik.
2: Nou, sorry, maar dat vind ik, dan weet je
0: daar zaten alle, ongeveer de alle beroemde mensen zaten daar.
2: Ja, Judd Nelson en al die mensen uit de jaren 80.
0: Ja.
2: Ja, Gijs.
1: Ik heb hem wel gezien.
0: Toen kreeg je de film, ook dezelfde tijd ongeveer, St. Elmo's Fire.
1: Oh, die plaat ken ik wel.
0: Ja, nee, ze hebben een film, uit de film. Heel grappig, daar zitten alle grootheden in. Dus alle mensen die wij zeg maar nu als superhelden kennen, die waren toen puppies.
2: Zat Tom Cruise daar ook niet in?
0: Dat vind ik
2: dat
0: niet.
2: Hij nog scheve tanden had?
0: Gijs nu aan het googlen.
1: Ja, in hetzelfde allemaal St. Elmo's Fire bedoelde nu.
0: Ja,
2: dat was leuk, hè, de jaren 80.
1: Ik zie geen Tom Cruise. Rob Lowe.
2: Jamie Moore.
1: Emilio Estevez.
0: Ja.
1: Ellie Sheedy, Judd Nelson. Andrew McCarthy. Nou, allemaal dat soort namen. Zeg maar allemaal niet zoveel, maar hartstikke leuk. Dat is allemaal waar.
0: Onze liefde voor muziek. We hebben een evaluatie gehad. We moesten het meer over liefde voor muziek hebben. Dus,
2: Wil je iets zeggen over Don't You Forget About Me?
0: De drummer sloeg altijd zijn drumstel kapot omdat hij hard sloeg.
2: En leuk om te weten.
0: En de grap is, dat was ik echt, want luister maar. Echt hard, echt volle kracht. Bam.
1: Oh, en dan ging hij gewoon er dwars doorheen.
0: Ging er dwars door het vel heen. Oh. Dat is echt waar. Dat vind ik dan weer leuk. Nou is hier het tweede gedeelte van het radioprogramma. Het is Friday Light. We hebben morgen wel uitzending.
2: Maar niet met ons.
0: Maar dan draaien we de platen achter ze voor en gaan we scratchen.
1: Oh,
0: doe ik dan vanaf thuis.
1: Oh, leuk.
0: Nee, ik heb morgen rustig.
1: Ga je de breakfast
2: even
1: kijken.
2: Bezinnen.
0: En zit al.

0: nummer 5.
1: Nummer 5.
0: Ja, 5. Luc, Ruud, Wim, Pieter, dankjewel voor het meedenken. Wil jij ook iedere gleuf af tot je zak leeg is? Chic hoor.
2: Nummer 4.
3: Op nummer 4, wat staat er in de vacature van een postbode? William stuurt: van ons ontvang je het complete pakketje.
4: Nummer 3.
5: Sarah op 3, wat staat er in de vacature van een postbode? Stuur een brief als jij deze post kunt vervullen.
2: Nummer 2.
3: Op nummer 2, wat staat er in de vacature van een postbode? Laurens, Jan en Jorien, dankjewel. Graag reacties via e-mail. Brieven komen vaak te laat of niet aan.
4: Nummer 1.
2: Nummer 1.
0: Wat staat er in de vacature van een postbode? Dus wat staat er in de vacature van een postbode? Ingrid, dankjewel voor het meedenken. Nou, kom bij de post voor een onbezorgde carrière. Ah, dankjewel. Morgen is er weer een.

0: Zometeen ga ik bellen met Vrouwtje de Bot.
1: Oh, ja. Spannend zeg.
0: Je zit nu bij Radio 10 en dan ga ik losweken.

0: Backstreet Boys and everybody. Backstreet back. Lekker hoor. In 1997 was dat. Uit de gloriedagen van TMF en MTV. Ook nog somber en homewrecker. Zeg, dit is de middagshow. En vandaag hebben wij een boek te presentatie. Daar hebben we eigenlijk elke week al een keer. Frankie Bot in dit geval is presentator, acteur, coach. Maar sinds kort mag ze zich ook schrijver noemen. Dat is namelijk auteur van het boek Eindelijk Jezelf. Dames en heren, mag ik een warm applaus voor niemand minder dan Frankie de Bot.
1: E-reader aanrader.
0: Ja, Frankie, waarom is jouw boek Eindelijk Jezelf eigenlijk een e-reader aanrader?
2: Nou, mijn boek is een e-reader aanrader. Omdat ik een boek heb geschreven over hoe je stopt met leven naar de verwachtingen van anderen. En gewoon gaat leven hoe jij dat wil.
0: Oh.
2: En het is. Het is ook geen boek waarvan je alleen maar denkt, hey, ja, dat herken ik.
0: Wacht
2: dat
0: even.
2: Heb ik ook in mijn leven.
0: Ik hoor je zeggen dat je een boek hebt dat je eindelijk gaat leven hoe ik dat wil?
2: Dat zou top zijn, hè? Ja, nee. Dat, ik niet, dat je niet meer leeft naar hoe anderen dat willen. Want daar zijn we vaak zo mee bezig.
0: Ja, het gaat over perfectionisme en please, hè? Wat vaak gebeurt. Ja.
2: Ja, precies. Onder andere perfectionisme, please. En piekeren is er ook zo'n goeie van. En,
0: heb jij hiermee gestruggeld dat je dit hebt moeten schrijven of willen schrijven?
2: Ja, zeker. Ja, absoluut. Nou, en nog steeds regelmatig, hoor.
0: Maar dan had ik je eigenlijk toch...
2: Beter hoe ik het moet toch, ermee om moet gaan, maar...
0: Had ik je beter in 30 minuten rouw kunnen hebben dan in... ik wil je aandacht geven aan het boek, hoor. Ik laat nu even... Ik hou het voor de microfoon, dames en heren. Kun je ook even zien. Het is een mooie kaft. Het is een mooie gekleurd.
3: Ja, hé, vrouw, ik breek heel even in.
0: Sorry.
3: Want, nee, ja, sorry, maar ik wil even nog iets meer promotie. Hij stond ook gewoon in de bestseller
0: top
3: 60,
0: hè? Wacht, dat ben ik nog helemaal niet.
3: Nee, Jezus, sorry, maar dat vind ik zo fantastisch.
0: We hadden afgesproken bij de evaluatie. In het programma.
3: Sorry, het is,
0: laat
3: vandaag.
0: Het niet even zijn gang gaan. Ja. En als het dan ontspoort en het komt niet tot de kern.
3: Door, ga
0: dan, kun je,
3: bekijken,
0: dan kun je
3: go.
0: Altijd nog even. Maar ik ben nog niet bij de vijf weetjes.
2: Ik vind het nu al een heel interessant gesprek worden. Ja.
0: Het is Eindelijk Jezelf heet het boek. Met als ondertitel Bevrijd jezelf van perfectionisme en please. Pak de regie over je leven. Hoe je, hoe je dus zou willen leven zoals ik, Ruud, dat wil. En nee, is onzin. Het is een. Het is een doeboek of een leesboek?
2: Nou, het is vooral een doeboek, uiteindelijk. Ik bedoel, je leest eerst over herkenning. Wat gebeurt er nou eigenlijk bij mij? Maar ik hoop wel dat het verschil wat ik maak in mijn boek... is dat ik niet alleen maar inzicht wil geven. Maar ook, ik hoop dat mensen ook wel echt van in beweging komen. Want ik denk dat heel veel mensen wel weten... dingen herkennen bij zichzelf. Oh ja, een pleaser, dat ben ik ook. Ja, ik doe ook wel heel vaak dingen die ik dan... Ja, ik zeg heel vaak ja, terwijl ik eigenlijk... nee moet zeggen. Mensen weten dat vaak wel, luisteren veel podcasts of lezen zelfhulpboeken en zo. Maar ja, hoe verander je dat dan? Hè? Dat,
0: ja, je Frankie, ik wil toch even inbreken.
2: Ja.
0: Sorry. Hoe vind je het interview nu? Vooralsnog?
2: Nou, ik vind het eigenlijk nu wel lekker gaan.
0: Oké.
2: Ja. Dus je stelt ook echt wel inhoudelijke vragen.
3: Ja, Ruud gaat mijn tactiek overpakken, merk ik. Maar, Frank, wat zijn de reacties?
2: Eigenlijk hele leuke reacties. Ja, mensen, het is natuurlijk net uit, hè, het boek. Dus mensen moet je ook even de tijd geven om het boek te lezen. Maar ik begin nu wel langzaam reacties te krijgen van... Hey, wat een lekker herkenbaar, laagdrempelig boek. Het is niet ingewikkeld of zweverig.
0: Jij bent zelf een coach, hè?
2: Ja, klopt. Ja.
0: En is het vanuit jouw coach, vanuit je coach zijn dat je dit boek hebt geschreven? Geef je dit ook aan jouw cliënten of patiënten?
2: Nee, eigenlijk niet. Eigenlijk is het echt vanuit mezelf gewoon gekomen. Ik ben hier heel lang mee bezig geweest. Met altijd maar aanpassen, pleasen, doorgaan, altijd maar sterk zijn. En ik merkte gewoon, als je daar open over praat, dan herkennen heel veel mensen zich daarin.
0: Zeg, voor mensen die het niet weten, lijkt me stuk. Maar jij bent de ochtendshow voor de helft van Radio 10 met Gordon samen. Kun je dat combineren dan, dat leven vroeg op en dan ook nog je praktijk?
2: Dat kan je combineren.
0: Of zie je Gordon als een patiënt? Als een, als een cliënt?
3: Dat je het op die manier combineert. Ja.
2: Twee vliegen in één klap.
0: Ja, precies. Dat zou toch kunnen.
2: Weet je, Nee, weet je, als je helemaal met coaching... ik ben geen therapeut of geen psycholoog of zo. Dus mensen die in coaching gaan. Ja, eigenlijk zou iedereen wel gewoon coaching sessies kunnen gebruiken. Ik ook. Ik ben zelf ook in coaching geweest. En ook in therapie trouwens. Maar er is niks mis, hè, met heel veel mensen die ik coach. Ze voelen van, hé, is dit het nou? Of ik heb hier last van. Ik vind het lastig.
0: Ik ga je boek vanavond lezen. Eindelijk jezelf, Vrouwtje de Bot. Waarom moet ik het lezen?
2: Nou, ik denk dat het voor iedereen wel interessant kan zijn om eens te kijken van hoe kan ik gaan een leven leiden wat bij mij past. Dus ik weet niet of jij bijvoorbeeld dingen herkent dat je denkt van nou, ik zou wel eens wat meer me willen uitspreken over bepaalde dingen. Of ik reageer bijvoorbeeld heel snel op appjes. Terwijl ik eigenlijk misschien soms wat meer rust kan inbouwen. En dan eens even rustig erover nadenken. Hè, Ruud, ik kan me voorstellen dat voor jou, weet ik niet. Zijn er dingen die je herkent hieruit? Dat je denkt, nou, ik zou wel eens wat meer de tijd kunnen nemen om...
3: om te reageren?
2: Ik ben benieuwd. Ja, om te reageren bijvoorbeeld.
3: Ruud
2: ja.
3: is heel stil. Hè? Hij reageert nu helemaal niet meer.
0: Ik neem even de tijd om te reageren.
2: Ja, nee, heel goed. Nee, ja. Ja.
0: Nou, is het boek...
2: Van die dingen en dan... Ja, dan dus het is meer zeg maar dat je niet meer gaat reageren op de automatische piloot of in een reflex. Maar dat je...
0: Is het een boek?
2: Het is een boek,
0: nee,
2: ja.
0: Wacht even. Is het een boek voor vrouwen?
2: Nee hoor, het is een boek voor mannen en voor vrouwen.
0: Okay.
2: Ik denk dat wel veel vrouwen zich herkennen in het please-verhaal en in het perfectionisme. Maar mannen die hebben bijvoorbeeld meer dat ze altijd sterk willen zijn en willen presteren en dat ze de beste willen zijn.
0: Ja, daar
2: herkennen mannen zich misschien meer in.
0: Zeg, zou jij een keer willen komen in mijn podcast 30 minuten vrouw?
2: Nou, heel graag.
0: Ja, serieus?
2: Dat lijkt ontzettend leuk. Ja,
0: okay.
2: Zeker.
0: Oké.
2: Okay. Ja.
1: Dit is...
3: Oh my god.
1: Een vraag die niemand durft te stellen.
0: Vrouwtje de Bot, als je nou zou moeten kiezen tussen Gordon Heukerot of Ruud de Wild?
2: Nou, dan kies ik op dit moment Gordon Heukerot.
0: Nee, over een half jaar.

0: ontzettende klapper. En als het een ontzettende klapper is, dan willen wij de plaat gaan draaien.
1: Het is een zomerhit.
0: Ja, is niet normaal. Deze kan alvast in het bakje Ruud de Soleil, hè?
1: Oh ja.
0: En voor mensen, we krijgen daar berichten over. Wanneer gaan jullie dan?
1: De laatste week van juli.
0: Ja, nou, zeg maar, de stelregel is eigenlijk een soort van... als de Nijmeegse Vierdaagse is afgelopen...
2: Ja.
0: Dan gaat bij ons het dak eraf.
2: Ja, want dan gaat de ochtendshow op vakantie, toch?
0: Ja, ja, dan zijn ze, moeten ze naar de blarendokter. En dan gaan ze ook gelijk op vakantie. En
2: dan pakken wij die.
0: Pakken wij het in. Dat doen we de ochtend en de middag.
1: Het Radio 2 weerbericht. Vanmiddag en vanavond buien. Morgen ook wisselvallig. Ongeveer 12 graden dan.
0: Heerlijk. Verkeersinformatie van de ANWB. Helene, 7, ja. 8, 900 kilometer.
3: Nee, meer dan 1000 kilometer. Oh. Ja. Ja, het is echt verschrikkelijk op de weg eigenlijk.
0: Niet normaal.
3: Ja, het is de drukste spits van het jaar is het geworden uiteindelijk. En ja, je
0: zie je wel toch zwarte woensdag.
3: Ja, je had helemaal gelijk inderdaad. Vooruitziende blik. Ja. Maar ja, het is heel vervelend als je erin staat. Want de files staan eigenlijk bijna overal. Het drukste is het in de buurt van Utrecht. Onder andere op de A12 Den Haag-Arnhem tussen Houten en Maren. De vertraging is daar ongeveer 3 kwartier. Op de A12 Arnhem-Utrecht tussen Veenendaal en Driebergen... ook een uur oponthoud door een ongeluk. Daar zijn ook 2 rijstroken dicht. Het is ook erg druk op de A16 Rotterdam-Breda... tussen knooppunt Terbrechtseplein en Dordrecht... 3 kwartier extra reistijd. Een ongeluk veroorzaakt extra vertraging op de A20 Gouda-Hoek van Holland... bij knooppunt Kleinpolderplein. Sta je 35 minuten in de file... En de hele middag al een uur oponthoud op de A28 Amersfoort-Zwolle... tussen het Harde en Zwolle Centrum. Het wegdek is er slecht aan toe, de linkerrijstrook is dicht.
0: Helene, dankjewel, tot zo weer. Het NOS Journaal van 6:30, hier is Juri Stubenitski. Juri, goedemiddag.
4: Hey Ruud, goedemiddag. In Eersel in Brabant hebben zware windstoten vanmiddag veel schade veroorzaakt. Volgens Omroep Brabant vlogen in één straat de dakpannen van een huis door een windhoos... en buiten het dorp zouden tientallen bomen zijn omgewaaid. Steeds meer Oekraïners zien voor zichzelf een toekomst in Nederland. Ruim 40% zegt niet meer terug te willen naar Oekraïne, mocht daar vrede komen. Dat percentage ligt een stuk hoger dan 2 jaar geleden. De Voedsel- en Warenautoriteit heeft in een week tijd bijna 220.000 illegale vapes... en meer dan 50.000 doosjes met snoes in beslag genomen. Dat zijn van die nicotinezakjes voor in je mond. De NVWA vond ze in 3 zeecontainers in Hoekse Waard... en in een opslag in Brabant. Alles gaat de prullenbak in.
5: En al die spullen die worden vernietigd en de kosten daarvoor... en dat loopt echt in de duizenden euro's, die zijn voor de overtreders.
4: De verkoop van snoes en vapes met een smaakje is verboden in Nederland. En om het 10-jarig bestaan van de Adamtoren in Amsterdam te vieren... kon je vanochtend vroeg gratis naar boven. Ook was er een silent disco. Terwijl de meeste Amsterdammers nog lekker lagen te slapen... stonden de eerste bezoekers al om 5 uur op het dak. Maar dat opstaan was wel even pittig.
6: Mijn vrouw heeft me wakker gemaakt. Het is voor mij een beetje vroeg. En ja, ik keek naar buiten. Ik zag, het gaat lukken. Er is blauwe lucht. Toen ben ik maar gegaan.
7: Ik woon al 16 jaar hier en dit is wat ik altijd al wilde doen. Dus ik ben helemaal blij. Oh my god, dit is echt gaaf. Joehoe!
4: Ja, zij mocht eindelijk een keer op de schommel op het dak van die toren.
0: Maar wat was het? Zijn een disco op het dak?
4: Op het dak, inderdaad. Ja, en je kon dus op de schommel. Dat is een schommel die op het randje staat van zo'n gebouw.
0: Ja, waarom was dit dan?
4: Omdat die toren 10 jaar bestaat.
0: Oh, dat is het. Feestje. Ja. Helemaal op het dak. Mm-hmm. Lekker. Juri, ga je wat leuks doen morgen?
4: Morgen ga ik naar de kerk. Nee, ik ga niet naar de kerk.
0: Is er morgen kerkdag? Nee, toch?
4: Volgens mij is er wel. Vast wel.
2: Hemelvaart.
4: Het is
2: hemelvaart. Ja, hemelvaart.
0: Dan gaan mensen niet naar de kerk. Dat
2: ja, dat nogmaals, dat zou jij moeten weten, Ruud. Dus eigenlijk moet
0: ik het anders
2: omdat
0: weten?
2: Jij uit de bank.
1: Ja, Leo hebt ook. Waarom weet je dat niet, Ruud?
0: Nou, ja, oké. Okay. Maar
1: op hemelvaartsdag worden in veel kerken speciale diensten gehouden.
2: Zie je.
1: Laat hier.
4: Ik ga op mannenweekend.
0: Mannenweekend?
4: Sorry, ja, mannenweekend.
0: Okay. Ik wist dat niet van jou.
4: Ja.
2: Een soort laatste avondmaal.
4: 1 keer per jaar. Ja,
0: waar gaat de mannen naartoe dan?
4: Wij gaan altijd naar een van de allergoedkoopste bestemmingen die we kunnen vinden. Dus dat is meestal een vakantiepark en dan in een huisje. Dan gaan we
0: wat
4: daar
0: lachen.
4: Filosoferen
2: ik
4: over
2: zuipen,
4: het leven.
2: En
0: zuipen. Ja, ga je dan
4: een drankje.
0: Ja, een drankje ook. Een drankje. Juri en 1 drankje. Ja. Ja, mooi. Er is maar 1. Juri met 5 drankjes. NPO Radio 2.

0: Billie Jean uit 1983, Michael Jackson, ook nog Miley Cyrus, End of the World. Dames en heren, het is de hoogste tijd om te schakelen met Michiel Vos.
1: I was saved by God to make America great again.
2: USA Today.
0: Met mijn vriend Michiel Vos, waar ben jij?
3: Ik ben in de studio's van Boulevard, bij jou om de hoek. Ik kan jou zien.
4: Oh, dan kunnen we echt zwaaien. Oh.
3: We kunnen inderdaad zwaaien. Ja,
0: toch is het wel mooi dat jij alles aantikt. Echt gewoon boekenprogramma's, platte programma's, informatieve programma's zoals Boulevard. En,
3: zoals Radio 2 met De Wild in de Middag.
4: Ik ben gewoon een man van het volk eigenlijk.
0: Ja, eigenlijk, jij bent de man van iedereen.
3: Diep filosofische programma's zoals De Wild in de Middag.
0: Ja, zeker.
3: slow radio zoals De Wild in de Middag. Gewoon alles gewoon. Nooit meer slapen. Ruud, ik heb een vraag. Want ik hoorde net dat
0: jouw vrouw
3: Bettina
0: vindt mij een cooler persoon op de aarde dan dat ze jou
4: vragen.
0: Vindt, hoor.
4: Dus
3: ja, dat
0: met je grote bek.
3: Dat is grote bek. Moeilijk.
0: Ja.
3: Maar ik hoorde net dat Bettina al naar de film Michael is geweest.
4: Ja,
3: wil jij daar met mij naartoe?
0: Kan sorry? Het?
3: Wil je, ja, sorry. Wil je met mij naar de film Michael?
0: Heel even. Dit is radio. Dus,
4: ja. Tegen wie praat je, Michiel?
0: Ja, exact. Tegen wie praat je?
3: Ik praat tegen jullie allemaal. Ik praat tegen Bettina, maar tegen
4: Ruud
3: ook.
0: Hij wil
3: met Ruud naar de film. Want Bettina is al geweest.
0: Het is you.
4: Ik vond hem echt fantastisch.
3: Nee, niet.
4: En natuurlijk is het helemaal positief gekleurd richting Michael Jackson. En klopt. Ik vond die live beelden.
0: Dat soort uitspraken.
4: Ja, sorry, maar hoe de... Nou ja, het was
3: gewoon... Nee, ze zegt het heel goed. Het is heel positief.
4: Ja, je moet gewoon bepaalde dingen even loslaten en gewoon onderdompelen. En ik denk dat jullie echt een leuke tijd gaan hebben bij de film, jongens.
0: Ben je body-positief eigenlijk?
3: Ik?
0: Ja.
3: Ik weet niet eens precies wat dat betekent. Ik ben body-positief. Ja. Gewoon iedereen heeft
0: zijn eigen
3: kleur, gewicht. En dat is allemaal fantastisch. Iedereen heeft zijn eigen.
0: Ja.
3: Maar ga je nou met mij naar de film of niet? Dat wil ik wel even weten.
0: Waarom zit je me voor het blok? Natuurlijk ga ik niet met jou naar de film afkeken.
3: Nou, dat vind ik jammer.
0: Oké, dan ga ik wel met jou naar de film. Ben
3: nu dat was makkelijk.
0: En wanneer gaan
3: we dan? Dankjewel, Bettina. Nou, morgen.
0: Dit soort ongemakkelijke...
3: Op hemelvaart.
0: Oké, morgen kan ik niet.
4: Ik denk dat je kinderen het ook leuk vinden, Ruud.
0: Echt, serieus?
4: Ja, denk ik echt.
0: Oké, ik vind het leuk. Laten we dit weekend gaan.
3: Goed, vind ik hartstikke leuk. Ja.
0: En heb je jezelf nu ook uitgenodigd voor het eten?
3: Dat doe ik er ook bij.
0: Oké, maar luister even. Laten we even zaken bij...
3: First things first. Ja.
0: Donald Trump is eerder vanmiddag aangekomen in China... voor een ontmoeting met Xi Jinping.
3: En dat is een big deal natuurlijk. Dat is een enorm bezoek.
0: Ja.
3: Dat is een enorm bezoek.
0: Ja. De Air Force One, die landen. Maar is dat nieuwe toestel al klaar? Want hij zou toch een cadeau krijgen?
3: Ja, dat krijgt hij pas echt na afloop van zijn presidentschap.
0: Dus maar
3: na
0: dan is het toch niet met de Air Force One?
3: Nee, en dan volgens mij geeft hij dan... dan heeft hij dus niet meer Air Force One... maar dan kan hij die voor zichzelf gebruiken. Geloof ik is het idee. Maar dan is hij geen president meer, dus is het geen gift aan een president. Dan is hij koning van Miami, dan is hij koning van Florida... en dan is hij koning van Amerika. Dat klopt. Dan is hij koning voor het leven.
0: Goed, heel even terug naar die Jinping. Ze hebben elkaar ontmoet. Luister even.
5: There's a lot of support for Taiwan from Japan... and from countries from that area.
6: Do you think we should still be selling them weapons?
5: Well, I'm going to have that discussion with President Xi. President Xi would like us not to. And I'll have that discussion. That's one of the many things I'll be talking about.
0: Oké, even voor alle duidelijkheid. Eerder deze week sprak Trump over Taiwan. Nou, dat ligt dan gevoelig in China, bij Xi. Want stiekem wil Xi gewoon Taiwan hebben.
3: Ja, en ook niet zo stiekem.
0: Precies, wil ik net zeggen.
3: Inderdaad. Nee, dat klopt. En Amerika is altijd een beetje de beschermer van Taiwan. En zegt tegen China zo nu en dan niet te veel oefenen.
0: Zegt Taiwan?
3: Niet te agressief. Taiwan.
0: Taiwan.
3: Niet te veel. Taipei. En niet te veel oefenen. En niet te veel. Wat heb jij? Ja, we moeten naar Michael. Nou, die niet te veel. Niet te agressief je gedragen tegenover Taiwan. Dat kan niet. Want dan staat Amerika op. Maar de vrees is nu dat Trump dat gaat loslaten. En veel, laten we zeggen, transactioneler kijkt naar zijn relatie met Xi Jinping. En naar Amerika's relatie met China. En dus dan zou je Taiwan wel eens een klein beetje worden losgelaten. Niet helemaal, maar een klein beetje.
0: Maar we hebben Taiwan toch ook nodig?
3: Natuurlijk, Taiwan levert heel veel dingen voor de westerse economie, voor Europa, ook voor Amerika.
0: Maar Europa bestaat niet bij Trump. Dat maakt niet
3: pardon. Voor Amerika dan, alleen alles voor ons. Nee, maar dat is natuurlijk heel belangrijk. Taiwan is nog steeds een hele grote producent van allerlei hoogtechnische producten. Nou, maar goed, en het was altijd, zeg maar, gebed bij de Amerikanen, wij staan voor Taiwan. Maar daar hebben we Trump niet zo heel erg over gehoord. En we weten dat het heel belangrijk is voor Xi Jinping. Dat het een enorm belangrijk issue is.
0: Ja, en nu is de baas van Boeing mee, de hoogste baas. En ook Apple-topman nu nog Tim Cook. Want ze willen natuurlijk handel bedrijven met en in China.
3: Dus tuurlijk, het is eigenlijk een handelsmissie verpakt als staatsbezoek. Oh, okay. Zo moet je het zien. Dus het is ook, weet je wel, grote investeerders gaan mee. Elon Musk gaat mee. Maar ook ministers. Maar er gaan ook inderdaad grote bedrijven mee. Er moet ook zaken worden gedaan.
0: Gaat net zoals kaart, vorig jaar. Kaart aan boord ook?
3: Wat een heerlijke keurvraag. Er gaan ook kaarten. Het is ook gezellig, Ruud. Want dat hoort bij zaken doen. Ze kunnen niet naar de golfbaan. Nee, maar het is wel belangrijk voor Amerika natuurlijk dat er zaken worden gedaan met China. Want China is een beetje de grote vrees. Is ons, Amerika, aan het voorbijstreven? Of is dat zo? Weten we niet helemaal zeker.
0: Ja. Zeg, in hoeverre staan de mensenrechten nog op de agenda?
3: Nul. Dat is een hele makkelijke vraag. Nee, okay, dat goed. Is heel duidelijk. Goed. Dat is een hele Europese vraag. Nee.
0: Bril? Ik moet afronden. Ik wil nog heel lang met je praten. Kan niet, want we hebben geen tijd meer. Veel plezier bij RTL Boulevard. En veel plezier bij de film Michael.
3: Alleen achterin met dit kort.
0: Vanuit
3: de studio's van Boulevard. De Wild in de Middag. Ruud de Wild. De beste op Radio 2. Poont.

0: komt gewoon uit Nederland. Hè. Another and 45 Ultra and Talk to You. Ah, oh, lekker. Zometeen na 6 uur neemt Emily de Wild het spreekwoordelijke stokje over. Zij presenteert dan het dagelijkse muziekfeuilleton. Dat staat hier echt zeer. Muziekfeuilleton.
1: Is ook wel mooi gezegd, hoor.
0: Hoor wil ook, wat zeg je dan?
1: Ik vind dat wel mooi gezegd.
0: Ja?
2: Muziekfeuilleton.
0: Ja, muziekfeuilleton. Ik vind het veel meer. Ik vind het, eigenlijk vind ik jou wel spoken word.
2: Spoken word?
0: Ja. Hey, met zang en dans. Ja, dat vind ik wel. Goed. Morgen is donderdag en vandaag dus woensdag.
2: Zeker.
0: Dat hebben we heel lang geleden met elkaar afgesproken. Ik ben het daar niet mee eens, maar het is toch niet anders. Wat dat betekent? Niet wat, maar dat betekent dat jij 80 seconden voor de etwisie.
2: Ja, met deze.
0: Veronica, Elvis Costello.
2: Elvis Costello. Ik dacht, er zit best een mooi verhaal achter. Ik dacht, die ga ik eens even spoken worden.
0: Wat leuk.
2: Ja.
0: Dan ga je nog bellen met die
2: ja,
0: man.
2: Ja, we gaan bellen met Christel Doreleijers. Die heeft een boek uitgetiteld Super Brabants.
0: Ja.
2: Trend dat de Brabantse taal onder jongeren verdwijnt.
0: Oh,
2: dacht ik.
0: Ja, dat sterft een beetje uit.
2: Dat is jammer, hè?
0: Ja. En ben je morgen vrij? Heb je huispak aan? Of?
2: Nee, ik werk alle feestdagen.
0: Oh?
2: Jij toch ook?
0: Nee,
2: nee?
0: Het is een principe kwestie.
2: Ja, wel met kerst.
0: Alleen
2: wel.
0: Met kerst, want dan hebben we de top 2000.
2: Ja.
0: Maar de top 2000, dat gaat over alles.
1: En die wacht op niemand.
0: Die wacht sowieso nooit op niemand.
2: Nee, ik werk altijd.
0: Wat fijn. Vind je dat fijn?
2: Ja, vind ik niet erg.
0: Oh. Ik ga morgen naar het museum en wandelen.
2: Welk museum?
0: Het Stedelijk Museum.
2: Leuk.
0: Ja.
2: Voor Van Gogh.
0: Ja. Okay. En dan ga ik wandelen. En dan gaan we nu een lied raden, toch?
2: Klaver? Ja.
0: Hey, Tina Turner.
2: Best. Ja.
0: Wie had hem?
1: Volgens mij hadden we hem allemaal tegelijk.
2: Allemaal wel.
1: Dat is toch lekker het weekend ingaan, zeg.
0: Heerlijk, zeg.
2: Oh.
0: Bettina, dankjewel.
2: Ruud, dankjewel.
1: Ruud, jij ook.
0: Veel plezier met Emily. Dag.
3: Dit is NPO Radio 2.
4: De Belastingdienst heeft vanaf 1 mei een nieuw rekeningnummer.
5: Oh, wat betekent dat voor mij?
4: Nou, betaal je via automatische incasso? Dat hebben wij al voor je aangepast.
5: En wat als ik zelf geld moet overmaken?
4: Gebruik dan het nummer uit onze brieven of digitale post en pas dit aan in je online bankomgeving.
5: En moet ik verder nog ergens op letten?
4: Ja, wij sturen nooit betaalverzoeken via telefoon, sms, e-mail of berichtenapps. Heb je nog vragen? Kijk op belastingdienst.nl/bank.
6: Ster. Hey, zag je die flitser? Tom wel. Tom waarschuwt voor flitspalen, files en obstakels voor jij ze spot. Geen telefoon, geen scherm, geen abonnement. Alleen belangrijke waarschuwingen. Maak kennis met Tom bij TomTom. Jouw extra paar ogen op de weg. Thanks Tom.
7: Mindshift. Elk moment een reis. Ontdek nu de nieuwe Mindshift Flow van TUI Cruises uit Duitsland zonder vlucht. Bijvoorbeeld 7 nachten Noordland, met Condit, vanaf slechts €1.299. Boek nu bij het reisbureau en op mindshift.com. Mindshift.
6: Die flitsers, met Tom bij TomTom.
8: Bij Specsavers vinden we dat iedereen goed moet kunnen horen. Daarom hebben we ons eigen merk ontwikkeld, Advance. Die heb je al voor €0 eigen bijdrage voor 1 toestel en wordt volledig op maat op uw wensen afgestemd. Een soort Italiaans maatpak dus. Maar dan betaalbaar. En niet Italiaans. En voor je oren. Nou ja, u snapt het. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie. Oh, en wat ik nog vergeet te zeggen. Onze Advance is het best verkochte hoortoestelmerk van Nederland. En exclusief verkrijgbaar bij Specsavers. Dus maak een afspraak op specsavers.nl.

0: veel van oeh.
1: Beleg je wisselgeld terwijl je betaalt. Met ING rondaf en beleg. Slim toch? Ga naar ing.nl. Beleggen kent risico's en kosten. Je kunt je inleg of een deel hiervan verliezen.
2: Soms voelt het alsof je niet vooruit komt. Totdat het wel lukt. Er is altijd een weg. Met die overtuiging proberen we bij Vattenfall steeds meer fossielvrije stroom op te wekken uit wind en zon.
3: Met Libelle mag je gezien worden. Want bij een jaar Libelle krijg je nu een exclusieve Shabby's tas ter waarde van 189,95. Lees Libelle nu voor maar 2,95 per week. En krijg deze stijlvolle tas gratis. Maar wacht niet te lang, want op is op. Ga naar libelle.nl/actie.
4: Verleg je grenzen met de Kia EV5. Een krachtig SUV-design met ongekend veel ruimte en comfort en een rijbereik tot 530 kilometer. Daag jezelf uit om verder te gaan. Ontdek de Kia EV5. Tijdelijk met €3000 inruilvoordeel. Boek je proefrit op kia.com.
5: Kia. Movement that inspires.
6: Het is 6 uur, goeie avond. Je bent bij NPO Radio 2. En NOS Journaal krijg je van Joeri Stubenitski. Joeri, goeie avond.
7: Hoi Emily, goedenavond. Het kabinet moet nu echt een besluit nemen over de hypotheekrenteaftrek. Anders is er over 5 jaar kans op chaos. Daarvoor waarschuwen ambtenaren van het ministerie van Financiën. In 2031 vervalt voor veel mensen het recht op de maximale aftrekperiode van 30 jaar. Maar wie dat precies zijn, weet niemand, want het wordt niet goed bijgehouden. En mensen moeten de Belastingdienst kunnen vertellen hoe lang hun hypotheek al loopt.
8: Weet ik niet uit mijn hoofd.
9: Is dat wel terug te vinden nog in de administratie?
8: Nou ja, vast wel. We hebben net weer wat veranderd aan de hypotheek. Dus
10: ik kan gewoon aantonen of ik het wel of niet gekregen heb.
9: Ja, heeft u de administratie nog al die
10: jaar? Ja, absoluut. Ja, nog een paar jaartjes en dan is het over.
7: Rusland heeft volgens Oekraïne een enorme drone-aanval uitgevoerd. Volgens president Zelensky werden er vandaag 800 drones afgevuurd op meerdere steden. Zeker 6 mensen zijn gedood, zegt hij. Het Oekraïnse leger zegt dat het een aantal olie- en gasinstallaties in Rusland heeft aangevallen. Onder meer in de buurt van Moskou. Oud-asielminister Faber bleef 2 jaar geleden het noodrecht doorzetten zonder goede onderbouwing. Dat staat in documenten die Nieuwsuur in handen heeft. Ambtenaren bleven zeggen dat die onderbouwing voor een strenge asielaanpak niet goed was, maar daar trok de voormalig minister zich weinig van aan. Faber haalde er van alles bij om haar plannen er doorheen te krijgen, zegt verslaggever Nienke de Zoete.
11: Het lerarentekort, de stijging van de zorgkosten, criminaliteitscijfers van alle mensen met een migratieachtergrond noemt ze. En je ziet in commentaren van ambtenaren ja eigenlijk een stijgende verbazing bijna. Het wordt stemmingmakerij genoemd, graaien naar argumenten. Er staat soms bij een commentaar, dit is gewoonweg niet waar. Een kabinet kan zulke redenen niet geven.
7: En na Thea Beckman, Jan Terlouw en Annie M.G. Schmid is Pieter Kolwijk de 4e schrijver die zowel de Gouden Griffel als de Kinderjuryprijs wint. Die prijs voor het beste kinderboek sleepte hij vandaag in de wacht met zijn boek Een rugzak vol. Hij vindt het heel bijzonder.
12: Absurd. Een beetje gek wel. Dat waren de mensen die ik, waar ik de boeken van las als kind. En dan ineens sta je in zo'n rijtje.
7: Het boek gaat over Obi van 10. Zijn ouders zijn gescheiden, maken vaak ruzie. Op weg naar zijn moeder maakt Obi allerlei avonturen mee met zijn grote oude rugzak waar ineens allemaal gekke stemmen uitkomen. Dan het weer. Buien. Morgen ook buien. En het wordt morgen 12 graden.
6: Dankjewel, Joeri. Er staan een fix aantal files op dit moment. Bij de ANWB is Helene de Geest, die weet waar de knelpunten zijn. Hi, Helene, hallo.
13: Ja, het is eigenlijk een en al knelpunt, want er staat nog steeds meer dan 700 kilometer. Dus dat is voorlopig niet weg. Er zijn ook veel ongelukken gebeurd deze spits. Onder andere op de A2 van Eindhoven naar Maastricht een ongeluk bij knooppunt Kerensheide. Daardoor sta je vanaf Maasbracht een uur in de file. Op de A9 Amstelveen-Alkmaar ook een ongeluk bij Beverwijk. De linkerrijstrook is dicht, kost je 3 kwartier vanaf Bad Hoeverdorp. Ook bij Amsterdam op de A10 bij Amsterdam-Oud-Zuid een ongeluk. Daar zijn nu 3 rijstroken dicht richting Den Haag. Vanaf de afrit Amsterdam Centrum is de verdraging 35 minuten. Op de A12 Arnhem-Utrecht een ongeluk bij Driebergen, waardoor er 2 rijstroken dicht zijn, kost je ook een uur. En op de A28 van Amersfoort naar Zwolle, daar sta je 50 minuten in de file tussen het Harde en Zwolle Centrum door slecht wegdek.
6: Dankjewel, Helene.
13: Jo.
6: Iedereen sterkte in de file. Zometeen het oorbel ook, want we beginnen met Tina Turner.
14: En de best.
0: Welkom in de wereld van food. Welkom bij Sligro, de groothandel van Nederland. Met de beste versproducten, exclusieve merken en altijd een persoonlijk advies. Kom naar Sligro en ontdek het zelf.
14: Snelle orderinvoer, efficiënte productieplanning en traceerbaarheid. Jouw software voor de voedingsindustrie komt gewoon uit Nederland. En heet 4Food Software. Kijk op gewoonuitnederland.nl.
0: Alles voor je terras vind je bij Sligro. Vraag met je KVK-nummer je Sligro-pas aan.
15: Ontworpen in Zweden, geproduceerd in België. De volledig elektrische Volvo EX30. Een compacte SUV met een rijbereik tot 475 kilometer. De Volvo EX30 is er nu, vanaf €32.995. Boek nu een proefrit op volvocars.nl of bij de Volvo-dealer.
16: Nooit meer je kozijnen schilderen? Bestel topkwaliteit kunststof kozijnen van Creon Kozijnen. Ontdek de scherpste prijs in onze webshop. Creon Kozijnen.
15: De Volvo EX30 is nu leverbaar in speciale Europa-uitvoeringen. Met voordeel tot wel €6.000. Kijk op volvocars.nl.
17: Je stelt je doelen, je maakt slimme keuzes en gaat altijd vooruit. Alles voor het beste resultaat. Waarom zou je dat met je financiën anders doen? Jij bepaalt de koers, wij regelen de rest. Zo win je iets waardevols. Tijd voor wat echt belangrijk is. Raisin. Sparen en beleggen, slim geregeld.
18: Ja, de vakantie komt eraan. Paspoort, check. Zonnebrand, check. Reisverzekering, check. Je waardevolle spullen, die horen niet thuis te liggen. Berg ze op bij de Nederlandse Kluis. Dan ga je met een gerust gevoel op vakantie. Regel het nu op denederlandsekluis.nl.
19: Heb jij nog dromen? Over wie je morgen zou willen zijn, als mens en als professional? Dan ben je bij ICM precies op je plek. Bij ICM volg je niet alleen een training of opleiding. Wij helpen je jouw droom waar te maken. Dus neem je droom serieus. Dat doen wij ook. ICM. Je kunt meer dan je denkt als je het samen doet.
18: Jouw kluis de hele zomer gratis. Regel het nu op denederlandsekluis.nl.
19: ICM. De duurzame opleider met een B Corp certificering.
20: Bij Youfone krijg je kwaliteit voor weinig. Dus krijg je wel sim-only op het best geteste 5G-netwerk, maar hoef je niet de spaarpot van je kinderen te plunderen.
21: Precies, want bij Youfone krijg je sim-only met 40 gig nu de eerste 12 maanden voor maar €3,50 per maand. Bekijk alle deals op youfone.nl.
20: Dus waar moet je zijn voor de magic?
22: Jojo.
23: Steen, Ebenhout, sterk. Marquardt Kuusje staat voor één rotsvast geloof. Een keuken is pas een keuken als er steen in zit. Van rul tot gepolijst, van rotsblok tot keukenblok. En van schets tot realisatie één contactpersoon. Maak een afspraak bij Marquardt Kuusje. Altijd dicht bij de bron.
24: Tijd voor een nieuw interieur? Ontvang nu bij Goossens tot wel €750 voordeel op alle woon- en slaapkamermeubels. Ontdek het in de winkel of op goossens.nl.
25: Sta je in de file en spot je ruitschade?
26: Opgelost. Autotaalglas.
24: Tot wel €750 voordeel op je hele interieur. Kom nu naar een van de 25 Goossens winkels.

0: Radio 2.
1: Hi, met mij. Welkom bij het Oorbelloop, want ik hoop van harte dat het goed met je gaat. Hè? Dat je alles hebt dat je hart begeert en dat er nog allerlei mooie dingen gebeuren. Misschien wel vandaag. Ik zat erover na te denken. Nou, eigenlijk zit jij erover na te denken, Rox. Jij zegt, we kunnen onze luisteraars in twee groepen opsplitsen. Namelijk zij die weten wat umami is en zij die doen alsof ze weten wat umami is. Ik zit in die tweede categorie, want volgens mij betekent het gewoon hartig.
2: Ik vind gewoon het woord umami, vind ik al...
1: Unheimisch.
2: Ja, what does it even mean?
1: Hartig, toch?
2: Maar waarom zeggen we het dan?
1: Ja, ik weet niet.
2: Is het gewoon een modewoord?
1: Het is wel een beetje van, het is op een beetje van umami, ja. Zeg maar wat restaurants zeggen misschien.
2: Nou, want ik zat een influencer filmpje te kijken die langs alle TikTok-rijen ging in Amsterdam. Mistakes were made, maar prima. En toen zei hij, lekker met die umami smaak. En denk, ja schat, maar... Zeg gewoon wat het is. Is het dan zout? Is het dan hartig? Proef je iets met een korreltje? Wat is het? Snap je? Ik weet gewoon niet wat het betekent.
1: Volgens mij is het hartig.
2: Nou, maar dan zeg je
1: maar dan zit
2: hartig.
1: Ik dus in die tweede categorie.
2: Jij doet een beetje alsof
1: maar
2: je
1: ik denk
2: weet.
1: Dat ik weet dat het... Ja, het is toch net als, zeg maar, veetzin. En hoe noem je dat?
2: Natriumglutamaat.
1: Ja, ook. Is ook umami. Jij weet die dingen niet, maar jij komt uit Brabant. En daar gaan we het wel zo meteen over hebben. Want taalwetenschapper Christel Doreleijers die heeft een boek uit. Het heet Super Brabants. En zo meteen, Rox, vertelt ze ons waarom dit ook voor niet-Brabanders een leuk boek is om te lezen.
2: Zin in.
1: Ja, ik ook.

0: De geweldige Olivia Dean hier op NPO Radio 2 in het oor. Ik had ineens zin in Billy Idol.
1: Ja.
0: Punklegende Billy Idol. Hij is over 70 jaar, hè? Een tijdje geleden is er dus een documentaire over hem gemaakt. En die heet dus Billy Idol Should Be Dead. En die klinkt zo.
2: I told my mum and dad I'm gonna join a punk rock group. That was the fun of punk rock. That was what it was asking you to do. To go out on a fucking limb. And hope the hell it's not sawn off behind you, because it's probably gonna be. But by the time it is, we'll probably be dead.
0: Nou goed, die documentaire die laat dus zien hoe Billy Idol beroemd werd. En hoe hij uiteraard vocht tegen zijn verslaving. En over zijn succesvolle comeback. Want er wordt heel vaak over hem gezegd dat hij 9 levens had. Ook mooi, hij zegt ook in die documentaire dat hij van zijn heroïneverslaving af is gekomen door aan de crack te gaan. Wat een ontzettende punker, joh. Nou, hier een van zijn grootste hits, Eyes Without a Face. Onlangs ontdekt ook door allemaal jongeren. Omdat hij viral is gegaan op TikTok en Instagram en dat soort kanalen. Leuk, hè? Hele nieuwe generatie leert Billy Idol kennen. Zonder die drugsproblemen, dat dan weer wel.

0: wel zo'n nummer dat je echt opbeurt. Als je daar als je niet lekker in je vel zit.
1: En je kunt dat kleine stukje op de piano op het einde zelf ook vrij makkelijk doen, denk ik.
0: Is dat zo?
1: Ja, ik denk het wel.
0: Ga je nu laten horen?
1: Nee, dat is te ver.
0: Smee is voor Bart. Ja. Half 7, de NOS Headlines, krijg je van Jori.
1: Loosdrecht neemt maatregelen vanwege de anti-AZC-protesten die de afgelopen dagen uit de hand liepen. Tot zaterdag geldt er onder meer een samenscholingsverbod. Gisteren brak brand uit toen railschoppers vuurwerk en fakkels naar de opvanglocatie gooiden. De afgelopen 24 uur zijn in Oekraïne zeker 13 burgers gedood bij grote Russische drone-aanvallen, zeggen de autoriteiten. Volgens de Oekraïense president gebruikte Rusland vandaag 800 drones. De maker van de Milka-repen is in Duitsland op de vingers getikt. Ze verkochten repen die kleiner waren gemaakt, maar wel duurder. Die hadden nooit verkocht mogen worden, zegt de Duitse rechter nu. Die noemt het misleidend, want de verpakking van de repen was niet aangepast, waardoor klanten niet zagen dat er iets was veranderd. En een nachtmerrie voor Marcel, want in zijn woning in Den Bosch hoort hij continu een bromtoon. Het begon zo'n 6 jaar geleden. Onderzoek naar de herkomst van het laagfrequente geluid leverde tot nu toe niets op.
2: Iedere dag continu horen we dit geluid. Ja, het klinkt alsof je constant een brom hoort. Dan denk je ergens van er staat ergens een vrachtwagen te draaien, of er kan iemand die auto eens een keer uitzetten. En dat blijft maar doorgaan.
1: Meer mensen in de omgeving hebben er last van. Mogelijk komt het van een zware industriële installatie, zegt Marcel. Hij hoopt dat nieuw onderzoek meer oplevert, maar wacht het zelf niet af, want hij zoekt inmiddels een ander huis. Het weer vanavond en morgen buien. En het wordt morgen 12 graden.
0: Koud. Dankjewel, Jori. Dan de files bij de ANWB is nog steeds Helene de Geest. Hi, Helene.
3: Hi. Ja, het is nog steeds heel erg druk. Meer dan 400 kilometer file. De meeste files worden nu wel wat korter. Maar op de A1 bijvoorbeeld heb je nog wel heel veel vertraging. Van Amsterdam naar Apeldoorn tussen Hoevelaken en Voorthuizen nog een half uur extra reistijd. Een ongeluk veroorzaakt op de A9 van Amstelveen naar Alkmaar nog een lange file tussen Bad Hoeverdorp en Beverwijk, daar 12 kilometer. Kost je ongeveer 20 minuten, de linkerrijstrook is dicht door een ongeluk. Op de A10 gebeurde ook een ongeluk bij Amsterdam-Oud-Zuid. Daar zijn inmiddels alle rijstroken vrij, maar vanaf Amsterdam over Amstel is de vertraging richting Den Haag ook nog 20 minuten. En op de A28 Amersfoort-Zwolle, daar sta je ook nog 35 minuten in de file tussen het Harde en Zwolle centrum. Het komt door slecht wegdek, daardoor is voorlopig de linkerrijstrook daar dicht.
0: Dankjewel. Straks alles wat je wilde weten over de Brabantse taal met taalwetenschapper Christel Doreleijer. En haar nieuwe boek heet Super Brabants. En we mogen er een weggeven, dus hou nat, hou hier.

0: vind hem heel vet, die nieuwe van Jet Rebel Changes Coming Around the Bend. Hier op NPO Radio 2. Ja, ja, hoe spreek ik dit uit? Damindini? Nee, waar ben jij hier?
1: Hier ben ik.
0: Ja.
1: Damindini, Noordkiet. Weet je wat dat betekent?
0: Nee.
1: Naar mijn huis, naar huis.
0: De kiet is de huis?
1: Kiet is je huis, okay. Ja. Of, waar ben jij? Nou, die weet je.
0: Waar ben jij?
1: Ja.
0: Waar ben jij? Zomaar een greep uit het, dankjewel Rox, uit het Brabants dialect. Filmseries en sketches waarin het Brabants wordt geïmiteerd eigenlijk zijn in Nederland heel populair.
2: In Brabant zeggen we niet, ik ben zojuist vertrokken en nu onderweg naar jouw locatie. In Brabant zeggen we, ben aangereden. Aangereden? In de rest van Nederland betekent dat gewoon dat er een auto tegen de bank is.
0: Is het zo? Is het ook in Den Bosch een ding? Ik ben aangereden? Ik heb nog nooit gehoord.
1: Ja, aangereden. Aangereden en afgewerkt. Maar dat is een... Ja, hier gaan we.
0: Oké, nou goed. Ja. Toch dreigt het al, net als heel veel andere lokale talen en dialecten, te verdwijnen. En dat is natuurlijk zonde. Het boek Super Brabants van Christel Doreleijers viert juist de diversiteit en ook de vernieuwing van de streektaal. Hi Christel, goeie avond.
3: Hi, goeie avond.
0: Ja, wat is nou typisch Brabantse taal? Waar zit het hem dan in?
3: Nou, het zit natuurlijk in het accent, hè, de zachte G, de klanken. Maar ook in die typische woorden die je net noemde. Kiet voor huis, aangereden voor vertrokken of friet in plaats van patat. Ook in de grammatica, bende, minde. In plaats van ben je dat.
0: Ja, het is een soort van afgerond allemaal.
3: Ja, het wordt wel eens de kortste en meest efficiënte taal van Nederland genoemd. Hè, dat Brabants, dat is best handig.
0: Een soort steno-taal. Hé, hey, maar waarom is het spreken in je eigen dialect of accent belangrijk?
3: Ja, dat hangt natuurlijk heel sterk samen met de regionale identiteiten die je kan voelen. Dus net zoals in Brabant worstenbroodjes eten, carnaval vieren, chocoladebollen, bossenbollen. Ja, hoort die taal daar ook gewoon bij. Is gewoon onderdeel van de lokale of de regionale identiteit. Laten horen waar je vandaan komt en dat je daar trots op bent.
0: Ja, maar waarom dacht jij dan van ik ga hier een boek over schrijven? Was daar een specifieke aanleiding voor?
3: Nou, ik ben zelf taalwetenschapper, dus ik heb ook onderzoek gedaan. Promotieonderzoek aan de Universiteit van Tilburg naar dit onderwerp. En dat kwam vooral omdat in de onderzoek en ook in de media vaak wordt gezegd, het gaat heel erg slecht met de dialecten in Nederland. Ik kom zelf uit Eindhoven en om me heen hoor ik best nog wel een woordje plat, een woordje Brabant, ook onder jongeren. Dus ik wil daar eens dieper induiken om te kijken, klopt het nou echt dat het uitsterft of komt het gewoon in nieuwe vormen terug? En dat tweede bleek nog het geval.
0: En wat is dan een nieuwe vorm? Dat er zeg maar van die Gen Z Engelse woorden doorheen zijn gesausd. Moet ik het zo zien?
3: Nou, dat zou kunnen inderdaad. Dus echt het mixen van talen. Nederlands met een beetje dialect. Of een beetje Engels erdoor. Straattalen erdoor. Dus dat zie je steeds meer dat schakelen. Maar ook bijvoorbeeld overdreven dialect. Dus jongeren die er niet meer mee zijn opgevoed. Die gaan soms een beetje dialect overdrijven. Omdat ze niet helemaal weten hoe het moet. En dan klinkt het wel Brabants. Maar oudere sprekers zeggen dan van dat is een nep dialect. Dan zeggen ze bijvoorbeeld een clubske in plaats van een clubke in het Brabants. Voor een clubje. Ja. Of dan zeggen ze een hond in plaats van een hond. Dus dan gaan ze eigenlijk alles een beetje overdrijven, verdubbelen. En dan creëren ze eigenlijk een nieuwe vorm van Brabants.
0: En doet dat jou pijn? Voel jij dat fysiek ergens?
3: Nee, want ik ben zelf ook nog niet zo oud. Dus ik hoor ook wel tot die generatie. Daarom herken ik het ook wel.
0: Okay.
3: Maar ik heb wel echt veel oudere dialectsprekers gesproken bij wie het wel pijn doet. Die echt zeggen van ja, je gaat mijn haren recht overeind staan of geef maar een teltje, want dit kan echt niet.
0: Zo hoort het niet. Nee, maar je hebt het ook in je boek volgens mij over die nieuwe generatie die juist dus heel trots is op hun taal. En dat je dat dan ook in marketing terugziet, toch?
3: Ja, bijvoorbeeld in de marketing van voetbalclub PSV. Daar zie je echt wel dat ze af en toe spelen met dat lokale dialect of het accent. Omdat ze ook die lokale achterban aan zich willen binden natuurlijk. Ik heb voor mijn boek ook gesproken met acteur Huub Smit. Hij heeft gisteren ook het eerste exemplaar overhandigd gekregen.
0: Ja.
3: Hij is een van de New Kids en hij doet ook vaak reclames voor Bavaria en voor PSV. En hij is dus iemand die ook echt wel dat lokale nog heel erg heeft. En ook zegt van ja, als ik in het stadion kom, spreekt iedereen om me heen ook gewoon dialect. Dus dat is helemaal niet verdwenen. Het komt gewoon nog steeds wel terug.
0: Dat is toch wel mooi, ja. Goed, maar welk stukje Brabantse taal zouden we, wat jou betreft, dat we alle Nederlanders dat in hun vocabulaire moeten gooien?
3: Goh, er zijn heel veel dingen. Nou, ik zou laten we beginnen dat iedereen in ieder geval friet zegt in plaats van patat.
0: Nee, we gaan nu op.
3: Ja, dat gaan we gewoon doen. En
0: kan niet.
3: Wat ook leuk is, als we nou gewoon eens gaan zeggen, iets is niet jammer, maar het is sunt. Was sunt.
0: Zunt?
3: Zunt, ja.
0: Zunt. Nou, ja, wat zunt. Ik kwam aangereden. Ben aangereden. Wat zunt.
3: Oh, het is zunt. Ja, precies.
0: Mooi dat er bij mij een Rotterdamse accent zit meteen in zit. Maar goed, wij willen graag Christel een niet-Brabander blij maken met je boek. Dus luister je nu en heb je er wel oren naar. Dan wil ik van jou een audio-app in je allerbeste Brabants. Ik wil dat je geen niet echt klinkt als een Brabander, want dan ben je af. En je moet wel in je allerbeste Brabants na proberen te doen. En dan weer dat boek Super Brabants van Christel Dore Leijers. Dank je wel voor je tijd.
3: Ja, graag gedaan.
4: Dag Christel, doei.
3: Oké, houdoe.

0: is praten. Want je luistert nooit naar me. En het oor wil ook wat.
1: NPO Radio 2.

0: Teenage Dirtbag Weedus. We moeten het nog heel veel hebben, want wij zitten nu al die... Ik heb heel veel ingesproken appjes binnengekregen van mensen die Brabanders proberen na te doen. Die taal hebben.
1: We
0: hebben
1: een boek weggegeven.
0: Ja, het is echt super cool. Bijvoorbeeld, we hebben Pascal.
2: Hoi, Emily, witte gij de Sint-Jan, want dan hebben we ook witsel nodig, hoor. Ja, bekend zoveel als de kiet van de paus.
0: Wat denk jij? Dit is geen Brabander, toch? Dat is Pascal.
1: Het is geen Brabander. Moet ik een score geven? Of wat willen we?
0: We gaan even de andere nog luisteren. Volgens mij zit Chris, dacht ik.
3: Hey Emily, doe mij dat boek. En dat het bedankt hebt, dat weten. Houdoe.
1: Kijk, uitspraak niet vlekkeloos, maar ik vind wel dat het bedankt zei de witte. Ja? Vind ik, dat is wel echt Brabant.
0: Dit was Chris. Ja. Eens even kijken wie dit is ook weer.
4: Iets zeggen op mijn beste Brabants. Nou, Emily, koekwoos. Groetjes uit Rotterdam.
1: Nou, dit is een Brabantse meid uit Rotterdam.
0: Maar dit is geen Rotterdam.
1: Of een Limburgse meid?
0: Denk ik, ja. En dit is, even kijken.
5: Ja, ik kwam er toch gewoon achter dat ik heel moederdag vergeten ben. En onze mama nog een boekje beloofd. Dus het zou echt keigoed uitkomen als ik nu de boekje nog eens weer kan krijgen, Emily. Het lijkt me eigenlijk fijn. Dus, wie weet.
1: Ja, ik vertrouw hem niet helemaal dat hij niet Brabant is.
0: Volgens mij. En we hebben nog eentje, dat is Hannelore.
6: Oh, nonne pie, Emily. Ik wil keigraag dat boek winnen. Maar ja, ik ben een Brabo. Dus gedisqualificeerd. Dat is nou zut. Dat is nou echt zut.
0: Dat is wel zut.
1: Dat is wel zut, ja.
0: Nou, Hannelore, krijg jij van mij oordoppen, want ik ben de slechtste niet. Maar voor wie krijgt dit boek?
1: Ja, ik vind toch onze vriend die zei... Doe mij dat boekje en dag bedankt, zei de witte... Ja? Vond ik wel een dappere poging met goed taalgebruik. Ook al was de uitspraak niet vlekkeloos. Het valt ook niet mee.
0: Nee.
1: Dus dat toppertje die
0: ik
1: mag...
0: Ik denk dat het Chris was. We gaan het even uitzoeken. Chris, denk ik van harte met je boek.
7: De After Dinner.
0: Ik heb nog een lekker plaatje om bij je uit te buiken. Kan zijn dat je op dit moment je lekker naar de bank verplaatst... om je in een horizontale positie te begeven. Dat snap ik. Kun je vast een fijn plaatje bij gebruiken. Vandaag die van Shola Amma. Weet je nog? You Might Need Somebody. Niet.

0: is NPO Radio 2.
1: Ster. Doen ze bij jou declaraties nog in Excel? Beetje zonde van je tijd, niet? Upgrade je HR-afdeling met de online software van Numbers. Van verlof tot salaris in één voordelig pakket. Ontdek het op numbers.nl.

0: Numbers, de complete oplossing voor HR en salaris.
1: Bij Auto First houden we van alle auto's. Van oud tot nieuw. Ga voor auto-onderhoud naar Auto First.
2: Keukenkopers, opgelet! Nu
3: big deals bij Keukenconcurrent.
2: Dat betekent 5 apparaten gratis bij aankoop van jouw nieuwe keuken. Met keuze uit Whirlpool, Etna, Beko, Siemens, Bora en nog veel meer. Keukenconcurrent, gegarandeerd de laagste. Prijs van Nederland.
1: Wij houden van alle auto's. Auto First, geen gedoe, goed geregeld.
4: Als je business door het plafond gaat, met TikTok rijden tot om de hoek, of bestellingen die blijven binnenkomen.
5: Wow!
4: Doe dan de ING Quickcheck en bereken in no time wat de financiële mogelijkheden zijn voor jouw bedrijf. Bijvoorbeeld om uit te breiden. Slim toch? Kijk op ing.nl/zakelijk.
6: Het zijn weer hamerweken bij Praxis. Daarmee bespaar je in één klap op meer dan 1000 artikelen. En deze week krijg je ook 20% korting op één artikel naar keuze met Praxis Plus bij besteding vanaf 10 euro. Bespaar snel op praxis.nl.
7: Voor de makers.
8: Praxis.
9: Hey, zag je die flitser? Dom wel. Dom waarschuwt voor flitspalen, files en obstakels voor jij ze spot. Geen telefoon, geen scherm, geen abonnement. Alleen belangrijke waarschuwingen. Maak kennis met Tom bij TomTom. Jouw extra paar ogen op de weg. Thanks, Tom.
10: Meer dan 1 miljoen vluchtelingen in Libanon.
11: Dreigende hongersnood in Afrika door prijsstijging.
12: Ik kan mijn benzine niet meer betalen.
13: Oorlog raakt ons allemaal. Kijk je weg of kijk je om? Steun Cordate. Voor mensen in nood, dichtbij en ver weg. Geef op cordate.nl.
9: Die flitsers. Met Tom bij TomTom.
14: Goed isoleren en energie besparen. Dat kan met kunststof kozijnen van Creon. Voor de scherpste prijs, solide service en levering aan huis. Creon kozijnen.
15: Fans van lekkere zomerse salades? Opgelet! Deze week nergens goedkoper. Roma tomaten, 750 gram, voor maar €1,49.
16: Dat is een zonnig prijsje.
15: Ja, zo goedkoop. Aldi.
17: Overstappen voelt pas goed als alles klopt. Daarom maakt Leapmotor elektrisch rijden zorgeloos. Geniet standaard van veel comfort, scherpe prijzen en een Europees dealernetwerk. Maak jouw zorgeloze gevoel nog completer met voorraadkortingen tot €3.500. Of private lease vanaf €229 per maand. Ontdek het op leapmotor.nl.
15: En ook zo goedkoop bij Aldi. 1 ster beter leven saucijzen, 2 stuks voor maar €1,49. En deze sla je al helemaal niet over als je iets te vieren hebt. Rauwkostsalade, 2 voor slechts €3. Aldi.
18: Dit is NPO Radio 2.
19: Dit is Martijn van Beek met het NOS-journaal. Tot zaterdag geldt in Loosdrecht een noodverordening vanwege de protesten tegen een asielopvang in het gemeentehuis. De burgemeester van de gemeente Weidemeren zegt dat de maatregelen nodig zijn nadat gisteravond opnieuw een demonstratie uit de hand was gelopen. Toen werden fakkels en vuurwerk naar het gemeentehuis gegooid en struiken voor het gebouw vlogen in brand. Als het kabinet nu geen besluit neemt over de hypotheekrenteaftrek, dreigt over een paar jaar chaos te ontstaan, zeggen ambtenaren. Vanaf 2031 vervalt voor veel Nederlanders het recht op de maximale aftrekperiode van 30 jaar. Om hoeveel mensen het gaat, weet niemand precies, zegt politiek verslaggever Roel Bolsius.
20: Het wordt ook niet bijgehouden door de Belastingdienst. Die hebben een wettelijke termijn van 7 tot 12 jaar dat ze de administratie moeten bijhouden. Dus het kan niet gecontroleerd worden. Ja, en dan is het aan mensen zelf. Maar die hebben ook vaak niet de administratie op orde. En dat zeggen ze zelfs bij financiën. Je kan ook niet van mensen verwachten dat ze dat dan allemaal op orde hebben. En dat levert dan dit grote probleem op.
19: Hypotheekadviseurs kunnen nu al geen goede adviezen meer geven, omdat de toekomst zo ongewis is. De avondspits was de drukste van dit jaar tot nu toe. Volgens de ANWB stond er rond 5 uur ruim 1000 kilometer file. Oorzaken zijn het wisselvallige weer en het lange hemelvaartsweekend. In januari stond er door sneeuwval ook 1 keer meer dan 1000 kilometer file. De autoriteit persoonsgegevens krijgt een nieuwe voorzitter, Aleid Wolf. Ze zwaait na 10 jaar af en hij wordt opgevolgd door voormalig advocaat Geert Potjewijd. Eerder verdedigde hij jarenlang grote techbedrijven als TikTok en Uber. Dat hij nu bij de autoriteit persoonsgegevens aan de slag gaat is opvallend, vertelt Thijs Hofmans van de techsite Tweakers.
5: Hij zal eigenlijk nu vooral sancties moeten gaan opleggen tegen niet alleen gewoon kleine bedrijven hier in Nederland, maar ook tegen grote techbedrijven die de AVG overtreden. Dus dat hij eerst aan hun kant heeft gestaan en hun verdedigd heeft, is wel, ja, dat is wel enigszins opvallend als je zo bekijkt.
19: Het weer vanavond en vannacht stevige buien met kans op onweer. Morgen overdag eerst buien, maar in de middag wat droger en af en toe zon. Het wordt dan 12 graden. Dit was het NOS Journaal.
7: Dankjewel Martijn van Beek. Dan is er nog een en ander aan verkeer bij de ANWB. Is Helene de Geest. Dag Helene.
8: Hallo. Ja, maar het komt uiteindelijk wel goed. 180 kilometer file staat er nog. Nou ja, we hadden ruim 1000, dus het gaat snel de goede kant op nu. Op de A1 nog wel veel vertraging van Amsterdam naar Apeldoorn tussen Hoevelaken en Barneveld. Daar is het oponthoud een kwartier. Op de A12 Utrecht-Arnhem tussen Wageningen en Knooppunt Waterberg 20 minuten vertraging door een vrachtwagen met pech. A16 Rotterdam-Breda tussen knooppunt Ridderkerk en knooppunt Klaverpolder 20 minuten. Op de A27 heb je ook nog heel veel oponthoud van Utrecht naar Breda. Tussen Hagestein en Werkendam is de vertraging nu ruim een half uur. En op de A28 van Amersfoort naar Zwolle bij Zwolle Centrum nog 20 minuten extra reistijd.
7: Dankjewel.
16: Je zoekt een kantoor, maar wat je echt toekomst biedt is een bestemming. En precies dat vind je op Schiphol. De plek waar ambitieuze bedrijven zich thuis voelen. Of je nu een nieuwkomer bent of een gevestigde naam, hier heb je onbegrensde mogelijkheden. Vind jouw wereldplek bij Schiphol Real Estate.
21: Dankzij de natuur kunnen we leven. Maar er zijn steeds minder bijen en vlinders. Zonder hen stopt het groeien en bloeien. Samen kunnen we ze meer ruimte geven. Laat de natuur leven. Ontvang nu het gratis bij- en vlinderpakket met bloemzaadjes. Kijk op natuurmonumenten.nl.
22: Oberlin, alles voor kampeergeluk.
23: Vroeger speelde ik de hele vakantie met mijn campingvriendjes. Dit jaar zie ik mijn kinderen dezelfde avonturen beleven.
22: Oberlin, tijd voor nieuwe herinneringen.
24: Alles voor kampeergeluk.
25: Sugero, keer terug. Op vrijdag 29 mei, live in Ziggo Dome, Amsterdam. Tickets zijn nu verkrijgbaar via mojo.nl/Sugero.
26: Ontdek het grootste kampeerassortiment van Europa op obelink.nl. Alles voor kampeergeluk.
27: Wat het juiste hoortoestel voor je doet, je kunt jezelf blijven. En tijdelijk hoeven beide toestellen je niets te kosten. Want deze lente vergoedt Audica voor zorgtoestellen de kosten die de zorgverzekeraar niet vergoedt. Eigen risico en kosten oplaadbaar mogelijk van toepassing. Informatie en voorwaarden op audica.nl.
28: Dag liefie, mama houdt van jou.
29: Eerste schooldag?
28: Ja, zo lastig.
29: Het went hoor. Echt. Zin in een koffietje?
28: Ja, lekker.
30: Een klein gebaar brengt mensen bij elkaar. Met wie zou jij een koffietje willen doen?
31: Je voelt je thuis, waar je touwen echt per streek.
32: Centraal Beheer Ondernemersdesk met Tessa.
33: Hallo, met bouwbedrijf Pim van der Steen. Ik ben al maanden druk met een enorme renovatie, maar ben zelf helemaal gesloopt.
32: Ai, de man met de hamer.
33: Ja, en gisteravond tijdens het voorlezen had ik het ineens over klusje nooit genoeg.
34: Even over je zakelijke risico's. Door vaker vrij te nemen verklein je de kans op fouten en uitval. Onze specialisten helpen je met de juiste zakelijke verzekeringen. Centraal Beheer.
35: Het is vloer 14-daagse bij Quantum. 15% korting op laminaat, PVC, tapijt en meer. Kom ook korting shoppen. Hoe leuk is dat? Quantum.
36: Oh, die eerste zonnestralen, het briesje, voorjaar, wat is het toch een... Ah, nee hè.
37: Ja, droog weer kunnen we niet garanderen in Nederland. Wel een schone en droge veranda. Kies voor exclusief op maat gemaakte glazen schuifwanden van Terrasbeglazing op Maat. Bereken jouw prijs op terrasbeglazingopmaat.nl. Glas, hoe het hoort.
38: Bij NCOI leggen we al 30 jaar de lat hoog voor onszelf. Zo hebben we al onze opleidingen en trainingen compleet vernieuwd. Slimmer, korter, voordeliger. Ze starten na de zomer, dus ga snel naar ncoi.nl.
39: De Nederlandse aardbeien van Albert Heijn. Zo lekker zoet en fris. En deze week in de bonus, 1 bak van 400 gram voor maar 2,99. En ook in de bonus? AH Bakkersbrood La Pain Hill, 2 stuks, 3,99. Starbucks 220 tot 250 milliliter per stuk, 99 cent. En alle nieuwe...

0: Ik heb zo'n gevoel dat zij nog wel meer hits in zich zou hebben, die Meredith Brooks. Maar het is nooit meer wat, gekomen.
1: Ik heb ze niet gehoord.
0: Nee.
1: Nee.
0: Toch wel een One Day Fly. Jammer. Ik vind het wel een goede plaat.
2: NPO Radio 2.
3: Het oor wil ook wat.
0: Ja, stop wat schoudervullingen in je Colbert. Want het is zometeen Colbert. Hoor je dat in je Colbert? Want het is bijna tijd voor 80 seconden voor de 80's. Deze week een heel persoonlijk nummer van Elvis Costello. En we spelen later dit uur ook mijn lievelingsspel, namelijk The Sound of Music. Dus speel lekker mee, spit je oren en haal er eventueel wat hulptroepen bij. En raad vooral uit welke plaat dit geluid komt. Goed luisteren.
4: Niveau 1.
5: Radio Reloj. 5 de la mañana.
6: No todo lo que es oro brilla. Remedio chino e infalible.
0: Ja. Yeah. Titel en artiesten reken ik allebei goed. Mits je hem goed hebt, dan moet je me wel appen met de NPO Luister app. En misschien doe je zo meteen wel mee.

0: Radio 2.
1: Er is maar één NPO Radio 2.
2: Hij heeft haar lievelingsboek vast ingepakt.

0: Snelle nieuwe muziek hier op NPO Radio 2. Jongens, trek je neon Terlenka trainingspak maar aan en blauwe oogschaduw mag weer uit de kast, want het is tijd voor
1: 80 seconden voor de 80's.
0: Neem je mee vandaag naar het laatste jaar van dit prachtige decennium, want dat is ook het jaar waarin Elvis Costello een van zijn meest persoonlijke nummers uitbrengt, met niemand minder dan Paul McCartney trouwens als medeschrijver van dit nummer. En je hoort hem ook op de bas. Hij heeft de bas ingespeeld. Ik heb het over deze.

0: Veronica. Het is een plaat die vrolijk klinkt. Het voelt licht, lief, opgewekt, maar niks is eigenlijk minder waar. Achter de zonnige klanken van deze plaat schuilt namelijk een verhaal dat alles behalve licht is. Want Veronica is een oudere vrouw die langzaam haar grip op de werkelijkheid aan het verliezen is. Haar wereld wordt kleiner, haar herinneringen vervagen. En tussen de regels door hoor je ook hoe iemand langzaam verdwijnt, terwijl de buitenwereld doorgaat. Het voelt zo echt, omdat Costello's oma destijds aan Alzheimer leed. En toch weet hij wel die zwaarte om te buigen naar iets lichts. Maar waarom eigenlijk? Waarom kiest hij daarvoor?
1: Because I still wanted to hold on to the idea that there was something in her mind that gave her some comfort. I wanted to make it a bright pop song, so that it was kind of defiant. And I wanted it to be as bright and have as many people hear it as I could. That's what I felt I should do with that story.
0: Ja, nou, het is alsof hij wil laten zien dat zelfs wanneer alles vervaagt, er nog steeds warmte is. En kleine momenten, flarden van wie iemand ooit was, zul je blijven tegenkomen. Het is een persoonlijk nummer voor hem. En een nummer dat heel veel weerklank vond bij mensen die met hetzelfde te maken hadden. Een van de lievelingsnummers van Elvis Costello en van ons.

0: Ilse de Lange, The Great Escape. En daarvoor Elvis Costello en Veronica. Met eigenlijk inderdaad hetzelfde thema als het nummer van Snelle ervoor. Namelijk, het gaat over vreselijke ziekte, Alzheimer. Eens even kijken, we hebben nog steeds... natuurlijk, het is niet zo gek verkeer. Ja, het is ontzettend druk. Geloof ik tot nu toe de drukste spits van het jaar, dacht ik toch, Dennis?
1: Ja, dat klopt helemaal. Het was de drukste spits van het jaar. Op een aantal wegen heb je nog steeds veel vertraging. Als je dat allemaal bij elkaar gaat optellen, staat er 100 kilometer file. Dat is nog een stuk minder. Maar vooral op de A27 moet je nog geduld hebben. Daar kom ik zo bij. Is op de A2 richting Maastricht. Tussen Elslo en Maastricht-Noord doe je er 10 minuten langer over. A12 van Utrecht naar Arnhem. Tussen Oosterbeek en Knoop het Waterberg heb je een kwartier vertraging. Er staat een vrachtwagen met pech. A16 van Rotterdam naar Breda voor de Moerdijkbrug 10 minuten extra. En dan de A27 vanuit Utrecht naar Gorkum tussen Hagestein en Noorderloos 10 kilometer door een auto met pech. De linkerrijstrook is dicht en de vertraging is 3 kwartier.
0: Dankjewel.

0: Ik ben nog steeds op zoek naar iemand die ons spel The Sound of Music zometeen wil spelen. Er zijn echt hele leuke prijzen te verdienen. Ik liet je naar de opgave horen. Tenminste, tenzij die je hebt gemist. Die gaat zo.
1: Niveau eind.
2: Radio Relok. 5 de la mañana.
3: No todo lo que es oro brilla. Remedio chino e infalible.
0: Welke titel of artiest? Wie is dit? App maar met de NPO Luister. Er kwamen namelijk heel wat foute antwoorden binnen. Waaronder Jeroen die zei Gabriel Rios, Broad Daylight. Is niet goed, maar ik snap hem wel. Adrie die zei Higo de la Luna. Staat in mijn playlist, lekker nummer. Ja, dat is hem ook niet. Alex zei Juanes, Adios, Lepidos, ook niet goed. En Arjwin die zei, ik dacht aan Snap en I Got the Power. Nee, dat is hem ook niet. Maar als je het wel weet nu, app me dan even snel. En dan speel je zo meteen mee. Na Bowie en eerst Fatboy Slim.

0: Of echt zo'n iconisch outro eigenlijk. David Bowie, Absolute Beginners. En voor Fatboy Slim en Praise You.
1: Het oor hoort alleen maar de Sound of Music.
2: Wat hoor ik daar? Uit welk lied komt dit geluidje?
0: We spitsen de oren, we trekken de lederhozen aan. En we gaan lekker de Sound of Music spelen. Hi Loes.
3: Hallo.
0: Loes van 16 jaar.
3: Ja.
0: Ben jij een popquizzer?
3: Jawel.
0: Oké. En heb je bepaalde, bijvoorbeeld decennia waar je goed in bent?
3: Nee, niet per se. Maar ik hou wel vooral van de jaren 90 muziek en zo.
0: Jaren 90 muziek. Oké. Okay. Ja. Komt dat ook door je ouders?
3: Ja, dat ook wel.
0: Ja, ja, je groeit vaak op met wat je ouders draaien natuurlijk ook thuis.
3: Ja.
0: En wat zij, waar zij dan weer mee op zijn gegroeid. Ik ga even het fragmentje laten horen. Want jij hebt dit gehoord.
4: Niveau 1. Radio Relok. 5 de la mañana.
5: No todo lo que es oro brilla. Remedio chino e infalible.
0: Ja, en toen vroeg ik natuurlijk, wat is dit? En toen zei jij?
3: Me gustas tú.
0: Me gustas tú. Ja, dat is inderdaad me gustas tú.
5: No todo lo que es oro brilla. Remedio chino e infalible.
6: Me gustan los aviones, me gustas.
0: Me gustas tú van Manu Chao is helemaal goed. Dat betekent, Loes, dat ik met jou verder ga. Je staat op dit moment op de eerste trede van de Von Trapp. En dat betekent dat jij Emily's zaadzakje hebt gewonnen. Jij blij, bij blij. Het wordt steeds moeilijker op de weg naar boven. Bij een fout antwoord val je namelijk van de trap af. En dan mag iemand anders jouw plek innemen in het spel.
3: Oké. Okay.
0: Is dat duidelijk? Oké. Okay.
3: Ja.
0: Het werkt als volgt. We gaan naar niveau 2. En dan wil ik gewoon eigenlijk weer hetzelfde van jou weten. Namelijk, wat is dit? Artiest en titel, ik vind het allebei goed. En als je deze goed hebt, dan krijg je ook nog eens oordoppen van mij. Ben je er klaar voor?
3: Ja.
0: Oké, okay, we gaan beginnen.
7: I have confidence, they'll put me to the test. But I'll make them see I have confidence in me.
0: Oké, okay, Loes, luister goed.
4: Niveau 2.
0: Ja. Waar komen deze vingerknipjes vandaan?
3: Ik heb geen idee.
0: Nee,
3: Michael Jackson of zo?
0: Nee. Moet je nog één keer luisteren?
3: Ja.
0: Oké. Okay.
4: Niveau 2.
3: Madonna.
0: Oké. Okay. Dan zat je ingefluisterd. Of wist je dit ineens? Kwam de geest van Madonna in jou?
3: Ja.
0: Ja. Eens even luisteren of dit klopt. Ja. Het is Vogue van Madonna. Dat betekent dat jij naast het zaadzakje ook de oordoppen hebt gewonnen. Heel goed. Ik weet niet wie jouw hulplijn is, maar is het een van je ouders of niet? Zeggen we niet. Hoeft niet hoor. Je hoeft niet antwoord te geven. Hoeft niet antwoord te geven. Je mag het helemaal voor jou.
3: Okay.
0: Je gaat lekker, Loes. Je bent ons volgens mij onze jongste deelnemer ooit. En je gaat als een speer. Dat betekent dat we naar niveau 3 gaan op de Von Trapp. Dat is de hoogst haalbare trede ook meteen. En dan krijg je ook een... Als je dit wint, krijg je ook een oordopper.
3: Oké. Okay.
0: Het is een dopper om uit te drinken. Ik vond dat een grappig woordschapje. daar komt hij aan. Luister goed.
4: Niveau 3.
0: Ja. Een soort piano met druppels op de achtergrond. Dat is wel moeilijk. Dat is wel heel moeilijk.
3: Ja.
0: Ja.
3: Nee.
0: Nou ja.
3: Ik zou het niet weten.
0: En je kan ook wat roepen. Je mag altijd wat roepen.
3: Kan ik nog één keer?
0: Ja, dag. Ga jij het nu shazammen? Ik heb je net al één. Ik heb je dan net al één gegeven. Nee, maar je riep net bijvoorbeeld Michael Jackson zomaar uit het niets. Ja, je kan iets roepen nog.
3: Nou ja, Michael Jackson.
0: Nee, dat is niet goed. Het is niet Michael Jackson. Hey, ik laat jou weer gaan. Je hebt sowieso dus de oordoppen binnen en de eer ook wel. En het zaadzakje. Dankjewel, Loes.
3: Oké, bedankt.
0: Doeg. Dat betekent dat ik de lijnen ga openen. 0800-1122. Als je weet wat deze toch moeilijke niveau 3 is. Ik vind hem. Ik weet niet of ik hem helemaal had geweten. 0800-1122. Goedenavond.
8: Goedenavond met Peter.
0: Hi Peter, wat denk je?
8: Toto.
0: Toto. Even luisteren nog een keer.
4: Niveau 3.
0: Ja, ik snap je gedachtegang, maar nee, het is niet goed. Het is niet Toto, maar ik snap hem wel. Hij is niet zo gek.
8: Oké, dank je.
0: Oké, Peter, doeg. 0800-1122. Oh, wordt dat toch al? Schitterende prijzen te verdienen. Hallo?
9: Hallo?
0: Hi, met wie?
9: Wilma.
0: Wilma?
9: Ja.
0: Wilma, wat denk je?
9: Stevie Wonder.
0: Stevie Wonder. Weet je ook welke plaat?
9: Overjoyed.
0: Ja, dit is goed hoor. Ik vind het heel erg knap. Zo, hé. Hoe wist je dit dan? Ben je fan van Stevie Wonder?
9: Niet specifiek van Stevie Wonder, maar wel heel erg van Sol.
0: Van Sol? Ja. Want ja. Ik vond hem bijna niet te doen, maar jij herkende die druppels uit als geen ander.
9: Ja, het is gewoon alles.
0: Ja, te gek Wilma. Dan krijg je van mij die oordopper en de hoogste eer van de avond.
9: Dankjewel.
0: En dan zeg ik nog tegen jou dit.

prachtige hedonism. Skunk Anansie en ervoor Manu Chao, Mi Gustas Tu. Ik heb alweer de laatste voor vandaag voor het oor. En dat is deze, I Get Weak van Cannons. Oh, ik vind het zo'n fijne plaat. Ook zo in de avond, zo net voor acht, valt hij net wat

0: Dit was het oor. Heel veel plezier bij Morat en tot morgen.
1: Hey, zag je die flitser? Tom wel. Tom waarschuwt voor flitspalen, files en obstakels voor jij ze spot. Geen telefoon, geen scherm, geen abonnement. Alleen belangrijke waarschuwingen. Maak kennis met Tom bij TomTom. Jouw extra paar ogen op de weg. Thanks Tom.
2: Als u de radio harder moet zetten, kan dat betekenen dat uw gehoor is veranderd. Boek dan een hoortest bij Beter Horen. Wij nemen de tijd voor u met een uitgebreide meting en advies. Probeer onze producten gratis thuis uit. Beter Horen, Beter Leven.
1: Die flitsers met Tom bij TomTom.
3: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
4: Nieuw in de Lidl Plus app, Lidl punten. Scan je app en spaar automatisch mee. Iedere euro aan boodschappen is een Lidl punt. En daarmee spaar je voor heel veel gratis producten. Start nu en ontvang een startbonus van 100 punten. Lidl, je verdient het.
5: Staatsloterij bestaat 300 jaar. Daarom pakken we groots uit met een gratis jubileumtrekking. Ja, echt helemaal gratis. Met een hoofdprijs van 1 miljoen en vele andere prijzen. Speel ook gratis mee en activeer uiterlijk 28 mei je lot op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
4: En ook extra goedkoop met Lidl Plus. Verse Hollandse aardbeien. 400 gram voor maar 2,59. Lidl, je verdient het.
6: Ontworpen in Zweden, geproduceerd in België. De volledig elektrische Volvo EX30. Een compacte SUV met een rijbereik tot 475 kilometer. De Volvo EX30 is er nu, vanaf €32.995. Boek nu een proefrit op volvocars.nl of bij de Volvo dealer.
7: Je stelt je doelen, je maakt slimme keuzes en gaat altijd vooruit. Alles voor het beste resultaat. Waarom zou je dat met je financiën anders doen? Jij bepaalt de koers, wij regelen de rest. Zo win je iets waardevols. Tijd voor wat echt belangrijk is. Raisin. Sparen en beleggen, slim geregeld.
6: De Volvo EX30 is nu leverbaar in speciale Europa-uitvoeringen. Met voordeel tot wel €6.000. Kijk op volvocars.nl.
8: Dit is NPO Radio 2.
9: 8 uur, Martijn van Beek met het NOS-journaal. Bij aanvallen van Rusland op Oekraïne zijn zeker 13 burgers om het leven gekomen en 41 mensen gewond geraakt, meldt de Britse omroep BBC. Volgens de Oekraïnse president Zelensky hebben de Russen 800 drones afgevuurd en waren het de langste en meest grootschalige aanvallen op zijn land. Ze waren vooral gericht op spoorlijnen. Onder meer gebieden die grenzen aan de NAVO-landen Polen en Slowakije kwamen onder vuur te liggen. Polen stuurde straaljagers de lucht in, maar het luchtruim werd uiteindelijk niet geschonden. Slowakije sloot tot nader order alle grensovergangen met Oekraïne. In Eersel in Noord-Brabant hebben zware windstoten vanmiddag veel schade veroorzaakt. In het buitengebied waaiden honderden bomen om. Weerpresentator Peter Kuipers-Munneke legt uit dat de windstoten het gevolg waren van harde regen.
10: De koude lucht, bovenlucht, die wordt mee naar beneden gesleurd met die regen mee. En die botst dan tegen het aardoppervlak. En ja, die gaat zich dan verspreiden. En zo kun je rondom die buien hele zware windstoten krijgen.
9: Het ging in Eersel om een lokaal fenomeen. Overijssel wil de komende jaren de wegenbelasting verhogen. Dat is volgens het provinciebestuur nodig om onderhoud aan wegen en bruggen te betalen. Op 1 juli neemt de provincie een definitief besluit over de verhoging. Die zou dan stijgen elk jaar met iets meer dan 2%. Igor Arrieta heeft de 5e etappe van de Giro d'Italia gewonnen. De roze leiderstrui is voor Afonso Eulalio. De finale van de etappe verliep uiterst opmerkelijk, zegt commentator Gabriel Melging.
11: Na een knotsgekke finale waarin zowel hij als medekoploper Eulalio nog een keer onderuit gingen. Daarna miste Arrieta ook nog een bocht en gleed hij nog een keer bijna onderuit. Maar in de laatste kilometer kwam hij toch nog bij Eulalio en ging hij eroverheen. En zo won hij dus die rit in Potenza.
9: Wout Poels liet voor de etappe weten dat hij na dit seizoen waarschijnlijk stopt. Het weer, opklaringen, maar ook buien met soms onweer en hagel. Morgen eerst wisselvallig, maar in de middag zon en dan wordt het 10 tot 13 graden. Dit was het NOS-journaal.
12: En dan de ANWB-verkeersinformatie met... Oh, dat was me even ontgaan. Dat is mooi. Goedenavond. Ja. Hallo. Goedenavond, op de file dag des horrors.
13: En daar is nog 50 kilometer van overgebleven. Op een aantal wegen loopt het toch wel vast. Zoals op de A1 vanuit Hengelo naar Duitsland. Voor de grens bij de Lutte heb je 10 minuten extra nodig. A12 van Utrecht naar Arnhem. Voor het knooppunt Waterberg een kwartier vertraging door een vrachtwagen met pech. En op de A27 van Utrecht naar Gorkum heb je ook een kwartier vertraging tussen Hagestein en Lexmond.
12: Dennis, dankjewel.
13: Hoi.

0: maak stack zilver.
1: Beleg je wisselgeld terwijl je betaalt. Met ING rondaf en beleg. Slim toch? Ga naar ing.nl. Beleggen kent risico's en kosten. Je kunt je inleg of een deel hiervan verliezen.
2: Wie denkt dat hij het kan en wie denkt dat hij het niet kan, hebben beide gelijk. Dus stap in. Klim, bouw, sjouw, word nat, word vies, verlies, verlies je adem, verlies je twijfel en bewijs aan jezelf dat je gelijk hebt. Als je denkt dat je meer kan dan je denkt. Wij staan er klaar voor. Ready, set, Ford. Verleg je grenzen in de elektrische Ford Explorer. Vanaf €35.950. Of zakelijk vanaf €212 per maand. Boek nu je proefrit op Ford.nl.
3: Tijd voor een nieuw interieur? Ontvang nu bij Goossens tot wel €750 voordeel op alle woon- en slaapkamermeubels. Ontdek het in de winkel of op goossens.nl.
4: Een berichtje van Odido. Klik en klaar internet voor thuis. Installeer je heel makkelijk zelf. Simkaartje in het modem, stekker in het stopcontact. Ja hoor, hij doet het. Klik en klaar internet voor maar €26 per maand. En aansluiten doen we gratis. Kijk voor de voorwaarden op odido.nl. Het kan ook zo.
3: Tot wel €750 voordeel op je hele interieur. Kom nu naar een van de 25 Goossenswinkels.
5: De meest gehoorde reactie in de klinieken van Feio? Dit had ik veel eerder moeten doen. Wil jij ook leven zonder bril? Ontdek de mogelijkheden bij Feio. De specialist in ooglaseren en lensimplantatie. Ga naar levenzonderbril.nl.
6: Sugero, keer terug. Op vrijdag 29 mei, live in Ziggo Dome, Amsterdam. Tickets zijn nu verkrijgbaar via mojo.nl/Sugero.
5: Geen leesbril bij de hand? Geen probleem. Feio, levenzonderbril.nl.
7: Staatsloterij bestaat 300 jaar. Daarom pakken we groots uit met een gratis jubileumtrekking. Ja, echt helemaal gratis. Met een hoofdprijs van 1 miljoen en vele andere prijzen. Speel ook gratis mee en activeer uiterlijk 28 mei je lot op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
8: Geef je tuin een goede basis met Karwei. Profiteer nu van 1+1 gratis op Florella potgrond en tuinaarde. Karwei, maak het mooier.
9: Met Morad.
10: Wednesday, the middle of the week. The night where the ordinary unravels and something wilder takes its place. There's a hunger in the air tonight. Can you feel it? A force that doesn't knock. It simply walks right in. Captivating, irresistible, dangerous. And once it has you, there is no turning back. But don't worry. Your radio friend knows these streets. Stay close. Stay tuned. This is NPO Radio 2.

0: dat kan ik dan zo ontzettend erg waarderen, zo'n appje van Tessa. Heerlijk om zo ineens een heerlijke oude song van Paolo Nutini te horen, schrijft ze me. Dankjewel daarvoor. Tessa, graag gedaan. Paolo Nutini hoorde je inderdaad hier met Last Request op NPO Radio 2. Goedenavond. Goed dat je er weer bij bent. Met Morad, er staat een gloednieuwe editie op je te wachten. En we beginnen gelijk meteen lekker met de Weemoed Woensdag. We laten deze regenachtige woensdag eventjes achter ons. En we stappen zo meteen in een tijdmachine om terug te gaan in de geschiedenis. Eenmaal daar aangekomen, krijg je 3 liedjes voorgeschoteld uit 1 specifiek jaar. En jij mag kiezen welke we uiteindelijk gaan draaien. Oké, vanavond gaan we terug naar het jaar waarin het Jeugdjournaal het levenslicht ziet. De hele wereld toekijkt hoe Prins Charles met prinses Diana in het huwelijksbootje stapt. En natuurlijk de start van MTV. Krijg voor mij even de tijd om te bedenken over welk jaar dit zou kunnen gaan. Ja, heb je hem?
1: Weemoed Woensdag. In Weemoed Woensdag reizen we terug naar 1981.

in de plaat. Het is gewoon echt nog zo'n dikke nummer 1 hit uit 1981. Met dat iconische drum solo. Altijd een leuke uitdaging om goed in te schatten waar dat precies zit in het liedje. Maar jij mag het dus zeggen. Welke van deze drie platen ademen het meeste 1981 en waarom is dat? Laat het me weten via de NPO Luister-app. Ik vind het leuk als je een berichtje voor me inspreekt. Ik vind het ook prima als je een berichtje typt. Maar welke van deze drie platen moeten het gaan worden? Moet het gaan worden?

0: Radio 2 Topsong.
1: Deze week is In the Stars van de Rolling Stones. NPO Radio 2 Topsong.

0: Jones op NPO Radio 2 met In The Stars. En als je wel eens naar mijn collega's in de ochtend luistert, de ochtendshow, dan kan jij je misschien nog wel herinneren dat ze een paar maanden geleden spraken met Leon Ramakers. Dat was een boeker die de Rolling Stones wel eens naar Nederland heeft gehaald. Nou, en die heeft in de ochtendshow wel eens gezegd van, nou, de band die gaat nooit meer op tournee waarschijnlijk. Maar mocht je nou groot fan zijn van de Stones, dan heb ik toch een sprankje hoop voor je. Want vorige week was namelijk de albumpresentatie van Foreign Tongues. Het nieuwe album dat op 10 juli uitkomt. En Mick Jagger en Keith Richards die deden daar de volgende uitspraken.
1: I would love to tour the album. I absolutely would love to. So, you know, I hope to do it as soon as that's possible.
2: We can talk next year. Yeah. I mean, possibly. You know, I mean, at the moment we're just sort of saying, we finished the record, let's do this. And so we're sort of basically considering what to do after.
0: Nou ja, dat klinkt toch wel als, het zou misschien toch wel kunnen, hè? Begin maar alvast met het maken van een spaarpotje, want misschien dat het volgend jaar al gaat gebeuren. Muziek van Bruce Springsteen voor je en Beyoncé is ook onderweg met Texas Hold'em.

0: versie voor je in de aanbieding. Maar jij mag het zeggen. Wat gebeurt er in de NPO Luister-app?
1: Hey, Murat. Sors hier. Murat, voor mij is het Ultra Fox met Vienna. En Phil Collins is namelijk veel groter dan de 80's. Die overstijgt de 80's gewoon. 70's, 80's, 90's, zero's. Die man is groter dan de 80's. En Ultravox, ja, dat is echt 80's. Dus echt weemoed woensdag. Gevoel van de 80's. Vienna. Houdoe.
2: Die drumstolen kennen we wel al. Dus we gaan voor Vienna.
3: Weemoed woensdag.

Weather with you, NPO Radio 2. Heb ik muziek voor je van de man die aankomend weekend gaat beginnen aan een reeks concerten in de Arena. 10 avonden staat hij in Amsterdam. En dan heb ik het natuurlijk over Harry Styles. Maar zoals het er nu uitziet, staat hij daar wel misschien op te treden voor half lege zalen. Heel veel shows zijn namelijk niet uitverkocht. Ook niet zo heel gek. Je moet bijna een nier verkopen om een kaartje te kunnen betalen. Dus mocht je nog naar Harry Styles willen, met je kinderen of gewoon lekker zelf in je eentje, dan zou ik zeggen, grijp nu je kans. De tickets die staan voor een prikkie op Ticketswap. En mocht je nog kaarten scoren, dan ga je de volgende plaat waarschijnlijk ook wel live horen. America.

en Silenced by the Night. Ja, je zit je af te vragen, gaat het zo meteen gebeuren? Zeker! De ballen van Morad. Ik trek zo meteen een balletje hier achter mij uit het apparaat. Dat balletje bepaalt de categorie.

0: Radio 2 en dan is het tijd voor...
1: De ballen van Morat.
0: Ja, maar welke bal trek ik uit het apparaat? Welke komt omhoog geschoten uit die ballenbak van Morat? Het is balletje 9, Anne.
2: Balletje nummer 9? Dat is de categorie Guilty Pleasure.
0: Dat is misschien wel mijn favoriete categorie!

0: Leuk.
1: Ademnood.
0: Alles is mogelijk. Kom maar door. Wat is jouw guilty pleasure? Je hoeft je nergens voor te schamen vanavond op deze woensdag. App me via de NPO Luister-app. Dit is Stevie Wonder.

0: NPO Radio 2. Ster.
1: Bij Youfone krijg je kwaliteit voor weinig. Dus krijg je wel SIM-only op het best geteste 5G-netwerk... maar hoef je niet de spaarpot van je kinderen te plunderen.
2: Precies, want bij Youfone krijg je SIM-only met 40 gig... nu de eerste 12 maanden voor maar 3,50 per maand. Bekijk alle deals op youfone.nl.
1: Dus waar moet je zijn voor de magic?
3: Jojo.
4: Voor je paspoort, voor je rijbewijs en eentje voor je moeder.
5: Pasfoto nodig? Bij Primera zijn je officiële pasfoto's meteen klaar. Even naar Primera.
6: Staatsloterij bestaat 300 jaar. Daarom pakken we groots uit met een gratis jubileumtrekking. Ja, echt helemaal gratis. Met een hoofdprijs van 1 miljoen en vele andere prijzen. Speel ook gratis mee en activeer uiterlijk 28 mei je lot op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
7: Gun jezelf ruimte, weg van de massa, met Eliza Was Here. Boek je last-minute vakantie met uniek verblijf, huurauto en vlucht... nu op elizawashere.nl.
8: Nu in het Centraal Museum. De tentoonstelling Gerard van Honthorst. In alles anders dan Rembrandt. Tijdgenoot van Rembrandt en een van de grootste schilders van de 17e eeuw.
9: Sta je in de file en spot je ruitschade?
10: Opgelost. Autotaalglas.
8: Utrecht. Gerard van Honthorst. In alles anders dan Rembrandt.
11: Ondersteuning voor je botten en spieren? Beter ga je naar Kruidvat. Probeer Lucovitaal Calcium en D3 800 IE bruistabletten voor het behoud van sterke botten en de ondersteuning van soepele spieren. Nu alle Lucovitaal 2 plus 3 gratis. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
12: Op een spannende sportzomer begint bij de Postcode Loterij. Want naast alle andere prijzen maak je alleen deze maand ook kans op een van de 250 tv's met soundsystem. Dat is een mooie aftrap. Speel mee op postcodeloterij.nl.
13: 18+ speelbewust.
14: Keukenkopers, opgelet! Nu
15: big deals bij Keukenconcurrent.
14: Dat betekent 5 apparaten gratis bij aankoop van jouw nieuwe keuken. Met keuze uit Whirlpool, Etna, Beko, Siemens, Bora en nog veel meer. Keukenconcurrent, gegarandeerd de laagste. Prijs van Nederland.
16: Sugero, keer terug. Op vrijdag 29 mei, live.

0: NPO Radio 2.
1: 9 uur, Martijn van Beek met het NOS-journaal. Vanwege de ongeregeldheden in Loosdrecht gisteravond geldt daar tot zaterdag een noodverordening. Sommige straten zijn alleen toegankelijk voor mensen die daar ook echt moeten zijn. Ook is een groot deel van de gemeente Weidemeren een veiligheidsrisicogebied, zegt verslaggever Marjolein Hogervorst.
2: Dat betekent dat daar een samenscholingsverbod geldt, mensen niet met gezichtsbedekkende kleding over straat mogen en dat de politie preventief mag fouilleren om te kijken of mensen bijvoorbeeld wapens of vuurwerk op zak hebben.
1: In Loosdrecht wordt al weken gedemonstreerd tegen een asielopvang. In de haven van Bordeaux zitten 1700 mensen vast op een Brits cruiseschip. De passagiers en bemanningsleden moeten in hun hut blijven, omdat veel mensen maag- en darmklachten hebben. Zeker 50 mensen zijn ziek geworden en 1 man is overleden, al is niet bekendgemaakt waaraan. De Franse gezondheidsdiensten zeggen dat de symptomen overeenkomen met een acute maag-darminfectie. Ze benadrukken dat er geen verband is met het Hantavirus. De Gezondheidsraad noemt ziekten als long-covid een groot probleem in Nederland. De afgelopen jaren werden moties aangenomen om meer geld te investeren in onderzoeken, maar die moties werden niet uitgevoerd. Gezondheidsredacteur Sander Suurhaken over de politieke wil.
3: In het verleden is er wel geld uitgetrokken voor onderzoek, in totaal 40 miljoen. Dat klinkt veel, maar dat is het niet als je zo'n nieuwe ziekte eigenlijk moet onderzoeken. Nou, dat geld dat raakt na dit jaar op en er is dus geen vervolgplan.
1: De Gezondheidsraad pleit voor een langlopend onderzoek waarin bijvoorbeeld ook Q-koorts wordt meegenomen. In de buurt van Brussel is vanmiddag een boom op een trein gevallen. Geen van de inzittenden raakte gewond. Omdat ook de bovenleiding was beschadigd, moest de elektriciteit worden afgesloten. Het treinverkeer ligt voorlopig stil. Het weer, opklaringen, maar ook buien met soms onweer en hagel. Vannacht koelt het af naar 4 tot 8 graden. Morgenochtend wisselvallig, maar in de middag breekt de zon door. En dan wordt het 10 tot 13 graden. Dit was het NOS-journaal.
4: Dankjewel voor de AVB-verkeersinformatie. Is hier Dennis Moore. Ja, wat is de update?
5: Dat het langzaam rijdt in Twente. Op de A1 vanuit Hengelo naar Duitsland voor de grens bij de Lutte heb je 10 minuten vertraging. De A9 naar Alkmaar voor het knooppunt Kooimeer ook 10 minuten extra. En op de A28 van Zwolle naar Assen bij Assen-Zuid ben je een kwartier langer onderweg.
4: Dennis, dankjewel.
5: Hoi, hoi.
4: Hoi. Zometeen balletje 9, categorie Guilty Pleasure. Heb je jouw optie nog niet doorgeappt? Doe dat nu via de NPO Luister-app.
6: Wij zijn Medipoint.
7: Medipoint is er voor de krukken van Gijs.
8: Ja, zodat ik toch bij de derde helft kan zijn.
7: En voor de aangepaste fiets van Maria.
9: En zo kan ik er weer op uit.
7: Medipoint is er voor advies en service. In de winkel en online.
10: Medipoint.
7: Medipoint. Met de juiste zorghulpmiddelen kun je zoveel meer.
11: Kom je aan het einde van je werkweek ook tijd tekort? Nou, stop eens met Excel-sheets bijhouden, mailen over je vakantie, declaratiebonnen verzamelen om over te typen. Goed, je begrijpt wat ik bedoel. Of je nu een grote of een kleine organisatie bent, met AVAS Software regel je al je bedrijfsprocessen in één systeem. Dus wil jij ook meer tijd en minder werkdruk? Ontdek het op avas.nl. Succes begint met AVAS.
7: Medipoint. Met de juiste zorghulpmiddelen kun je zoveel meer.
12: Dirk heeft principes. Ja, ja, en daar staan we voor. Bij ons vind je bijvoorbeeld alles wat je nodig hebt voor een extreem lage prijs. Van A-merken tot huismerken. En je hoeft nooit meer dan 1 product te kopen. Want acties zijn per stuk. Op Dirk kun je rekenen.
13: Als je werkt bij de Belastingdienst, krijg je veel mogelijkheden voor cursussen en studie.
14: Oh, Chris, dan zou ik lekker Italiaans gaan doen of...
13: Nou, het moet wel met je werk te maken hebben. En daarin kan je je blijven ontwikkelen. Je werkt toch in het belang van ons allemaal.
14: Ja, klinkt logisch. Werken bij de Belastingdienst, dat werkt voor jou. Check werken.belastingdienst.nl.
12: Nu bij Dirk, holies tussendoorrepen, 1,69. Dat is lekker.
15: Al 7 jaar de beste congreslocatie van Midden-Nederland. Buitenplaats Kamerijk.
16: Zeg, lukt het jou een boze klant blij te maken? Ga de uitdaging aan en test je gespreksvaardigheid. Hoe? Door in gesprek te gaan met de AI-acteur van Lo van Eck. Gratis, zo vaak je wilt, met feedback van Lo van Eck.
17: Staatsloterij bestaat 300 jaar. Daarom pakken we groots uit met een gratis jubileumtrekking. Ja, echt helemaal gratis. Met een hoofdprijs van 1 miljoen en vele andere prijzen. Speel ook gratis mee en activeer uiterlijk 28 mei je lot op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
0: Je gespreksvaardigheid verbeteren? Oefen een gesprek op lovanek.nl.
18: Klaar voor hemelvaart? Bij Kees-Smit Tuinmeubelen vind je alles om te tafelen, te loungen en volop te genieten van jouw buiten. Wij zijn elke dag geopend.
19: Sta je in de file en spot je ruitschade?
20: Opgelost. Autotaalglas.
4: Balletje 9, categorie Guilty Pleasure. Ik maak een rondje met je langs de NPO-luister-app. Wat komt er binnen?
21: Hey, Morad en Anne. Nou, de allereerste Guilty Pleasure waar ik aan moest denken is... How Am I Supposed to Live Without You van Michael Bolton. Dat is toch een prachtige plaat.

Pleasure, de Dolly Dolls en Baby, She's a Liar. Ademt ook gewoon helemaal Guilty Pleasure. Frans komt het er ander, de vlam in de pijp, Henk Wijngaard.

0: Johnson, Sitting, Waiting, Wishing. Hey Gert.
1: Goedenavond.
0: Hallo daar. Leuk, ik ben dus op zoek naar die guilty pleasure en jij duikt meteen in de jaren 90. Ja. En daar ga ik op aan. En dat heeft natuurlijk alles te maken met het feit dat ik... als tiener heb ik natuurlijk al die muziek meegemaakt van de jaren 90. En uit onderzoek blijkt dat muziek die je hoort in je tienertijd... daar krijg je een soort speciale warme band mee.
1: Ja, dat kan wel klopt. Ja, nee, deze komen echt als gewoon oploppen. Maar dit, ik wil eigenlijk meer van de Stones.
0: Oh ja, maar die worden deze week genoeg gedraaid. Hè? Als topsong met de nieuwe plaat kom je niks aan Stones tekort.
1: Nee, wie had dat gedacht? 2020, de Stones.
0: Wie had dat gedacht, ja inderdaad. En nog mooier, wie had het gedacht dat ze ooit nog misschien een keertje zouden gaan optreden?
1: Ja, nou, in 1996 was het over, we moeten kijken.

0: Jack Johnson, sitting, waiting, wishing. Hey Gert.
1: Goedenavond.
0: Hallo daar. Leuk, ik ben dus op zoek naar die guilty pleasure en jij duikt meteen in de jaren 90. Ja. En daar ga ik op aan. En dat heeft natuurlijk alles te maken met het feit dat ik... als tiener heb ik natuurlijk al die muziek meegemaakt van de jaren 90. En uit onderzoek blijkt dat muziek die je hoort in je tienertijd... daar krijg je een soort speciale warme band mee.
1: Ja, dat kan wel kloppen. Ja, nee, deze kwam echt als gewoon oploppen. Maar dit, ik wil eigenlijk meer van de Stones.
0: Oh ja, maar die worden deze week genoeg gedraaid. Hè? Als topsong met de nieuwe plaat kom je niks aan Stones tekort.
1: Nee, wie had dat gedacht? 2020, de Stones.
0: Wie had dat gedacht, ja inderdaad. En nog mooier, wie had het gedacht dat ze ooit nog misschien een keertje zouden gaan optreden?
1: Ja, nou, in 1996 was het over, we moeten kaartjes halen. Het kan de laatste keer zijn.
0: Ja, maar stel je voor dat het gaat gebeuren dit jaar. Ben je er dan bij?
1: Probeer het wel.
0: Ja, mooi. Alright, tot zover de Stones in ieder geval. De jaren 90 had heel veel gekke muziek, dus ook heel veel guilty pleasures voortgebracht. Deze guilty pleasure die jij hebt uitgekozen had een hele gekke videoclip ook.
1: Ja, zo'n beetje, van die Franse...
0: Barok!
1: Ja, precies.
0: Ja, barok en af en toe wist ik niet, zie ik nou een drag queen of wat zie ik nou eigenlijk op mijn beeldscherm?
1: Geen idee,
0: maar dat maakt dan verder ook niks uit. De muziek, ja, op de een of andere manier was geweldig. Wat wordt de guilty pleasure die ik mag draaien, Gert?
1: Army of Lovers.
0: Crucified.
1: Crucified.

de Duitse band Alphaville aan een nieuw liedje. Het doel is om een uptempo dansplaatje te maken. Zo eentje die je in de discotheek kunt draaien en dat iedereen dan ook echt helemaal losgaat. Er ligt al een titel, Forever Young. En voor de melodie halen ze inspiratie op bij de Britse band Soft Cell. Forever Young moet namelijk een beetje gaan klinken als het liedje

lukt niet. Alle instrumenten zijn net puzzelstukjes die net niet in elkaar passen voor een danceplaat. En dus gooien ze het roer volledig om. Ze maken er een ballad van. En alleen de synthesizers blijven over van dat oorspronkelijke idee. En dan klinkt Forever Young, zoals je hem nu hoort, op 2.

van de jaren 70. In dat decennium wordt Joy Division opgericht. En na een paar jaar overlijdt leadzanger Ian Curtis. De andere bandleden die willen graag samen verder, alleen niet onder dezelfde naam. En dus richten ze New Order op. En uit die twee bands mag jij dus kiezen vanavond.

0: formatie of ga je uiteindelijk voor de nieuwe band? Wil je Love Will Tear Us Apart van Joy Division, dan heb je me optie A. Moeten we de show afsluiten met True Fate van New Order? Ja, logisch, dan heb je me optie B. Stemmen, dat doe je via de NPO Luister-app.
1: Op NPO Radio 2 hoor je nieuwe Nederlandse muziek.
2: Dit is The Indian met Get It Wrong.

0: het was vandaag wel een spannende strijd. Het ging redelijk gelijk op. We kregen bijvoorbeeld een appje van Toby. Die zegt, ik was laatst bij een tribute band van Joy Division. En dat was echt te gek. Maar ik vind Love Will Tear Us Apart eigenlijk niet zo'n tof nummer. Dus ik ga liever voor optie B, New Order. En Herman zegt, kiezen tussen Joy Division en New Order. Damn, Morad. Zit ik ineens in Saw of zo? Zelfs Jigsaw had niet zulke brede keuzes.
1: Wauw, wat een vergelijking.
0: Ja.
1: Damn.
0: Maar zegt, als ik dan toch echt moet kiezen, dan ga ik voor optie A.
1: Sorry, Herman. Ja, oké. Okay. De meeste stemmen?
0: De meeste stemmen gaan dus ook naar Joy Division. 79%.
1: Joy Division, Love Will Tear Us Apart is Morad's Most Wanted.

0: Woensdag straks weer.
1: Ja, zeker. Wave, begrijp je dat mensen voor Joy Division gaan in plaats van... Jou, dat begrijp je ook nog. Maar het gaat uiteindelijk om jouw finale oordeel vanavond. Want houdt het stand als ik daar tegenover deze zet?
0: Oh, The Cure of Joy Division. Ga ik toch voor The Cure, hoor. Ja.
1: Zo snel wordt je al... Oké. Dan is het of The Cure of...
0: Nee, Cure. 100%.
1: Oh. Editors dan toch maar niet. Oké, nog eentje. Even dan toch de New Wave, donkerig allemaal. Maar gaan we dan voor The Cure of...
0: Love Like Love for Killing Joker. Cure heeft een veel grotere nalatenschap. Ik ga nog steeds voor Cure.
1: Meer New Wave zometeen.
2: Dit is NPO Radio 2.
3: Ster. De wereld houdt haar hart vast. Onrecht, armoede, klimaatverandering. Kijk niet weg, kijk om. CoreDate helpt met overleven vandaag en een goed leven morgen. Ga naar CoreDate.nl. CoreDate. Op de wereld om elkaar te helpen.
4: Het zijn weer hamerweken bij Praxis. Daarmee bespaar je in één klap op meer dan 1000 artikelen. En deze week krijg je ook 20% korting op één artikel naar keuze met Praxis Plus bij besteding vanaf 10 euro. Bespaar snel op praxis.nl.
5: Voor de makers. Praxis.
6: Kom binnen bij Beter Horen tijdens de Lente Voordeelweken. En profiteer van unieke kortingen op de laatste hoorinnovaties. Beter Horen, Beter Leven.
7: Staatsloterij bestaat 300 jaar. Daarom pakken we groots uit met een gratis jubileumtrekking. Ja, echt helemaal gratis. Met een hoofdprijs van 1 miljoen en vele andere prijzen. Speel ook gratis mee en activeer uiterlijk 28 mei je lot op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
8: Soms voelt het alsof je niet vooruit komt. Totdat het wel lukt. Er is altijd een weg. Met die overtuiging proberen we bij Vattenfall steeds meer fossielvrije stroom op te wekken uit wind en zon.
9: Internet sparen bij Nationale Nederlanden. Een slimme zet voor je spaargeld. Nu tijdelijk tot 2,3% rente. Open je gratis rekening eenvoudig online. Zet je geld in beweging. Onze support heb je. Ga voor de actievoorwaarden naar nn.nl/spaarnu.
10: Wie denkt dat hij het kan en wie denkt dat hij het niet kan, hebben beide gelijk. Dus stap in. Klim, bouw, sjouw, word nat, word vies, verlies je adem, verlies je twijfel en bewijs aan jezelf dat je gelijk hebt. Als je denkt dat je meer kan dan je denkt. Wij staan er klaar voor. Ready, set, Ford. Verleg je grenzen in de elektrische Ford Explorer. Vanaf €35.950 of zakelijk vanaf €212 per maand. Boek nu je proefrit op Ford.nl.
9: Internet sparen bij Nationale Nederlanden. Een slimme zet voor je spaargeld. Nu tijdelijk tot 2,3% rente. Ga voor de actievoorwaarden naar nn.nl/spaarnu.
11: Nieuw als Eurovlammer bij Burger King. 6 chicken nuggets met een saus naar keuze. Nu voor maar €2 bij Burger King.
2: Dit is NPO Radio 2.
12: Dit is Martijn van Beek met het NOS-journaal. Vanwege de ongeregeldheden in Loosdrecht gisteravond geldt daar tot zaterdag een noodverordening. Samenscholing is verboden en auto's worden gecontroleerd. Vanavond hingen zo'n 15 demonstranten een spandoek op aan een hek. Dat mocht van de politie als ze daarna zouden vertrekken. Het is nog altijd onduidelijk wie er vanmiddag heeft geschoten in de Senaat van de Filipijnen. Voorafgaand aan het verhoor van senator Ronald de la Rosa werden tientallen schoten gehoord. Volgens het persbureau AP zou zijn geprobeerd om de senator te arresteren, maar de Filipijnse president Marcos ontkent dat. De la Rosa wordt gezocht door het internationaal strafhof vanwege zijn rol bij de gewelddadige strijd tegen drugs. Meer dan 1700 mensen zitten vast op een cruiseschip in de haven van Bordeaux. Ze mogen niet van boord omdat zo'n 50 opvarenden last hebben van maag- en darmklachten, mogelijk veroorzaakt door het norovirus. Andere passagiers vermaken zich nog prima, zegt deze man.
13: People are fairly relaxed. There's no constraints. The entertainment seems to be going ahead as well. We had a very nice show last night. We expect to have another one tonight.
12: Zondag overleed een 92-jarige passagier van het cruiseschip. De doodsoorzaak van die man wordt nog onderzocht. In Eersel in Noord-Brabant hebben zware windstoten vanmiddag veel schade veroorzaakt. In het buitengebied waaiden honderden bomen om. De windstoten konden ontstaan door regen en hagel. En dat deed zich zeer plaatselijk voor, zegt weerpresentator Peter Kuipers-Munneke.
14: Schade is wel altijd heel lokaal. En daarom zie je dus nu ook toevallig in Eersel, dat is dan het pechgeval. Dat wil niet zeggen dat het overal zo slecht weer is.
12: Door afgebroken takken en gevallen dakpannen is ook een aantal auto's beschadigd. En ook waaiden stijgers om in Eersel. Het weer, buien, soms met hagel en onweer. Tussendoor zijn er opklaringen. Het koelt af tot 4 tot 8 graden vannacht. Hemelvaartsdag begint vanmorgen wisselvallig, maar in de middag wordt het droger en breekt de zon door. En dan wordt het 10 tot 13 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Gaan we naar de ANWB, daar zit Dennis Mooij. Het zal wel druk zijn in verband met de hemelvaart, hè?
15: Het was heel druk, ja. En het is nog steeds niet helemaal gedaan met de files. Er staat nog file op de A2 van Eindhoven naar Maastricht. Voor het knooppunt Leendeheide heb je 5 minuten vertraging. En de A9 richting Alkmaar tussen Beverwijk en knooppunt Kooimeer doe je er 10 minuten langer over. Dat laatste komt door werkzaamheden.
0: Dankjewel, Dennis. Er klinkt een hard lawaai bij de poorten van het slot. En ergens tussen reden en complete chaos hoor je één woord rondzingen. Madness. Steeds harder, steeds luider. Wie is er verantwoordelijk voor die gecontroleerde gekte? Je hoort het zo meteen wanneer de poorten opengaan in Tim's avondslot.
16: Kan de nieuwe MG4 EV Urban het waarmaken? Maak kennis met de gloednieuwe MG4 EV-familie. Nu met een introductieprijs vanaf €23.950 of €133 bijtelling per maand. MG. Find your more.
17: Als je business door het plafond gaat, met TikTok rijden tot om de hoek, of bestellingen die blijven binnenkomen.
18: Wow!
17: Doe dan de ING Quick Check en bereken in no time wat de financiële mogelijkheden zijn voor jouw bedrijf. Bijvoorbeeld om uit te breiden. Slim toch? Kijk op ing.nl/zakelijk.
19: Nieuw in de Lidl Plus app, Lidl punten. Scan je app en spaar automatisch mee. Iedere euro aan boodschappen is een Lidl punt. En daarmee spaar je voor heel veel gratis producten. Start nu en ontvang een startbonus van 100 punten. Lidl, je verdient het.
20: Staatsloterij bestaat 300 jaar. Daarom pakken we groots uit met een gratis jubileumtrekking. Ja, echt helemaal gratis. Met een hoofdprijs van 1 miljoen en vele andere prijzen. Speel ook gratis mee en activeer uiterlijk 28 mei je lot op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
21: En ook extra goedkoop met Lidl Plus. Verse Hollandse aardbeien. 400 gram voor maar €2,59. Lidl, je verdient het.
22: Het zijn weer hamerweken bij Praxis. Daarmee bespaar je in één klap op meer dan 1000 artikelen. En deze week krijg je ook 20% korting op één artikel naar keuze met Praxis Plus bij besteding vanaf €10. Bespaar snel op praxis.nl.
23: Voor de makers. Praxis.
24: Waarom vinden ook steeds meer 50, 60 en zelfs 70-plussers de liefde via e-matching? Meld je vandaag nog gratis en vrijblijvend aan en ontdek het zelf. E-matching. Dating voor hbo'ers en academici. Want niemand is te oud voor nieuwe liefde.
25: Fans van lekkere zomerse salades? Opgelet! Deze week nergens goedkoper. Roma tomaten, 750 gram, voor maar €1,49.
26: Dat is een zonnig prijsje.
25: Ja, zo goedkoop. Dan gaan we vieren. Aldi.
27: Nu vakantiegelddeals bij Beter Bed. Tot wel 50% korting. Jouw droombestemming? Een nieuw bed. Voor jarenlang uitgerust wakker worden. Kom langs of ga naar beterbed.nl.
25: En ook zo goedkoop bij Aldi. 1 ster Beter Leven Saucijzen. 2 stuks voor maar €1,49. En deze sla je al helemaal niet over als je iets te vieren hebt. Rauwkostsalade. 2 voor slechts €3. Dat gaan we vieren.

0: Je hoort de Hope of Deliverance.
1: Ergens op een steenworp afstand van gezond verstand en net voorbij het avondeten staat een goed bedoeld geklutseld bolwerk dat steeds hier op onverklaarbare wijze overeind blijft staan. Met een gastheer die klinkt alsof iemand per ongeluk op een accordeon is gaan zitten. Een avontuur, jazeker. Maar wel van het soort waarvan je denkt, moet dat nou? En tegelijkertijd, ach ja, waarom ook niet? Het grootste avontuur sinds de onnozele uitvinding van de spaghettilepel. Welkom op Tim's Avondslot.
0: Hey, welkom, welkom, welkom. Gisteren ben ik de show een beetje boos begonnen. Ik had alle reden overigens. Wat daar in Loosdrecht gebeurde. Nou, ik heb er veel over verteld. Mijn mening gegeven. Het mogen duidelijk zijn. Ik was gisteren echt pislink en best boos. En vandaag zag ik iets prachtigs. Dat deed me zo goed. Een vriendin van mij post de volgende tekst. En die wil ik heel graag even aan je voordragen. Zij schreef vandaag op Facebook en Instagram: zeg nee tegen geweld bij AZC's. En laat de toekomstige bewoners weten dat ze wel welkom zijn. Ze zegt, stuur een kaartje met een lief bericht, in welke taal dan ook. Een foto, een tekening, het maakt niet uit. Jouw kaart is een signaal aan de vluchtelingen en de hulpverleners die zich zo gesteund voelen. En aan de politiek, want het kan niet zo zijn dat geweld het beleid bepaalt. Zeg nee tegen fascisme en zeg ja tegen menselijkheid. Laat het kaarten regenen en laat zien dat we met meer zijn. Nou, ik vond dat zo ontzettend gaaf. En toen dacht ik, ja, laten we met z'n allen gewoon die kaartjes gaan sturen. Dus als jij zoiets hebt van, ik wil hier aan meedoen, stuur dan gewoon even een berichtje met de NPO Luister-app. Met daarin de tekst kaart. En dan sturen wij het adres waar het naartoe kan in Loosdrecht. Ja, of stuur een kaartje naar een opvanglocatie bij jou in de buurt. Dat kan natuurlijk ook. Maar wil je specifiek Loosdrecht een steuntje geven? Laat het weten met de NPO Luister-app. Dan krijg je van ons meteen ook een berichtje terug met het adres. Zo, barmhartigheid. We zijn begonnen.
1: Op een steenworp afstand van gezond verstand en net voorbij het avondeten staat een goed bedoeld geklutseld bolwerk dat steeds hier op onverklaarbare wijze overeind blijft staan. Met een gastheer die klinkt alsof iemand per ongeluk op een accordeon is gaan zitten. Een avontuur, jazeker. Maar wel van het soort waarvan je denkt, moet dat nou? En tegelijkertijd, ach ja, waarom ook niet? Het grootste avontuur sinds de onnozele uitvinding van de spaghettilepel. Welkom op Tim's Avondslot.
0: Hey, welkom, welkom, welkom. Gisteren ben ik de show een beetje boos begonnen. Ik had alle reden overigens. Wat daar in Loosdrecht gebeurde. Nou, ik heb er veel over verteld. Mijn mening gegeven. Het mogen duidelijk zijn. Ik was gisteren echt pislink en best boos. En vandaag zag ik iets prachtigs. Dat deed me zo goed. Een vriendin van mij post de volgende tekst. En die wil ik heel graag even aan je voordragen. Zij schreef vandaag op Facebook en Instagram: zeg nee tegen geweld bij AZC's. En laat de toekomstige bewoners weten dat ze wel welkom zijn. Ze zegt, stuur een kaartje met een lief bericht, in welke taal dan ook. Een foto, een tekening, het maakt niet uit. Jouw kaart is een signaal aan de vluchtelingen en de hulpverleners die zich zo gesteund voelen. En aan de politiek, want het kan niet zo zijn dat geweld het beleid bepaalt. Zeg nee tegen fascisme en zeg ja tegen menselijkheid. Laat het kaarten regenen en laat zien dat we met meer zijn. Nou, ik vond dat zo ontzettend gaaf. En toen dacht ik, ja, laten we met z'n allen gewoon die kaartjes gaan sturen. Dus als jij zoiets hebt van, ik wil hier aan meedoen, stuur dan gewoon even een berichtje met de NPO Luister-app. Met daarin de tekst kaart. En dan sturen wij het adres waar het naartoe kan in Loosdrecht. Ja, of stuur een kaartje naar een opvanglocatie bij jou in de buurt. Dat kan natuurlijk ook. Maar wil je specifiek Loosdrecht een steuntje geven? Laat het weten met de NPO Luister-app. Dan krijg je van ons meteen ook een berichtje terug met het adres. Zo, barmhartigheid. We zijn begonnen.

had alle reden overigens. Wat daar in Loosdrecht gebeurde. Nou, ik heb er veel over verteld. Mijn mening gegeven. Het mogen duidelijk zijn. Ik was gisteren echt pisslink en best boos. En vandaag zag ik iets prachtigs. Dat deed me zo goed. Een vriendin van mij post de volgende tekst. En die wil ik heel graag even aan je voordragen. Zij schreef vandaag op Facebook en Instagram: zeg nee tegen geweld bij AZC's. En laat de toekomstige bewoners weten dat ze wel welkom zijn. Ze zegt: stuur een kaartje met een lief bericht, in welke taal dan ook. Een foto, een tekening, het maakt niet uit. Jouw kaart is een signaal aan de vluchtelingen en de hulpverleners die zich zo gesteund voelen. En aan de politiek. Want het kan niet zo zijn dat geweld het beleid bepaalt. Zeg nee tegen fascisme en zeg ja tegen menselijkheid. Laat het kaarten regenen en laat zien dat we met meer zijn. Nou, ik vond dat zo ontzettend gaaf. En toen dacht ik, ja, laten we met z'n allen gewoon die kaartjes gaan sturen. Dus als jij zoiets hebt van, ik wil hier aan meedoen, stuur dan gewoon even een berichtje met de NPO Luister-app. Met daarin de tekst kaart. En dan sturen wij het adres waar het naartoe kan in Loosdrecht. Ja, of stuur een kaartje naar een opvanglocatie bij jou in de buurt. Dat kan natuurlijk ook. Maar wil je specifiek Loosdrecht een steuntje geven? Laat het weten met de NPO Luister-app. Dan krijg je van ons meteen ook een berichtje terug met het adres. Zo, barmhartigheid. We zijn begonnen.

Zeg nee tegen geweld bij AZC's en laat toekomstige bewoners weten dat ze wel welkom zijn. Zo begon een vriendin van mij een berichtje op Facebook en op Instagram. Stuur een kaart met een lief bericht, in welke taal dan ook, een foto, een tekening, maakt niet uit. Maar jouw kaartje is een signaal en stuur het naar Loosdrecht. Ik krijg nu allemaal berichten binnen van mensen die zeggen ik wil zo'n kaart sturen. Ik vind het zo ontzettend gaaf. Echt, die baksteen in mijn maag van gisteren is in één keer weg door jullie. Dankjewel. Echt fantastisch. Stuur gewoon kaart met de NPO Luisterapp, sturen wij het adres. Deal? Straks met Hot Chili Peppers naar Fleetwood Mac. Seven Wonders of 2.

0: En dat doen we in het spel Tim's Karaktertrek. Je krijgt niet alleen een sleutelhanger, maar ook een persoonlijk plaatje voor je gaan uitzoeken. Naar aanleiding van een gesprek dat wij voeren op de radio. Wil je meedoen? App dan Karaktertrek naar de studio. Komt het goed? En nu, de nieuwe van Shanna Spyro.
1: De troetelaar van deze week.
0: Ja, dat is hij zeker. De nieuwe heet Material Lover.

0: De Boomtown Rats. Ta-da! Lekker dramatisch einde van I don't like Mondays. No, I just don't like it.
1: Tim's Character Track.
0: Yes.
1: Luister naar de echo van je ziel.
0: We gaan iemand weer op de muzikale sofa leggen. Martine Verriezen, goeie avond.
2: Ja, goedenavond.
0: Leuk dat je meedoet aan Tim's karaktertrek. Ik ben heel benieuwd of je het een beetje leuk gaat vinden wat ik zo meteen voor je uit ga zoeken. Dat blijft natuurlijk een beetje de vraag. Dus laten we dan maar snel beginnen met de eerste vraag die ik aan je ga stellen. En die luidt, beste Martine. Iedereen heeft zijn of haar escapisme nodig. Dat je even verdwijnt in een andere wereld. Hoe zit dat bij jou? Waar verlang je dan het liefste naar?
2: Een andere wereld vind ik of in bordspellen,
0: ja,
2: die ik heel graag speel, of een mooie vakantie.
0: Mooie
2: reis,
0: vakantie.
2: Reis naar een onbekend land.
0: Oké. Wat is het laatste onbekende land dat je hebt bezocht? Althans voor jou onbekend land.
2: Ja.
0: Dus je zegt België, nooit geweest, maar ja, op zich wel bekend natuurlijk.
2: We zijn vorig jaar naar Kroatië geweest.
0: Oh ja. Mooi.
2: En dat was fantastisch.
0: Ja. En kun je ook wel eens wegdromen bij een film of bij een theaterstuk of zo? Ga je wel eens een keer naar het theater om daar even je zinnen te verzetten?
2: Ik ga heel graag naar musicals.
0: Oké. Okay.
2: Maar theater ook. Ja. Zeker.
0: Maar wat voor musicals dan?
2: Ik vond Hadestown vorig jaar echt geweldig.
0: Ja.
2: Echt heel mooi. Die heb ik ook in Londen gezien. Maar in Nederland vond ik hem echt heel veel beter. Het is bizar, want het is exact dezelfde musical in dezelfde taal.
0: Wacht even, volgens mij weet je er ook heel veel van. Heb jij een soort van musical-achtergrond of zo?
2: Ik heb de afgelopen 10 jaar bij een musicalvereniging gezeten.
0: Een musicalvereniging? Oké.
2: Ja.
0: En wat doet zo'n vereniging dan? Gaan jullie met z'n allen dan in een busje naar de musical? Analyseren jullie dat? Of hoe werkt
2: het? Nee, wij brengen zelf musicals. Tenminste, de vereniging brengt zelf musicals ten tonele. Eén keer in de 2 jaar doen we een grote productie.
0: Oh, wat goed
2: en
0: zeg.
2: En in het tussenjaar doen we vaak een mix van allerlei musical liedjes. Dus een soort concert.
0: Ja. Oké, even iets heel anders. Want je zit ook een beetje in de musical. Dan zit je te denken, pretparken misschien hou je ook wel van. Een beetje fantasy. Als je moest kiezen, hè, Disneyland of Efteling, wat kies je dan?
2: Dan kies je Efteling.
0: Oké, nou, ik denk eerlijk gezegd dat ik het al heb. Je houdt wel een beetje van dat magische. Je houdt wel een beetje van avontuur. Je houdt een beetje van sprookjes, als ik je zo hoor. Kan dat kloppen?
2: Ja, dat klopt hoor.
0: Oké. Ik denk, beste Martine, dat ik de karaktertrek voor jou heb gevonden.

0: White Rabbit. In de karaktertrek, speciaal voor Martine. Want Martine gaat heel graag naar een musical. Sterker nog, ze heeft zelf in een musical gezeten. Of een musicalvereniging. En zelf producties opgebouwd. En niet dat dit nummer uit een musical komt. Nee, zeer zeker niet. Maar het gaat over Alice in Wonderland, White Rabbit. We hadden het ook over sprookjes, over de Efteling. Dus dat heeft daar echt wel veel mee te maken. En daarnaast is het ook een heel spannend muziekje. Het bouwt zo langzaam op. En zij zoekt een beetje het avontuur. Als ze even wil ontsnappen uit die gekke wereld waarin wij leven, dan gaat ze naar een land dat ze nog niet kent. En dat voel ik ook heel erg in het nummer verweven zitten. White Rabbit van Jefferson Airplane is wat mij betreft haar karaktertrek. De vraag is, ben je het daarmee eens, Martine?
1: Zelf nooit gekozen hebben.
0: Nee.
1: Dus ik ken dit nummer wel.
0: Ja.
1: En ik moet zeggen, Dixit is een van mijn favoriete spellen. En daar heb je veel kaarten met witte konijnen.
0: Oké, okay, nice. Ja.
1: Wij spelen ook wel eens dat we dan alleen maar muziektitels mogen noemen.
0: Mm-hmm.
1: Wel grappig, maar deze komt niet op mijn top 2000 lijst.
0: Oké, maar ik zou zeggen,
1: Dat maakt niet uit.
0: Dat
1: is een leuke keuze.
0: Precies, je hebt een cadeau gekregen, dan moet je altijd zeggen, goh, dat had ik niet verwacht, wat leuk, ik zet het in de kast, ik geef het aan niemand anders. Nee, maar je moet het gewoon nog een keer gaan beluisteren, misschien dan ga je het met andere lange oren nog een keer horen, misschien.
1: Ja, nee, maar ik herken hem sowieso meteen.
0: Nou,
1: dit is
0: goed.
1: Er wel eentje voor de intro rally zou ik hem zo herkennen.
0: Ah, heel goed. Nou, nu voor altijd, dat weet ik zeker. Martine, dit was jouw persoonlijk plaatje van mij uit. En je krijgt ook nog eens een keer Tim's avondslotsluit lange cadeau.
1: Ik vond het heel leuk om mee te doen.
0: Nou, dat vind ik het allerfijnste.
2: Tim's karaktertrack.
0: Wil je zelf ook een keer meedoen? Laat het weten met de NPO Luister. Het enige

geraakt wat er in Loosdrecht gebeurde. Ook in Apeldoorn, Den Haag. Veel agressie rondom AZC's. En vriendin van mij die heeft vandaag op Facebook een post geplaatst met erin de oproep om een kaartje te sturen naar de noodopvang in Loosdrecht om de mensen een warm welkom te heten. Ik vond dat zo ontzettend sympathiek. Ik dacht, weet je wat, ik gooi dat even op Nationale Radio. En de reacties die we binnenkrijgen zijn hartverwarmend. Dank daarvoor. Als je niet in de gelegenheid bent om een berichtje te sturen met de NPO Luister App, je kunt me ook gewoon volgen op Instagram. Even opzoeken, Tim op het broek. Stuur me een DM. Krijg je ook het adres of stuur het gewoon eens even naar de NPO Luister App. Dan gaan we dat helemaal voor je regelen. Nogmaals, dankjewel. Jullie zijn fantastisch. Stop Benny de Heartbreakers nu. Dit is Refugee van 2.

0: AfroTros, de omroep voor ons. Dit is NPO Radio 2.
1: De Belastingdienst heeft vanaf 1 mei een nieuw rekeningnummer.
2: Oh, wat betekent dat voor mij?
1: Nou, betaal je via automatische incasso? Dat hebben wij al voor je aangepast.
2: En wat als ik zelf geld moet overmaken?
1: Gebruik dan het nummer uit onze brieven of digitale post en pas dit aan in je online bankomgeving.
2: En moet ik verder nog ergens op letten?
1: Ja, wij sturen nooit betaalverzoeken via telefoon, sms, e-mail of berichtenapps. Heb je nog vragen? Kijk op belastingdienst.nl/bank.
3: Alles voor iedere werkplek en meer dan 200.000 artikelen op voorraad? Dat is Manutan. En heb je een duurzame product al ontdekt? Manutan. Bestel op manutan.nl.
4: Het is vloer 14-daagse bij Quantum. 15% korting op laminaat, PVC, tapijt en meer. Kom ook korting shoppen. Hoe leuk is dat? Quantum.
3: Alles voor hygiëne, veiligheid en gereedschap.
5: Staatsloterij bestaat 300 jaar. Daarom pakken we groots uit met een gratis jubileumtrekking. Ja, echt helemaal gratis. Met een hoofdprijs van 1 miljoen en vele andere prijzen. Speel ook gratis mee en activeer uiterlijk 28 mei je lot op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.

0: bij de verfzaak. Zeg, lukt het jou een boze klant blij te maken? Ga de uitdaging aan en test je gespreksvaardigheid. Hoe? Door in gesprek te gaan met de AI-acteur van Lo van Eck. Gratis, zo vaak je wilt, met feedback van Lo van Eck.
1: Welkom bij de verfzaak.
0: Ga naar de webshop of bezoek een van de meer dan 20 verfzaken. Je gespreksvaardigheid verbeteren? Oefen een gesprek op lovaneck.nl.
2: Welkom in de wereld van food. Welkom bij Sligro, de groothandel van Nederland. Met de beste versproducten, exclusieve merken en altijd een persoonlijk advies. Kom naar Sligro en ontdek het zelf.
3: Op windenergie van de Noordzee kun je wel bouwen. Wij maken groene energie slimmer en goedkoper. Steeds slimmere energie van de bron.
2: Alles voor je terras vind je bij Sligro. Vraag met je KVK-nummer je Sligro-pas aan.
3: Steeds slimmere energie van de bron. Dat is een Nederland dat 100% groene energie gebruikt en daardoor goedkoper uit is. Daar doen we het voor. Ga naar vandebron.nl.
4: Dit is NPO Radio 2.
5: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. De politie heeft vanavond een protest tegen asielopvang in Loosdrecht beëindigd. Daarbij is ook een waterkanon ingezet. In Loosdrecht wordt al weken gedemonstreerd tegen een opvanglocatie. De demonstranten stonden dit keer niet bij de opvang zelf, maar een eind verderop. In de loop van de avond werd de sfeer grimmig. De gemeente had maatregelen genomen omdat een protest gisteren uit de hand was gelopen. Tot zaterdag worden auto's gecontroleerd en is samenscholing verboden. Bij een protest in Apeldoorn werden vanavond 3 mensen aangehouden. Asielminister Van der Brink gaat in op de oproep van de Vereniging Nederlandse Gemeenten. Die riepen vanavond op tot een spoedoverleg met het kabinet over de asielrellen. De VNG heeft het onder meer over vormen van terreur. Gemeenten die op verzoek van het kabinet verantwoordelijkheid nemen worden geconfronteerd met geweld en intimidatie, zegt de koepelorganisatie. Die zegt ook dat gemeenten tegen hun grenzen aanlopen. In de haven van Bordeaux zitten 1700 mensen vast op een Brits cruiseschip. Ze moeten in hun hut blijven omdat veel mensen maag- en darmklachten hebben. Aan boord zijn zeker 50 mensen ziek geworden en 1 man is overleden. Eerst werd gedacht aan een uitbraak van het norovirus, maar dat blijkt het toch niet te zijn. Aan boord zijn vooral Ieren en Britten. Er is geen verband met het Hanta-virus dat uitbrak op een ander cruiseschip. In de strijd om promotie naar de Eredivisie heeft voetbalclub Willem II gewonnen van Almere City. In Almere werd het 0-1. Zaterdag is de return. De winnaar van die duels plaatst zich voor de finale van de play-offs. Daarin is de nummer 16 van de Eredivisie de tegenstander. Het is nu nog niet bekend wie dat is. Het weer, buien, soms met hagel en onweer. Tussendoor zijn er opklaringen. Het koelt af tot 4 tot 8 graden. Hemelvaartsdag begint wisselvallig, maar in de middag wordt het droger en breekt ook de zon door. Het wordt 10 tot 13 graden. Dit was het NOS Journaal.
6: Tijd voor een nieuw interieur? Ontvang nu bij Goossens tot wel €750 voordeel op alle woon- en slaapkamermeubels. Ontdek het in de winkel of op goossens.nl.
7: Ja, de vakantie komt eraan. Paspoort, check. Zonnebrand, check. Reisverzekering, check. Je waardevolle spullen, die horen niet thuis te liggen. Berg ze op bij de Nederlandse Kluis. Dan ga je met een gerust gevoel op vakantie. Regel het nu op denederlandsekluis.nl.
6: Tot wel €750 voordeel op je hele interieur. Kom nu naar een van de 25 Goossenswinkels.
7: Jouw kluis de hele zomer gratis. Regel het nu op denederlandsekluis.nl.
8: Staatsloterij bestaat 300 jaar. Daarom pakken we groots uit met een gratis jubileumtrekking. Ja, echt helemaal gratis. Met een hoofdprijs van 1 miljoen en vele andere prijzen. Speel ook gratis mee en activeer uiterlijk 28 mei je lot op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
9: Sta je in de file en spot je ruitschade?
10: Opgelost. Autotaalglas.
11: Van Greenchoice krijg je positieve energie met 100% groene stroom uit zon en wind. En door samen bij te dragen aan natuurprojecten. Dichtbij en ver weg. Als klant doe je daar automatisch aan mee. Greenchoice. Positieve energie.
12: Bij een pensioen van ASR krijg je ook ASR Vitality. Zo worden je werknemers nu beloond door te wandelen, zodat ze later financieel fit en vitaal van hun pensioen genieten. En altijd draag je bij aan een vitaler Nederland. Dit doet ASR voor jou en een gezondere samenleving. ASR doet het.
13: Draag vandaag bij aan Natuur voor Morgen. Kies voor de positieve energie van Green Choice.
14: Al 7 jaar de beste congreslocatie van Midden-Nederland. Buitenplaats Kamerijk.
15: Elke dag een frisse start. Nu exclusief bij Trekpleister. Woolite Wasmiddel Gold 2,7 liter voor €6,99. Ga dus snel naar de winkel of trekpleister.nl. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
16: Verleg je grenzen met de Kia EV5. Een krachtig SUV-design met ongekend veel ruimte en comfort en een rijbereik tot 530 kilometer. Daag jezelf uit om verder te gaan. Ontdek de Kia EV5. Tijdelijk met €3000 inruilvoordeel. Boek je proefrit op kia.com.
17: Kia. Movement that inspires.
18: Avondslot.
19: Afrotros.
20: Er is maar één.
21: Ja, ik moest kloppen, want de bel doet het niet.

0: Sam Fender en Olivia Dean en Rain Me In. Afgelopen weekend trouwens stonden ze nog in de Ziggo Dome, hè? Die Olivia Dean. Jazeker, het was een groot succes. Veel mensen waren daar en vonden het prachtig. Oh, wat is dit?
1: De duisternis. Oh, ja.

0: is ingezet.
1: Tuurlijk.
0: En de vleermuizen fladderen rond Tim's avondslot. Oh. De man in zijn lange zwarte leren jas staat bij de poort op je te wachten.
1: Oh.
0: Hij reikt je de hand en trekt je mee de kerkers in voor...
1: Ja!
0: New Wave Woensdag.
2: Kom binnen in het avondslot. Het is misschien een klein beetje koud... De vleermuizen hier in de kelder die hangen weer ondersteboven. Het is tijd namelijk voor hun lievelingsmuziek. De muziek uit de jaren 80. Oftewel, stuivertjes zoeken op de dansvloer. Laag voor laag, dikke mascara en een behoorlijk duister wereldbeeld. Oftewel, de New Wave muziek. Heerlijk. Veel synthesizers. Ik wil iets laten horen van Soft Cell vandaag. Die hadden een hele grote hit met dit nummer.
3: Sometimes I feel I've got to.
2: Tainted Love, ja. En het eerste wat de zanger deed van Soft Cell, Mark Almond, dat was een appartement kopen aan de Brewer Street in Soho, het centrum van Londen. Dat kostte hem toen 50.000 pond. Maar het was hem helemaal waard. Vanwege het uitzicht op de mensen die rondhingen in die louche, verleidelijke uitgaansgelegenheden. Ik weet niet of je ooit in Soho bent geweest, maar ja. En zeker in de jaren 80, in de jaren 70 was het behoorlijk pittig hoor. En dit nummer werd geïnspireerd door enkele van die lokale plekken. En het werd helemaal geïnspireerd door een man die nog steeds niet uit de kast is gekomen en daarmee enorm worstelt. Die combinatie met die sleazy vibe van Soho. Say hello, wave goodbye.

0: En de vleermuizen fladderen rond Tim's avondslot. De man in zijn lange zwarte leren jas staat bij de poort op je te wachten. Hij reikt je de hand en trekt je mee de kerkers in voor... New Wave woensdag.
1: Kom binnen in het avondslot. Het is misschien een klein beetje koud. De vleermuizen hier in de kelder die hangen weer ondersteboven. Het is tijd namelijk voor hun lievelingsmuziek. De muziek uit de jaren 80. Oftewel, stuivertjes zoeken op de dansvloer. Laag voor laag, dikke mascara en een behoorlijk duister wereldbeeld. Oftewel, de New Wave muziek. Heerlijk. Veel synthesizers. Ik wil iets laten horen van Soft Cell vandaag. Die hadden een hele grote hit met dit nummer. Sometimes I feel I've got to run away. I've got to get away. Tainted Love, ja. En het eerste wat de zanger deed van Soft Cell, Mark Almond, dat was een appartement kopen aan de Brewer Street in Soho, het centrum van Londen. Dat kostte hem toen 50.000 pond. Maar het was hem helemaal waard. Vanwege het uitzicht op de mensen die rondhingen in die louche, verleidelijke uitgaansgelegenheden. Ik weet niet of je ooit in Soho bent geweest, maar ja. En zeker in de jaren 80, in de jaren 70 was het behoorlijk pittig hoor. En dit nummer werd geïnspireerd door enkele van die lokale plekken. En het werd helemaal geïnspireerd door een man die nog steeds niet uit de kast is gekomen en daarmee enorm worstelt. Die combinatie met die sleazy vibe van Soho. Say hello. Wave goodbye.

van Soft Cell vandaag. Die hadden een hele grote hit met dit nummer. Tainted Love, ja. En het eerste wat de zanger deed van Soft Cell, Mark Almond, dat was een appartement kopen aan de Brewer Street in Soho, het centrum van Londen. Dat kostte hem toen 50.000 pond. Maar het was hem helemaal waard. Vanwege het uitzicht op de mensen die rondhingen in die louche, verleidelijke uitgaansgelegenheden. Ik weet niet of je ooit in Soho bent geweest, maar ja. En zeker in de jaren 80, in de jaren 70 was het behoorlijk pittig hoor. En dit nummer werd geïnspireerd door enkele van die lokale plekken. En het werd helemaal geïnspireerd door een man die nog steeds niet uit de kast is gekomen en daarmee enorm worstelt. Die combinatie met die sleazy vibe van Soho. Say hello, wave goodbye.

0: En daarvoor hoorde je Say Hello, Wave Goodbye van Soft Cell. En is gisteren een klein beetje de sfeer van Soft Cell in de wijk Soho in Londen in de jaren 70, jaren 80. Best wel sleazy was. Monique stuurde ons een audioberichtje.
1: Dat brengt inderdaad wel wat herinneringen terug. Ik was daar ook in de jaren 80. We waren met school. En ja, eigenlijk mochten we er niet komen. Maar ja, dat moet je niet zeggen tegen 16-jarigen natuurlijk. Dus we zijn daar geweest. En ook op Piccadilly Circus, waar volop punkers liepen. Ja. Nou, dat was echt wel wat om te zien. Heel leuk om daarom terug te denken.
0: Dankjewel voor je berichtje, Monique. Doeg! Zometeen Late Night Track, waarin we het gaan hebben over virtuele bands.

0: Het is al laat.
1: Ja.
0: Maar nooit te laat voor een lekkere late night track. Muziek om je vingers bij af te likken.
1: Ja, in tijden waarin de ontwikkeling van AI in een moordend tempo omhoog gaat, is het niet zo heel gek dat we straks te maken krijgen met meer en meer virtuele bands. Maar een virtuele band is niet per se iets van de toekomst. Nee, dat begon eigenlijk al heel vroeg in de jaren 50 met de Chipmunks. Eén iemand zong alle liedjes in en die werden dan versneld afgedraaid. En dan krijg je dit.

Amerika in de jaren 50. Echt waar. In de jaren 60 had je ook nog The Archies. Dat was ook een fictieve groep tieners in een tekenfilmserie. Ze leefden allemaal in het zogenaamde Archie-universum. Een mooi voorbeeld van fictieve personages in een tekenfilm, vertegenwoordigd door professionele muzikanten. En ze hadden een

0: veel figuurtjes die liedjes zingen. En dan heb je ook nog The Gorillaz. Ja, zeker bedacht door Damon Albarn, de zanger van Blur. Wellicht de meest populaire virtuele band trouwens. Eind jaren 90 opgericht omdat Damon Albarn het keurslijf van Blur echt zat was. En hij wilde zich een beetje verschuilen achter stripfiguren. Dus dat is hij gaan bedenken, dat is hij gaan maken. Dat is een hele eigen wereld geworden. En tal van artiesten doen tegenwoordig mee aan die fantasie op die platen van The Gorillaz. Ze willen allemaal een steentje bijdragen omdat ze het zo gaaf vinden om even iemand heel anders te zijn. Zoals bijvoorbeeld ook Sean Ryder van The Happy Mondays.
1: Gebrouwen in de grote ketels uit de gaarkeuken van Tim's avondslot. Dit is

Predicaat eeuwigheidswaarde. Dat kan deze krijgen. Ain't No Mountain High Enough van Marvin Gaye en Tammy Terrell. Je moet deze nog maar zien te halen. Maar dat komt goed hoor, want hij verkoopt ook echt het ene stadion naar het andere stadion. Groot geworden tijdens corona eigenlijk, door filmpjes op TikTok te plaatsen. Noah Kahan is dit. En zijn nieuwe plaat, die heet American Cars.

0: Sander die hebt mij. Beetje war on drugs. Ja, die voel ik wel. Dat voel ik wel. Maar het is vooral Noah Kahan. American Cars.
1: Bel of heb je me nou?
0: Ach, daar heb je hem weer.
1: Want ik ben bruisig en blauw.
0: Een Suzuki Monster.
1: Het is

0: Ja, echt, vertel het me gauw. De beurt is aan jou. Dat was een mooi liedje.
1: Dat was een heel mooi liedje.
0: Nou, ik ben benieuwd wat de mensen sturen. Verzoekies.
2: Ja, je kent het gevoel vast wel dat je snakt naar je favoriete liedje. Verzoekie Monster heeft dat gevoel momenteel ook. Hij heeft het iedere dag. Dat is ongelooflijk. En zijn honger kan alleen gestild worden als je hem muzikaal voert. Maar wat mag het zijn? Wat zou je hem via de ether willen voeren? Laat het weten met de NPO. Luister, dan hoor je hem zo meteen. Dan gaan we samen even naar het Verzoekie Monster kijken of die hem ook lekker vindt, ja of nee. Dus welke plaat wil jij heel graag horen? Drop het even in de NPO Luisterapp. Wij lezen het hier. En wie weet, gaan we samen naar het liefste monster van de radio. Dit is Sting op 2.

dat mag geen verrassing heten. NPO Radio 2 met in het hok hongerend en droevig kijken bij deze muziek. Het verzoekie monster. Oh, verzoekie monster. Nou, wij hebben dus van Gerardus een berichtje gekregen. Dat zegt, hey Tim, zou die misschien Genesis lusten? Met Land of Confusion. We proberen Gerardus ook mee te krijgen naar het hok. Maar Gerardus die geeft er geen gehoor. Dus of hij heeft hem op niet storen staan. Dat gebeurt vaak hoor, rond dit tijdstip. Dat mensen denken, ja, het zal allemaal wel. Ik ga lekker slapen, de groeten. Maar we hebben wel Land of Confusion heb ik hier in mijn handen. En ik ga nu naar het verzoekie monster. En ik ga hem vragen... Hallo? Ja. Kijk hem in zijn rood doorlopen ogen trouwens. Hij is ook een beetje aan de drank, verzoekje monster. Dat weet niemand, maar hij is echt behoorlijk aan de drank. Daarom heeft hij ook altijd zo'n honger. Goed, genoeg Tim. Verzoekje monster, heb jij... Ik moet ook tegen hem schreeuwen, hij is vrij oud. Heb jij... Jezus. Heb jij zin in Genesis? Twee keer knikken is ja. Oh ja, hij zegt ja, oké. Land of Confusion, vind je dat... Oh, lekker, kijk eens, daar gaat hij. Met huid en haar, vingers erbij aflikken. Nou, lekker dan, ga ik hem draaien voor je.

0: Dit is NPO Radio 2.
1: Bij Auto First houden we van alle auto's. Van oud tot nieuw. Ga voor auto-onderhoud naar Auto First.
2: Gamma staat al 55 jaar voor je klaar. Nu 2 weken lang 30% korting op verf en bijts. Doe het lekker zelf, dat zeg ik.
1: Wij houden van alle auto's. Auto First, geen gedoe, goed geregeld.
0: Steen, Ewenhout, sterk. Marquardt Kuusje staat voor één rotsvast geloof. Een keuken is pas een keuken als er steen in zit. Van ruw tot gepolijst, van rotsblok tot keukenblok. En van schets tot realisatie één contactpersoon. Maak een afspraak bij Marquardt Kuusje. Altijd dicht bij de bron.
3: Staatsloterij bestaat 300 jaar. Daarom pakken we groots uit met een gratis jubileumtrekking. Ja, echt helemaal gratis. Met een hoofdprijs van 1 miljoen en vele andere prijzen. Speel ook gratis mee en activeer uiterlijk 28 mei je lot op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
4: Passie voor techniek? Mooi! Bij HANAP werk je aan techniek die Nederland draaiend houdt. In energie, water, installatie en telecom. Bij HANAP vind je collega's die net als jij houden van een uitdaging. Ook technisch de beste worden? Ga naar werkenbijhanap.nl.
5: Bij Youfone krijg je kwaliteit voor weinig. Dus krijg je wel SIM-only op het best geteste 5G-netwerk... maar hoef je niet de spaarpot van je kinderen te plunderen.
6: Precies, want bij Youfone krijg je SIM-only met 40 gig... nu de eerste 12 maanden voor maar 3,50 per maand. Bekijk alle deals op youfone.nl.
5: Dus waar moet je zijn voor de magic?
7: Joujou.
4: Doe aan een uitdaging in techniek. Bekijk alle HANAP-vacatures op werkenbijhanap.nl.
8: Klaar voor hemelvaart? Bij Kees-Smit Tuinmeubelen vind je alles om te tafelen, te loungen en volop te genieten van jouw buiten. Wij zijn elke dag geopend.
9: Waarom ik als schilder kies voor Sikkens Rubbel Buitenlak? Nou, smeert goed en een spiegelglad resultaat.
10: Buitenlak die moeiteloos indruk maakt. Met jouw vakmanschap en onze Rubbel Buitenlakken lever jij het beste schilderwerk. Sikkens, voor vakmanschap.

0: tijd tekort? Nou, stop eens met Excel-sheets bijhouden, mailen over je vakantie, declaratiebonnen verzamelen om over te typen in de... Goed, je begrijpt wat ik bedoel. Of je nu een grote of een kleine organisatie bent, met Avans Software regel je al je bedrijfsprocessen in één systeem. Dus wil jij ook meer tijd en minder werkdruk? Ontdek het op avans.nl. Succes begint met Avans.
1: Ongewenste en aanhoudende gedachten over eten? Misschien heb je last van food noise. Veel mensen met overgewicht of obesitas ervaren food noise. Dit is geen gebrek aan wilskracht. Het wordt vaak veroorzaakt door een verstoring van je hormonen. Kijk voor meer informatie op evenovergewicht.nl. Een initiatief van Novo Nordisk.
2: Dit is NPO Radio 2.
3: Middernacht, het begin van Hemelvaartsdag, donderdag 14 mei. Suzanne de Vries met het NOS Journaal. De politie heeft vanavond een protest tegen asielopvang in Loosdrecht beëindigd. Daarbij is ook een waterkanon ingezet. In Loosdrecht wordt al weken gedemonstreerd tegen een opvanglocatie. De demonstranten stonden dit keer niet bij de opvang zelf, maar een eind verderop. In de loop van de avond werd de sfeer grimmig. De gemeente had maatregelen genomen dat een protest gisteren uit de hand liep. Tot zaterdag worden auto's gecontroleerd en is samenscholing verboden. In de haven van Bordeaux zitten 1700 mensen vast op een Brits cruiseschip. De passagiers en bemanningsleden moeten in hun hut blijven, omdat veel mensen maag- en darmklachten hebben door het norovirus. Zeker 50 mensen zijn ziek geworden en een man van 92 is overleden. De Franse gezondheidsdiensten benadrukken dat er geen verband is met het hantavirus. Opnieuw is iemand veroordeeld voor de dood van Friends-acteur Matthew Perry. Een gediplomeerde verslavingsbegeleider heeft 2 jaar cel gekregen voor het bezorgen van de fatale dosis ketamine. Hij kocht het bij een vrouw die eerder al veroordeeld is tot 15 jaar cel in deze zaak. En daarna bracht hij de 51 flesjes naar de villa van de acteur. Hij zegt dat hij het geld nodig had en nooit rekening had gehouden met mogelijke ernstige gevolgen voor Perry. In de strijd om promotie naar de Eredivisie heeft voetbalclub Willem II gewonnen van Almere City. In Almere werd het 0-1. Zaterdag is de return. De winnaar van de duels plaatst zich voor de finale van de play-offs. En daarin is de nummer 16 van de Eredivisie de tegenstander. Het is nu nog niet bekend wie dat is. Het weer, buien, soms met hagel en onweer. Tussendoor zijn er opklaringen. Het koelt af naar 4 tot 8 graden. Later vandaag, het begin van de komende dag, begint wisselvallig. Maar in de middag wordt het droger en breekt de zon door. Het wordt 10 tot 13 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Het NPO Radio 2 Top 2000 dossier.

0: NPO Radio 2.
1: 1 uur, Suzanne de Vries met het NOS Journaal. De politie heeft vanavond een protest tegen asielopvang in Loosdrecht beëindigd. Daarbij is ook een waterkanon ingezet. 4 mensen zijn opgepakt. In Loosdrecht wordt al weken gedemonstreerd tegen een opvanglocatie. De demonstranten stonden dit keer niet bij de opvang zelf, maar een eind verderop. In de loop van de avond werd de sfeer grimmig. De gemeente had maatregelen genomen omdat een protest dinsdag uit de hand liep. Tot zaterdag worden auto's gecontroleerd en is samenscholing verboden. Bij een protest in Apeldoorn werden vanavond ook 3 mensen aangehouden. Bij aanvallen van Rusland op Oekraïne zijn zeker 6 burgers om het leven gekomen en 37 mensen gewond geraakt, meldt de Britse omroep BBC. Volgens de Oekraïnse president Zelensky hebben de Russen 800 drones afgevuurd. En waren het de langste en meest grootschalige aanvallen op zijn land. Ze waren vooral gericht op spoorlijnen. Ook kwamen gebieden onder vuur te liggen die grenzen aan de NAVO-landen Polen en Slowakije. Polen stuurde daarom straaljagers de lucht in, maar het luchtruim werd uiteindelijk niet geschonden. Slowakije sloot tot nader order alle grensovergangen met Oekraïne. In Eersel in Noord-Brabant hebben zware windstoten vanmiddag veel schade veroorzaakt. Volgens Omroep Brabant vlogen in een straat veel dakpannen van een huis. En in het buitengebied waaiden honderden bomen om. Door afgebroken takken en gevallen dakpannen is een aantal auto's beschadigd. En ook waaiden stijgers om in Eersel. In de strijd om promotie naar de Eredivisie heeft voetbalclub Willem II gewonnen van Almere City. In Almere werd het 0-1. Zaterdag is de return. En de winnaar van de duels die plaatst zich voor de finale van de play-offs. Daarin is de nummer 16 van de Eredivisie de tegenstander. Maar het is nu nog niet bekend wie dat is. Het weer, buien, soms met hagel en onweer. Tussendoor zijn er opklaringen. Het koelt af naar 4 tot 8 graden. Hemelvaartsdag begint wisselvallig, maar in de middag wordt het droger en breekt de zon door. Het wordt 10 tot 13 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Het NPO Radio 2 Top 2000 dossier.

0: De nacht van NPO Radio 2. Dit is NPO Radio 2.
1: 2:00, Suzanne de Vries met het NOS Journaal. Israël verwoestte sinds het bestand duizenden woningen in Libanon. Dat zeggen de Libanese autoriteiten. Het hoofd van de Nationale Raad voor Wetenschappelijk Onderzoek zegt dat er ruim 5000 huizen zijn verwoest en nog eens ruim 5000 huizen zijn beschadigd geraakt. Sinds april geldt er een bestand.